0: In Canada in totaal al 4 miljoen hectare in vlammen op. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeval. Het gaat om de piloot van het toestel en 3 Colombiaanse toeristen aan boord. De reddingsdienst hadden veel moeite om de lichamen van de slachtoffers door het slecht toegankelijk terrein. De helikopter stortte neer in een bos op een berghelling, vlakbij een monument dat erg populair is bij toeristen. De gezondheidstoestand van de voormalige Amerikaanse president Joe Biden is verslechterd. Dat heeft zijn zoon Hunter Biden gezegd in een interview met de Britse openbare omroep BBC. Joe Biden heeft kanker en die is nu uitgezaaid, zei zijn zoon.
1: It's really, really hard. It is really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, is metastasized into his bones and further. It's very painful. And it's very debilitating in many respects.
0: Joe Biden is 83. Hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn gezondheidstoestand was tijdens zijn ambtstermijn een punt van discussie. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Westerlo-speler Sisse Sandra reageerde na afloop toch tevreden.
2: Ik denk dat we trots mogen zijn op wat we gebracht hebben. Ik denk dat we hebben laten zien dat we willen proberen voetballen, dat we intensiteit brengen. En ik denk inderdaad dat 1-5 niet per se de juiste score is, maar... ik ben toch trots op wat we gebracht hebben en dat gaan we elke week opnieuw proberen doen.
0: De voorbije avond speelde ook Sint-Truiden tegen Lommel. Die wedstrijd eindigde op 1-1. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen rond 14 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer bij temperaturen tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Canada, in de provincie British Columbia, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een hevige bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel. Op één dag tijd is een gebied van 9500 hectare in de as gelegd. Vooral het district Summerland is getroffen. Duizenden inwoners zijn daar geëvacueerd. De lokale overheid zet de vliegtuigen in om mensen weg te halen. De lokale minister van crisisbestrijding raadt iedereen aan om de omgeving te vermijden.
2: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area. Right now there are no travel restrictions in place, but at this time we're asking everyone to avoid travel to Summerland and affected communities, given the large scale of the evacuation and the number of people and emergency crews on the move.
1: Dit jaar ging in Canada in totaal al 4 miljoen hectare in vlammen op. In het oosten van Oekraïne zijn de voorbije dag 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden. Bij de slachtoffers zijn ook 4 kinderen. Een van de aanvallen werd uitgevoerd op Kharkiv. Daar viel 1 dode en 1 gewonde bij een droneaanval. Ook in de regio rond het Dnipro voerde het Russische leger bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden. De gezondheidstoestand van de voormalige Amerikaanse president Joe Biden is verslechterd. Dat heeft zijn zoon Hunter Biden gezegd in een interview met de Britse openbare omroep BBC. Joe Biden heeft kanker en die is nu uitgezaaid, zei zijn zoon.
3: It's really, really hard. It is really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, it's metastasized into his bones and further. It's very painful. And it's very debilitating in many respects.
1: Joe Biden is 83. Hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn gezondheidstoestand was tijdens zijn ambtstermijn een punt van discussie. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Westerlo-speler Sisse Sandra reageerde na afloop toch tevreden.
4: Ik denk dat we trots mogen zijn op wat we gebracht hebben. Ik denk dat we hebben laten zien dat we willen proberen voetballen, dat we intensiteit brengen. En ik denk inderdaad dat 1-5 niet per se de juiste score is, maar ik ben toch trots op wat we gebracht hebben en dat gaan we elke week opnieuw proberen doen.
1: De voorbije avond speelde ook Sint-Truiden tegen Lommel. Die wedstrijd eindigde op 1-1. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen rond 14 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer bij temperaturen tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren. Radio 1.
5: You used to call me on my... You used to, yeah.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Canada, in de provincie British Columbia, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een hevige bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 10.000 hectare is in de as gelegd. Vooral het district Summerland is getroffen. 20.000 inwoners moesten geëvacueerd worden. En de lokale overheid zette ook helikopters in om mensen te redden die vastzaten in het gebied. In een deel van de regio is ook de stroom uitgevallen. De lokale minister van crisisbestrijding raadt iedereen aan om de omgeving te vermijden.
2: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area. Right now there are no travel restrictions in place, but at this time we're asking everyone to avoid travel to Summerland and affected communities, given the large scale of the evacuation and the number of people and emergency crews on the move.
1: In het oosten van Oekraïne zijn de voorbije dag 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden. Bij de slachtoffers zijn ook 4 kinderen. Een van de aanvallen werd uitgevoerd op Kharkiv. Daar viel 1 dode en 1 gewonde bij een droneaanval. Ook in de regio rond de Dnipro voerde het Russische leger bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden. Voor de kust van Sicilië is een Romeins scheepswrak ontdekt van meer dan 2000 jaar oud. Het wrak werd gevonden op 46 meter diepte. Volgens de Italiaanse overheid dateert het schip vermoedelijk uit de 2e of 1e eeuw voor Christus. Op beelden die duikers hebben gemaakt is te zien dat er bij het wrak ook honderden amforen liggen. Dat zijn aardewerken kruiken die de Romeinen gebruikten om onder meer wijn en olie te bewaren. Voor de kust van Italië worden wel vaker archeologische vondsten gedaan uit de Romeinse periode, maar een site van deze omvang is erg bijzonder. En de gezondheidstoestand van de voormalige Amerikaanse president Joe Biden is verslechterd. Dat heeft zijn zoon Hunter Biden gezegd in een interview met de Britse openbare omroep BBC. Joe Biden heeft kanker en die is nu uitgezaaid, zei zijn zoon.
3: It's really, really hard. It is really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, is metastasized into his bones and further. It's very painful. And it's very debilitating in many respects.
1: Joe Biden is 83. Hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn gezondheidstoestand was tijdens zijn ambtstermijn een punt van discussie. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen rond 14 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer bij temperaturen tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Alles begint bij luisteren.

0: Radio 1.
1: Mam, weet jij nog wanneer ik voor het eerst een boterham met kaas gegeten heb?
2: Nou, dat is moeilijk te zeggen wanneer je dat precies gegeten hebt. Maar ik denk dat je toen een jaar of 3 was. Toen je bij opa en oma gelogeerd was. Toen Carlo geboren is.

Radio 1.

0: Dirty Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Canada, in de provincie British Columbia, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een hevige bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 10.000 hectare is in de as gelegd. Vooral het district Summerland is getroffen. 20.000 inwoners moesten geëvacueerd worden. De lokale overheid zette ook helikopters in om mensen te redden die vastzaten in het gebied. In een deel van de regio is ook de stroom uitgevallen. De lokale minister van crisisbestrijding raadt iedereen aan om de omgeving te vermijden.
2: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area. Right now there are no travel restrictions in place, but at this time we're asking everyone to avoid travel to Summerland and affected communities, given the large scale of the evacuation and the number of people and emergency crews on the move.
1: In Peru zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Er vielen ook 4 doden. 4 gewonden liever. Het zou gaan om de inzittende van een minibus die zou achteraan ingereden zijn op een stilstaande vrachtwagen. De chauffeur van de bus zou die te laat hebben opgemerkt. Bij de slachtoffers zijn ook kinderen. De gezondheidstoestand van de voormalige Amerikaanse president Joe Biden is verslechterd. Dat heeft zijn zoon Hunter Biden gezegd in een interview met de Britse openbare omroep BBC. Joe Biden heeft kanker en die is nu uitgezaaid, zei zijn zoon.
3: It's really, really hard. It is really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, it's metastasized into his bones and further. It's very painful. And it's very debilitating in many respects.
1: Joe Biden is 83. Hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn gezondheidstoestand was tijdens zijn ambtstermijn een punt van discussie. En op het tennistoernooi van Toronto is Aryna Sabalenka uitgeschakeld in de 8e finales. Ze verloor de wedstrijd tegen Ekaterina Alexandrova in 3 sets. Het werd 7-6, 4-6 en 6-4. Sabalenka is de huidige nummer 1 van de wereld. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 14 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer bij temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.

0: Now approaching midnight.
1: Radio 1.
2: Je kunt je leven opbouwen, alles doen zoals gepland. En dan plots alles kwijtgeraken in een brand. Maar van zo'n scenario heb ik geen schrik. Met de ergste bedreiging in mijn leven, dat ben ik.
3: Onstopbaar.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Goedemorgen, het is 6 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 jaar gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Het is niet duidelijk hoe de man precies overleden is, zegt burgemeester Tine Rombout.
3: Er is een persoon bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Alle hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen om zo snel mogelijk de nodige hulp toe te dienen, maar die hulp heeft niet kunnen baten. Wat wil zeggen dat het slachtoffer dan ook overleden is. Wij hebben momenteel geen zicht op de precieze doodsoorzaak. Daarvoor loopt momenteel het onderzoek en zullen wij ook het onderzoek moeten afwachten.
2: In het oosten van Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden. Bij de slachtoffers zijn ook 4 kinderen. Een van de aanvallen werd uitgevoerd op Kharkiv. Ook in de regio rond Dnipro voerde het Russische leger bombardementen uit. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen door een hevige bosbrand in de provincie British Columbia. Het vuur verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 10.000 hectare is al verwoest. Vooral het district Summerland is getroffen. 20.000 inwoners moesten daar geëvacueerd worden. Dat zegt de lokale minister van crisisbestrijding.
4: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area.
2: De lokale overheid zette ook helikopters in om mensen te redden die vastzaten in het gebied. In een deel van de regio is ook de stroom uitgevallen. In de hoogste klasse van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Westerlo-speler Sisse Sandra was op zich wel tevreden.
5: Ik denk dat we trots mogen zijn op wat we gebracht hebben. Ik denk dat we hebben laten zien dat we willen proberen voetballen, dat we intensiteit te brengen. En ik denk inderdaad dat 1-5 niet per se de juiste score is, maar... Ja, ik ben toch trots op wat we gebracht hebben en dat gaan we elke week opnieuw proberen doen.
2: Gisteravond speelden ook Sint-Truiden en Lommel. Die wedstrijd eindigde op 1-1. Vandaag wordt het opnieuw zonnig en warm tot 32 graden. De komende dagen iets minder warm. Tegen de tweede helft van de week krijgen we dan opnieuw 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Goedemorgen, VRT Nieuws met Shema Saizai. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Hij werd bewusteloos gevonden in zijn tent. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar de man is dan overleden. Het is niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen door een hevige bosbrand in de provincie British Columbia. Het vuur verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 10.000 hectare is al verwoest. 20.000 mensen moesten geëvacueerd worden. Er zijn ook helikopters ingezet om mensen te redden die vastzaten in het gebied. In de hoogste klasse van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Gisteravond speelden ook Sint-Truiden en Lommel. Die wedstrijd eindigde op 1-1. Vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt tot 32 graden. De komende dagen iets minder warm. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Shema Saizai. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Het is niet duidelijk hoe de man overleden is, zegt burgemeester Tine Rombout.
2: Er is hier iemand bewusteloos aangetroffen in zijn tent op het campingterrein. De campinggasten die het slachtoffer hebben aangetroffen, hebben in eerste instantie de eerste hulpverlening gegeven en ook de hulpdiensten opgeroepen die op het terrein aanwezig waren. Die zijn ook snel ter plaatse gekomen. Alle hulp die geboden kon worden, is geboden, maar heeft jammer genoeg niet tot het gewenste resultaat kunnen leiden, wat het maakt dat de persoon in kwestie is overleden.
1: In de provincie Luxemburg is het zomerkamp van een gyrogroep uit het Oost-Vlaamse Zulte enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien, omdat tientallen kinderen ziek zijn geworden. De oorzaak is nog niet duidelijk, mogelijk gaat er een virus rond. Niemand is er volgens Giro Jeugd Vlaanderen erg aan toe. De groep met zo'n 170 kinderen komt vandaag al naar huis. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen door een hevige bosbrand in de provincie British Columbia. Het vuur verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 10.000 hectare is al verwoest. Vooral het district Summerland is getroffen. 20.000 inwoners moesten daar geëvacueerd worden. Dat zegt de lokale minister van Crisisbestrijding.
3: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area.
1: De lokale overheid zette ook helikopters in om mensen te redden die vastzaten in het gebied. In een deel van de regio is ook de stroom uitgevallen. In het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Gisteravond speelden Sint-Truiden en Lommel 1-1 gelijk, nadat het winnende doelpunt van STVV in het slot werd afgekeurd door de VAR. Aanvaller Judrik Puppe zag dat er meer in zat.
4: De 1-1 kwam al redelijk snel, dus dan denk je van ja, die 2-1 zal ook al komen. Maar die bleef dus uit bij de afgekeurde goal. Het zat niet mee vandaag. De details waren iets minder vandaag.
1: Eerder gisteravond speelde Standaard en Cercle Brugge ook 2-2 gelijk. En in de Champions League voetbal voor vrouwen is oud-Heverlee Leuven erin geslaagd om zich te plaatsen voor de laatste voorronde. In de finale van de tweede voorronde tegen het Turkse Fenerbahçe wonnen de vrouwen van OHL na strafschoppen met 3-2, nadat de gewone speeltijd op 1-1 was geëindigd. Vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt tot 32 graden. De komende dagen wordt het iets minder warm. Tegen de tweede helft van de week halen we dan opnieuw 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1.
6: De ochtend.
5: Met Joris Vergeijlen.
7: Goedemorgen, je hoorde het net. Het wordt weer een warme dag en ook volgende week gaat de temperatuur verder de hoogte in. Wat dat doet met mensen, daar hebben we het al over gehad. Maar wat het doet met bomen en welke soorten het meest last ondervinden, daar hebben we het deze ochtend over. Welkom

0: Het zesde metaal en label.
1: De ochtend.
0: Het is nieuws van deze week. Een open brief van meer dan 1000 Duitse juristen, advocaten, maar ook rechters, die ervoor pleiten om de uiterst rechtse partij AfD te verbieden. Jim Balduk, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Onze correspondent in Duitsland. Het is een opvallende brief, hè? Zo enkele weken voor belangrijke lokale en regionale verkiezingen in het oosten van Duitsland. Ik neem aan dat die timing geen toeval is.
2: Nee, absoluut. Deze brief is ook de reden waarom. Is eigenlijk een van de redenen waarom die brief geschreven is, zijn ook die verkiezingen. Omdat die juristen zeggen dat zij zich trouw aan de grondwet hebben verklaard. En daarom, als de grondwet bedreigd wordt, ook in actie moeten komen. En daarbij benoemen ze ook expliciet dat de AfD mogelijk over een maand in 1 of 2 deelstaten aan de regering kan komen. In Sachsen-Anhalt, in het oosten van het land, kan de AfD zelfs de absolute meerderheid gaan halen. Dus ook daarom, zeggen zij, is juist nu het moment daar om aan de bel te trekken.
0: Ja, het begon met 500 ongeveer advocaten, aangevuld met nog 500 andere juristen. Ik zei advocaten en rechters. Dat klopt, er zitten ook rechters bij.
2: Ja, exact. Er zitten tientallen rechters bij. Daarbij moet wel gezegd worden dat dat vooral wat lagere rechters zijn. Of bestuursrechters. Dus niet per se rechters die ook dus in hun dagelijks leven met omgang met de AfD of met extremisten te maken hebben. En daarmee is het dus ook niet in strijd met hun eigenlijke werk bijvoorbeeld.
0: Ja, oké. En waarom willen ze het AfD verbieden?
2: Ja, daar gaat dus al een lange discussie aan vooraf. Dit is iets wat natuurlijk heel lastig te initiëren is, wat eigenlijk ook vanuit de politiek moet komen. Maar de politiek kijkt daarbij heel sterk naar het oordeel van de Veiligheidsdienst. De Veiligheidsdienst heeft vorig jaar besloten dat de partij als rechtsextremistisch gezien kan worden, dus een gevaar voor de samenleving. Maar die hebben die klassificatie in de ijskast gezet, omdat het wordt aangevochten juridisch door de AfD. Terwijl dat bezig is, wat een proces van jaren is, is eigenlijk die politieke discussie weer een beetje gesmoord. Terwijl de partij zelf intussen verder radicaliseert. Juist radicale geluiden krijgen een steeds prominentere rol binnen de partij. En daarom zeggen die juristen ook, we kunnen niet wachten op een eindeloze juridische strijd over precies die kwalificatie. Maar we moeten zelf kijken naar wat de partij nu precies beweegt en zegt. En op basis daarvan ons oordeel vellen. En deze juristen baseren zich op een rapport dat een paar weken geleden is verschenen van een private organisatie. En zij hebben in een rapport van 1500 pagina's uitvoerig beschreven, punt voor punt, waarom de AfD op meerdere punten de grondwet overtreedt. En zij daarvoor hebben een heel uitgebreid onderzoek gedaan naar meer dan 3 miljoen social media posts van AfD-leden, 77.000 parlementsdocumenten en ook nog miljoenen andere documenten en uitspraken. En zeggen dus op basis daarvan, hier is onomstotelijk vastgesteld dat de partij de grondwet schendt.
0: Ja, maar het is dus de politiek die daarover moet beslissen. Het lijkt een beetje de omgekeerde wereld. De juristen die de politieke discussie daarmee proberen op te poken. Is er animo voor? Wordt daar inderdaad nu over gediscussieerd bij de partijen? Andere partijen dan AfD bedoel ik dan?
2: Ja, absoluut. Dat is vooral aan de linkerzijde dat het debat leeft. Dus bijvoorbeeld op die linken en de groenen, die zijn er wel voor te paaien. Ook bij de regeringspartij SPD, de Sociaaldemocraten, bestaat er wel een sterke beweging dat vindt dat de AfD verboden moet worden.
0: Maar dat is geen meerderheid, hè?
2: Dat is nog geen meerderheid. Nee, je hebt echt de ChristenDemocraten hier ook voor nodig van Friedrich Merz. Daar zijn wel enkele politici die daarvoor openstaan. Maar die daar toch ook behoorlijk terughoudend in zijn. Omdat het nogal een gevaarlijke operatie is ook. Want als het mislukt, zo'n verbodsprocedure, dan kan het ook ten goede komen van de AfD. Want die kunnen daarmee aantonen dat ze wel degelijk geaccepteerde partij zijn. En dat het hele proces bedoeld was om de partij te beschadigen. En tegelijkertijd is het ook echt een langjarig proces. Dus als je dit eenmaal begint, moet je ook echt zeker zijn dat de argumenten allemaal kloppen.
0: Ja, en zelfs mocht het AfD verboden worden, dan kan het nog altijd goed uitdraaien voor het AfD. Als ik kijk naar ons land, Vlaams Blok, werd in 2004 veroordeeld voor racisme, kwam meteen met een nieuwe partijnaam, nieuwe partij, Vlaams Belang, en ging zo verder en werd daardoor de winnaar van de volgende verkiezingen. Dat zou ook kunnen gebeuren in Duitsland.
2: Ja, en je hebt de afgelopen jaren ook wel gezien dat bijvoorbeeld die klassificatie van de Veiligheidsdienst, dat werd gezien als echt een grote stap die mogelijk ook de partij kon schaden. Maar dat is in de praktijk eigenlijk niet gebeurd. Je ziet het eigenlijk bij iedere schandaal of bij iedere dit soort klassificaties, dat eigenlijk iedereen die al de AfD stemt, daarin juist het bewijs ziet dat de partij bestreden wordt door het systeem, door de politieke elite, door de rechterlijke elite. En dat niet per se kiezers afschrikt. Misschien zelfs wel in tegendeel dus.
0: Ja. Stel dat het toch zover komt en het AfD wordt verboden. Is er een precedent? Is dat eerder al eens gebeurd in Duitsland?
2: Ja, dat gaat op een kleine schaal. Er zijn een aantal kleine partijen waarbij dat gebeurd is. Opvallend is daarbij ook wel dat één keer eerder een extreemrechtse neonazistische partij uiteindelijk toch niet verboden werd door het Constitutioneel Hof, met het argument dat de partij juist te klein was en te irrelevant om tot een verbod over te gaan. Terwijl nu de andere kant op een argument ook kan zijn dat de AfD misschien wel veel te groot is om tot een verbod over te gaan. De partij die leidt in alle peilingen inmiddels. In bepaalde deelstaten peilen ze boven de 40%, landelijk tegen de 30%. En dat roept natuurlijk ook de vraag op, ja, stel je zou zo'n partij verbieden, wat gebeurt er dan met die kiezers? En wat gebeurt er ook met al die AfD-leden die vervolgens ook natuurlijk ook weer vrij uit kunnen gaan en een nieuwe partij kunnen beginnen met een andere naam? Dat zag je bijvoorbeeld ook bij de AfD-jongerenbeweging. Die werd te radicaal, vond de AfD zelf ook. Ze hebben vervolgens die jongerenpartij vervangen door een nieuwe jongerenpartij. En je ziet inmiddels dat eigenlijk alle kopstukken van die verboden jongerenpartij inmiddels weer een bestuurlijke functie hebben binnen die nieuwe jongerenpartij. Mm-hmm. En dus van vooraf aan begonnen zijn.
0: Ja, Gim, wat denk jij? Zal AfD wel of niet mogen meedoen aan de regionale verkiezingen? Dat is al in september.
2: Dat gaat sowieso gebeuren. Daarvoor komt het ook veel te laat. Wat hooguit kan gebeuren is dat het misschien dan toch nog enigszins het debat kan sturen. Maar dan gaat het meer over de mogelijke samenwerking van de ChristenDemocraten met de AfD. Dat sluiten zij tot nu toe pertinent uit. Maar het is een van de scenario's die nu voorliggen is dat bijvoorbeeld de AfD 40% of 45% van de zetels weet te halen in een van deze deelparlementen. En dat dan voor de ChristenDemocraten de vraag komt of ze of helemaal over links gaan regeren, wat ook deels tegen hun eigen principes ingaan, of toch met de AfD in zee gaan. En met zo'n dik rapport als wat er nu ligt en deze ruim 1000 juristen, ligt er misschien toch wel weer extra druk ook op de partij om niet die stap over rechts te gaan maken.
0: Ja, dus ook op die manier proberen de juristen druk te zetten. Is een regionaal verbod mogelijk?
2: Ja, dat is een van de opties die ook bij de ChristenDemocraten iets meer op steun kunnen leunen. Want zoals dat bij alle partijen eigenlijk in Duitsland geldt, bestaan er best wel duidelijke verschillen tussen de deelstaatfracties van de AfD. In het westen zitten de iets gematigde geluiden. In Noord-Rijn-Westfalen, aan de westkant van het land, zit de meest gematigde tak, zou je kunnen zeggen. Terwijl in Oost-Duitsland de meer radicale geluiden zitten. En met name in de deelstaat Thüringen. Die wordt geleid door de AfD daar wordt geleid door Björn Höcke. En die staat echt symbool voor de persoon die het meest ver gaat in zijn uitspraken. Die holocaust-bagatelliserende uitspraken doet. Als hij het over het uitzetten van immigranten heeft, dan spreekt hij over miljoenen. En daarbij gaat het dus verder dan alleen uitgeprocedeerde asielzoekers of criminele immigranten. Maar daadwerkelijk iedereen die niet etnisch Duits is. Dus niet voldoet aan zijn beeld van wat een Duitser moet zijn. En juist zijn uitspraken komen ook veel terug in het rapport. Uitspraken die echt verder gaan dan het acceptabele. Waarbij echt een aantal grondwetartikelen wordt geschonden. De waardigheid van de mensen die beschermd moet worden bijvoorbeeld is een van die grondwetartikelen. En ook het verwerpen van de democratische rechtsorde. Dus hij twijfelt actief aan allerlei onafhankelijke instellingen. Hint op de arrestatie bijvoorbeeld van huidige en voormalige politici. Ja, dat zijn een aantal redenen waarvoor je zou kunnen zeggen dat die AfD in Thüringen een stuk radicaler is en extremistischer dan andere deelstaatafdelingen. En juist daarom klinkt bijvoorbeeld ook bij de CDU-CSU, de ChristenUnie, de ChristenDemocraten, dat er mogelijk gekeken kan worden en onderzocht moet worden of bijvoorbeeld eerst op deelstaatniveau die partij daar verboden kan worden. En dat kan misschien ook een beetje een blauwdruk vormen om te kijken of dat elders in het land ook mogelijk is.
0: Gim Balduk vanuit Duitsland. Volgens mij gaan we je nog regelmatig horen de komende weken. Dankjewel, prettige zondag.
2: Fijne zondag.

0: The Bangles en Eternal Flame. Dit weekend is de nieuwe competitie in de Belgische hoogste klasse van het voetbal opnieuw gestart. En die vernieuwde competitie maakt het van in het begin al wat spannender, want minder wedstrijden en geen play-offs meer. Vrijdag won landskampioen Club Brugge makkelijk van promovendus KV Kortrijk met 3-0. Dat weet u wellicht al. Gisteren was het de beurt aan vice-kampioen Union. Union kwam wel op achterstand, maar won uiteindelijk overtuigend met 1-5 na een sterke tweede helft. Rob Schoofs legt uit wat er misliep voor de pauze.
1: Ja, ik denk eerste helft dat onze linies te ver uit elkaar lagen, waardoor dat zij met hun snelle Japanners tussen de lijnen wel regelmatig door ons heen konden spelen. De druk was niet goed van voor en we stonden overal te ver van elkaar. Tweede helft stonden compacter, kwamen ze er minder door. En waren we zelf ook beter aan de bal, want de eerste helft hebben we te weinig gedaan met de bal.
0: Een betere tweede helft voor Union dus, resultaat 1-5. Bij Westerlo leefde lang de hoop op een punt of misschien zelfs meer tegen Union, maar uiteindelijk blijft het met lege handen achter. Toch was trainer Issam Charaï mild voor zijn ploeg, omdat ze gestreden hebben voor wat ze waard waren tegen een betere tegenstander.
2: Het grote voordeel dat ze hun hebben is dat ze op dat moment ook nog wel wat jongens kunnen inbrengen om het tempo nog eens te verhogen. En dan was het voor ons wat moeilijker. En vooral als je dan kleine foutjes maakt. En ik heb gezegd, veel jonge gasten, die bijvoorbeeld Mish, die zijn eerste wedstrijd in eerste klasse speelt. Dat geldt zelfs voor junior ook. Dus er zijn heel wat jongens die eigenlijk hun debuut hebben gemaakt. De jongens hebben heel hard hun best gedaan, dat zag je ook. En we kwamen gewoon vandaag een match tekort tegen dit Union.
0: Ook Sint-Truiden, de derde van vorig seizoen, kwam gisteren in actie. Zij namen het in een Limburgse derby op tegen een andere promovendus, Lommel. Lommel pakte bij zijn terugkeer meteen een punt op bezoek bij STVV. STVV scoorde in het slot nog wel een tweede keer, maar dat doelpunt werd afgekeurd door de VAR. Zo zag de thuisploeg een verdiende overwinning door de vingers glippen. Dat vond ook aanvaller Judrik Puppe.
3: Ja, dat gevoel had je wel. Hè. De 1-1 kwam al redelijk snel, dus dan denk je van ja, die 2-1 zal ook al komen. Maar die bleef dus uit, buiten de afgekeurde goal. Het zat niet mee vandaag. De details waren iets minder vandaag. Ik lag op de grond met krampen, dus ik had het niet echt gezien. Maar ik zag de beeldjes dat ja, dat was waarschijnlijk altijd deze hand was. Dat is een aanval, dus dat is altijd hands. Dus het zijn de regels, dus ik snap het wel. Ja.
0: Eerder op de avond was er ook al de wedstrijd tussen Standaar en Cercle Brugge. Standaar leek die wedstrijd te gaan winnen, maar dankzij een doelpunt van Cercle-verdediger Christian Ravic sleepte de West-Vlamingen alsnog een punt uit de brand. Ravic was trouwens niet enkel belangrijk met een doelpunt, maar ook door bij 2-1 een bal van de lijn te redden.
4: Ja, ik denk ook een bal van de lijn haalt. Ik denk dat ik ook wel tevreden mee ben. Ik denk dat er zelf als mijn taak om te doen. Ik denk als die 3-1 was, dat eerlijk gezegd misschien wel gespeeld was de match. Want ze waren toch wel de betere ploeg vandaag. En achteraf gezien pakken we het punt altijd en zijn we tevreden met een punt op het klassement.
0: Vandaag opnieuw voetbal. 5 wedstrijden op het programma alstublieft. Om 14:30 is er de wedstrijd tussen AA Gent en KV Mechelen. En daarna onder andere nog Anderlecht tegen La Louvière. Allemaal te volgen op Radio 1 en op sportza.be. En daar volg je deze namiddag ook de slotrit van de Tour de Femme. Wordt spannend daar in Nice. Het verschil tussen de eerste twee is amper 8 seconden. Daar hebben we het straks nog over.

0: Lenny Lenny and She Only Loves You in the Summertime. Straks trekken we nog naar Manopello in het midden van Italië voor de herdenking daar van de mijnramp in Marcinelle. 136 Italianen stierven daar in Marcinelle bij Charleroi dit weekend 70 jaar geleden. En ook nu zitten we al even in Italië.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: In Rome zie je de laatste jaren meer en meer e-tuk-tuks, wist onze correspondent Angelo van Schaik ons te vertellen. E-tuk-tuks, het lijkt nog het meest op grote golfkarretjes. In Knokke rijden ze er volgens mij ook mee rond. Zo van die elektrische voertuigen waar 3 tot 7 mensen in kunnen. In Rome worden ze gebruikt om toeristen mee te vervoeren. En dat tot grote ergernis van de Romeinen zelf en dan vooral de Romeinse taxichauffeurs. Angelo is in Rome zo'n e-tuk-tuk gaan testen.
3: So this afternoon we have this 3 hours tour, yes, all around the city. We are going to visit the main city highlights, like the Colosseum.
4: Want je in een e-tuk-tuk in Rome, Nacho uit Argentinië, die rijdt en die vertelt over de rit door de stad, alle highlights, maar hij weet ook nog wel het een en ander te vertellen over de geschiedenis van de stad.
3: And also we are going to drive all the way up some of the 7 hills of Rome.
4: Dit is een van de ongeveer 600 elektrische toeristenvoertuigen die in Rome rondrijden.
5: We rijden in een elektrische tuk-tuk. En dat noemen wij dan een e-tuk.
4: Pascal van Duinhoven is al 6 jaar eigenaar van e-tuk tours in Rome. De Romeinen hebben zijn voertuigen golfcar gedoopt. Maar het overgrote deel zijn elektrische tuk-tuks. Zoals ze knetterend door Bangkok rijden, maar dan elektrisch in Rome.
5: Er zijn heel veel verschillende voertuigen. En dat is eigenlijk ook een beetje het probleem wat er nu in Rome heerst. Dat mensen alles over één kam scheren. Terwijl er echt grote verschillen zijn tussen voertuigen.
4: Volgens de Romeinen zijn het er te veel. En zijn ze gevaarlijk?
6: Si lamenta perché per la velocità.
4: Mensen klagen omdat die dingen zo hard gaan, zegt deze winkelier in de wijk Monti, vlakbij het Colosseum. Ze hebben geen respect voor voetgangers. Je kan hier in de wijk niet meer fatsoenlijk lopen. En de taxichauffeurs beschuldigen de golfkarren van oneerlijke concurrentie.
7: I golfkart qua in realtà non sono normatizzati.
4: Er zijn geen regels voor die dingen, zegt taxichauffeur Giovanni. En omdat er geen regels zijn, kunnen ze doen en laten wat ze willen. Werken wanneer ze willen, mensen oppikken wanneer ze maar willen. Onzin, zegt ondernemer van Duinhoven. Elektrische tuk-tuks zijn toeristische voertuigen en mogen niet zomaar passagiers oppikken. Behalve eigenaar van e-tuk tours is hij sinds een half jaar ook voorzitter van branchevereniging Maytour. Van Duinhoven pleit voor duidelijkheid bij de regio Lazio en bij de gemeente Rome.
5: We weten niet hoeveel er zijn in Rome, dus het eerste wat we voor hebben gesteld is om een telling te doen. Om te kijken hoeveel zijn we nu echt. Dat te koppelen aan een studie, om ook aan te geven, zijn wij nu echt het probleem van Rome in het verkeer of zijn dat ook andere problemen en waar kunnen we dat dan verbeteren. Waar wij voor pleiten is dat er kleine plekken komen waar wij 5 minuutjes kunnen staan om mensen op te halen. En om ze ook weer eventueel af te zetten. Ja, want dat maakt de stad een stuk vriendelijker.
3: So, the name means mainly those who live outside.
4: Duidelijkheid en gelijkwaardigheid is waar Van Duinhoven om vraagt. Volgens hem ook hard nodig, omdat er veel vraag is naar tours in elektrische voertuigen. Ze zijn snel en wendbaar en door de open zijkanten kun je alles goed zien. Vooral Amerikanen zijn er dol op.
8: The ease of it, the fact that it was all open air. We like golf carts, he golfs.
9: So you feel a bit at home in this thing?
3: Yes. And it took only 8 years to make the Colosseum happen. 8.
9: We staan nu bij het Colosseum en het is hier druk met toeristen, met scootertjes, met ik zag hier 1, 2, 3 van die, noem maar even golfcars. Maar dit is een beetje een soort verzamelplek, hè?
5: Ja, dit zou een punt moeten zijn waar misschien 1 of 2 voertuigen een paar minuutjes zouden kunnen staan en dan door moeten. Maar niet om hier te blijven hangen. En ook niet rijden waar voetgangers alleen mogen komen. We zagen net een voertuig hier doorsteken voor het Colosseum langs. En dat is precies dus wat wij niet willen. Want dat verpest het voor iedereen. En daarom zijn we zo voor die regels.
0: Angelo van Schaik over de e-tuk-tuks in Rome. Zo werd het bijna 7:30. Goedemorgen.
1: En... Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
10: Voorwaarden op colruyt.be.
2: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
0: In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Hij werd bewusteloos gevonden in zijn tent. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar de man is dan overleden. Het is niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. In het oosten van Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden, onder wie 4 kinderen. Rusland bombardeerde onder meer Kharkiv en de regio rond Dnipro. In het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Sint-Truiden en Lommel speelden 1-1 gelijk. Bij Standaar en Cercle Brugge werd het 2-2. En in de Champions League voor vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde. Het 1-1 tegen het Turkse Fenerbahçe en dan won OHL nog strafschoppen met 3-2. Dan nog het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt tot 32 graden. De komende dagen net iets minder warm.
11: Radio 1.
2: De Ochtend.
11: Met Joris Vergeijlen.

0: Garbage and only happy when it rains. Het zou zo over het volgende onderwerp kunnen gaan.
1: De ochtend.
0: Er zitten weer warme dagen aan te komen. Vanmiddag weer vlotjes boven de 30 graden. Midden volgende week zelfs richting 35 of meer. En over die hitte hebben we het al vaak gehad. En waarschijnlijk heb je het zelf ook al gemerkt. Ook de bomen zien af. Sommige lijken al in herfstmodus. Ecofysioloog en bio-ingenieur Cathy Steppen van de UGent. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het is een uitzonderlijke zomer. Hè. Ook voor bomen wordt daar onderzoek naar gedaan.
2: Ja, het is inderdaad een uitzonderlijke zomer met drie hittegolven die we nu al gehad hebben. En wij doen daar inderdaad onderzoek over. Wij meten met sensoren op bomen in een netwerk. Dat noemt treewatch.net. En op die manier luisteren we eigenlijk naar het verhaal van de bomen, wat ze nu vertellen over de droogte.
0: Ja, jullie hebben zelfs een eigen proefbos in Gontrode bij Gent.
2: Ja, dat klopt. Onze universiteit heeft een proefzone waar beuken en eiken een van de proefzones zijn. En daar kunnen we eigenlijk onderzoek doen. Dus dat is een zone van ongeveer 1,1 hectare. En daar staat ook een toren van ongeveer 35 meter hoogte. En zo kunnen we eigenlijk ook tot bij de bladeren van de bomen komen.
0: Ja, zodat u dat echt goed kan onderzoeken. Mevrouw Steppen, de ene boom is de andere niet. Hè. Welke soort heeft daar nu het meest last van deze zomer, van deze hitte en droogte?
2: Als we het in ons proefbos bekijken, daar hebben we beuk en eik. En dan zien we dat beuk eigenlijk het nu moeilijker heeft dan de eik.
0: Oké. En ruimer, want u heeft natuurlijk niet alleen het proefbos, maar u checkt nog vele andere soorten. Merkt u ja. Heel duidelijk van ja, deze soorten die het eigenlijk al misschien wel honderden of duizenden jaren goed doen bij ons, beginnen nu wel echt last te krijgen?
2: Ja, vooral als je bekijkt de coniferen of de... En ten opzichte van bladverliezende bomen, dan zien we dat de coniferen zoals spar en den, dat die het eigenlijk nu moeilijker hebben dan eigenlijk onze bladverliezende bomen, zoals beuk, eiken, maar ook berk en plataan beginnen erop te reageren. Want bomen hebben eigenlijk een soort vatbaarheid voor droogte. En dan, we kunnen dat ook meten met sensoren. En we zien dan dat berk eigenlijk het meest gevoelig is. Dus als er droogte zich inzet, dan gaat berk het eerst daarop reageren. Dan gaat plataan beginnen daarvan af te zien. Dan vervolgens beuken en dan eik. In die volgorde. Dus we hebben zo lijsten van soorten die... het al dan niet beter doen in droger omstandigheden.
0: En wat kunnen we daaruit leren? Moeten we dan sommige soorten beginnen weren uit onze bossen, omdat het klimaat nu eenmaal aan het veranderen is?
2: Wel, dat is deel van onderzoek en ook van management. Want je kan inderdaad denken van... als we een nieuwe aanplant doen, zouden we niet beter bijvoorbeeld soorten nemen die al zich aangepast hebben aan droogte. En die gaan inderdaad zich meer weerbaar kunnen opstellen als er een hittegolf of droogte zich voordoet. Mm-hmm. Maar het probleem is dat die soorten eigenlijk als er geen hittegolf is, minder goed hun ecosysteemdiensten gaan vervullen.
0: Dus ja, want u heeft het dan eigenlijk over soorten die misschien nu in Zuid-Europa staan en het daar goed doen, die dan hier in onze winter het dan weer veel minder goed zouden kunnen doen.
2: Ja, en niet alleen in onze winter, maar ook in perioden, bijvoorbeeld in de lente. Hè, want we hebben eigenlijk een relatief vochtige en natte lente gehad. En dan natuurlijk, als je denkt bijvoorbeeld aan bomen in de stad, die moeten kunnen koelen. En als je soorten neemt die minder aangepast zijn aan droogte, die gaan een veel grotere koelend vermogen hebben. Die gaan veel meer kunnen transpireren. Natuurlijk, als die dan in droogteomstandigheden komen, dan gaan ze zich... gaat het iets moeilijker zijn om voor hen om daar lang mee overweg te gaan. Maar als we natuurlijk dan die soorten van bijvoorbeeld in de Zuiderse landen naar hier brengen, die gaan in de nattere perioden eigenlijk minder goed kunnen koelen. Dus het is zo'n beetje af te maken. Ja.
0: Er is geen goede oplossing, hoor ik u eigenlijk zeggen.
2: Wel, de oplossing is denk ik, en zeker als we het hebben over waar dat er beheer kan zijn en manipulatie, alleen manipulatie bedoel ik bijvoorbeeld dat er kan geregeerd worden, bijvoorbeeld bij staatsbomen, dan kan je wel monitoren en dat is wat wij doen. Dus we kijken eigenlijk naar hoe gestresseerd is die boom al en op die manier kunnen we eigenlijk informeren van... Kijk, die boom is nu zoveel water aan het verbruiken en dat zou je eigenlijk moeten teruggeven als je zijn volledige capaciteit aan koelend vermogen zou willen blijven behouden. Ja. Dus eigenlijk het meten is weten, zegt men. En binnen Treewatch doen we dat eigenlijk om daar dan eigenlijk ja, een oplossing proberen voor te vinden.
0: Ja, treewatch.net, dat is de website waar u al eerder naar verwees, mevrouw Steppen. Ik las onlangs ook alarmerende berichten van boeren van kerstbomen, dat die oogst dreigt te mislukken. U had het al over naaldbomen, hè, dat die het heel erg moeilijk doen. Kan deze zomer, deze droogte er echt voor zorgen dat bomen afsterven?
2: Ja, dat kan zeker, want bomen die zijn heel actief, maar van binnenuit, want van buiten lijkt dat iets heel statisch, maar van binnen regelen zich die enorm. En als er nu een droogtestress zich inzet, dus zien we verschillende fenomenen gebeuren. Bijvoorbeeld de stam die krimpt als het ware in, dus de boom gebruikt zijn interne reserves, waardoor dat hij dehydrateert. En als respons daarop wil hij eigenlijk zijn huidmondjes, dus dat zijn gaatjes in de plaatjes onderaan, om te kunnen transpireren, die gaat hij stilletjes aan gaan dicht doen om zich te beschermen. Omdat in de fysiologie is er een term, de waterpotentiaal. En die wordt alsmaar negatiever. En dat is om water te kunnen opnemen. En als die te negatief wordt, dan kan er eigenlijk lucht in plaats van water in de boom treden. Dus dat betekent dat al die vaatjes waarlangs dat de water normaal van de wortels naar de bladeren gaat, die worden in plaats van met water gevuld, met lucht gevuld. En dan kan natuurlijk het water niet meer tot in de bladeren geraken. En dat noemen we eigenlijk embolisme. En als er embolisme intreedt, dat is echt een hydraulisch falen, als het ware. Dus dan als respons daarop gaan eigenlijk bladverliezende bomen hun bladeren laten vallen. Dus dat is die herfstmodus waar u daarnet naar verwees. En bijvoorbeeld in die kerselaars, dan betekent dat eigenlijk bij hen die grenswaarde van die negatieve waterpotentiaal overschreden is.
0: Ja, het is nog anders dan wat er gewoon in de herfst gebeurt, zo'n embolisme.
2: Ja, zeker, zeker. Ja, ja. En eigenlijk is dat een beschermingsmethode van de boom, want die laat eigenlijk zijn blaadjes vallen en daardoor beschermt hij eigenlijk zijn andere structuren zodanig dat hij dan het volgend jaar toch weer zijn functie kan uitoefenen. Ja. Dus het is een beschermingsmechanisme, als het ware.
0: Ja. Dus het zou, als het nu hard begint te regenen, dat zou goed nieuws zijn voor die bomen die nu last hebben van embolisme?
2: Zeker, zeker. Want een deel kan hersteld worden tijdens de nacht. Dus dan neemt de boom opnieuw het water op, stopt dat opnieuw in zijn interne reserves en kan dat embolisme een beetje herstellen. En op die manier kan eigenlijk die plant dan, of die boom dan opnieuw zijn functie gaan vervullen.
0: Oké. Okay. Ik pols om 8:30 bij Sabine naar de regen, maar ik verwacht er eigenlijk gezegd nog niet zoveel van. Kat Steppen, ecofysioloog, dank u wel.
2: Graag gedaan. Bedankt.

0: name? Virginia Plain.
1: Roxy Music en Virginia Plain. Deze zomer praten we met CEO's. Laten we ons door hen inspireren. Dat gebeurt zo meteen. Dan hoort u het hele verhaal over Yugani Prosthetics. Door de CEO daar, Florian Valais. Eerst Coldplay en Higher Power.

0: Dat zit de rest van de zondag in uw hoofd. Coldplay en Higher Power.
1: De ochtend.
0: Het lijkt me de droom van zowat elke kunsthistoricus in een depot een anoniem schilderij zien, iets herkennen in dat werk en na onderzoek zo'n anoniem schilderij terug de naam en een gezicht van de kunstenaar kunnen geven. Het gebeurde pas nog eens in Oslo, in Noorwegen, in het Nationaal Museum daar. Curator Cynthia Oshetsky, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We hebben het over een stilleven van Clara Peters. Dan zitten we begin 17e eeuw, tijdgenote van Rubens, beroemd voor haar stillevens.

0: En zo'n stilleven hangt dus ook in het depot in Oslo, mevrouw Oshetsky. Alleen wist niemand dat.
1: Nee, dat klopt. Het hing anoniem in ons depot sinds eigenlijk het arriveerde in de collectie in 1845 al.
0: 1845. En u komt in het depot en u ziet het en u herkent het?
1: Ja, maar dat was niet helemaal toeval. Ik ging erin omdat ik ging kijken naar werk wat bruiklenen zou vervangen op zaal. Maar we waren gericht op zoek naar werken van vrouwelijke kunstenaars op de kunstmarkt. En ik had daardoor al veel naar Clara Peters werk gekeken. En daardoor herkende ik het stilleven wat in ons depot hing.
0: Stilleven met klein wild en druiven op een schaal, vertaal ik de titel eventjes. Is dat een correcte omschrijving van wat er op het werk te zien is?
1: Ja, dat is helemaal correct. Eigenlijk het hoofdstuk midden op het paneel is een tazza, een drinkschaal. Wat gebruikt werd om uit te drinken, vooral wijn. En het was eigenlijk een heel duur object gemaakt van zilver of verguld zilver, zoals in dit geval.
0: Mm-hmm. En wat maakte dat u iets herkende in het werk, in dit stilleven, dat u dacht, ja, dit is toch waarschijnlijk of misschien wel een echte Clara Peters?
1: Ten eerste, wat natuurlijk heel kenmerkend is, normaal gesproken voor het werk van Clara Peters, is haar signatuur. Ze signeert de meeste van haar schilderijen die we kennen met haar volle naam Clara Peters of Clara P. Maar dat ontbreekt in ons schilderij, want we hebben precies aan de randen van het schilderij best wel stukken van het hout verloren aan houtworm. Dus daardoor is de compositie grotendeels bewaard gebleven, maar de plek waar haar handtekening normaal gesproken zou staan, is weg. Mm-hmm. En daardoor moest ik het vergelijken met andere werken van haar die we kennen uit musea rondom Europa. Dus ik heb het werk vergeleken met een werk van Clara Peters in Oxford en eentje in Prado en een werk in het Krullemuller Museum in Otterlo, die allemaal zo'n gouden of zilveren tazza centraal in hun compositie hebben.
0: En dan vergelijkt u wat er te zien is of vergelijkt u ook het hout?
1: Vooral de objecten in de compositie en hoe groot ze zijn. We hebben ze over elkaar gelegd. Men maakt eigenlijk een overtrek van een object en legt ze dan over die andere werken. En ze zijn allemaal precies hetzelfde formaat. En wat bekend is naar de grote tentoonstelling in België uit 2016... Is dat Clara Peters waarschijnlijk gebruik maakte van, even denken hoe ik dat in het Nederlands moet noemen, een soort van overtreksels die ze van het ene naar het andere paneel kopieerde om haar proces te versnellen en ook om een stabiele hand te vertonen. Dus ik heb de grootte van die werken vergeleken met de werken die we kennen uit andere verzamelingen. Maar ook op de achterkant staat een paneelmakersmerk van de paneelmaker Lambrecht Steens, die zeker weten aan het begin van de 17e eeuw werkzaam was in Antwerpen. Ja. Dus al die kleine dingen helpen mee tot wie kan dit mogelijk geschilderd hebben.
0: En vandaar dat u zegt, dit is Clara Peters. Hoe zeker bent u? 100%?
1: Ik zou zeggen niet 100%, zolang we het werk niet geconserveerd hebben. Maar we zijn inmiddels heel ver met dat het eigenlijk relatief zeker is dat het in die groep van werken geplaatst moet worden.
0: En is het dan ook belangrijk in haar oeuvre? Is het een bijzonder werk?
1: Het is een werk wat ons meer context geeft over hoe ze schildert en voor mogelijk wat voor opdrachtgevers en hoeveel ze voor de vrije markt schildert. Ik denk daar past het schilderij heel goed in en geeft ons een beeld van hoe vaak herhaalt ze iets in haar oeuvre.
0: Ja, het vervolledigt het beeld dat we hebben van Clara Peters, de kunstenares uit de 17e eeuw. Het wordt nu ook een van de hoogtepunten van een expo dit najaar in Oslo. Een tentoonstelling die focust op vrouwelijke kunstenaars. Vandaag lijkt er veel meer aandacht voor die vrouwelijke kunstenaars. Is het belangrijk om hen meer aan bod te laten komen?
1: Ik denk dat steeds meer onderzoek ook laat zien wat de bijdrage is van vrouwen. Dat geeft meer een goed overzicht van de geschiedenis dan voorheen misschien het geval was. En wat wij als museum kunnen laten zien is vooral het werk van vrouwelijke kunstenaars. En het is heel moeilijk om te laten zien welke rol ze speelden op de achtergrond in ambachtsfamilies en vooral in de Nederlanden. Omdat zij zo actief waren achter de schermen om te zorgen dat zo'n atelier eigenlijk functioneerde.
0: Mm-hmm. Dat zijn het soort tentoonstellingen die wel vaker gebeuren op dit moment. Dit najaar ook nog eentje, geloof ik, in het Snijders-Rokkokshuis.
1: Correct. Daar zullen ze het werk laten zien van Catharina van Hemessen. Eigenlijk het eerste zelfportret van een kunstenaar achter een schildersezel wat we kennen is geschilderd door haar in 1548. En zij zullen in het Rockworkshuis daar hun aandacht opleggen, omdat zij uit Antwerpen komt en in Antwerpen werkt.
0: Ja, en daarvoor had je dan in Gent ook in het MSK Gent de expo Onvergetelijk. De critici kunnen zeggen, ja, dat is nu allemaal wel heel veel aandacht. Wat geeft u hen dan als antwoord?
1: Dat het verdiend is, omdat er lange tijd zeer weinig aandacht was en ook zeer weinig bekend was. En de meer onderzoek er in de afgelopen jaren gebeurd is naar vrouwelijke kunstenaars, de meer aspecten daarvan ook aan het licht zijn gekomen. En ik denk dat dat goed is om aan het publiek te laten zien dat het niet alleen maar mannelijke kunstenaars zijn die in die tijd werkachtig zijn, maar dat we zo ontzettend weinig eigenlijk weten van hoe vrouwen actief waren, ook omdat ze vaak, zeg maar, aan de marge van deze markt actief waren.
0: Ja, zodat ze soms, zoals deze Clara Peters, sinds 1845 uit het depot worden gehaald om eindelijk als een echte Clara Peters in een tentoonstelling te hangen, dit najaar dus in Oslo. Zal het werk daarna ooit bij ons te zien zijn of moeten we ervoor naar Noorwegen?
1: U kunt er absoluut voor naar Noorwegen komen, want voorlopig is er niet bekend of het werk ooit naar België zou afreizen, maar daar staan wij als museum natuurlijk open voor.
0: Nu, elke reden is goed om naar Noorwegen te gaan. Dankjewel voor de uitleg. Heel interessant, curator Cynthia Oshetsky. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hartelijk dank.

0: Icon van Daan. Dit wordt de laatste zondag waar de zondagsrust nog geldt voor supermarkten. Of nu alle supermarkten zullen openen zijn op zondag, dat hoor je na het nieuws van 8 uur.
1: Vanavond op VRT1.
2: Kom, de galamatch, voorzitter. Tegen wie gaan wij nu spelen?
3: Tegen de top of the bill, hè, papal. Le diable rouge.
2: De rode duivels?
1: Op VRT1 vieren we feest met FC de Kampioenen 2, Jubilé General. Op VRT Canvas wordt het zweven tussen liefde en pijn in de serie Mixtape. En op VRT Max staat het volledige nieuwe seizoen van Eyecatchers klaar. Veel kijkplezier straks.
4: Sst, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Ah, het seizoen is begonnen.
5: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnumfles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ik heb zin in een fruitsla.
7: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
9: Amai, ik sla direct met een slag.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Touché zorgt deze zomer voor een terugblik op het voorbije seizoen. Een van de gasten die ik mocht spreken was stand-up comedian Jeroen Leenders. Dat gesprek hoor je straks in Touché.
11: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 8 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Shema Saisai. Er is een dode gevallen op een festival en Rusland heeft opnieuw Oekraïne aangevallen. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Het is niet duidelijk hoe de man precies is overleden, zegt burgemeester Tine Rombouts.
13: Er is een persoon bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Alle hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen om zo snel mogelijk de nodige hulp toe te dienen, maar die hulp heeft niet kunnen baten. Wat wil zeggen dat het slachtoffer dan ook overleden is. Wij hebben momenteel geen zicht op de precieze doodsoorzaak. Daarvoor loopt momenteel het onderzoek en zullen wij ook het onderzoek moeten afwachten.
12: In de provincie Luxemburg zijn tientallen kinderen ziek geworden op een kamp van een gyrogroep uit het Oost-Vlaamse Zulte. Daardoor is het kamp enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien. Het is niet duidelijk welke ziekte de kinderen hebben, maar mogelijk gaat er een virus rond. Niemand is er volgens Giro Jeugd Vlaanderen erg aan toe. De groep met zo'n 170 kinderen komt vandaag naar huis. In de Brusselse gemeente Schaarbeek is er vanmorgen een brand geweest in een appartementsgebouw. Twee bewoners raakten licht gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt Walter de Rieuw van de Brusselse brandweer.
14: Bij aankomst ging het om een uitslaande brand op de tweede verdieping van een gebouw dat 3 verdiepingen telt. De 2 aanwezige bewoners hadden zich reeds in veiligheid gebracht, maar werden met lichte rookintoxicatie en kleine brandwondjes overgebracht naar het ziekenhuis. De oorsprong van de brand blijft nader te bepalen en de woning is onbewoonbaar verklaard.
12: In het oosten van Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden. Jeroen Rijgaard, ja, Rusland blijft Oekraïne elke dag aanvallen.
15: Ja, met bijna dagelijks dodelijke slachtoffers, hè. Ook deze nacht dus. Nu lag vooral Kharkiv en de regio rond Dnipro onder Russisch vuur. En naast de doden vielen ook verschillende gewonden en daar waren bijvoorbeeld opnieuw 4 kinderen bij. Eergisteren kwamen ook al kinderen om het leven. Dus ja, Rusland heeft de laatste dagen zijn aanvallen op Oekraïne echt opgevoerd en raketten en drones komen ook geregeld op woonblokken terecht.
12: Ja, en volgens de Oekraïense president Zelensky zal dat dan toch niet onmiddellijk gaan veranderen?
15: Nee, en hij zegt dat de Russen geen enkele intentie tonen om de oorlog te beëindigen, maar dat ze hem ook niet kunnen winnen en daardoor dus op zoek gaan naar kleine succesjes met bijvoorbeeld, ja, hier en daar cyberaanvallen. En hij vreest dat Rusland opnieuw tot een massamobilisatie zal overgaan, ook met de hulp van Noord-Korea. Dat land zou 10.000 soldaten kunnen sturen en daarom wil Zelensky nu zelf gaan samenwerken met Zuid-Korea, bijvoorbeeld voor de luchtafweer.
12: Dankjewel, Jeroen. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen door een hevige bosbrand in de provincie British Columbia. Het vuur verspreidt zich erg snel. Een gebied van zo'n 10.000 hectare is al verwoest. Vooral het district Summerland is getroffen. Daar moesten 20.000 inwoners geëvacueerd worden. Dat zegt de lokale minister van Crisisbestrijding.
8: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area.
12: De lokale overheid zette ook helikopters in om mensen te redden die vastzaten in het gebied. In een deel van de regio is ook de stroom uitgevallen. In het voetbal heeft bekerwinnaar Union zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. De Brusselaars versloegen Westerlo met 1-5. Een half uur voor het einde stond het 1-1, maar in het slot scoorde Union nog 4 keer. Trainer David Hubert was niet tevreden met de eerste helft van zijn ploeg, maar vond de tweede wel beter.
16: Dat was belangrijk om de reactie van de jongens te zien in die tweede helft. Dus dat stemt mij wel tevreden. Ja, als je ziet dat we 5 verschillende doelpuntenmakers hebben. Dat we ook jongens die van op de bank komen en het verschil kunnen maken. Zijn in het spel, zijn ook in het scoren van doelpunten. Goed, dan stemt mij dat wel tevreden.
12: Sint-Truiden en Lommel speelden gisteravond 1-1 gelijk. Bij Standaar en Cercle Brugge werd het 2-2. In de Champions League voetbal voor vrouwen is oud-Heverlee Leuven erin geslaagd om zich te plaatsen voor de laatste voorronde. In de finale van de tweede voorronde tegen het Turkse Fenerbahçe wonnen de vrouwen van OHL na strafschoppen met 3-2 nadat de gewone speeltijd op 1-1 was geëindigd. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt tot 32 graden. De komende dagen iets minder warm, maar het blijft droog en zonnig. Tegen de tweede helft van de week opnieuw 30 graden. In Hoogstraten is een man gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Daarmee begon het nieuws. De man werd bewusteloos gevonden in zijn tent. Het is niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Radio 1.
1: De ochtend.
11: Met Joris Vergeijlen.
0: Goedemorgen. De eclipsbrilletjes zijn zowat uitverkocht, maar er zijn mensen die het nog veel grootser zien. Er is zelfs een zonsverduisteringsvlucht gepland nu woensdag. Daar hebben we het over, maar eerst over de zondagsopening voor supermarkten, want de wet daar rond verandert. Goedemorgen en welkom.

0: Ook altijd een plezier om live te horen. Jackson Browne hier met Somebody's Baby.
1: De ochtend.
0: Op zondag winkelen in de supermarkt is op relatief korte tijd ingeburgerd geraakt. Maar de wetgeving die volgt nu pas. Vanaf volgende week donderdag, 13 augustus zijn we dan, mogen alle supermarkten 7 dagen op 7 open zijn. Van 8 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Dus ook op zondag. Kort gezegd, dit is de laatste zondag met een officieel verbod. Een beslissing van de federale regering eerder dit jaar. Retail-expert Pierre-Alexandre Biliet, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Veel mensen zullen misschien een wenkbrauw optrekken, want ja, die gaan al naar de supermarkt op zondag. Wat is het verschil nu?
2: Wel, het verschil is dat het nu legaal mag. Er waren veel supermarkten open, maar feitelijk was dat enkel besteed aan speciaalzaken, bakkers, slagers enzovoort. En sinds ja, een massale franchisering gingen veel winkels open, vooral op zondagochtend. En nu mag je echt 7 dagen op 7 open zijn en hoef je geen officiële sluitingsdag meer te voorzien.
0: Ja, inderdaad. Veel van die supermarkten waren dan bijvoorbeeld op maandag of maandagvoormiddag gesloten. Dat soort dingen zou dan kunnen veranderen.
2: Ja, of zelfs soms niet. Hè. Dat is ook hetgeen dat we bij Gondola hebben gezien, is dat door een redelijk onduidelijke regelgeving, want je hebt dan ook nog de wetgeving op personeelszaak die nog niet helemaal duidelijk is. Maar nu worden die zaken wel helemaal duidelijk, staan er wetten die heel duidelijk omschreven zijn en kunnen eigenlijk alle supermarkten op zondag open.
0: Ja, dus de supermarkten die nu nog niet open zijn op zondag of alleen maar in de voormiddag, verwacht je dat die snel zullen schakelen, snel zich zullen aanpassen aan deze wet?
2: Ja, dat is een beetje de hamvraag. Degenen die vandaag niet open zijn, die verliezen daardoor marktaandeel. Degenen die wel open gaan, die hebben eigenlijk hogere personeelskosten, omdat die net op zondag open gaan, tenzij ze met flexijobbers en studenten werken. Dus ja, er is een beetje een zoek naar een nieuw evenwicht eigenlijk. Waarom op zondag open doen? En daar hebben heel wat vakbonden dan eigenlijk ook wel gelijk op korte termijn. Is ja, als je op zondag, als iedereen op zondag open gaat, dan wordt het geen unieke selling proposition meer. Dan is het op zich geen voordeel meer. En ja, dan is het enkel nog een kost. Waarom? Omdat de consumptiemarkt stabiel is. Dus opengaan op zondag is vandaag een voordeel als je concurrent het niet doet. Maar als iedereen het doet, dan is het geen voordeel meer. En dus zo ja, ontstaat er een verschuiving in ons Vlaams consumptielandschap die stilaan toch wel heel duidelijk naar die volledige zondagsopeningen gaat glijden.
0: Ja, laten we een paar supermarkten met naam en toenaam noemen. De lijzen is daarmee toch begonnen, hè? Deden ze dat omdat de klanten ernaar vroegen?
2: Ja, je ziet wel inderdaad dat je een groot deel van de klanten hebt die er misschien niet speciaal naar vraagt, maar als ze op zondag open gaan, die winkels, ja, dan staan die parkings echt vol. Hè. Dat is een grote verrassing geweest voor heel wat experts en supermarkten. Iedereen verwachtte dat zondag nog een redelijk kalme dag zou zijn. Wel, het omgekeerde is waar. De consument shopt graag op zondag. De gemiddelde alleszins, maar je hebt toch nog wel een bepaalde groep van consumenten die zegt van, ja, waarom hoeft dat nu weer op zondag? Dus je ziet dat het merendeel er toch wel naartoe gaat en het gretig gebruikt, maar je hebt nog wel een deel van de mensen die ja, toch wel graag die zondag nog als een officiële sluitingsdag had. En je ziet hetzelfde bij het personeel trouwens. Mm-hmm. Bepaalde mensen die zeiden, ja, het is nog niet interessant, maar uiteindelijk zie je meer en meer mensen die op die manier hun maandag dan bijvoorbeeld wel beter kunnen organiseren enzovoort enzovoort. Dus ja, dat is eigenlijk wel een belangrijke revolutie in onze maatschappij. Ja. Want vanaf nu kan je 24/7 bijna, of alleszins 7 dagen op 7, consumeren en gaan shoppen. En dat gaat een impact hebben op horecazaken, op sport of voetbalclubs. Ja, op heel onze maatschappij gaat dat echt wel een grondige verandering teweeg brengen.
0: Het zou ook kunnen dat op dit moment nog niet iedereen op zondag gaat winkelen, omdat hun vaste supermarkt nog niet open is. En dan ga ik een andere supermarktketen met naam noemen, Colruyt, nog altijd marktleider in België. Ja, die is niet open op zondag. Wat moeten ze doen volgens u? Zouden zij beter wel openen?
2: Dat is een goede vraag. Je ziet vandaag dat Colruyt voor rendabiliteit kiest en openen op zondag is vandaag voor zo'n grote supermarkt gewoon niet of nog niet rendabel. En daarom doen ze het ook niet. De dag dat het wel rendabel wordt, dat wil zeggen dat de kosten, personeelskosten, ja, meer betaalbaar zijn. En anderzijds dat de winkelkarren nog groter worden, dan gaat Colruyt dat wel doen. Dus dat is een beetje de hamvraag. Vandaag is de marktleider en de grootste Belgische retailer een beetje tussen twee stoelen van wel of niet. Ik denk dat het ooit wel zal gebeuren, maar de vraag is onder welke condities zij dat gaan doen. Ook met flexijobbers, ook met studenten enzovoort. Nu, je moet weten, spaarwinkels of okéwinkels die ook deel uitmaken van de grote Colruyt-familie, die zijn wel al op zondag open natuurlijk.
0: Ja, ja, maar dus u zegt ooit, dat ziet u dit jaar nog niet gebeuren?
2: Ja, ik had het gedacht dat dat in 27 zou zijn, maar uiteindelijk, ik heb ook geen glazen bol. Wat je wel ziet, is dat die zondagsopeningen, dat wordt heel snel een gewoonte. Eens de consument dat probeert, dan gaat hij daar heel snel een gewoonte van maken. Dus we voelen wel dat onze volledige maatschappij daar naartoe evolueert. En we worden meer en meer een soort van Anglo-Saxische maatschappij, hè, waar je constant kan consumeren, terwijl bepaalde landen, zoals Frankrijk of Duitsland, echt vasthouden aan die sluitingsdag. En dat is een heel grote culturele verandering die wij vandaag aan het meemaken zijn.
0: Ja, het is toch niet te onderschatten, hè, de evolutie die deze wet nu veroorzaakt.
2: Nee, helemaal. Dat heeft een impact op bijvoorbeeld kleine zelfstandigen. Die kunnen niet 7 dagen op 7 open zijn. Je kan niet 7 dagen op 7 werken. Je moet ook rusten als mens. We zijn geen machines. Of nog niet misschien. Ten tweede, heeft een heel groot impact op ons maatschappelijk weefsel. Familiereunies, sportactiviteiten. Maar ook een heel grote impact op horecazaken. Want zij waren samen met speciaalzaken, bakkers en slagers enzovoort, de enigste die wel op zondag open mochten. En nu krijgen ze daar een volledige concurrentie van die consumptiemachines, die supermarkten zijn. En die wel op zondag open kunnen. Dus dat heeft een heel, heel grote impact, ook op zelfstandigen.
0: Ja, een grote omslag. Retail-expert Pierre-Alexandre Biliet, dank je wel.
2: Graag gedaan.
0: Nog een fijne zondag. Al dan niet met winkelen in de supermarkt, dat kan dus. Hè, ja.

Marloes en Through the Changes. We trekken nog naar Italië voor de herdenking van de mijnramp in Marcinelle. Dit weekend precies 70 jaar geleden na Noordkaap.

0: Met opvolger Monza stond Stijn Meuris vrijdag nog op Dranouter hier in Noordkaap. En het zou niet mogen zijn.
1: De ochtend.
0: Dit weekend herdenken we de mijnramp in Marcinel. 70 jaar geleden de grootste mijnramp uit de Belgische geschiedenis. De Italiaanse premier is misnoegd omdat gisteren tijdens de herdenking in Marcinel, in de buurt van Charleroi, enkele vakbondsleden zich symbolisch hebben omgedraaid. Ze deden dat toen Ignazio La Russa, de voorzitter van de Italiaanse Senaat, begon te speechen. Hij is partijgenoot van Meloni. De actie was gericht tegen uiterst rechts. In Italië zelf was er geen sprake van dat soort acties. Want ook in Italië wordt de mijnramp herdacht. Tegelijk met de plechtigheden in Marcinel was er een even intense herdenking in Manopello in de Abruzzo. Dan zitten we zowat in het midden van Italië. Uit die streek trokken tientallen mannen naar de mijn in Marcinel. In totaal stierven 136 Italianen 70 jaar geleden. Collega Willem van Mullum was dit weekend bij die herdenking.
2: Donato da Stolfo, Manopello.
3: Antonio di Pietrantonio, letto Manopello.
4: Dante di Quinio, Alanno.
5: 60 namen weer klinken op Piazza Marcinel. Het bekt niet, zo'n Italiaans plein vernoemd naar een Belgische stad met een loodzware geschiedenis. Namen van mannen die uit deze regio vertrokken om nooit meer terug te komen.
6: Vanmorgen is op 1035 meter in de uithalingspot een kipwagentje door een onbekende oorzaak ontspoord. En er ontstond vuur.
7: Sante Ranieri, Manopello.
8: Edoardo Romasco, Manopello.
5: Door een zuchtje wind op deze zoveelste hete dag danst een Italiaanse vlag synchroon naast een Belgische driekleur. Volksliederen weer klinken, het Italiaanse gevolgd door de Brabantsonne. Op deze plekken heeft iedereen een verhaal van een verloren vader, zoon, neef, nonkel, buurman. De herinnering blijft, de wonde ook. Terugdenkend aan die noodlottige ochtend.
9: Ave Maria.
5: In dit kleine stadje waar ik sta, liggen 22 kisten samen in een sobere kapel.
3: Camillo Jezzi, Manopello. Donato Jezzi. Manopello.
5: Verschillende geboortedata, maar één gemeenschappelijke sterfdatum. 8-8-1956. De dag waarop steden als deze helemaal door elkaar geschud werden. En terwijl de stoet met een rouwkrans door de straten trekt, voel ik dat met de jaren ook de getuigenissen vervagen.
0: De mijnramp in Marcinel, ook herdacht in Manopello in Italië. Willem van Mullum maakt er een documentaire over. Die is in september te zien op VRT Max. Over migratie, vroeger en nu in Italië. Schrijft ook een pakkend hoofdstuk over, in zijn boek over Italië trouwens. Theater van de Schoonheid. Goedemorgen.

0: Lady Lynn en haar Magnificent Seven met Cry Baby. Ik had nog beloofd om de CEO van Yugani Prosthetics zijn verhaal te laten vertellen hier in de ochtend. Helaas geeft hij niet thuis. De zondagsrust geldt soms ook voor CEO's, zo blijkt.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruy.be.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 8:30 geworden. In het oosten van Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden, onder wie 4 kinderen. Rusland bombardeerde onder meer Kharkiv en de regio rond Dnipro. De laatste dagen zijn er steeds meer aanvallen op Oekraïne. In de provincie Luxemburg zijn tientallen kinderen ziek geworden op een kamp van een gyrogroep uit het Oost-Vlaamse Zulte. Daardoor is het kamp enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien. Mogelijk gaat er een virus rond, maar volgens Giro Vlaanderen is er niemand erg aan toe. In het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Sint-Truiden en Lommel speelden 1-1 gelijk. Bij Standaar en Cercle Brugge werd het 2-2. En in de Champions League voor vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde. Het werd 1-1 tegen het Turkse Fenerbahçe. En dan won OHL nog na strafschoppen met 3-2. Sabine, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Joost.
0: Gisteren tikten we net geen 30 graden aan. Vandaag gaan we daar losjes over.
5: Ja, dat klopt. Het gaat vlot richting 30 graden. En misschien lokaal nog iets meer. Kan het tot 31 of 32 graden worden. 26 graden voor de kust en voor de Ardennen. Er zijn wel meer wolken dan gisteren. Af en toe wolkenvelden, afgewisseld met opklaringen. En na de middag wat meer stapelwolken. En misschien heel lokaal een buitje. Misschien met een donderslag erbij, al is de kans niet al te groot. Weinig wind ook, behalve als je na de middag aan zee zit. Want dan is daar een matige zeebries uit noord-noordoost. Vannacht wordt het dan helder, temperaturen tussen 15 en 20 graden. Morgen staan we opnieuw op met behoorlijk wat zon. Tegen de middag komen er meer wolken, een storing die even over het land schuift, maar die is sterk verzwakt. Dus dat geeft wolken, maar ook nog opklaringen. En na de middag misschien een beetje gedruppel. En dan temperaturen rond 27 of 28 graden. Dinsdag wat minder warm, opnieuw veel zon, 23 tot 28 graden. Maar daarna wordt het alsmaar warmer. Voor woensdag, donderdag en vrijdag krijgen we volop zon en temperaturen boven 30 graden. Dus dat worden hete zomerdagen.
0: Ik had het vanmorgen met een ecofysioloog over de bomen die ook afzien deze zomer, Sabine. Maar dus enkel wat gedruppel. Echt regen zit er niet meteen in.
5: Nee, jammer genoeg niet.
0: Ja, ik ging het je vragen, maar bij deze weet ze het. Dankjewel.
5: Ja.
4: Radio 1.
3: De ochtend.
4: Met Joris Vergeijlen.

0: De viooltjes helemaal tot het einde. The Cure, Olivia Rodrigo.
1: De ochtend.
0: Vanmorgen hadden we het al over de bomen die de droogte en de hitte goed voelen. En het merk ook, wordt ook gemerkt door de binnenschippers. In Duitsland zakte de Rijn deze week tot een historisch laag niveau. Heel wat rivieren hebben heel erg lage waterstanden door de droogte. In sommige deelstaten mogen vrachtwagens na 70 jaar verbod nog eens op zondag de weg op om zo mede transportproblemen te verlichten. Edwin Verbergt, transporteconoom aan de Universiteit van Antwerpen en voorzitter van de Vereniging van Belgische Reders der Binnen- en Rijnvaart. Klinkt chic. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ik focus eerst even op de Rijn. Waarom is het net daar zo problematisch?
2: De Rijn is eigenlijk een van de grootste verkeersaders binnenvaartrivieren van Europa. Maar dat is zoiets van 70-80% van uw hele markt is in Europa. Momenteel is dat heel erg, omdat je te maken hebt met een regenrivier. En als er natuurlijk periodes zijn van droogte, dan voel je dat echt natuurlijk aan de diepgang. Nu, misschien wel heel belangrijk, eerst en vooral, want als je de artikels leest, dan is het precies echt allemaal heel erg. En is het onverwacht of wat dan ook. Het is wel zo dat de records worden verbroken qua diepgang, maar het is iets dat wel regelmatig kan voorkomen. Hè. Dus lage waterstanden, dat hoort een beetje bij de seizoensvariatie van de binnenvaartsector. Dus mensen anticiperen daar ook op, hè. De bedrijven anticiperen daarop. Nu, het is wel heel uitzonderlijk dat het zo vroeg is begonnen en dat al zo lang duurt natuurlijk.
0: Ja, en loopt het in België ook zo'n vaart?
2: Nee, België heeft daar minder problemen over. Bij ons zijn de problemen iets genuanceerder. We hebben minder te maken met lage waterstanden, maar we hebben wel te maken met meer zout water. Dus meer een ontstiltingsprobleem. Dus dat je veel meer zout water naar het binnenland ziet komen dan dat er nog zoet water is. Dus dat is voor de landbouw natuurlijk wel problematisch. En je ziet ook, om dat probleem te vermijden, heeft men nu ook beslist om een aantal sluizen om daar om de schuttingen anders te organiseren. Dus eigenlijk een soort vertraging voor de binnenvaart wel.
0: Dat heeft dan toch ook wel weer impact op de economie, op de binnenvaart?
2: Absoluut. En wat je ook ziet natuurlijk, is de markt. Dus de tarieven passen zich aan de omstandigheden van de Rijn. Net omdat de Rijn zo belangrijk is, volgt de rest natuurlijk ook. Hè. Dus wat je moet de binnenvaart eigenlijk zien als een soort markt van vraag en aanbod van scheepscapaciteit. Dus dat betekent dat als je veel meer schepen nodig hebt op de Rijn om dezelfde lading van A naar B te brengen, dat je natuurlijk minder schepen over hebt voor de rest van het vaargebied, waardoor ook de prijzen stijgen. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk hetgeen wat aangeboden wordt. En vanwits het feit dat de Rijn heel laag is, kunnen die schepen ook minder diep liggen. En wat ook betekent dat die ook veel minder lading kunnen meenemen.
0: Ja, het is niet zo dat ze niet meer kunnen varen, ze kunnen gewoon minder vrachten tegelijk vervoeren.
2: Ze kunnen niet vol laden. Een schip van 3000 ton kan op dit moment geen 3000 ton laden richting Basel. Dat gaat niet. Zeker niet als je 18 centimeter op de kuip hebt. Zoals het dan wordt uitgedrukt. Kuip is een meter, een meeteenheid.
0: Ik ging het ook vragen, ja.
2: Ja. Dat is eigenlijk echt een paal in het water. In het klein stadje Kuip in Duitsland. Dat gaat al een paar eeuwen mee, die paal. En dat geeft eigenlijk een indicatie van hoe diep het water is. Nu, als ze zeggen 18 centimeter kuip, betekent dat niet maar 18 centimeter vaargeul hebt of zo. Dat is helemaal niet waar. Dan heb je al gauw, er is een hele berekening achter, dat je tussen de meter en de meter 90 onder die 80 centimeter heb je nog, of onder die 18 centimeter heb je nog vaardiepgang.
0: Ja. Maar het heeft dus wel gevolgen voor de binnenvaart. Merken ook Belgische bedrijven dat?
2: Ik denk dat de meeste bedrijven die daarin zitten, die ook van klanten en qua operators zelf, ja, die beschikken wel over, die zijn dat ook gewoon een beetje, dat kan gebeuren. Hè. Dus die proberen ook voordat die periode zich zou aanbreken, hun voorraadbeheerder op te anticiperen, dat kan gebeuren. En natuurlijk onze schippers, en daar mogen we wel fier op zijn, enorm, enorm sterke mensen die zeer nautisch bedreven zijn, die ook die problematiek aankunnen. Want de schepen varen nog altijd. Hè. Zelfs grote 135 meters, zij het licht beladen, kunnen nog steeds de Rijn op. Hè.
0: Ja, ze kunnen nog wel varen, maar dus met minder vracht. Dus moet er op andere manier gekeken worden. Vandaar, ik zei het al in de intro, vrachtwagens mogen in sommige deelstaten in Duitsland nu al op zondag de weg op. Dat is al geleden van de jaren 50, geloof ik, dat dat mocht. Dat is misschien tijdelijk goed nieuws voor bedrijven, maar op de langere termijn is dat slecht nieuws voor de binnenvaart, toch?
2: Ja, niet alleen voor de binnenvaart, voor heel de maatschappij. Binnenvaart heeft de laagste externe kosten, zoals het dan heet. Zo op vlak van congestie, op vlak van milieu en zo verder. Per ton kilometer scoort die binnenvaart nog steeds veel beter dan wegvervoer. Dat is ook een van de meest duurzame modi dat we hebben voor het hinterlandvervoer. Dus als daar een soort reverse model shift, zoals het dan heet, zou optreden naar wegvervoer toe, is dat... ook niet goed voor de maatschappij natuurlijk. Mm-hmm. Nu, ik denk wel dat er de afgelopen jaren wel wat geïnvesteerd is geweest in klimaatadaptatie, want ik denk dat we het daar moeten gaan zoeken. Dat je een integraal waterbeleid moet hebben dat daarop geënt is. Maar er moet veel meer gebeuren. Ik denk dat spaarbekkens groter moeten worden. Je moet ook gaan kijken naar de scheepsbouw, dat er lichtere materialen kunnen gebruikt worden, of dat die kleine vaart teruggeactiveerd kan worden, want we zien dat vooral kleinere schepen de afgelopen jaren in onze vlootbestanden in Europa. Kleinere schepen, die zijn steeds minder in aantal. En dat zijn net de schepen die veel meer kunnen laden natuurlijk, en efficiënter kunnen laden, en langer kunnen varen op een lage waterdiepte natuurlijk, of een kleine waterdiepte.
0: Ja, klimaatadaptatie, zegt u. Het moet inderdaad daar bekeken worden, want we hoorden Sabine een kwartiertje geleden zeggen, volgende week bijvoorbeeld, enkel een beetje gedruppel, maar niet echt regen. Periodes van langere droogte, we gaan ze nog vaak meemaken.
2: Op een lage waterdiepte natuurlijk, of een kleine waterdiepte.
0: Ja, klimaatadaptatie, zegt u. Het moet inderdaad daar bekeken worden, want we hoorden Sabine een kwartiertje geleden zeggen, volgende week bijvoorbeeld, enkel een

0: schepen varen nog steeds. En het is, de markt past zich ook aan daarop. Hè. En ik denk ook, het gaat over hoeveelheden, het gaat over serieuze bulkstromen. Vanaf dat die zomer voorbij is, gaat dat hoogstwaarschijnlijk terug de efficiëntste wijze zijn om, op dat, om een schip te laden voor de Rijn. Ik denk dat dat een tijdelijk fenomeen is. En opnieuw, het is niet elk jaar zo. Want herinnert u, we hebben een aantal jaar geleden ook een waterbom gehad in de zomer. Hè. Dus we hebben ook dikwijls natte zomers nog steeds. Hè. Dus het is niet zo dat het elk jaar is. Wat we wel zien in de afgelopen 10 jaar, is dat die periodes, als die zich voordoen, dat die langer zijn, intenser zijn en dat daar toch iets mis is aan het gaan. Vroeger had je ook nog het ijswater van de Alpen, die ja, de Rijn dus ook mee bevoorraden van water. Dat is al wat minder in de zomer. Dus dat is ook opnieuw, dat is die klimaatverandering die we nu de afgelopen jaren zien gebeuren.
1: Ja, en daar gaan we het nog vaker over hebben. Maar het is niet het einde van de binnenvaart. Dat heb ik u duidelijk horen zeggen.
0: Nee, helemaal niet.
1: Heb u Verberg, dankjewel. Fijne zondag.
0: Ja, graag gedaan. Dankjewel.

0: Joni Mitchell en Coyote.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Ecologisch is het niet meteen, maar nu woensdagavond, terwijl die zonsverduistering plaatsvindt, vliegt er een gecharterd vliegtuig van Brussels Airlines rond voor een speciale eclipsvlucht. Die tickets zijn al allemaal verkocht. Dat was een idee van volkssterrenwacht Urania. Maar aan boord niet alleen zonnetoeristen, maar ook wetenschappers, zoals Valerie Anne Jacobs van de afdeling Ingenieurswetenschappen aan de VUB. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U zit daar dus ook op. Was u meteen enthousiast?
3: Ja, absoluut. Ik was heel blij toen Katrien Kolenbergs mij contacteerde van we willen experimenten gaan doen aan boord en metingen. Dus ik was heel blij dat ze mij daarvoor uitgenodigd heeft. Nog 3 dagen hè, nu.
0: U bent aan het aftellen, dat is duidelijk. Zie je als passagier wat we niet zullen zien op de grond tijdens zo'n eclipse?
3: Ja, dat is natuurlijk een ongelooflijk unieke ervaring. De mensen op de grond gaan ook een mooie ervaring hebben, maar hebben het nadeel dat het misschien niet zo'n goede weer gaat zijn of dat er wolken gaan zijn. En op dat moment moet u weten dat de zon ook vrij laag aan de hemel staat. Terwijl wij in een vliegtuig natuurlijk boven een groot deel van die wolken kunnen vliegen en de kans dat wij daar die eclipse volledig gaan kunnen zien veel groter is. Het is ook een vrij uniek zicht, want die schaduw die de maan dan werpt op de aarde, je gaat die toch van op een heel andere hoogte, een ander perspectief kunnen bekijken. Dus ik denk dat de mensen die een ticket gekocht hebben, daar zeker waar voor hun geld gaan krijgen.
0: Ja, maar dan moet je dan wel aan de goede kant van het vliegtuig zitten.
3: Ja, dat is eigenlijk een opmerking die we al vaak gehoord hebben, maar daar hebben we een slim trucje voor bedacht. Dus wij vliegen richting de eclipse en we gaan richting de UK vliegen, westwaarts. En op het moment dat we het maximum van de eclipse bereiken, dan keren wij het vliegtuig. Dat duurt zo'n 3-4 minuutjes om dat vliegtuig dan volledig om te keren. Dus tijdens de eerste fase van de eclipse hebben de mensen aan de ene kant van het vliegtuig, zien zij heel goed die eclipse. En dan bij het terugkeren zien de andere mensen het andere deel. Dus ze krijgen allebei wel, beide kanten krijgen wel hetzelfde te zien.
0: Ja, en daar was dus veel vraag naar blijkbaar. Ik heb mij zelfs laten vertellen dat de Vlaams minister-president meevliegt.
3: Ja, dat klopt. We zijn niet alleen met een wetenschappelijke delegatie en studenten en zo, maar ook onze minister-president. We vinden dat een heel mooie erkenning, dat die man meevliegt voor ons. En hij staat voor wetenschap, innovatie. En dat is ook wat wij met deze vlucht proberen te doen, onderzoek. Dus welkom aan boord, zou ik zeggen.
0: Ja, dan kan hij inderdaad live zien wat jullie zullen proberen te onderzoeken. Wat voor metingen gaan jullie doen in de lucht?
3: Ja, voor mezelf, ik ben een prof in de verlichting, dus ik ga vooral lichtmetingen doen. Lichtintensiteit, kleuren van licht meten, helderheid van de hemel en dergelijke. En daarnaast meten we ook nog de temperatuur buiten het vliegtuig, omdat we toch gezien hebben dat die ook, het moment dat eigenlijk die schaduwkegel er is, dat die temperatuur toch wel daalt. Maar we weten eigenlijk niet op grote hoogte hoeveel dat het temperatuurverschil zal zijn.
0: Dat is nog niet eerder onderzocht vanuit een vliegtuig tijdens een zonsverduistering.
3: Wel, meeste onderzoek rond die eclipsvluchten kijken de mensen eigenlijk vooral naar de zon, de zonnefysica, de corona. Een heel mooi voorbeeld was in 1973 aan een Concorde echt, ik denk 70 minuten lang meegevlogen heeft met de kegel, dus in de donkerte van de eclipse. Maar wij richten ons echt meer op het effect hier bij ons, dus op aarde. De vermindering van de lichtintensiteit, veranderingen van kleur, een andere waarneming kan ook biologische, ecologische effecten hebben. Dus wij focussen meer op hier, terwijl de eerdere vluchten meer keken echt naar de zon en de zonnefysica.
0: Oké, en wat hopen jullie dan uiteindelijk uit die data te kunnen halen?
3: Een aantal dingen. Dus we willen vergelijking maken tussen de metingen die we op hoogte doen. En we hebben ook collega's die op de grond gaan meten. We willen die vergelijken, kijken hoe veranderen die lichtcurves. Er is ook het zogenaamde blauw-groene effect dat de mensen zullen kunnen gaan waarnemen. Waarbij dat als die eclipse gebeurt, dat je ziet van die hemel wordt precies blauw-groener. We weten dat dat een deel fysica is. Dus de atmosfeer speelt daar een rol in. Het voordeel van ons is, wij vliegen op hoogte, dus die atmosfeer speelt al een iets minder grotere rol. Maar er is ook een menselijke component. De gevoeligheid van ons oog verandert. De spectrale gevoeligheid. Dus wij gaan dat blauw en groen beter waarnemen als er minder licht is. En tijdens die vlucht gaan we natuurlijk richting minder licht vliegen. En dan gaan we kijken, als we die atmosferische component daaruit wegnemen, speelt die menselijke component dan nog in die groen-blauwe verschuiving.
0: Oké, klinkt bijzonder interessant. Twee teams in de lucht en op de grond. Benieuwd naar de resultaten daarvan. Valerie Anne Jacobs van de afdeling Ingenieurswetenschappen aan de UvB. Dankjewel.
3: Graag gedaan. Tot later.
0: Tot later. En na 9 uur heeft hier trouwens onze wetenschapscollega Wim de Mazeneer te gast met een eigen gast die hij heeft meegenomen. Ruimtevaartingenieur Stijn Ilse. Ze zijn net aangekomen. Ik vermoed dat die nog veel meer zullen kunnen vertellen over de zonsverduistering. Dat is voor na het nieuws van 9 uur. Na de jeugd van tegenwoordig.
1: In de watskabar. Watskab is busy, busy, rah, rah, rah. Mensen praten,

0: De jeugd van tegenwoordig en what's gebeurd. Onze blik blijft hoog. Na het gesprek over de zonsverduistering van woensdag gaan we na 9 uur echt de ruimte in. Hoe staat het met al die missies naar de maan? Dat en veel meer na het nieuws.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons crimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
1: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons crimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max. Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
4: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
5: Gebeurt hier. En het
4: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
5: Gebeurt hier. Maar ook het
6: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho.
5: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Goedemorgen, het is 9 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. Er is een dode gevallen op een festival. Heel wat bomen gaan al in herfstmodus door de droogte. En Rusland heeft opnieuw Oekraïne aangevallen. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Het is niet duidelijk hoe de man precies overleden is, zegt burgemeester Tine Rombouts.
10: Er is hier iemand bewusteloos aangetroffen in zijn tent op het campingterrein. De campinggasten die het slachtoffer hebben aangetroffen, hebben in eerste instantie de eerste hulpverlening gegeven en ook de hulpdiensten opgeroepen die op het terrein aanwezig waren. Die zijn ook snel ter plaatse gekomen. Alle hulp die geboden kon worden, is geboden, maar heeft jammer genoeg niet tot het gewenste resultaat kunnen leiden, wat het maakt dat de persoon in kwestie is overleden.
9: In de provincie Luxemburg zijn tientallen kinderen ziek geworden op een kamp van een gyrogroep uit het Oost-Vlaamse Zulte. Daardoor is het kamp enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien. Het is niet duidelijk welke ziekte de kinderen hebben, maar mogelijk gaat er een virus rond. Niemand is er volgens Giro Jeugd Vlaanderen erg aan toe. De groep met zo'n 170 kinderen komt vandaag naar huis. In de Brusselse gemeente Schaarbeek is er vanmorgen een brand geweest in een appartementsgebouw. Twee bewoners raakten licht gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt Walter de Rieuw van de Brusselse brandweer.
11: Bij aankomst ging het om een uitslaande brand op de tweede verdieping van een gebouw dat 3 verdiepingen telt. De 2 aanwezige bewoners hadden zich reeds in veiligheid gebracht, maar werden met lichte rookintoxicatie en kleine brandwondjes overgebracht naar het ziekenhuis. De oorsprong van de brand blijft nader te bepalen en de woning is onbewoonbaar verklaard.
9: Door de droogte en hitte beginnen sommige bomen dor te worden en hun bladeren te verliezen alsof het al herfst is. De bomen gaan in overlevingsmodus omdat ze te weinig water hebben. Sommige boomsoorten zijn gevoeliger dan andere, zegt bio-ingenieur Cathy Steppen van de UGent.
12: Ten opzichte van bladverliezende bomen zien we dat de coniferen zoals spar en den, dat die het eigenlijk nu moeilijker hebben dan eigenlijk onze bladverliezende bomen zoals beuk, eiken, maar ook berk en plataan beginnen erop te reageren. We zien dan dat berk eigenlijk het meest gevoelig is. Dan gaat plataan beginnen daarvan af te zien, dan vervolgens beuk en dan eik.
9: In het oosten van Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden. Jeroen Rijgaard, Rusland blijft Oekraïne elke dag aanvallen dan?
13: Ja, met bijna dagelijks ook slachtoffers, ook deze nacht dus. Nu lag vooral Kharkiv en de regio rond Dnipro onder Russisch vuur. En naast de doden vielen ook verschillende gewonden en daar waren opnieuw 4 kinderen bij. Eergisteren kwamen ook al kinderen om het leven. En ja, Rusland heeft de laatste dagen zijn aanvallen op Oekraïne opgevoerd en raketten en drones komen nu ook geregeld op woonblokken terecht.
9: En de Oekraïense president Zelensky, die vreest dat het heel erger zal worden?
13: Ja, toch op zijn minst dat het niet onmiddellijk zal gaan veranderen, want de Russen tonen geen enkele intentie om de oorlog te beëindigen. Maar ze kunnen hem ook niet winnen, zei Zelensky, en daardoor gaan ze dus op zoek naar kleine succesjes met bijvoorbeeld cyberaanvallen ook. En hij vreest dat Rusland opnieuw tot een massamobilisatie zal overgaan, ook met de hulp van Noord-Korea, want die zouden tienduizenden soldaten kunnen sturen. En daarom zegt Zelensky, wil ik nu zelf gaan samenwerken met Zuid-Korea voor de luchtafweer.
9: Dankjewel, Jeroen. In het zuiden van Duitsland zijn 10 mensen gewond geraakt toen een campingfornuis ontplofte. Dat gebeurde op de camping van een festival. Een jonge man gebruikte een kooktoestel op gas, maar er ontstond dan een gaslek. De gewonden zijn allemaal 20ers. 8 van hen moesten in het ziekenhuis opgenomen worden. Voor de kust van Sicilië is een Romeins scheepswrak ontdekt van meer dan 2000 jaar oud. Het wrak werd gevonden op 46 meter diepte. Op beelden die duikers hebben gemaakt is te zien dat er bij het wrak ook honderden amforen liggen. Dat zijn aardewerken kruiken die de Romeinen gebruikten om onder meer wijn en olie te bewaren. Voor de kust van Italië worden wel vaker archeologische vondsten gedaan uit de Romeinse periode, maar deze ontdekking is wel erg bijzonder. In het voetbal heeft bekerwinnaar Union zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. De Brusselaars versloegen Westerlo met 1-5. Een half uur voor het einde stond het 1-1, maar in het slot scoorde Union nog 4 keer. Trainer David Hubert was niet tevreden met de eerste helft van zijn ploeg, maar vond de tweede wel beter.
14: Dat was belangrijk om de reactie van de jongens te zien in die tweede helft. Dus dat stemt mij wel tevreden. Ja, als je ziet dat we 5 verschillende doelpuntenmakers hebben. Dat we ook jongens die van op de bank komen en het verschil kunnen maken. Zijn in het spel, zijn ook in het scoren van doelpunten. Goed, dan stemt mij dat wel tevreden.
9: Sint-Truiden en Lommel speelden gisteravond 1-1 gelijk bij Standaar en Cercle Brugge werd het 2-2. Het weer opnieuw zonnig en warm tot 32 graden. De komende dagen wordt het iets minder warm, blijft wel droog en zonnig. Tegen de tweede helft van de week wordt het opnieuw 30 graden. In Hoogstraten is een man overleden op de camping van de Antilliaanse feesten. Daarmee begon het nieuws. De man werd bewusteloos gevonden in zijn tent. Het is niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Er was een lottotrekking gisteren. Dit zijn de winnende getallen van zaterdag 8 augustus. 7, 10, 12, 16, 27, 34 en het reservegetal 5. Kan je nalezen op lotto.be.
7: Radio 1.
15: De ochtend.
7: Met Joris Vergeijlen.
0: Collega Wim de Mazeneer volgt voor VRT Nieuws de ruimtevaart en al het nieuws daar rond. Hij is dadelijk mijn gast. Dit is de ochtend, nog tot 10 uur.

0: Someone Somewhere in Summertime van Simple Minds.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Het zijn hoogdagen voor wie met zijn hoofd graag in de wolken loopt. En dat mag je letterlijk nemen. We hebben het deze ochtend uitgebreid over de ruimte. Net in de week dat er een rush is op eclipsbrilletjes en dat de Perseïden hun hoogtepunt naderen. Ja, volgende week kan je ook weer veel vallende sterren spotten. Hier in de studio collega Wim de Mazenheer, wetenschapsexpert op de redactie. Goedemorgen Wim.
3: Goedemorgen.
0: Heb jij je eclipsbrilletje op tijd gekocht?
3: Ik heb mijn eclipsbrilletje al van vorig jaar. Toen was er ook een gedeeltelijke zonsverduistering te zien in België. En ik heb er toen een aantal aangeschaft voor mij en de familie thuis.
0: Dus dat is iets waar jij ook wel warm van wordt. Wat maakt het bijzonder?
3: Wel, zo'n zonsverduistering. Ja, als je die in de buurt wil zien, dan moet je vaak wel een heel aantal jaren wachten. De vorige keer dat we in België één gezien hebben, een totale zonsverduistering, en dat was dan alleen maar in de diepe Ardennen, was in 1999. Dus dat is wel een hele tijd geleden. De volgende die we gaan zien, nu zullen we in België een zonsverduistering van ongeveer 90% zien. De volgende keer dat we zo'n zonsverduistering van ongeveer 90% kunnen zien is pas in 2081. Ja. Dus ja, het is wel de moeite om toch eventjes naar buiten te gaan en naar boven te kijken.
0: Zeker wel. Voor 9 uur hoorden we VUB-wetenschapster Valerie Anne Jacobs over de metingen die zij in de lucht zal doen tijdens de zonsverduistering. Een speciale eclipsvlucht. Ik hoorde net, jij mag mee op die vlucht.
3: Ja, ik mag meevliegen voor het journaal om daar een kort verslagje van te maken.
0: Voordelen van de job, zoiets. Ja. Heel interessant. Je bent trouwens niet alleen hier in de studio. Je hebt een gast uitgenodigd, ruimtevaartingenieur Stijn Ilse. Welkom.
4: Goedemorgen, Joris.
0: Zal u woensdagavond ook naar boven kijken?
4: Het zal wel zijn, maar ik ga het vanuit de tuin doen en niet vanuit een vliegtuig. Een klein beetje jaloers misschien, maar toch, nee, gewoon vanuit thuis.
0: Ja, vanuit thuis. U zei net, vlak voor het gesprek hier begon, dat ze bij ESA daar ook volop mee bezig zijn. Ook voor ruimtevaartingenieurs, ruimtevaartspecialisten, is het een bijzonder moment.
4: Ja, het heeft vooral mee te maken, we hebben een missie gebouwd hier in België, die heet Proba 3. En Proba 3 zijn eigenlijk twee satellieten. En die vliegen samen door de ruimte en de ene is rond en de andere heeft een camera en de ene zorgt altijd dat die in de schaduw zit van de andere. Dus wij maken eigenlijk een artificiële namaak zonsverduistering elke dag. Maar wij genereren dan heel veel data, maar die data kalibreren is vaak heel erg moeilijk, dus vergelijken met de echte data. En nu is dat de perfecte mogelijkheid, want op de aarde is er ook een echte zonsverduistering met dan de maan die de rol speelt van onze satelliet. En dus is er bij ESA nu heel veel van oké, we moeten dinsdag een goede meting hebben, we moeten donderdag een goede meting hebben en dan woensdag zelf gaan we ook metingen doen. Maar eigenlijk vliegt onze satelliet ook door diezelfde schaduw die de maan creëert, maar het voordat die op de aarde komt.
0: Dubbelop dan eigenlijk.
4: Wow, het is een fantastische week voor ESA en zonsverduisterings- en zonsstudies in het algemeen.
0: Mooi zo. Ik heb u voorgesteld als een ruimtevaartingenieur. Dat klinkt natuurlijk heel erg breed. Kan u in 2-3 zinnen uitleggen wat doet u als ruimtevaartingenieur?
4: Wat doe ik? Ik vertel altijd dat ik gedragstherapeut ben voor satellieten. Dat betekent dat ik in het begin bij de missie ga definiëren wat het gedrag zou moeten zijn. Met wetenschappers overleggen, wat willen ze precies? Als we dan testen en bouwen, dan gaat er van alles fout. Moeten we het gedrag wat bijsturen?
0: Mm-hmm, therapeutische sessies.
4: Therapeutische sessies, dat is vaak erg lastig. Dan lanceren we, ben ik ook vaak bij betrokken. En dan bij de operaties zelf, als de satelliet ook uiteindelijk in de ruimte doet wat hij moet doen. Ook dan zijn er af en toe dingen die fout lopen en probeer ik hier en daar nog wat dingen bij te sturen. En dingen te leren die we dan kunnen gebruiken bij het volgende satellietproject.
0: Mooi zo. Je werkt nu bij Redwire Space in Kruijbeke. Sleutelt daar dus aan Belgische satellieten. Maar heeft al een serieus parcours afgelegd, hè? Bij ESA, bij Airbus. Waar komt die fascinatie voor de ruimte vandaan?
4: Ik weet het niet zo heel goed. Ik was niet het kind dat al droomde van zo astronaut worden of zo. Als ik 6 jaar was, ik ben bijna compleet kleurenblind. Dus ik wist al van het begin, ja, astronaut worden is niks voor mij. Maar ik herinner mij, op mijn 15, 16 jaar gingen wij op school uitstap naar het Eurospace Center. Dat is ergens in de Ardennen. We kregen daar een rondleiding en ik dacht, wow, dat is hier een cool museum. En ik was sociaal zeker niet het allersterkste kind, maar ik herinner mij dat ik vroeg aan die gids, hebben jullie hier geen studenten nodig die hier in de vakantie komen werken? Leek mij super tof in een ruimtevaartmuseum werken. En zeiden, ja, want we hebben heel veel Nederlanders, die zitten hier op campings in de buurt. En als het regent, komen die massaal richting het Eurospace.
0: Dus een Nederlandstalige student is
4: Nederlandstalig was perfect. Dus ik heb daar 7 zomers lang gewerkt. En dan ook gaan studeren en dan uiteindelijk in de job terechtgekomen.
0: Maar het is begonnen bij het Eurospace Center.
4: Dat is het eerste wat ik mij nog herinner. Ja.
0: Okay. Wim, herken je dat verhaal? Is dat bij jou daar ook begonnen?
3: Ik heb helaas nooit bij het Aerospace Center gewerkt. En ik heb eigenlijk ook nooit ervan gedroomd om astronaut te worden. Ik vrees dat ik minder avontuurlijk ben dan
0: jij
3: dat.
0: Je draagt ook een bril, dus ook dat is al geen mogelijkheid, vrees ik.
3: Wat blieft?
0: Je draagt ook een bril, dat is dan ook geen mogelijkheid. Of mogen astronauten brillen dragen?
3: Tegenwoordig zijn die eisen wel wat minder streng geworden. Ja, klopt. Maar het is wel zo dat ik altijd van kinds af aan eigenlijk gefascineerd ben door de sterren en de planeten en graag naar de maan keek bijvoorbeeld. Ook zo'n aantal keren een nacht van de duisterniswandeling meegemaakt en dan konden we met telescopen kijken naar Jupiter en de manen en Saturnus en die ringen. En ja, daardoor is denk ik die fascinatie nog meer versterkt.
0: En je brengt dat hier ook zeer mooi over. We gaan het er uitgebreid over hebben. Nog tot 10 uur. Welkom allebei.

0: Rufeda en Something Coming. We hebben het deze ochtend over ruimtevaart met collega Wim de Mazeneer en ruimtevaartingenieur Stijn Ilse. Heren, nog steeds zeer welkom. 21 juli was er een droneshow boven het Jubelpark in Brussel op de Nationale Feestdag. De drones vormden dan namen waar we allemaal collectief trots op mogen zijn. Wout van Aert, ze eerden de Rode Duivels. Maar ook stond daar ineens Raphaël Liégeois, de volgende Belgische astronaut in de ruimte. Oorspronkelijk zou die missie, die ruimtemissie van Liégeois, dit jaar toch starten. Wim, hoe staat dat daar nu mee?
1: Ja, klopt. Normaal gezien zouden wij ergens in oktober dit jaar vertrekken voor een missie van 6 maanden naar het internationale ruimtestation ISS. Nu een hele tijd geleden hebben NASA en ESA aangekondigd, ja, om operationele redenen, klinkt dat dan, zal die missie, ja, een half jaar tot een jaar worden uitgesteld. Denk dat we er mogen van uitgaan dat het zeker een jaar zal zijn. Dus ergens in het najaar van 2027 normaal gezien vertrekken die, ja, naar het ISS als onze derde astronaut, Belgische astronaut.
0: Maar er is nog geen datum voor, dat blijft zo'n beetje onduidelijk.
1: Voorlopig is dat nog niet breed, of is dat gewoon het najaar van 2027. Dat die missie is uitgesteld, dat heeft allerlei redenen. Het heeft een stuk te maken met besparingen bij NASA. Daar snoeien ze in het ruimtevaartbudget. Dus wat doen ze? Ze verlengen die missies eigenlijk een klein beetje. In plaats van 6 maanden gaan ze naar 7, soms 8, 9 maanden zelfs. Maar ook er was een nieuw ruimteschip in de maak van Boeing, de Starliner. Nu, je herinnert je dat misschien, daar zijn wat problemen mee geweest. Bij die eerste bemande testvlucht mochten er 2 astronauten mee. Die zouden normaal 10 dagen naar het ISS gaan. Dat is er uiteindelijk zijn dat er 10 maanden geworden. Juist, omdat er technische problemen waren.
0: Vandaar dus. Stijn, Ilse, die onzekere timing. Is dat eigen aan ruimtevaart? Dat er deadlines zijn en dat de deadlines gesneuveld geraken?
2: Vraag dat maar een keer aan mijn vrouw. wij doen niks perfect op planning. Dat is ook gewoon vaak heel, heel moeilijk. Er zijn budgettaire problemen vaak. In ieder geval, je moet alles klaarkrijgen, dat alles in orde komt. Er zijn vaak heel veel technische redenen. En zeker als je met mensen vliegt, ja, dan wordt het minste dat er ergens iets buiten de marge valt.
0: Zo min mogelijk risico.
2: Ja, die ruimtetuigen zijn gekwalificeerd, die zijn getest voor een bepaalde omgeving, bepaalde hoeveelheid wind bijvoorbeeld, of onweer. En als je daar dan net buiten valt, ja, dat is dan, oké, gedaan, we doen het niet. En dan doen we morgen een nieuwe poging. Dus ja, ruimtevaart is altijd duur en altijd ook wel planninggewijs zeer moeilijk om het volgens de planning te doen.
0: Ja, het is nu de derde Belgische astronaut die dan volgens de nieuwe timing volgend jaar de ruimte in zal geschoten worden. Vind je terecht dat de federale regering daarmee uitpakt? Is dat wel iets om trots op te zijn?
2: Ik vond dat in het begin een beetje, ik zit in de onbemande ruimtevaart. En onbemande ruimtevaart heeft eigenlijk veel meer mogelijkheden dan bemande ruimtevaart. Wij kunnen naar Mars, wij kunnen naar Jupiter, wij kunnen naar overal. Mits bepaalde technische limitaties. En bemande ruimtevaart is vaak heel erg duur, heel erg moeilijk. Maar ik merkte bijvoorbeeld bij de laatste vlucht naar de maan, waarbij er 4 astronauten rond die maan vlogen, zijn teruggevlogen.
0: Mm-hmm. Dit jaar nog?
2: Dat was dit jaar nog. Er is zoveel aandacht voor geweest, dat ik merk dat je kan zoveel onbemande ruimtevaart doen als dat je wil, waar de inspiratie zit voor de jeugd, en waar de inspiratie zit voor de jeugd die uiteindelijk via stemstudies de problemen op aarde gaan moeten oplossen, dat zit in die bemande ruimtevaart. Dus ja, ik ben absoluut de voorstander van bemande ruimtevaart. Het heeft zijn risico's. Maar het inspireert een generatie die met onbemande ruimtevaart veel minder kan aanspreken.
0: Ja, bij ESA heeft u ooit aan een studie gewerkt ook, voor een Europese bemande missie naar de maan. Ziet u dat ooit echt gebeuren? Een Europese missie naar de maan?
2: Maar je ziet wel dat in Europa dat ze stilletjes aan wakker worden en denken van oké, we moeten misschien toch een beetje onafhankelijk worden. We hebben dat momenteel helemaal niet. We hebben geen enkele raket in Europa die mensen naar de ruimte kan sturen. Laat staan naar de maan. Maar je ziet wel dat in de Artemis-akkoorden, dat zijn eigenlijk akkoorden die de Verenigde Staten hebben afgesproken met denk ik iets van 70 landen, waarvan heel veel ESA, Europese landen, ook België, dat zij dat samen willen doen. Er is niet meer een plan, gelijk in de Apollo-tijd. Amerika gaat helemaal alleen met eigen middelen naar de maan. Nee, ze doen een soort van consortium internationaal. En dus speelt Europa daar een heel belangrijke rol in. Die 4 astronauten die naar de maan zijn gevlogen, hadden een Europese module die hen eigenlijk voor een groot stuk in leven hield. Dus de Amerikanen spelen dat heel, heel internationaal. Mm-hmm. En dus, Europa werkt daaraan mee. Of als zij helemaal stand-alone gaan kunnen werken, gaat een beetje moeilijk zijn. Maar er was over laatst bijvoorbeeld een studie om een van de raketten uit te rusten met een soort van escape tower. Dat is eigenlijk dat als daar ooit mensen zouden opzitten, dan kunnen die bij een ontploffing kunnen gered worden van een mogelijke ontploffing van de raket. Dus er wordt wel in Europa gedacht aan zelf capaciteit te ontwikkelen om mensen naar de ruimte te sturen.
0: Oké. Okay. U zei het, hè, ik zit in de onbemande ruimtevaart. Die bemande ruimtevaart, misschien is daar te veel aandacht voor die astronauten, wie in de ruimte wordt uitgestuurd. Kunnen die dan zoveel meer dan wat er een onbemand ruimtetuig niet zou kunnen?
2: Dat is heel moeilijk om daar een goed antwoord op te geven. Ik denk bijvoorbeeld bij de vlucht rond de maan dat je perfect heel veel hoge resolutiecamera's zou hebben kunnen hebben die heel veel details hebben kunnen fotograferen. Maar het is vaak de menselijke creativiteit en de menselijke curiositeit die dan bepaalde dingen gaat uitpikken, waarvan je dan toch van denkt van, maar daar zit ook wel heel veel waarde in. Dus het is een beetje een dubbel verhaal. Robotten kunnen heel veel, maar de menselijke zaken, de menselijke curiositeit gaat ook bepaalde dingen gaan doen die je eigenlijk niet kan voorspellen. En dat is wel hetgeen dat je gaat doen. Als je ergens naartoe gaat waar je nog nooit bent geweest, heb je misschien wel die menselijke creativiteit nodig, omdat je dat niet kan inbakken in robots.
0: Mooi. Wim, er zijn niet alleen in april die 4 astronauten geweest rondom de maan. Daarvoor waren er ook al Chinese, Indische, Japanse onbemande missies. Kunnen we ondertussen spreken van een echte race naar de maan? Een soort van ruimtewedloop zoals we gezien hebben in de jaren 60?
1: Of het helemaal is zoals in de jaren 60, vind ik moeilijk om op te antwoorden. Maar er is wel degelijk een race aan de gang tussen niet Rusland en de VS deze keer, maar China en de VS. Ze willen allebei terug met mensen naar de maan. Ze willen daar allebei een maanbasis maken, een permanente aanwezigheid. Ja. En allebei willen ze eigenlijk naar de Zuidpool van de maan. Nu, China zegt officieel, voor ons, wij zien dat niet als een race. Die zijn op zichzelf bezig, die volgen hun eigen timing, hun eigen programma, hun eigen doelen. Amerika ziet het wel veel meer als een race. Zij willen daar als eerste zijn.
0: Ja. En Trump zet daar ook op in.
1: Ja, absoluut. Ja, dat klopt. Zij willen daar als eerste zijn, omdat ze denken, ja, de maan is van iedereen, wordt gezegd. Maar natuurlijk, als je daar als eerste bent, op die beste plaats op de Zuidpool, waar bijvoorbeeld ijs is, waar je water hebt, ja, dan kan eigenlijk ook niemand je daar gaan wegjagen. Dus in dat opzicht is het misschien wel belangrijk om daar als eerste te zijn.
0: En wat valt daar dan te rapen, Stijn? Gaat dat dan vooral toch over macht en prestige van in dit geval de Amerikaanse president? Of is het echt noodzakelijk onderzoek?
2: Ik ben persoonlijk ervan overtuigd dat het niet noodzakelijk onderzoek is. We zijn op de maan geweest. We hebben daar van alle stenen meegenomen. Als er daar echt iets heel waardevols was, dan gingen we geen 50 jaar wachten tot we het opnieuw gingen gaan doen. Nu, wat Wim vertelt is wel compleet correct. Die Zuidpool is wel de unieke toplocatie van de maan. Het hele maanoppervlak is ongeveer even groot als het oppervlak van Afrika. Mm-hmm. Dat is een beetje de hoeveelheid die je kan verdelen tussen verschillende staten eventueel. Maar de echte waardevolle hoeveelheid vierkante meters, die liggen op die Zuidpool. En zoals we al zei, als je daar als eerste bent, dan kan je daar een soort van maaneconomie gaan uitbouwen. Nu, je hebt daar Musk die zegt van, ik ga daar satellieten bouwen en ik ga dan mijn railgun in de ruimte schieten. Dat zijn allemaal heel grote sci-fi verhalen. Dat moeten we allemaal nog maar zien of dat binnen 10, 20, 30, 40 jaar.
0: Iets dat wij nog zullen meemaken, vraagteken. Ja.
2: Maar ik denk wel dat de maan zijn waarde heeft in het net voor die menselijke ruimtevaart. Als we ooit met mensen naar Mars willen gaan, dan gaan we moeten oefenen ergens. We hebben al heel veel geoefend in die lage aardbaan, in het ISS bijvoorbeeld. We hebben er heel veel geleerd en geweten, maar eigenlijk komen we nog niet toe, we hebben nog niet de technologie om naar Mars te geraken. Mars is heen en terug gemakkelijk 2,5 jaar. Dus dat is een hele grote sprong, terwijl de maan is heen en terug 10 dagen. Dus die maan is een soort van technologie speeltuin, beetje zwaartekracht, geen atmosfeer, dus heel gelijkaardig met die marscondities. Je kunt niet gewoon uw helm afzetten en even een wandelingetje gaan doen. Als je ziek wordt, moet je dat daar lokaal gaan oplossen. Dus die maan is een soort van unieke technologie speeltuin om ons voor te bereiden om naar Mars te gaan. En dat wil ik eigenlijk in mijn leven nog wel meemaken.
0: Ik zie
2: laatste maand naar Mars
0: gaan. Heel graag.
2: Dan gaan we dat misschien nog wel meemaken.
0: Oké. Oké, mooi. Er zijn ook zo van dat soort speeltuinen tussen aanhalingstekens op aarde, hè, Wim? Je hebt er volgens mij ook eentje bezocht waar dat in Keulen het maanoppervlak werd nagebootst bij ESA.
1: Ja, klopt. In het astronautencentrum daar heb je een nagebouwd maanlandschap. Daar liggen tonnen zand die dezelfde chemische samenstelling hebben als dat zand op de maan. Dus dat is heel fijn, vervelend zand eigenlijk, want dat plakt overal aan. Dat is veel scherper dan het zand hier op aarde, want hier hebben we erosie, we hebben wind, we hebben water. Op de maan heb je dat niet. Dus dat zand dat is eigenlijk heel scherp en dat maakt ook wel, ja, dat maakt ruimtepakken kapot. Dat raakt in de kleinste spleetjes, dat maakt die technologie kapot.
0: Dus dat wordt allemaal getest hier op aarde op dat soort plekken?
1: Klopt, ja. Sinds een aantal jaar kunnen we dat bij ESA testen. Astronauten kunnen daar in ruimtepakken op dat maanlandschap wandelen. We willen naar de Zuidpool, waar het veel bergachtiger is dan op de Evenaar, waar we in de jaren 60 en 70 zijn geland. Dus dat landschap is ook, ja, dat heeft daar bergjes, kraters, rotsen en stenen. Om te kunnen kijken, ja, als we neerdalen van zo'n afdaling, kunnen we dan weer gewoon naar boven stappen? Of hebben we speciale schoenen daarvoor nodig? Hetzelfde met ruimtevoertuigen. Ja, kunnen die de berg oprijden, ja, bijvoorbeeld? Dat soort dingen kunnen we allemaal testen.
0: Techniek, daar. De uitrusting, maar het gaat ook over de psyche. Ook daar worden experimenten rond opgezet. Hè. Was het niet nu, afgelopen vrijdag, dat er het Solis 100-experiment is afgelopen, waarbij dat zes mensen 100 dagen lang afgesloten in 70 vierkante meter ruimte moesten zitten? Wordt dan naar gekeken van hoe reageren zij op elkaar? Is dat wat daar getest wordt?
1: Dat gebeurt niet op dat maanlandschap. Ook wel in datzelfde astronautencentrum in Keulen. Maar ja, daar zijn dan inderdaad een aantal 10 of zo mensen samengezet, geïsoleerd voor 100 dagen. Om te kijken, ja, hoe reageren die op elkaar? Wat gebeurt er met hun stressniveaus, hun slaap? Het is iets wat natuurlijk in het ISS voortdurend wordt getest. Maar daar zitten maar, ja, 7 mensen bij elkaar. Dat zijn dan die 7 dezelfde mensen. Bij dit soort experimenten is het de bedoeling om dat regelmatiger te gaan uitvoeren. Daarom ook die duur van 100 dagen, dat is zo net lang genoeg om die effecten te kunnen zien. Bestaan ook experimenten van 500 dagen, maar dan is natuurlijk het nadeel dat wordt meteen veel duurder. Ja. Het is ook moeilijker om mensen daarvoor te vinden. Dus dat soort experimenten kan je dan veel minder vaak herhalen eigenlijk.
0: Ja, maar er zijn toch wel veel manieren waarop het dus nu wordt uitgewerkt om het, wie weet, nog in het leven van Stijn Ilse te laten gebeuren. We spreken er zo meteen verder over, want ik wil het ook graag hebben over het feit dat de maan ondertussen meer en meer een plek wordt waar afgedankte raketten op inslaan en zo. Dat is voor zo meteen.

0: De zeer herkenbare stem van Neil Young, die trouwens gisteren nog maar een nieuwe single heeft uitgebracht. Second Song, op zijn 80ste. Maar die nieuwe single duurt 11 minuten 20 seconden en dan had ik te weinig tijd om met mijn gasten te praten, dus dat heb ik dan toch maar niet gedaan. Neil Young hier met After the Gold Rush.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: We hebben het over de ruimtevaart met Wim de Mazeneer en met ruimtevaartingenieur Stijn Ilse. Wim, deze week zat hier nog in de studio om te praten over die op drift geslagen rakettrap van SpaceX. Neergekomen op de maan, het stof is letterlijk wat gaan liggen. Is die inslag nu zichtbaar op het maanoppervlak?
3: Wel, we hebben er een dag, denk ik, moeten op wachten. Maar er is inderdaad een Zuid-Koreaanse satelliet rond de maan die een foto heeft kunnen maken voor en na. En op die foto, als je goed ziet, als je goed kijkt, dan is er een zwart vlekje op verschenen. En dat is dan die krater waar die SpaceX-raket of dat deel van die raket is ingeslagen.
0: Maar van op aarde zie je dat niet?
3: Nee, van op aarde zie je dat niet. Dat is veel te klein. Er was ook voorspeld dat er een gigantische stofwolk mogelijk zichtbaar zou zijn met telescopen van op aarde. Daar heb ik geen foto's voorlopig van gezien. Dus ik vermoed...
0: Wellicht is dat ook
3: dat
0: niet.
3: Dat inderdaad, dat die voorspelling niet is uitgekomen.
0: Ja, maar het legt wel de aandacht op, of het zet het licht op afval in de ruimte, Stijn. Ook van satellieten waar jij aan werkt. Wordt dat niet hoe langer, hoe problematischer dat ruimteafval?
4: Ja, toen ik begon, 20 jaar geleden, was ruimteafval niet echt een topic. Terwijl nu alle nieuwe satellieten worden gemaakt met afvalpreventiemaatregelen, om het dan maar zo te noemen. We zorgen er vooral voor dat we ons satellieten zelf laten opruimen. Dus satellieten moeten voor ESA binnen de 5 tot 25 jaar, een beetje vanaf wanneer het project begonnen is, zichzelf opruimen. Dus je hebt een beetje extra brandstof aan boord en die hebben een motor om dan zichzelf eigenlijk te laten neerstorten. Maar het afval in de ruimte is aan het groeien en er zijn al botsingen geweest en het gaat nog veel erger worden. Maar ook het opruimen zelf is nu een beetje in vraag aan het gesteld worden. Want gewoon om een idee te geven, de voorbije maanden zijn er ongeveer 250 satellieten van SpaceX, die Starlink-satellieten, die zichzelf hebben opgeruimd. En wat betekent dat dan? Die verlagen hun baan, die storten neer en die komen uiteindelijk in aanraking met de atmosfeer. Die vliegen zo snel dat die opbranden.
0: Ja.
4: Opbranden is de ideale manier van afvalverwerking in de ruimte, want ja, dan ben je er ineens vanaf.
0: Maar zou je dan, als je dat ziet, zou je dan denken, dat is een vallende ster?
4: Dat is een vallende ster, en dan doe je een wens.
0: Ja.
4: Ja, de romantiek van de vallende ster, nu iets ontkracht. Maar dat opbranden zelf, dat betekent niet dat die satelliet weg is. Dat betekent gewoon dat die verdampt in een hele kwetsbare atmosferische laag, waar we vroeger nooit metaal in achterlieten. En nu laten we daar 250 keer een paar honderd kilo aan aluminiumoxide bijvoorbeeld af. En dus beginnen wetenschappers zich stilaan zorgen te maken. Ja, dat ruimteafval in de ruimte is een groot probleem, want het verstoort wetenschappelijke missies die in bepaalde banen niet meer kunnen vliegen, bijvoorbeeld. Het leidt tot botsingen, eventueel tot problemen met astronauten in de toekomst. Maar ook het opruimen van de afval lijkt niet meer zo'n no-brainer van gelaat aan neerstorten. Nee, er gaan eigenlijk wel heel grote, misschien mogelijke effecten zijn op de atmosfeer. We weten het nog niet zo goed.
0: Zit er dan toch een soort van limiet op wat we allemaal de ruimte in kunnen schieten?
4: Ja, maar dat wordt niet gereflecteerd in enige vorm van terughoudendheid of regulering. Zeker in Amerika zie je nu dat Musk is begonnen met een plan voor 40.000 satellieten voor Starlink. Hij zit nu aan ongeveer 15.000, dus hij is eigenlijk bijzonder goed op weg. Maar natuurlijk zie je dan Europa, wij blijven niet achter. En Jeff Bezos zegt, ik wil een concurrent maken. En China zegt, ik wil ook.
0: Mm-hmm.
4: En nu beginnen ze met datacenters in de ruimte, want op de aarde zijn er dus blijkbaar niet genoeg plaats voor datacenters te bouwen. En dan spreekt men over 1 miljoen satellieten. In de hele historie tot nu, van de jaren 50 tot nu, zijn er ongeveer pak 30.000 breed gerekend gelanceerd. En nu wilden ze er 1 miljoen extra bijzetten.
0: Waanzinnige grote orde.
4: Het is een waanzin. Langs de andere kant, toen ze met mijn vliegtuigen begonnen, hadden we er ook een paar mee begonnen. En uiteindelijk vliegen er nu ook duizenden tegelijkertijd. Dus met voldoende regelgeving, voldoende traffic control, moet dat misschien wel lukken. Maar het ontbreekt momenteel vooral aan die regelgeving.
0: Ja. Te weinig regelgeving, dat is inderdaad wel belangrijk. Wat ik hier ook al heb gehoord, SpaceX van Elon Musk, Blue Origin van Jeff Bezos heb je net ook vermeld. De NASA ook alom tegenwoordig als het gaat over ruimtevaart. Wim, je zou kunnen denken dat dat vooral een Amerikaans feestje is daarboven. Waar staat de Europese ruimtevaart?
3: Wel, het is zoals Stijn daarnet al zei, Europa is ook wel een beetje wakker aan het worden. We mogen En dat gaat natuurlijk breder dan ruimtevaart. We moeten zien dat we niet te afhankelijk worden van de VS, andere landen ook wel. Mm-hmm. Dus Europa is inderdaad wel wakker geschrokken. Ze zijn ook, we maken nu intussen onze eigen GPS-satellieten, Galileo. Europa zet heel erg in op wetenschappelijke missies. Dat was voorheen ook al wel. Maar inderdaad, er wordt wel nagedacht over, moeten wij ook onze eigen astronauten kunnen lanceren, bijvoorbeeld. Wij hebben één heel krachtige raket, de Ariane 6 in Europa. Maar die is bijvoorbeeld niet herbruikbaar, terwijl de raketten van Elon Musk zijn herbruikbaar. China is daarmee bezig, andere bedrijven zijn daarmee bezig. Maar die herbruikbaarheid drukt de kosten natuurlijk. Dus wij hebben één zeer krachtige raket, maar je kan je afvragen, is die wel concurrentieel bijvoorbeeld?
0: Ja, maar dan moet er meer geld geïnvesteerd worden in ruimtevaart. Wat ik zie in Europa is dat er net minder lijkt geïnvesteerd te worden. Of toch in elk geval in ons land, hè, tegen 2029, de regering De Wever, wat is het? -15% willen ze besparen op wetenschap en dan kijken ze vooral naar de ruimtevaart. Welke gevolgen zal dat dan hebben?
3: Wel, ik weet eigenlijk niet zeker of die besparing er uiteindelijk wel gekomen is. Want ze hebben een aantal keer al het budget verhoogd. Ja. Je ziet dat ook wel in andere Europese landen.
0: Oorspronkelijk ging het zelfs 50% lager. En ik dacht dat het nu nog altijd wel ietsje minder is. Maar de budgetten stijgen.
4: Ze zijn gestegen zelfs.
3: Ik denk het ook dat ze gestegen zijn. Natuurlijk, het zou wel kunnen. Er wordt wat geschoven met die potjes. Er wordt een deel en meer dan vroeger uit defensie genomen. Omdat we intussen weten, ja, we moeten natuurlijk ook onafhankelijk zijn op vlak van defensie. Ja. En die defensie, dat speelt zich voor een groot stuk ook in de ruimte af. Dus we kunnen een deel van die pot van defensie gebruiken om er satellieten mee te ontwikkelen en te lanceren.
0: Ja, dat is wel belangrijk. Die Belgische pot binnen de Europese ruimtevaart, is de Belgische ruimtevaartindustrie, is dat een belangrijke schakel in Europa, Schijn?
4: Ik denk dat we daar eigenlijk bijzonder fier op mogen zijn. Zonder mijn eigen schouderklopjes
0: te geven. Ja, want je werkt daarvoor.
4: Maar ik werk daarvoor natuurlijk. Maar in België heeft zowel de politiek als de industrie sinds lang de weg richting ruimtevaart gevonden en ook daar voldoende geld tegenaan gegooid. En per inwoner bijvoorbeeld zijn wij in ESA het tweede land dat per inwoner het meeste geld geeft aan ESA. En dat geld gaat naar ESA, maar dat komt ook terug naar België. Dus alle geld wat dat België aan ESA geeft, komt uiteindelijk via ESA terug bij Belgische bedrijven. En zo werken wij mee aan onze eigen satellieten, die ProWAS bijvoorbeeld. We werken mee aan hele grote missies. We werken mee aan de Ariane. Dus eigenlijk in België heb je een heel groot ecosysteem. Een 40-tal bedrijven en instituten. Vito is bijvoorbeeld wereldleider in het verwerken van aardobservatie. Dus we hebben heel veel bedrijven die heel sterk zijn. En wat je eigenlijk in de laatste paar jaar ziet, is dat er ook nog een hoop start-ups bij komen. En dat is eigenlijk superleuk om te zien. Bijvoorbeeld in Gent is er een kleine start-up en die heet Ajax. Die bouwen, die proberen eigenlijk NVIDIA GPU's naar de ruimte te krijgen, zodat elke satelliet een supercomputer binnen zichzelf heeft, zodat hij eigenlijk daar kan data comprimeren, kan al data verwerken. En je ziet eigenlijk in heel België een aantal van die start-ups komen en die zijn vaak zeer succesvol. In Leuven, ArcSec maken kleine micro-startrekkers. Die verkopen er honderden per jaar. Dat is echt wel een heel leuk ecosysteem. En dat zorgt ervoor dat je ook in België heel veel jobs hebt voor ruimtevaart.
0: Kijk, we zijn begonnen met te praten over de bemande ruimtevaart, maar het enthousiasme over de onbemande ruimtevaart is minstens even groot. Het is ook wel belangrijk, denk ik, Wim, om dat te onderstrepen. Want één astronaut, Liégeois, die daar tegenover staat, een hele grote industrie waar we veel minder over weten.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Hè. Maar het is inderdaad zo dat die bemande ruimtevaart, dat spreekt tot de verbeelding. Hè. Als je er een gezicht kan opplakken van iemand, een wetenschapper, een landgenoot die naar het ISS gaat en misschien zelfs ooit naar de maan. Ja, dat doet natuurlijk wel dromen. En de regering, maar daar wordt heel openlijk over gecommuniceerd ook, dat we die bemande ruimtevaart echt nodig hebben om jongeren te inspireren om wetenschappelijke vakken te gaan studeren natuurlijk. En die kunnen dan, dat worden natuurlijk niet allemaal astronauten, maar dat worden misschien wel ruimtevaartingenieurs. En die lossen natuurlijk problemen op, zoals klimaatverandering, hè, grote problemen waar we voor staan.
0: Ja, dat worden dan de nieuwe stijl. Martijn Ilses, ruimtevaartingenieurs. Ik vermoed dat jij bijna dagelijks op jouw job wordt aangesproken en dat mensen heel veel vragen hebben over de ruimte. Ik heb begrepen dat jij aan een boek werkt om dat soort vragen daar voor eens en voor altijd te beantwoorden.
4: Ik geef heel veel lezingen, zowel voor bedrijven als voor organisaties. En er zijn altijd inderdaad heel veel vragen achteraf. En echt, we gaan die vragen een keer bundelen in een soort van Q&A-boek. Die naar 10 hoofdstukken zijn, waar al zowel over onbemande ruimtevaart, maar natuurlijk ook een stukje over bemande ruimtevaart. En zo de vragen die je altijd wel hoort. Wat is SpaceX nu eigenlijk aan het doen? En zijn er in Europa concurrenten die ook raketten bouwen? Wat doet een astronaut een hele dag? Een soort vieste dat je in het ruimtestation kan tegenkomen. Allemaal leuke vragen, leuke weetjes.
0: Wat is het meest vieze dat je in het...
4: Oh joh, dus je moest iets weten. Mag ik het vertellen?
0: Ja.
4: Als je op aarde rondloopt, dan hebben jouw voeten een soort van eeltlaag. Mm-hmm. Je voeten zien er anders uit dan jouw andere huid.
0: Ja.
4: In de ruimte heb je die voeten niet nodig. Je zweeft rond. Dus wat gebeurt er? Die eelt die laat los. En dus astronauten moeten altijd... kousen dragen, maar als je je kousen uitdoet in de eerste 2 weken, dan is er een soort van sneeuwstorm aan voetstukken huid die daar rondzweven. Dus er is een hele belangrijke regel in TSS. Als er iemand aan het eten is, dan hou je je kousen aan.
0: Kijk, op deze vrolijke noot...
4: kousen dragen, maar als je je kousen uitdoet in de eerste 2 weken, dan is er een soort van sneeuwstorm aan... voetstukken huid die daar rondzweven. Dus er is een hele belangrijke regel in TSS. Als er iemand aan het eten is, dan hou je je

iedereen was, nu begrijp ik het pas. Alles ging toen zo snel, nu krijgt het langzaam een plaats. Je werd gemanipuleerd, soms is de liefde een waas. Maar door mijn hart op de tong, werd ook je leven bepaald. Kwam naar buiten met de pijn van heel ons levensverhaal. Sorry, dat ik vertelde dat je stuk werd gemaakt. Sorry, dat ik niet belde want het rinkelde vaak. Sorry, dat ik bekende dat ik vol zat met haat. Sorry, al die ellende had een bittere smaak. Het dal waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we hele wat was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog zit. Want zoveel vrienden rond mij raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw voor

Ik denk zij zus in ons leven overwon ik dit gevecht. Ik heb een missie, laat ons bouwen aan die weg. Maak iets mooi van veel miserie en die nutteloze pech. Het leven is te kostbaar en dat heb ik ook beseft. Kijk nu naar het positieve en dat zet ik in de verf. Het gaat niet om wat er was, maar wat er komen gaat. De liefde voor elkaar, dat is die dat ons nu dromen laat. Alles stap per stap, want voor verbinding is het nooit te laat. Mama echt, ik hou van u, dat is iets dat niet meer overwaait. Ruilde nu glimlach voor gevallen en verloren traan. Werkte aan uw geest en lichaam, en dat heb ik ook gedaan. Je kent de slogan, de familie die staat bovenaan. Dus nu ben ik trots dat naast mijn dochter ook twee oma's staan. Oh lieve mama, ik ben blij. Want al het wachten is voorbij. Van rug te rug naar zij. Zo zonder u was er geen wij. Maar je tata, kom dicht bij mij. Leven in liefde en zijn vrij. Wat ben ik blij dat jij hier bent. Sinds 88 op 10 mei. Als kleine jongen zag

0: En weet wat dat er ook gebeurt als je dat doet.
1: Gorik part 2 van Zwangeregie.
2: De ochtend.
1: Vandaag kennen we de winnares van de Tour de France Femme. Amper 8 seconden verschil. 8 seconden tussen de nummers 1 en 2. Kan de Nederlandse Demi Vollering het geel vasthouden of steekt de Poolse Kasia Niewiadoma haar toch opnieuw voorbij? Wieleranalyste Marijn de Vries, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: We zien je ook vanavond weer in Allez les Femmes op VRT1. Het is een groot verschil met de mannen. Dit wordt nagelbijten tot het einde.
3: Oh, maar hoe heerlijk is dat? Ja, en ik kan me ook voorstellen na zo'n tour bij de mannen die toegegeven achter Pogacar nog best wel spannend was, is dit toch wel een lekker toetje, hè?
1: Zeker, zeker. En het is dus echt vandaag dat het nog beslist kan worden. En het is niet zomaar een rit, hè. 4 beklimmingen van de Col d'Huez. Het klinkt als een zware finale.
3: Ja, dat is het ook. Want het zijn ook rondjes van 25 kilometer. Dus de rit is maar heel kort, 100 kilometer. En super explosief. En dit is ook precies het terrein waar Vollering en Niewiadoma behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn. Dus dat het nog een epische strijd gaat worden. Ja, dat staat als een paal boven water. En eerlijk gezegd, ik weet het niet. Ik heb ook rondgevraagd in het peloton. We hadden gisteren Puk Pietersen bij ons aan tafel in Allez les Femmes. En die zei ook, ik heb echt geen idee wie hier gaat winnen. Dus ja, dat is natuurlijk wat je droomt, hè, als er nog zo'n laatste etappe op het programma staat.
1: Ja, wel vervelend, want dat was net de vraag die ik jou wilde stellen. Maar goed, laat het nog eens over het incident van gisteren hebben. Het team van Vollering heeft mogelijk Niewiadoma zo richting de hekken gestuurd. Kan die boosheid, die we echt wel zagen en voelden bij de Poolse nummer 2 op dit moment, kan die haar extra energie geven om er alles uit te persen?
3: Ja, nou ja, vooral eerst, het was wel echt een waanzinnige prestatie van Demi Vollering, die op dat enige eigenlijk echt steile muurtje

0: waar ze nog een kans had, toch heel sterk wegreed. En we zagen daar ook, en ik geloof het ook wel, dat als Nivea Doma wel meteen had kunnen volgen, dat ze niet tot boven had meegekund. Want die moest zich op een gegeven moment neerzetten. En Vollering die was daarna in de afdaling en op het vlakke na de finish ook veel sterker. Nivea Doma had nog hulp van Elisa Longo-Borghini. Eigenlijk heeft die haar meegenomen op sleeptouw. Nivea Doma kwam er niet eens meer overheen. Dus dat zei gisteren wel iets over de krachtsverhouding. Maar Nivea Doma is wel een renster die dan de volgende dag toch ook weer heel goed kan zijn. En ze was natuurlijk fabelachtig op de Mont Ventoux. Dus ja, ik denk wel dat ze hier brandstof uithaalt. Nu moet ik wel zeggen dat Vollering wel in de breedte een sterkere ploeg heeft dan Nivea Doma. En dat kan ook vandaag wel heel erg belangrijk zijn. Maar de ogen zullen ook op die ploeg gericht zijn om te zien of ze het allemaal op een nette manier doen. Want inderdaad, dat incident van gisteren, dat werpt toch ook wel een beetje een schaduw over de geweldige overwinning van Vollering. Er is veel discussie over.
1: Er moet wel altijd dat over dit gepraat blijven worden. Even wat als?
0: Ja, wat als? Ik denk wat als, dan had Nivea Doma uiteindelijk nog niet meegekund over die beklimming. En dan was Vollering alsnog met de gele trui om de schouders geëindigd gisteren. Maar ja, dit zijn dingen, ook bij de mannen zie je dat als er zoiets gebeurt in volle finale, ja, dat werpt altijd heel veel discussie op. Het was niet netjes wat ze deed, maar het is ook gewoon een manoeuvre die je heel vaak ziet in koers. Dus het is ook weer niet heel verbazingwekkend dat je zoiets ziet gebeuren.
1: Ja, het maakt het natuurlijk wel extra spannend. Er wordt nog meer over gesproken dan anders. Hoe belangrijk is dit nu allemaal, wat er nu allemaal aan het gebeuren is, die 8 seconden voor het vrouwenwielrennen, voor de populariteit van het vrouwenwielrennen?
0: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is, want heel veel mensen die zullen toch vanmiddag willen kijken wat er gaat gebeuren. Niet alleen vanwege de sportieve strijd, maar ook wel door een beetje de controverse die er nu is ontstaan. En Nivea Doma en Vollering hebben nog een geschiedenis, hè? Want 2 jaar geleden, toen won Kasia Nivea Doma de Tour de France met 4 seconden verschil. En Demi Vollering was toen de tweede. Dus het lijkt weer zo'n hele spannende tweestrijd te worden. Dus ja, ik denk wel dat de vrouwen tours afleveren waar je echt van kunt smullen.
1: Om duimen en vingers bij af te likken. We hebben het nu heel de tijd over de nummers 1 en 2. Maar er is natuurlijk ook nog de Zwitserse, Marlène Reusser.
0: Ja.
1: Die leek lang mee te strijden voor geel. Nu 1 minuut 12 seconden. Kan daar nog een mirakel gebeuren?
0: Ja, ze zegt zelf ook al dat ze de kans heel klein acht. Ik denk ook, zij is toch wel minder explosief dan Nivea Doma en Vollering. En waar we vandaag overheen gaan, dat is wel terrein waar je heel explosief voor moet zijn. Ze is een echte tijdrijder. En dat is dan ook weer niet waar het parcours zich voor leent. Dat je van ver aan kunt gaan en een lange tijdrit van kunt maken. Dus ja, ik zie dat eigenlijk niet gebeuren. Wat nog wel interessant is, en daarom deed Elisa Longo-Borghini zo'n grote inspanning in de finale. Want je kan ook denken, ja, waarom neemt ze naar Nivea Doma mee? Wat voor belang heeft ze daar eigenlijk bij om nog het gat naar Demi Vollering toe te rijden? Die wil nog graag op het podium. Die staat nu vierde. En die ziet waarschijnlijk nog wel gebeuren dat zij met haar hele sterke ploeg toch nog, en dan gaat het om ruim een minuut, dicht kan rijden op Reusser. Dus ook daarachter is het nog oorlog waarschijnlijk vandaag.
1: Oké, interessant. En ik moet het vragen tenslotte. Veel fans hopen er nog wel stiekem op. Is er nog ergens een kans op ritwinst voor Lotte Kopecky?
0: Er is altijd kans op ritwinst voor Lotte Kopecky. Ja, vandaag is ook weer een etappe die ze in principe goed aan kan. Gisteren heeft ze laten zien dat ze ook echt heel goed is. 5e worden in deze etappe waar de klassementsrensters er echt om strijden. Ja, dat is heel erg knap. Het zal voor haar echt overleven zijn op de klimmetjes. En mocht dat lukken, ja, wie weet, hè, hier op de Promenade des Anglais, dat ze toch nog ineens een fantastische sprinter uitperst. Maar het zal wel echt op het scherpst van de snede gaan, hoor. Dus als ze in de top 10 eindigt, dat zal ook al een fenomenale prestatie zijn.
1: Mooi zo. Wanneer weten we het zo ongeveer?
0: Goh, wat een goede vraag. Ik ben echt helemaal de tijd kwijt. We beginnen tegen 1:04, dan begint de etappe. Volgens mij tegen 1:07 ongeveer.
1: 1:07, mooi in het journaal en hier ook al op de radio. Volg het uiteraard in Sportza op Radio 1. Marijn de Vries, heel veel plezier bij het kijken straks en bij de uitzending.
0: Dankjewel. Jullie ook.

0: The Orchard van Heather Nova. Dankzij Marijn de Vries weten we wat gedaan deze namiddag. Spannende slotrit van de Tour de France Femme, ook hier te volgen op Radio 1. We hadden het ook uitgebreid over de ruimtevaart en over uitgedroogde bomen deze ochtend. Alle gesprekken kan je herbeluisteren via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: Weet ik veel, neemt je mee naar de wonderwereld van de nanotechnologie.

0: nanotechnologie zo interessant en belangrijk? Kobe Ilse vraagt het aan professor microelektronica Marianne Verhelst. En jij kunt erbij zijn in het Leuvense innovatiebedrijf IMEC. Vrijdag 21 augustus. Vlieg als de nanobliksem naar VRT Max en schrijf je in.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
0: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Touché zorgt deze zomer voor een terugblik op het voorbije seizoen. Een van de gasten die ik mocht spreken was stand-up comedian Jeroen Leenders. Dat gesprek hoor je straks in Touché.
0: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Goedemorgen, het is 10 uur, VRT Nieuws met Shema Saizai. Door de lange periode van droogte deze zomer is de waterstand van de Rijn in Duitsland historisch laag. Dat heeft gevolgen voor de binnenvaart, ook bij ons, omdat heel veel vrachtschepen langs de Rijn varen. Het gebeurt wel vaker dat de Rijn in de zomer laag staat, maar nu is het toch uitzonderlijk, zegt transporteconoom Edwin Verbergt van de Universiteit Antwerpen.
11: Het is wel zo dat er records worden verbroken qua diepgang, maar het is iets dat wel regelmatig kan voorkomen. Hè. Dus lage waterstanden, dat hoort een beetje bij de seizoensvariatie van de binnenvaartsector. Dus mensen anticiperen daarop op, hè. De bedrijven anticiperen daarop. Nu, het is wel heel uitzonderlijk dat het zo vroeg is begonnen en dat al zo lang duurt natuurlijk.
10: Ook bomen hebben last van de droogte en hitte. Sommige beginnen dor te worden en hun bladeren te verliezen, alsof het al herfst is. De bomen gaan in overlevingsmodus omdat ze te weinig water hebben. Sommige boomsoorten zijn gevoeliger dan andere, zegt bio-ingenieur Cathy Steppe van de UGent.
12: Ten opzichte van bladverliezende bomen zien we dat de coniferen zoals spar en den, dat die het eigenlijk nu moeilijker hebben dan eigenlijk onze bladverliezende bomen zoals beuk, eiken, maar ook berk en plataan beginnen erop te reageren. We zien dan dat berk eigenlijk het meest gevoelig is. Dan gaat plataan beginnen daarvan af te zien. Dan vervolgens beuken en dan eik.
10: Iran wil de straat van Hormuz pas helemaal heropenen als de Verenigde Staten hun troepen terugtrekken, de blokkade van Iraanse havens beëindigen en schadevergoedingen betalen. Dat zegt de Iraanse Nationale Veiligheidsraad. Ondertussen lopen er gesprekken met Oman over het toekomstige beheer van de straat van Hormuz, waar heel veel schepen doorvaren. Ondanks de onderhandelingen blijven de spanningen erg groot in de regio. Voor de kust van Sicilië is een Romeins scheepswrak ontdekt van meer dan 2000 jaar oud. Dat wrak werd gevonden op 46 meter diepte. Op beelden die de duikers hebben gemaakt is te zien dat er bij het wrak ook honderden amforen liggen. Dat zijn aardewerken kruiken die de Romeinen gebruikten om onder meer wijn en olie te bewaren. Voor de kust van Italië worden wel vaker archeologische vondsten gedaan uit de Romeinse periode. Maar deze ontdekking is wel erg bijzonder. Het is opnieuw een zonnige en warme dag. We halen temperaturen tot 32 graden. De komende dagen wordt het iets minder warm, blijft wel droog. En tegen de tweede helft van de week gaan we opnieuw naar de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
13: De Eucharistieviering komt vandaag uit de Sint-Lambertuskerk in Westerlo. Het koor is het gemengd koor Sint-Cecilia Westerlo-Berchom, de dirigent Tolf Smets, de organist is Norbert Pauwels. Celebrant Norbertijn Victor Henne.

0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Dierbare broeders en zusters, niet in het geweldige geluid van stormwind die rotsen breekt, maar in het gefluister van een zachte bries. Zo laat God zich kennen. Zo gebeurt het aan Elia op de berg Horeb en zo klinkt het tot de leerlingen op het meer. Zij en ook wij mogen leren dat God zich laat kennen op onverwachte wijze. Want hij komt vandaag ook tot ons, tot ieder van ons. Hier in de Sint-Lambertuskerk van Westerlo en tot u allen die met ons samen Eucharistie viert langs de radio. Deze viering zoekt vandaag zijn weg tot bij u. Broeders en zusters, God komt ons nabij, ook wanneer we twijfelen of bang zijn. Laten we ons hart openen en bidden om zijn barmhartigheid.
1: Heer Jezus, Gij roept ons om op U te vertrouwen, ook wanneer de golven van het leven hoog oplopen. Heer, ontferm U over ons.

Christus, gij steekt ons de hand toe wanneer wij dreigen te zinken in onzekerheid, angst of moedeloosheid. Christus, ontferm u over ons.

Heer Jezus, Gij blijft aanwezig in de stilte van ons hart en nodigt ons uit om te groeien in geloof en hoop. Heer, ontferm U over ons.

0: Laat ons bidden. Heer God, Gij doet uw woord gestand, Gij zijt getrouw. Kom ons ongeloof te hulp, laat niet toe dat wij ten onder gaan in twijfel. Neem ons bij de hand, zodat wij uw almacht ondervinden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen. Lezing uit het eerste boek van de Koningen. In die dagen kwam Elia bij de Horeb, de berg van God, waar hij overnachtte in een grot. En zie, tot hem werd het woord van de Heer gericht, die tot hem zei: Ga naar buiten en ga op de berg staan voor de Heer. En zie, de Heer trok voorbij en een hevige en sterke storm deed bergen splijten en rotsen verbrijzelen voor de Heer. Maar de Heer was niet in de storm. Na de storm volgde een aardbeving, maar ook in de aardbeving was de Heer niet. En na de aardbeving volgde vuur, maar ook in het vuur was de Heer niet. Na het vuur volgde het suizen van een zachte bries. Zodra Elia dit hoorde, bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel, ging naar buiten en bleef bij de ingang van de grot. Woord van de Heer.

Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Broeders en zusters, ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Mijn geweten waarborgt het mij in de Heilige Geest. Want ik ben heel bedroefd en er is een onophoudelijke pijn in mijn hart. Ik zou wensen zelf vervloekt te zijn en van Christus gescheiden. Terwille van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Zij zijn Israëlieten. Hun behoort de aanneming tot zonen, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de beloften. Van hen zijn de aartsvaders en uit hen komt de Christus voort naar het vlees, die boven alles is, God, de gezegende tot in de eeuwigheid. Amen. Woord van de Heer. Amen.

De Heer zij met u. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matteüs. Nadat de menigte was verzadigd, dwong Jezus zijn leerlingen meteen in de boot te stappen en voor hem uit naar de overkant te varen, terwijl hij de menigte heen zou zenden. Toen hij de menigte had heengezonden, ging hij de berg op om alleen te zijn en te bidden. De avond viel en hij was daar alleen. De boot was al vele stadia van het land verwijderd en werd geteisterd door de golven, want er was tegenwind. In de vierde nachtwaken kwam hij naar hen toegelopen over het meer. Maar toen de leerlingen hem over het meer zagen lopen, raakten zij in paniek en zeiden: "Het is een spook." En van angst schreeuwden zij het uit. Onmiddellijk zei Jezus tot hen: "Heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd." Petrus antwoordde hem: "Heer, als gij het zijt, beveel mij dan dat ik over het water naar u toe moet komen." En hij zei: "Kom." Petrus stapte uit de boot, liep over het water en kwam naar Jezus toe. Maar toen hij de hevige wind zag, werd hij bevreesd en hij begon te zinken en schreeuwde uit: "Heer, red mij." Meteen stak Jezus zijn hand uit, greep hem vast en zei tot hem: "Klein gelovige, waarom hebt ge getwijfeld?" Nadat zij in de boot gegaan waren, ging de wind liggen. Die in de boot waren, aanbaden hem en zeiden: "Waarlijk, gij zijt de Zoon van God." Woord van de Heer.

Dierbare broeders en zusters, na een doodsverlangen onder een bremstruik, een ontmoeting met een engel, gesterkt door een maaltijd en een omzwerving van 40 dagen en nachten in de woestijn, ontmoeten we vandaag de profeet Elia bovenaan de berg Horeb, de berg van God. Hier ontmoet hij de Heer. Een godsontmoeting die wordt aangekondigd door indrukwekkende tekenen van macht. Storm, beving en vuur. Maar het blijven uitdrukkingen van macht en niet de ontmoeting met de Heer zelf. Die volgt na de vlammengloed. Wanneer er koelte komt en het gefluister van een zachte bries. Daarin is God. Onze eens zo vertwijfelde profeet mag nu God zelf ervaren. Hij bedekt zijn gezicht met zijn mantel als teken van eerbied en ontzag. Diezelfde mantel die hij later over de profeet Elisa zal werpen, als teken van uitverkiezing. Deze ontmoeting op de berg brengt ons ook bij nog een andere berg. Na de drukte van het broodwonder is Jezus de berg opgegaan om alleen te zijn en te bidden. Hij heeft de leerlingen weggestuurd en hen gedwongen naar de overkant te varen. Maar daar worden ze geteisterd door golven en komen letterlijk in woelige wateren. En dat zonder Jezus. Tot in de vierde nacht waken. Zo tussen 3 uur 's nachts en 6 uur 's morgens. Als de nacht op zijn diepst is. Een spreekwoord leert ons dat de nacht het donkerste is, even voor de dag begint. Juist dan komt Jezus tot hen. Misschien is dat wel het merkwaardige van dit evangelie. Jezus komt naar hen toe en toch menen zij dat zij iets anders zien. Een spook, zeggen ze. Iets wat hen bang maakt. Maar dan klinkt de stem, hou moed, ik ben het, vrees niet. Ik ben het, kom. Met deze enkele woorden openbaart Jezus zich aan Petrus. Meer is er ook niet nodig voor Petrus om hem over de streep te trekken. En hij gaat vol vertrouwen. Maar wanneer hij de wind en de diepte gewaar wordt, slaat de schrik om zijn hart en begint hij te zinken. Echter, Jezus steekt zijn hand uit, grijpt hem vast en trekt hem recht. Jezus redt hem uit het water, maar ook uit zoveel meer. Het is bijna een paaservaring. Jezus die Petrus en daarmee ons allen recht trekt uit al onze zonden, twijfels en angsten die belemmeren dat we heel dicht tot bij Jezus kunnen komen. Daarom is deze ervaring van Petrus zo herkenbaar. Ook wij, ook ons geloof kent momenten dat ons bij wijze van spreken over water kan doen gaan, zelfverzekerd en vol overgave. Maar gaandeweg komt er onvoorzien tegenwind en zinken we weg. De sterkte van Petrus ligt niet in het eigenmachtig volharden, maar in het durven toegeven, maar mens en dus feilbaar te zijn. En dan te kunnen roepen, Heer, red mij, ik verdrink. En wij, broeders en zusters, hoe is onze situatie? Is ook onze situatie, zeker in onze jaren, er niet heel vaak een van, het wordt ons allemaal een beetje te veel, ik verdrink. De ene frustratie na de ander,
De ene teleurstelling na de ander. Teleurstelling in wat er gaande is in de wereld, in het politieke bestel, in de beschaving. Teleurstelling ook wat er gaande is misschien in de kerk. Wat er gaande is onder ambtsdragers, kerkmensen. Maar niet in de laatste plaats. Wat is er gaande in onszelf? Raken wij zelf ook niet soms gefrustreerd in onze eigen zwakheid? We redden het toch niet. Het lukt me toch niet. Is het niet beter om op te geven? Ook wij zijn wel eens vertwijfeld en ten einde raad. Dan is het goed om voor ogen te houden dat we als christenen onze weg niet alleen moeten afleggen. In onze donkerste uren en momenten van pijn, ziekte en tegenslag mogen we vragen en bidden om een goddelijke hand of een menselijke schouder die ons terug recht helpt. We mogen vertrouwen, we mogen bidden om hulp, soms fluisterend, soms roepende. Jezus nodigt ons uit om ons over te geven aan Hem, om ons vol vertrouwen, zonder enige angst, zonder enige terughoudendheid, toe te vertrouwen aan Zijn goedheid, aan Zijn liefde, aan Zijn wijsheid en kracht voor ons vandaag. Ook al zijn er frustraties, teleurstellingen, onmacht, woede of boosheid, er is een andere realiteit die God ons wil laten zien. Zijn leiding met ons. Zijn leiding over deze wereld. Zijn leiding die ons net als Jezus zelf door het kruis naar het licht voert. Door woelige wateren tot een veilige haven. Van die hemelse haven waarin wij alle op weg in dit leven zijn, mogen we nu al iets ervaren in deze Eucharistie. En mogen we samen met de leerlingen zeggen: waarlijk, Gij zijt de Zoon van God. Amen.

0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. God is ons nabij, ook in momenten van twijfel en onzekerheid. Daarom leggen wij onze gebeden vol vertrouwen voor Hem neer.
1: Bidden wij voor de kerk wereldwijd, dat zij een teken van hoop mag zijn voor mensen die zoeken naar houvast en vertrouwen in hun leven. Laten wij bidden.

bidden wij voor allen die verantwoordelijkheid dragen in onze samenleving. Dat zij zich inzetten voor vrede, rechtvaardigheid en het welzijn van de meest kwetsbaren. Laten wij bidden.

bidden wij voor mensen die worstelen met angst, verdriet, ziekte of eenzaamheid. Dat zij steun vinden bij medemensen en kracht ontvangen om verder te gaan. Laten we bidden.

bidden wij voor vluchtelingen, slachtoffers van oorlog en allen die hun toekomst bedreigd zien. Dat zij veiligheid, menselijkheid en nieuwe kansen mogen vinden. Laten wij bidden.

bidden wij tot slot voor onze geloofsgemeenschap. Dat wij, net als Petrus, de moed vinden om onze blik op Christus gericht te houden en hem te vertrouwen. Ook wanneer het leven stormachtig wordt. Laten wij bidden.

Goede God, Gij weet wat leeft in ons hart nog voor wij het uitspreken. Aanvaard onze gebeden en blijf ons begeleiden op onze levensweg. Door Christus onze Heer.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, aanvaard goedgunstig de gave van uw kerk. In uw barmhartigheid hebt gij ze ons geschonken om ze u aan te bieden. En gij maakt ze door uw kracht tot sacrament van ons heil, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verhef uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijne in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gave aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gave aan.

Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Johan en aan alle die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaren, de heilige Augustinus en Norbertus, met de heilige Lambertus en al uw heiligen. Samen ook met alle ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, herkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.

En bidden wij dan nu met de woorden die Jezus zelf ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede van de Heer zij altijd met u. Wens elkaar de vrede.

0: Laat ons bidden. Heer, mogen de communie die wij hebben ontvangen ons verlossing brengen en ons doen standhouden in het licht van uw waarheid. Door Christus onze Heer.
1: De Heer zij met u.
0: Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gaat nu alle heen in vrede.

0: De Eucharistieviering kwam vandaag uit de Sint-Lambertuskerk in Westerlo. De muziek werd verzorgd door Dolf Smets, dirigent, met het gemengd koor Sint-Cecilia Westerlo-Berchom en organist Norbert Pauwels. Celebrant was Norbertijn Victor Henne.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Shema Saisai. Door de lange periode van droogte deze zomer is de waterstand van de Rijn in Duitsland historisch laag. Dat heeft gevolgen voor de binnenvaart, ook bij ons, omdat heel veel vrachtschepen langs de Rijn varen. Het gebeurt wel vaker dat de Rijn in de zomer laag staat, maar nu is het toch wel uitzonderlijk. Dat zegt transporteconoom Edwin Verbergt van de Universiteit Antwerpen.
4: Het is wel zo dat de records worden verbroken qua diepgang, maar het is iets dat wel regelmatig kan voorkomen. Hè. Dus lage waterstanden, dat hoort een beetje bij de seizoensvariatie van de binnenvaartsector. Dus mensen anticiperen daarop op, hè. De bedrijven anticiperen daarop. Nu, het is wel heel uitzonderlijk dat het zo vroeg is begonnen en dat al zo lang duurt natuurlijk.
3: Gisteravond is er brand uitgebroken in een natuurgebied in Namen. Een hectare is er in de vlammen opgegaan. Het vuur ontstond in een veld en sloeg daarna over op een bos. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur zich nog verder verspreidde. Ook in Heuvelland in West-Vlaanderen heeft het gisteren gebrand. Tussen twee weides was er brand ontstaan. Er waren wel geen dieren meer aanwezig. De brandweer kon ook daar snel blussen. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten om het leven gekomen toen ze een bosbrand aan het blussen waren. Hun blushelikopter stortte neer. Hoe dat is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. De bosbrand in het natuurgebied in Utah heeft al meer dan 450 vierkante kilometer bos vernield. Iran wil de straat van Hormuz pas helemaal heropenen als de Verenigde Staten hun troepen terugtrekken, de blokkade van Iraanse havens beëindigen en schadevergoedingen betalen. Dat zegt de Iraanse Nationale Veiligheidsraad. Ondertussen lopen er gesprekken met Oman over het toekomstige beheer van de straat van Hormuz, die erg belangrijk is voor onder meer schepen die olie en gas vervoeren. Ondanks de onderhandelingen blijven de spanningen erg groot in de regio. Sinds de VS en Israël eind februari een oorlog begonnen tegen Iran. Vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt tot 32 graden. De komende dagen iets koeler, al blijft het droog. Tegen de tweede helft van de week opnieuw 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: Douché.
1: Met Friede Lesage.
5: Goedemorgen. Deze zomer blik ik terug op het voorbije touché-seizoen. 40 gasten kreeg ik over de vloer om te praten over leven en werk, schoonheid en troost, succes en twijfel. Zij kozen de muziek en hadden het over de handleiding bij het leven. Zo sprak ik met Jeroen Leenders. Behalve stand-up comedian is hij een milieubewuste vader die met een elektrische wagen rijdt en vegetarisch eet. Want je kan maar beter voorbereid zijn op de toekomst. Zijn verleden liep niet over rozen. Het belang van een liefdevolle jeugd is hem pas later duidelijk geworden. Therapie is zijn redmiddel geweest. Ondertussen weet hij goed wat hij niet wil, maar nog niet zo goed wat hij wel wil. Eind maart vroeg ik hem hoe hij zichzelf zou omschrijven.
6: Ja, als een soort afvallige boeddhist.
5: Die nog geen doel voor ogen heeft.
6: Precies, ja. Ja. Ja, precies. Buddhist by deduction.
5: Jouw levensmotto, opnieuw beginnen tot het goed zit?
6: Ja. Ja, ik ben...
5: Past daar wel in?
6: Jawel, ja. Mm. Zeker. Ik ben al heel vaak opnieuw begonnen. En dat zal nog heel vaak gebeuren. Ja, goed, ja.
5: Het litteken op je pols zegt ook veel, denk ik, ja, over wie je bent.
6: Ja, klopt, ja. Toen was ik, hoe oud was ik? 12 of 13 of zo. En toen ging ik een satéprikker doorsnijden met een aardappelmesje. Uh-huh. Niet doen. Aan de mensen thuis, niet doen. Want een aardappelmesje is niet het juiste gereedschap voor die taak. En dan glij je uit en dan land je in je pols.
5: Maar je zit hier.
6: Ik ben hier, ja. Mijn oudste broer, die jonger is dan ik, heel verwarrend allemaal, die was bij mij, dus we hebben dat dan verzorgd. En toen mijn vader thuis kwam, dan kreeg ik daar nog een lap bij, want dat was de jaren 90.
5: Ja. Maar dat is een van de momenten geweest waarbij je wist, ik heb een beschermengel.
6: Ja, 27. Ja, 27 heb ik er zeker wel doorgejast, ja. Ja, ik had een heel roekeloos bestaan, ja. Ik ben blij dat ik daar vanaf ben.
5: En ik ben blij dat jij hier zit.
6: Ja, ik ook. Ja, toch wel. Want er is alleen maar dit.
5: Op dit moment is er alleen maar dit.
6: Er is alleen maar dit. Hier gaan we toch met z'n allen mee moeten doen, ja.
5: Jeroen Leenders, ja. Welkom in Touché.
6: Dankjewel.

0: Harry Belafonte met de Banana Boat Song.
1: Zo is het.
0: Ja, en jij kent dit zeer goed, Jeroen Leenders.
1: Ja, ik heb uren, wegen, jaren met mijn vader in de auto doorgebracht. Ja.
0: Met dit nummer?
1: Met dit nummer, ja. Die luisterde daar alles van Harry Belafonte. Ja.
0: Hoe kwam dat? Wat had hij met Harry Belafonte?
1: Ik weet niet. Ja, hij vond die muziek en die tribale elementen erin zitten, vond hij altijd heel... die spirituals vond hij ook altijd heel leuk om naar te luisteren. Ja.
0: En jij? Wat vond jij daarvan?
1: Ik luisterde mee, ja. Dit is voor mij heel nostalgisch om naar te luisteren.
0: Maar jullie zaten dus vaak samen in de
1: wagen? Ja, ik ben met mijn vader gaan wonen op mijn 15, denk ik. Maar die woonden ook overal en nergens. Dus wij moesten heel vaak heel ver rijden. Naar school of naar weet ik van wat.
0: En hoe kwam het dat jij bij je vader bent opgegroeid?
1: Ja, dat was een vechtschijn tussen mijn ouders. En uiteindelijk ben ik naar mijn vader verkast. Ja, ja.
0: Uit eigen wil?
1: Wat is definieer eigen wil? Ik ben nooit fysiek aan de deur gezet. Nee.
0: Maar dat was beter voor jou om...
1: Ik heb wel zelf die beweging gemaakt, hoor. Ja. Dus ik ben dan daar blijven wonen, ja, op een bepaald moment.
0: En dan zaten jullie samen vaak in de
1: auto,
0: wagen.
1: Ja.
0: Want waar woonde jouw vader dan
1: mijn
0: vooral?
1: Mijn vader die woonde in... eerst was het Schellen, denk ik. Ik ging in Antwerpen naar school, maar daarna is hij dan verhuisd naar Weelde-Ravels. Bij mijn grootmoeder gaan wonen. En dan Rumst en dan overal. We moesten heel... En mijn broers en mijn zus die woonden toen in Westmalle. Dus dat was altijd dan ver rijden.
0: Uh-huh.
1: Ja.
0: Maar als je puber bent
1: en
0: je ouders gaan uit elkaar...
1: Ja.
0: Dan heeft dat wel impact.
1: Ja, heel veel impact, ja. Ja. Dat was de slechtste moment denkbaar voor mij... Om ook dan nog eens een keer te verhuizen met mijn vader... en helemaal uit mijn sociale netwerk betrokken te worden. Ik zat ook in de jeugdbeweging en zo. Dat stopte allemaal. Dus dan ben ik wel helemaal verloren gelopen, ja.
0: En hoe heb je daarop gereageerd?
1: Heel destructief allemaal, ja. Ik ben van veel scholen van school gezet en weet ik veel wat. Ja, dat was... Totale destructie. Ja, fatalisme.
0: Hoe ging dat dan, die destructie?
1: Ja, ik deed mezelf ook niet meer zorg dragen voor mezelf. Ik ging niet meer slapen en zo. Hè. Dus ik bleef gewoon heel de nachten wakker. Maar ja, mijn vader is een beetje zo laissez-faire. Kinderen moet je moet vooral niet ingrijpen bij kinderen.
0: Ja, maar wat voor opvoeding kreeg je dan van je vader?
1: Geen.
0: Mm-hmm.
1: Tezij... hij vond dat ik iets verkeerd deed en dan kon hij heel autoritair uit de hoek komen. Dus alles mocht, behalve sommige dingen, maar dat stond nergens opgeschreven. En dan werd hij heel streng en soms ook fysiek. Dus het was heel onvoorspelbaar.
0: In hoeverre lijk jij op hem?
1: Ja, ik hoop daarin niet te veel.
0: Uh-huh.
1: Ja, dat is wel een soort angst van mij, dat ik heel erg op hem zou gaan lijken in mijn gedrag en... zijn belevingswereld of zo. Oh. Ja.
0: Maar als kind besef je dat natuurlijk niet.
1: Nee, dat was mijn grote idool.
0: Ja.
1: Ja, dat was bijzonder. Keek ik heel erg naar op.
0: Hoe is jullie band nu?
1: Nu is hij begraven. En de laatste jaren hadden we ook niet meer gesproken tegen elkaar. Maar dat was ook zijn keuze, voor een deel.
0: Uh-huh. Ja. Heeft dat veel veranderd, dat hij is gestorven?
1: Want dat wil wel zeggen dat die mij niet meer kon raken, zeg maar. Want er zijn in de laatste jaren nog flink wat dingen fout gelopen. Ik heb echt tot in de rechtbank ben ik uitgedaagd door mijn vader. Ja.
0: Dat is heftig.
1: Ja, ik heb hem daar ook wel lik op stuk gegeven, hoor. Maar dat is iets heel, heel vervelends om te doen. Dat is een soort overwinning die je niet wil... behalen. Maar dat moet dan uit zelf. Bescherming.
0: Ja.
1: Ja.
0: Je hebt er ondertussen wel wat over gelezen natuurlijk.
1: Ja.
0: En jezelf proberen te begrijpen wat daar toen allemaal is gebeurd.
1: Ja.
0: Kan je dat nu benoemen?
1: Wat er in mijn jeugd is gebeurd?
0: Uh-huh.
1: Ja, wat was dat? Onhandigheid, denk ik. Ik heb mezelf het hoofd boven water leren houden, zeg maar. Maar ik heb alles wat ik daarvoor... Dat heeft mij gevormd in mijn jeugd. Heeft me gevormd als persoon. En daar heb ik dan achteraf godzijdank hulp bij gekregen om daar terug verandering in te brengen. Want ja, ik ben wel opgegroeid in een soort overlevingsmodus.
0: Mm-hmm.
1: En op een bepaald moment ga je eigen leven leiden. En dan heb je die overlevingsmodus niet alleen niet meer nodig, maar die begint het eigen leven aan te vallen. Ja, dus dat wordt een zelfsaboteur. Dus die heb ik wel. Ben ik toch wel diep voor moeten gaan met de juiste groep. En heeft het ook toch zeker 2 jaar geduurd om te kunnen keren mm-hmm. in mezelf.
0: Waren er in jouw jeugd, behalve jouw vader, ook andere vaderpersonen die bekommerd waren om jou?
1: Nee, ik had een zeer eenzame jeugd. Mm-hmm. Er was niemand. Alleen
0: ook geen leraars die.
1: Ja, ik had wel
0: leerkrachten
1: waar achteraf heel dankbaar van ben dat ik die gehad heb. Mm-hmm. En ook waren ook leuke leerkrachten, zeg maar. Meer kennis van architectuur. Ik heb zo,
0: want je hebt kunstonderwijs gedaan.
1: Kunstonderwijs gedaan, humaniora, ja. En dat was een man, ik denk, die werd door iedereen even hard gehaat, omdat hij altijd waarom vroeg, als een soort kind. Als je met een maquette kwam en je had die geel geschilderd, dan vroeg die, waarom heb je die geel geschilderd? Ja, en dan zei hij, ja, ik vond het een passende kleur. En dat die, maar waarom heb je dat dan niet in een materiaal gedaan dat datzelfde effect zou bereiken? En dan zat je dan met je mond vol tanden. Het was een heel vervelende man. Maar die heeft mij wel geleerd om kritisch te denken. Dus achteraf bezien ben ik er heel blij om die als leerkracht gehad te hebben. En die had, ik denk, 6 zonen. En ik zat met 1 van die zonen in hetzelfde jaar. Niet in de klas, maar wel in hetzelfde jaar. Dus sportdagen brachten wij samen door. En later kwam ik die een keer tegen in de Cassavier op de Ossenmarkt in Antwerpen. Een soort studentencafé. En toen zei ik tegen hem, je vader heb ik echt mijn tand op stuk gebeten als ik daar les van kreeg. Maar achteraf gezien is dat de leerkracht waar ik het nog het meeste aan gehad heb. En toen zei hij, ik hoor dit zo vaak over mijn vader terug. Ja, ja.
0: Kunstonderwijs, ja. Was het dan ook de bedoeling dat je echt in de kunsten zou verder doen? Had je toen al ambitie?
1: Nee, ik was een totaal ambitieloos wezen. Maar ik tekende heel graag. En uiteindelijk, ik was dan begonnen in moderne, weet ik veel wat, moderne. Maar dat was ik direct al bij attest. En toen ben ik gezakt naar de kunstrichting. Mm-hmm. En ik tekende graag en toen ging ik dat doen. Maar ja, ik had een totale aversie tegen autoriteit. Dus schooltijd was ook de hel. Ja. Wat dat bijzonder is, hè, want dan ga je dus een kunstopleiding doen. En dan wordt het toch echt wel. Ja, dan kom je bij Cobra en Fluxus. Hè, het activistische kunst. En kunst kan aan geen regels voldoen. Dat was het hele idee toch van die beweging.
0: Een daad van verzet.
1: Ja, we begonnen met modernisme. Hè. Iedereen kan kunstenaar zijn. Ja, en dan moest je toch op punten kunst gaan doen. Ja, daar werd ik toch wel heel opstandig van. Ja.
0: Maar herkende je jezelf dan in verhalen van kunstenaars, kunststromingen?
1: Ja,
0: voelde je daarvan, maar in het verleden zijn daar kunstenaars mee aan de slag gegaan met verzet met anders denken.
1: Ja, je had de Fluxus en Cobra. Je had in Berlijn gebeurde zoveel van die krakers. En ja, dat vond ik heel inspirerend allemaal. En we hadden ook een paar van die anarchistische figuren in onze klas zitten, ja. Ja, dat was heel inspirerend.
0: Was dat een soort redding, dat kon, dat mocht?
1: Ja, alles kon in vraag gesteld worden. Dat was wel fijn, ja. Mm. Ja, zo anti-establishment natuurlijk, ja. En dat sloot heel goed aan bij hoe ik op dat moment in elkaar zat.

0: Agartha, The City of Shambhala.
1: Ja.
0: Van IFO, Identified Flying Objects.
1: Ja.
0: En West Bamen Africa Bambaataa.
1: Ja, precies.
0: Dus waaraan doet dit jou denken?
1: Dit doet me denken aan de meest schrale discotheek in Vlaanderen, The Escape in Niel.
0: Waar jij veel hebt gezeten?
1: Oh, elk weekend zat ik daar. Ik woonde toen in Schelle, dus dat was er om de hoek. En de, heel de omstreken ging er naartoe. Hè. Boom, Puurs, Niel, Reet.
0: Dat had jij nodig.
1: Schelle.
0: Dat had jij nodig om je wat af te reageren?
1: Ik zat daar helemaal in die cultuur. Ja, ja. Ja, op zoek naar, een soort rusteloze ziel, op zoek naar iets. En dat, dat maar gaan zoeken in een discotheek, ja, waar je het zeker niet gaat vinden.
0: Want toen je 18 was, wat deed jij toen?
1: Dat was ook gewoon een arbeid. Ik was gewoon een magazinier. Ik ben altijd heel blue collar geweest, ja. Ja.
0: Niet verder gestudeerd?
1: Nee, niet. Ik ben niet naar de hogeschool geweest of de universiteit.
0: Had je dat gewild?
1: Ja, ik wilde eerst een sabbatjaar nemen. Toen ben ik beginnen werken. En toen had mijn vader me toch gepusht om een opleiding tot piloot te gaan volgen. Dus toen ben ik helikopterpilootopleiding gaan volgen bij Erik Boers in Walem tegen Mechelen. Dus toen was ik helikopterpiloot.
0: Heel. Zeg je een beetje met schouder op.
1: Ja, ik heb dat brevet niet meer. Dus dat is ook geen fluit meer waard. Dus, maar als de zombies komen en er is een helikopter, dan kunnen wij erin wegvliegen. Friedel. Ja.
0: Hoe lang heb je dat gedaan?
1: Toch wel een paar jaar, ja. Maar dat was nooit mijn beroep. Dus ik had daar privélicentie, heet dat dan. Dus dan mag je voor de lol vliegen.
0: Mm. En je beroep was?
1: Op dat moment was ik, heftruckchauffeur.
0: Heftruckchauffeur?
1: Ja, in de Alkrump in Oostballe, waar alle choco wordt gemaakt.
0: Dus dat kan je ook, met een heftruck rijden?
1: Ja, dat kan ik ook, ja.
0: Ja. En je kan ook met een taxi rijden, hè? Dat heb je lang gedaan.
1: Dat heb ik echt het langste gedaan. Ik denk 8 jaar, bijna 9 jaar taxi gereden.
0: Wat heb je daar over de mensheid geleerd?
1: Alles. De wereld en de mensen heb ik allemaal daar geleerd. Ja, ja, het is toch bijzonder. Want ik deed het altijd 's nachts. Dus ik heb ook geleerd dat de nacht geen tijdstip is, maar een plek. Het is een andere wereld.
0: Mm-hmm.
1: Een wereld en die overdag zie je daar niks van. En 's nachts komt die tot leven. En dat zijn heel andere wetten.
0: Wat zijn de gevaarlijkste klanten dan, 's nachts?
1: Mafiosi die aan het vergaderen zijn in Antwerpen om te kijken hoe ze die wapens en drugs en vrouwen uit de douane of de haven gaan krijgen.
0: Dat die zijn... had jij in je taxi?
1: Ja, tuurlijk, ja.
0: En die gesprekken kon jij horen?
1: Voor zover ik Lets of Ests of Litouws spreek.
0: Mm-hmm. Voelde je dat?
1: Ja, dat weet je onmiddellijk. Je weet onmiddellijk wie je in je auto hebt. Ja.
0: Hoe voel je dat?
1: Dat zijn... wie was het nou al? Richard Pryor heeft er een keer een stuk over gedaan. Dat zijn granieten mensen.
0: Granieten mensen?
1: Graniet. Die stappen in en die zijn van graniet. En dat zie, hun gezicht is graniet. En... die praten alleen maar onderling, die zeggen tegen jou het hoogst nodige. En voor de rest zijn die totaal onbereikbaar. Een granieten gezicht hebben die, ja.
0: Toch heb je dat 11 jaar volgehouden?
1: Ja, ik heb dat volgehouden en ik heb dat overleefd. En daar is alles mee gezegd.
0: Maar die ervaring pakken ze jou natuurlijk nooit
1: op. Nee, dat is toch bijzonder. En ook mensen gaan beginnen gewoon te... Je bent ook een soort biechtvader in die taxi. Mensen beginnen van alles te vertellen. De meest rare verhalen. Je, heel open over... seks en drugs en... dus ja,
0: daar leer je nog alles iets over het leven.
1: Ja, ja, dan merk je, oh, maar dit zijn dus... een beetje zoals Jambers, een heel normale mens overdag... en dan 's nachts, als niemand het kan zien, gebeurt er van alles. Ja, en dan merk je ook gemerkt, ja, niemand is normaal, hoor. Er bestaan geen normale mensen.
0: Is dat zo?
1: Ja, er bestaat een soort acceptabele dagversie van mensen... En dan heb je de echte mens die er ergens achter en onder zit.
0: Hoe ben jij in de stand-up comedy beland?
1: Ja, dat ben ik dus ooit beginnen doen. Omdat ik heb wel vaker in mijn leven in precaire situaties gezeten, ook financieel. Die dan toch grotendeels aan mezelf lagen. Ik had me voor de zoveelste keer uit de problemen gewerkt. Dus ik had dan wel af en toe een soort alarmbellen die afgingen. En dan ging ik heel hard mezelf uit de problemen werken. En toen was ik weer op nul, zeg maar. En toen dacht ik, wat ga ik nu eens doen met mijn leven? Want ja, de taxi, er is geen ladder die beklommen kan worden. Er is maar één sport en dat is taxichauffeur en dat is een ladder naar nergens. Dus toen dacht ik, ja, wat ga ik nu doen, nu ik niks meer moet, zeg maar. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, laat ik dat eens proberen. En daar heb ik wel altijd zin in gehad. En ik keek ook naar die late night shows van Jay Leno en Conan O'Brien. Dat vond ik altijd heel inspirerend. En dacht ik, ga het zelf een keertje proberen. En dan zien we wel wat er gebeurt. En zolang ik het leuk vind en andere mensen het leuk vinden, blijf ik het doen. En dat is, zo sta ik er nog steeds in. Mm-hmm. Zolang ik het leuk vind om te doen en de mensen het leuk vinden dat ik het doe, blijf ik het doen.
0: Herkende je jezelf ook in andere grote stand-up comedians?
1: Mezelf herkennen. Ja, ik ben echt wel opgegroeid met Eddie Murphy. Dat was dan, maar dat is ook een en al pose. Ja. Hoeveel echt is er aan Eddie Murphy aan? Dat was ook allemaal ja, een Fata Morgana of een, hoe heet het? En Toon Hermans en die oude knarren allemaal. Mm-hmm. En dan Urbanus heb ik echt helemaal als kind zot gedraaid, zeg maar. Die cassettebandjes, daar schiet ook niks van over. Ze zijn helemaal kapot gespeeld.
0: Maar je voorbeelden in de stand-up comedy, de echte stand-up
1: nu,
0: comedy?
1: Ja, dat is dan toch wel Bill Burr en Louis C.K., Richard Pryor, George Carlin. Ja.
0: Allemaal mensen met een turbulent verleden.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Daarin herkende je jezelf wel?
1: Ja, misschien wel. Ja, het is toch die ruwe kant van het bestaan. Is voor mij onontbeerlijk, ja.
0: Want hoe komt dat, de grootste, de beste stand-up comedians die turbulentie in hun leven blijkbaar allemaal wel hebben?
1: Ja, je hebt ook Seinfelds, hè. Ik denk dat we ook willen dat iemand die daarmee bezig is een moeilijk leven heeft gehad. Uh-huh. Maar best veel hebben een niet voor de hand liggend bestaan gehad. Maar dat is ook, je gebruikt, wat mensen van mij zien, is een oude copingstijl of strategie. Het is humor en heel kundig zijn met taal en woorden en zinnen verbuigen en betekenissen spelen had ik nodig in mijn jeugd om mijn jeugd te overleven als kind, zeg maar. Je kan jezelf niet fysiek uit de slag trekken, dus dan moet je andere troeven uit je hoed trekken. Dus dat is heel geoefend geweest in mijn jeugd. En
0: weet je dat nog als kind, wanneer je humor gebruikte?
1: Ja, ik wist ook wanneer ik mijn bek moest houden. Ik wist ook hoe ik situaties kon manipuleren en zo. Dus eigenlijk wat je van mij nu ziet, is dat stuk van mezelf dat even lekker mag rondrennen. Mm-hmm. Alsof je met een hond gaat wandelen. Mm-hmm. Een beschermer, zeg maar, waar tegen je zegt, nu mag je even helemaal losgaan en dan ga je terug achter in de bus zitten. Dan gaan we terug de normale wereld in.
0: Maar het was humor als ja. Schild, als bescherming.
1: Zeker, ja. En onzichtbaar maken. Je kan met humor onzichtbaar maken.
0: Hoezo?
1: Als mensen in de taxi stapten die dan vragen stelden als wat zou jij doen als ik jou nu zou overvallen, als ik een mes zou trekken en ik zou jou overvallen, dan antwoord ik meestal met, nou, geen flauw idee, maar er is maar één manier om daarachter te komen. Totale fatalistische humor. Mm-hmm. En dan kreeg ik wel eens antwoord, ja, je bent ook geen normale. En dan zeg ik, dat komt dan van jou, die voorstelt om een mes te trekken. Ah. Ja, dat was zo gebruikt in humor in dat soort. Daar diende het voor. Want als je dus echt gaat reageren op de inhoud, dan geef je jezelf prijs. En als je daar boos van wordt of bang, dan geef je jezelf prijs. Maar als je zegt, nou, geen idee, ik ben ook heel benieuwd, ja, dan ben je dus niet te peilen. Mm-hmm. En dat houdt je veilig in zo'n situatie. Want als die iets van plan is, dan weet hij ook niet meer wie die voor zijn neus heeft. Ik blaas me ook niet op. Ik ben geen Jackie Chan, maar ik beweer het ook niet van mezelf.
0: Maar toen je op een podium ging staan als stand-up comedian, merkte je, dit is mijn biotop.
1: Ja, die humor gebruiken om over moeilijke dingen te praten, dat is toch iets dat echt wel dingen kan losmaken bij mensen, ja.
0: Dat je mocht praten.
1: Ja, maar ook dat je merkt bij mensen, je voelt ook de catharsis soms. En dat het heel bevrijdend kan zijn voor sommige mensen in de zaal. Ja. Dat je dingen zegt dat je denkt van, oh, kan je dat zeggen of kan je dat zo zeggen? Of, ja.

0: War, in de versie van Edwin Starr. Het was in 1970 een protestsong tegen de Vietnamoorlog.
1: Ja, en sindsdien zijn alle oorlogen gestopt, want iedereen snapt het sindsdien.
0: Ja. Zei Jeroen Leenders.
1: Ja, waanzin toch?
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm. De oorlog.
1: Ja. Ja.
0: De oorlogen.
1: De oorlogen, ja.
0: Het houdt jou bezig,
1: het houdt mij
0: zoals
1: ontzettend...
0: iedereen natuurlijk.
1: Ja, maar ik denk dat het toch een soort bijzonder soort... hoe moet je dat zeggen? Door aangetrokken wordt. De oorlog in Oekraïne volg ik echt op de voet. Zeg.
0: Ja?
1: Echt zo met ISW, zo de Institute of Study of War en zo, dat de frontline beweegt en zo, dat volg ik echt. Ja.
0: En vanwaar die interesse?
1: Er gebeurt heel veel in die oorlog. Het is een gewapend conflict. En dat is één ding dat daar gebeurt. Maar heel Europa wordt gevormd op dat slagveld. Dat is echt bijzonder om mee te maken. En een hele tijdsgeest wordt gevormd door Oekraïne nu. Ze hebben een hele bijzondere president.
0: Zelensky.
1: En die staat voor wat hij zegt. En... heel betrokken is. En mensen die hun hak in het zand zetten. En Oekraïne zegt echt een hak in het zand en zegt tot hier en niet verder. En ook al heb je een overmacht, hier staan wij voor. En hier gaan wij voor blijven staan, ja, ongeacht.
0: Maar jij zit het echt dag op dag te volgen wat
1: ik volg dit echt, ja, op de
0: gebeurt.
1: Voet. Ja. Mm. Ja, en hoe dat zij dus inderdaad hun eigen leger hebben vormgegeven. Hè. Dus ze hebben in alle vertrouwen hun kernwapens allemaal afgestaan. En die garanties die er tegenover stonden blijken dan toch ook maar gewoon van papier te zijn. En hebben heel hun leger hervormd. En zij zijn nu gewoon oorlogvoering aan het vormgeven zoals Wereldoorlog 1 het heeft gedaan en Wereldoorlog 2 heeft gedaan. Dat zijn zij allemaal aan het ontwikkelen. Ja, en... proberen hun mensen zo weinig mogelijk in de gevarenzone te brengen. Bijzonder, hè? Hoe gaan we oorlog voeren met zo weinig mogelijk mensen en zorgen dat onze soldaten veilig blijven? Ja. Heel andere strategie dan die van Poetin, moet ik zeggen.
0: Maar het is de oorlog die dichterbij komt, hè?
1: Waar ja, joh.
0: Dat deze generatie nu ineens merkt, het kan nog wel eens gebeuren op ons.
1: Ja, ik vond ook die naïviteit. We hebben onze legers afgebouwd en al dat geld hebben we dan gebruikt voor sociale projecten. Nee, maar goed, het geld is weg. En het was ook, ik vond het zo naïef, arrogant om geen legers te hebben.
0: Ik begreep
1: daar helemaal niks van. En je had dan ook heel
0: komt
1: veel...
0: dat, denk je, dat mensen zich daarbij hadden neergelegd van...
1: Ja,
0: hier zal nooit meer oorlog zijn.
1: Ik denk een soort blufferige privilege. Ja, als je zelf uit gevaarlijke situaties komt... dan weet je hoe gevaarlijk een situatie kan zijn. Als je het leven van die kant hebt meegemaakt... dan begrijp je dat er niet altijd hulp is en dat het niet altijd goed komt. En dat het, als het fout gaat, dat het flink fout kan gaan... en dat je soms helemaal op jezelf aangewezen bent. Maar als je het geluk hebt gehad dat je dat nooit hebt meegekregen... dan denk je, oh, de begane grond is hoe diep je kan vallen. Nee hoor, kan nog veel erger en veel gruwelijker en er is niemand daar. En daar moet je rekening mee houden, vind ik. Je moet niet heel je leven in paniek leven.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat Europa dacht, ja, maar wie kan ons... mogelijkerwijs willen aanvallen, nou, dan heb je toch heel veel geschiedenissen niet gelezen, denk ik dan.
0: Stel dat jij opgeroepen wordt.
1: Ja.
0: Zou dat nog kunnen?
1: Ik ben al twee keer gaan aanmelden en ze hebben mij twee keer geweigerd. En dan de eerste keer medisch en de tweede keer psychologisch.
0: Meen je dat niet?
1: Ja, maar ik ben toch nog een keer gaan horen bij de was reservist of zo. Ben ik nog een keer gaan horen, dus misschien kan dat nog. Dus ik ben wel zo... Ja, ik heb twee kinderen, 12 en 15. Dus als dat feestje nog 3 jaar duurt, dan komt mijn zoon al in aanmerking. 2 jaar. En ik ga niet hun laten sturen en zelf thuis blijven.
0: Zeg je heel overtuigd, hè?
1: Ja, tuurlijk, ja. Ik kom uit een generatie waar er geen dienstplicht. En gaan wij een grote muil hebben over de jeugd die zijn verantwoordelijkheid moet dragen voor het vaderen. Theo Franke, geen dag in het leger gezeten met zijn grote muil. Toch? Ga zelf dan met je slechte knie. Ja, dat trek ik helemaal niet. Doe maar eerst mijn generatie erdoor jassen en red de jeugd, denk ik dan.
0: Maar dat meen je echt? Zie jij jezelf staan op een front?
1: Ik denk dat het afschuwelijk is, want het is niet meer Vietnam. En Vietnam was al afgrijzelijk voor de soldaten die erin betrokken waren, maar het zijn drones nu, hè. Je weet... Je, je, je, Je ziet je dood aankomen en je kan er niks tegen doen. En dat was, want die drones hebben camera's. Je ziet dus, dat is echt bijzonder. Je ziet de laatste seconde van iemands leven en hoe die dat. En je ziet ook aan hun, ja, ze zien het komen en ze kunnen er niks tegen doen. Dat is echt afgrijselijk, lijkt me dat. Gewoon weten, ja. Je hebt ook die gewoon in het gras gaan liggen, hè. En die zeggen, ja, laat me vallen.
0: Het is toch afgelopen?
1: Ja. Gewoon, of dat ik me nu ga verzetten of nog een poging, het eindigt toch in mijn dood. Ja, dat is echt. Ja, oorlog is zo onmenselijk. Dat het heeft, ja. Ik zag laatst een reportage of een documentaire over iemand die dan heel erg gehandicapt was en de hele tijd zorg nodig had. Denk ik, kijk, dit is hoe fragiel het leven is. Hè? En dit is eigenlijk hoe waanzinnig oorlog is. Elkaar proberen te doden. En waarom? Je weet sowieso dat de mensen die hun leven op het spel zetten, nooit de vruchten gaan plukken van hun strijd. Nooit. We weten, we zijn nu de Browns en de Byers en de BASF'en van de wereld rijker aan het maken. Maar die mensen die daar gestorven zijn, welke vruchten gaan die plukken, behalve trauma de rest van hun leven? Ja.
0: Jij volgt op Reuters, wat is het?
1: Sustainability.
0: Sustainability.
1: Ja, dat is het hoofdstukje dat ik aanklik, ja. Ja.
0: Dus je kijkt niet naar het.
1: Dan moet je niet te veel doen, ja. Wat die man heeft of die mensen hebben al weggezegd, dat is allemaal niet zo spannend.
0: Dus het nieuws wat we in het journaal te zien krijgen, dat sla jij over? Jij
1: nee, maar... ik lees een paar dingetjes en dan ga ik naar de pagina Sustainability en dan ga ik dat lezen.
0: En wat lees je daar?
1: Bijvoorbeeld dat de Sahel, dat ze daar een groene muur aan het bouwen zijn van een paar kilometer breed en dwars door het Afrikaanse continent van oost naar west. Dus daar zijn ze de Sahel aan het tegenhouden. En dat is ook een Europees... van de VN. En dat doen ze met lokale bevolking en met nul middelen. Dat is echt...
0: Positief nieuws.
1: Ja.
0: Het bestaat.
1: Je kan dus heel veel bereiken als je het op de juiste manier aanpakt. En ik moet altijd terugdenken aan de coronacrisis, wat we met z'n allen bereikt hebben over de hele wereld, met de gehele wereldbevolking. Allemaal dingen die nu terug onmogelijk zijn.
0: Maar dat gaat het dan ook over de aandacht die het geeft?
1: Het gaat over het besef dat wij eigenlijk heel veel kunnen bereiken samen. Mm-hmm. En dat we dat een politieke bewustwording voor nodig is, die heel veel macht heeft of kan hebben.
0: Maar die groene muur zit niet in het journaal.
1: Die groene muur zit niet in het journaal, joh. Dat soort dingen vind je niet terug.
0: Terwijl als we die bouw zouden volgen, iets doen met de mensheid.
1: Jazeker. En dan denk ik, maar waar zijn onze projecten dan? En die heb je ook wel in Europa, hoor. Maar dat heeft heel weinig aandacht. De TENT, de Trans-European Transport Network en zo. Daar weet niemand iets van. Terwijl dat zijn gigantische werken. En dan heb je wel zo van die figuren die dan gaan zeggen in de politiek van, wij zijn netto bijdragers aan de Europese Unie. Hè. Wat krijgen wij daarvoor terug? Hè? Dat is eigenlijk een verlieslatende post. En dan denk ik, ja, maar dat is toch van een kortzichtigheid dat geen naam meer heeft. Wij betalen mee een tunnel door de bergen in Zwitserland, zodat spullen van de Balkan sneller bij ons geraken. Ja, dat is toch opbrengst? Je legt samen in en de opbrengst is 10 keer groter. Dat is toch basic economics?

0: De Rolling Stones in 1966 met Painted Black. Daar is al veel over gepraat. Hè. Waar dit nummer zou voor staan, Jeroen Leenders, wat hoor jij in dit nummer?
1: Ik hoor hier de opkomst van de term PTSD, de posttraumatische stress disorder, of stressstoornis, PTSS heet het dan in het Nederlands. Dus na Wereldoorlog 2 kreeg je dan de shockshell-theorie, of Wereldoorlog 1 zelfs, shockshell, of shellshock. Toen wisten ze nog niet dat die mensen getraumatiseerd waren. Maar na Vietnam is die term opgekomen van ja, dit zijn posttraumatische stressstoornissen. Dus die term is daar ontstaan. En in deze tekst verwoord hoe dat dan is voor iemand die dan terugkomt van Vietnam. En dat die dan in de wereld komt en ja, zijn eigen gedrag niet meer begrijpt.
0: En wat is het voor jou, dit nummer? Wat
1: ja,
0: hoor jij
1: dus
0: in
1: ik, ik op een bepaald moment kwam ik erachter dat ik dus CPTSS, altijd complex posttraumatische stress, toen ik had er een boek over gelezen en daar herkende ik mezelf heel erg in. En dat is dus hetzelfde als een PTSS, maar dan complex. Wat wil zeggen dat je het niet kan herleiden tot één traumatische gebeurtenis, maar trauma's die opgelopen zijn over een langere periode. Dus je kan het niet pinpointen. Dus dat maakt het iets moeilijker. Maar ik voelde mij precies zoals dit nummer. Dus het was heel lang mijn lijflied, zeg maar. Ik voelde mij precies zo. Hoewel ik zelf nooit of nog maar in de buurt ben geweest van oorlog of als soldaat. Ik ben ook nooit in het leger geweest. Dus ja, waarom zou ik me dan zo voelen? Mm-hmm. Maar toen las ik dus dat boek en dacht ik, oh, dit verklaart heel veel waarom ik dat ook zo voel.
0: Ja. En wat voel je dan?
1: Ja, het is een heel veel dingen tegelijkertijd. Er zit natuurlijk iets heel depressiefs in, maar ook fatalistisch. Een soort bijna de drang naar risicogedrag en ook een inherente zelfdestructieve factor die erin zit. Ja, een heel donker wereldbeeld, heel deprimerend. Ja, altijd van het slechtste uitgaan en wachten op de oorlog bijna. Ja, heel weird.
0: Wanneer wist je dat dat echt wel een probleem was? Wanneer besefte je dat?
1: Ja, omdat ik suïcidale gedachten had en neigingen. Ja, en dan ben ik op een wapen en toch maar eens een keer met iemand gaan praten daarover. Maar toen kwam ik terug met een foldertje over dramatherapie. En mijn vriendin van die zei toen, hoezo kom jij met een foldertje terug van dramatherapie?
0: Dat was het niet.
1: En dan ben ik dus teruggegaan en heb ik bij de huisarts op tafel geklopt en gezegd, nu ga je mij echt doorverwijzen naar echte hulp. En toen kwam ik terug met een foldertje over dramatherapie. En mijn vriendin van die zei toen, hoezo kom jij met een foldertje terug van dramatherapie?
0: Dat was het niet.
1: En dan ben ik dus teruggegaan en heb ik bij de huisarts op tafel

0: nou, zoek maar een telefoonnummer ergens. Terwijl in Nederland is dat helemaal heel georganiseerd. Uh-huh. Dan zeggen ze, nou, daar moet je zijn. Dat is het telefoonnummer, dat is het adres.
1: Dus ze helpen je?
0: Ja. Ja.
1: In de richting van de juiste therapie.
0: Zeker. Ja.
1: Want er zijn natuurlijk vele mogelijkheden.
0: En dan ben ik eerst eens een intakegesprek gaan doen. En dan zeg ik, nou, wij kunnen je niet helpen, want wij doen enkel cognitieve gedragstherapie. Dus jij moet, bij jou zit in de persoonlijkheid, dus dan moet je bij de GGZ zelf zijn. En nou, dan verwijzen je gewoon door. Maar je kan ook gewoon ergens een intakegesprek gaan doen, zonder dat je daar dan per se wordt verder geholpen. Maar weet je tenminste al wat er min of meer mis is met je kop. En waar je dus welke hulp je moet gaan zoeken en waar je die kan vinden.
1: En welke hulp heb je gekregen?
0: Een schematherapie.
1: En
0: ja, dat is ja, door in mijn verleden heb ik allemaal verschillende persoonlijkheden ontwikkeld, zeg maar, die als laagjes over elkaar gaan liggen om mezelf veilig te houden. En in schematherapie halen ze die laagjes er van af. Maar dat is heel, heel beangstigend om te doen, omdat dat dus juist lagen zijn die jou veilig houden. Manierismes, trucjes om jou veilig, dat zijn jouw beschermers, zeg maar, in een gevaarlijke situatie. En die moet je dan gaan weghalen. Dus dat klinkt ook als, dat voelt ook als heel dom om te doen. Ja, en dat was in groep, een groepstherapie, dus dat maakt het nog eens dubbel eng.
1: En heftig ook.
0: En heftig. En daar wil ik toch een kleine kanttekening bij maken. Want het is altijd lastig om hierover te praten. Omdat dat klinkt als je ouders voor de bus gooien. Maar daar wil ik dan toch heel duidelijk in zeggen dat die beide mensen mij altijd heel graag hebben gezien. Zo graag als ze mij konden zien. En hun uiterste best hebben gedaan. En ik heb twee broers en een zus. En die hebben ook een heel andere gezin ervaren en een heel andere jeugd. Maar het wil dus niet zeggen dat je ouders je heel graag zien en hun best doen, dat je daarom als mens krijgt waar je nood of behoefte aan hebt. En dat je niet altijd duidelijk als ouder dat aan het gebeuren is. Dus ze hebben dit is niet opzettelijk met mij gedaan. Dit is met mij gebeurd. Voor zover, ja, zijn we terug bij keuze en verantwoordelijkheid. Maar soms heb je die niet. Ook niet als ouder.
1: Die therapie heb je hoe lang gevolgd?
0: 2 jaar heeft die geduurd.
1: En dat is heel intens.
0: Dat is 2 dagen in de week een hele dag daar zijn, ja. En toen is nog getwijfeld of het fulltime zou nodig zijn. Maar het was dan toch een soort vertrouwen die dan werd gegeven. Van, ja.
1: Hoe ben jij daardoor gegaan? Voelde je hier is een positieve uitkomst te verwachten? Dit kan goed komen?
0: Ik lees heel veel, dus ik begreep de theorie ook heel goed die erachter zat. En eigenlijk wat je dus gaat doen, is je terug in de kindrol plaatsen ten opzichte van verschillende therapeuten. Want ze zitten heel, heel mooi in elkaar, die therapie in Nederland. En je gaat jezelf terug in de kindrol plaatsen en je eigenlijk opnieuw laten opvoeden door surrogaatouders. Ja. Dus ik begreep die theorie. Maar ook dat is weer iets heel kwetsbaars om te doen. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Ja. Je gaat je eigenlijk terug onderwerpen. Nu in de hoop dat het dan integer gebeurt. Ja, je neemt wel een risico. Ja. Ja.
1: Hoe gaat het nu?
0: Nu gaat het veel beter dan ervoor. Nu heb ik toch veel meer het idee dat ik de regie in handen heb. En dat ik niet reactief leef, maar meer actief. Door, ja, op zijn minst al te weten wat ik niet wil gaan doen. En er ook,
1: je detecteert waar het fout kan gaan, wat jou.
0: Ik kan gewoon in mezelf kijken van wat wil ik niet doen en wat wil ik wel doen. En welke richting wil ik niet uit en welke richting wil ik wel uit. En dat bepaalt dan. Als je het heel simpel gaat maken, als je doelen stelt, kan je bepalen wat je richting is. En dan kan je gaan kijken wat er voor nodig is om die richting uit te wandelen.
1: Mm-hmm.
0: Voilà. En dan heb je de regie over je eigen bestaan. Maar als je dat niet hebt, ja, dan ben je maar wat aan het doen. Dan ben je in rondjes aan het zwemmen en nergens naartoe aan het gaan.
1: Dus voor jou is het positief?
0: Ja, het is een game changer.
1: Ja.
0: Echt een game changer. Ja,
1: voel jij je een andere mens?
0: Ja, zeker. Ik heb leren kiezen voor mezelf. Eerst heb ik van mijn eigen bestaan, eerst heb ik mezelf gevonden. Het is heel raar, want ik had een soort Fata Morgana rond mij gecreëerd. En die leek dan heel erg op een echte persoon. En ik heb ook heel lang zelf in die persoon geloofd. En ik heel lang gedacht dat ik dat was. Maar pas door al die lagen van mij af te halen, ben ik dan toch. Dan kom je naar je eigen gevoel en je eigen emoties. En daar.

0: ben je dan? Ja, en
1: wat zegt jouw omgeving? Zien zij een verschil?
0: Ja, zeker. Het heeft ook een van mijn broers geïnspireerd om zelf daar ook mee aan de slag te gaan. En die zei ook van, ja, het is omdat ik zie wat het bij jou heeft gedaan, dat het hoopvol stemt en dat ik dat nu ook wil.
1: Mm. Ja. Een van de dingen die je zei was, ik had geen verbinding meer. Ik kon niet meer echt communiceren met mensen.
0: Nee, eerst met mezelf.
1: Zelfs met je eigen familie, met je eigen vrienden.
0: Nee, klopt. Allemaal verbroken, die verbindingen op een bepaald moment, ja. Ik had ook het idee dat ik in een soort andere taal sprak die niemand kon spreken. Dan denk ik, hoe is het nu mogelijk dat ik, wat voor mij dan allemaal zo duidelijk is, gewoon niet duidelijk krijg gemaakt aan de mensen rond mij. Uh-huh. Ja. Maar ja, als je de verbinding verliest met jezelf, met wat je voelt, dan verlies je de verbinding met de wereld en kan je geen verbinding maken met mensen. Dat is eigenlijk heel eenvoudig als je erover nadenkt.
1: Een boek dat je ergens zag liggen, denk ik, bij mensen, heeft jou wel de ogen geopend. How to talk so kids will listen and listen so kids will talk.
0: Ja, ik was op The Fringe in Edinburgh, zo'n stand-up comedy festival in Schotland. En dat lag daar naast het toilet en ik heb dat dan gelezen. En vond ik heel bijzonder. Dat ging over hoe dat je met kinderen moet communiceren zodat ze naar jou zouden luisteren, maar ook zodat zij tegen jou zouden beginnen praten. En dat komt dan toch allemaal neer op communicatie en dan zit daaronder de exploratie van de emotionele belevingswereld van het kind. Hè, dat je nieuwsgierig moet zijn. Oh, hoe beleef je dat dan? Of hoe is het dan? En dan kom je dus erachter van, oh, maar dat heb ik zelf nooit. Ik weet dat voor mezelf niet. Ik wist helemaal niet hoeveel emoties er bestonden. Ik dacht een stuk of 5. Blijkt dat het er een stuk of 77 zijn. Maar als je nog niet eens die woorden kent, laat staan dat je je eigen gevoelens kan duiden, fatsoenlijk. Aha. En jezelf beter kan begrijpen. Dus daardoor ben ik in een soort daardoor ben ik eigenlijk ingesleurd, zeg maar. Ja. En te denken van, wacht eens even, ik heb heel veel gemist hier. En hier is nog heel veel winst te behalen.
1: Hoe zit het nu met het detecteren van emoties?
0: Ja, dat is vooral makkelijker omdat ik het in de eerste plaats ook al toesta. Maar daarvoor zou ik dat niet toe.
1: En gaat het over? Kan je daar eens een voorbeeld
0: van? Inderdaad, ja, angst of te weinig. Ik heb bijvoorbeeld valangst. Dus ik woon op de 9e verdieping. Dus dat is, waarom heb ik dat gedaan? Ik moet niet meer op de 9e verdieping gaan wonen van eender wat. Maar dat zou ik vroeger, dat zou ik daar weggehouden hebben. Uh-huh. Zou ik daar ook gedaan hebben, gedaan alsof ik dat niet had of zo.
1: Verdriet, kan je dat detecteren?
0: Verdriet, ja verdriet. En dat is toch altijd, ik vind het wel moeilijk om te uiten. Ja, daar zit echt nog iets in de weg, ja. Je hebt mensen die zo makkelijk kunnen janken, dat is toch echt voor jaloers op te zijn.
1: Ja?
0: Ja, vind ik wel, ja.
1: Kan jij zeggen wanneer je voor het laatst hebt gehuild?
0: Nee. Wanneer heb ik... Nee.
1: Nee. Wanneer je het laatst kwaad bent geweest?
0: Oh ja, elke dat dag 20.000 keer, ja.
1: Dat was, te veel?
0: Ja, dat was mijn go-to. Dat was mijn laagje glazuur dat ik over alles heen goed. Boosheid. Boosheid werkt ook goed in humor.
1: Ja?
0: Ja.
1: Maar dan lach je het weg natuurlijk.
0: Precies. Oh. Ja, dat is hoe het werkt.

0: hoorde een speciaal voor deze zomer geretoucheerde versie van het gesprek dat ik had met stand-up comedian Jeroen Leenders. Heb je dingen gehoord die voor jou herkenbaar zijn? Of heb je nood aan een gesprek? Weet dan dat je altijd gratis en anoniem terecht kan bij Teleonthaal op het nummer 106. Het hele gesprek met Jeroen Leenders kan je beluisteren in de podcast van Touché op VRT Max. Daar vind je ook alle andere gesprekken van de voorbije seizoenen, goed voor een zomerlang luisterplezier. Volgende week blik ik terug op het gesprek met Eva Mouton. Ik wens je nog een zomerse zondag.
1: Dit was Touché. Meer afleveringen vind je eerst op VRT Max. Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
2: Fuck you allemaal.
1: Met Dina Terzago en Wim de Vilder.
3: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
1: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
4: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
1: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
5: Zeg, als ik ons zo in de spiegel zie, dan worden wij precies elk jaar knapper.
4: Ja, of is het ons nieuwe badkamer?
5: Ze past alleszins perfect bij u. Beeldschoon en betoverend.
6: Oh. Happy bathroom to you.
7: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
1: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Goedemiddag, het is 12 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. Antwerpen opent een park rond de Antwerpse ring. En China en Taiwan bereiden zich voor op de komst van een tropische storm. In Antwerpen op Linkeroever is Ringpark West officieel geopend. Dat is het eerste van 7 parken met fiets- en wandelroutes in die rond en over de Antwerpse ring aangelegd worden om de leefbaarheid van de inwoners te verhogen. Helene van der Beke trok mee het park in.
10: Goed, we gaan nu een korte wandeling maken.
11: Wandelaars trekken het Ringpark West in. Dat kwam er na protest van burgerinitiatief Ringland tegen de eerste plannen voor de Oosterweelverbinding, het grote wegenproject rond de Antwerpse ring. Louis Kuitenbrouwer van Ringland.
12: Het is een fantastisch traject geweest, waarbij er inderdaad wel eerst veel controverse geweest is.
11: Bestaande groene gebieden werden verbonden, zodat de natuur ruimte krijgt, vertelt Bart van Kamp van bouwheer Landis.
13: Er is de Burgtse Weel, waar we ook net de natuur hebben weten te creëren. Dus op die manier hebben we dus wel degelijk nieuwe natuurgebieden gecreëerd.
11: En dus hoor je hier koolmezen en boomkruipers fluiten. Vlak bij de autosnelweg, maar toch hoor je weinig verkeer, zegt Kuitenbrouwer.
12: De geluidsoverlast is hier met 10 decibel gedaald. Dat is eigenlijk zeer, zeer substantieel.
11: Buurtbewoners zijn enthousiast, met hier en daar ook wat kritiek.
14: Ja, leefkwaliteit betekent meer groen in en rond, vooral rond de stad. Het is echt een groene gordel die men rond de stad gaat aanleggen.
15: Ik heb juist gaan vragen voor bankjes. En ik kom nergens niet tegen waar ik eens kan gaan zitten.
16: Ik vind het echt fantastisch.
11: Er wordt nog jarenlang doorgewerkt aan gelijkaardige ringparken.
9: Er is steeds meer vraag naar transport van goederen via de weg, nu er minder over water kan vervoerd worden. Het waterpeil van de Rijn in Duitsland staat historisch laag door de droogte, maar over die rivier varen normaal heel veel vrachtschepen. En daarom willen bedrijven overschakelen naar vrachtwagens. Maar als het nog lang droog blijft, dan wordt ook dat moeilijk, zegt Peter van Delm, die een vrachtwagenbedrijf heeft.
17: Wij krijgen de vraag van de klanten voor capaciteit vrij te houden, omdat er toch een sterke verwachting is dat er behoorlijke capaciteit zal nodig zijn. Momenteel is het nog een lichte stijging, maar als het droogte aanhoudt, dan verwachten we voor de komende weken dat er toch een enorme vraag zal zijn en dat het zeer moeilijk zal zijn voor die vraag te beantwoorden.
9: Gisteravond is er brand uitgebroken in een natuurgebied in Namen. Een hectare is er in de vlammen opgegaan. Het vuur ontstond in een veld en sloeg daarna over op een bos. De brandweer kon wel voorkomen dat de brand zich nog verder verspreidde. Ook in Heuvelland in West-Vlaanderen heeft het gisteren gebrand. Tussen 2 weides was er brand ontstaan en er waren geen dieren meer aanwezig. De brandweer kon het vuur daar ook snel blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor 70 kinderen van een gyrogroep uit het Oost-Vlaamse Zulte ziek zijn geworden. Niemand is er erg aan toe, maar hun zomerkamp is wel enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien. Mogelijk komt het door een virus dat rondgaat. De groep met zo'n 170 kinderen komt vandaag naar huis en dat is een verstandige beslissing, zegt Marij Germijns van Gyrojeugd Vlaanderen.
2: De leiding heeft dat ook heel goed aangepakt. Ze zijn naar de dokter geweest met een aantal kinderen. Ze hebben de koepel ook opgebeld om ondersteuning te vragen. En uiteindelijk hebben ze dan toch beslist om het kamp vroeger stop te zetten. Dat is toch niet zo evident om zowel voor de zieken te zorgen als ook voor de anderen nog activiteiten te organiseren. Dus voor de leiding was dit de beste keuze op dit moment.
9: In het oosten van China zijn meer dan 1500 vluchten geannuleerd omdat daar een tyfoon wordt verwacht. Die heeft zo pas ook de oostkust bereikt. 99.000 mensen uit risicogebieden zijn geëvacueerd. Ook in Taiwan zijn tientallen veerdiensten en meer dan 180 vluchten geschrapt. De afgelopen dagen veroorzaakte de storm al felle regen en hevige wind op de Japanse eilandengroep Okinawa. 7 mensen raakten daar licht gewond. In Nice start deze namiddag de slotrit van de Tour de France Femme. De Nederlandse Demi Vollering heeft de rit van gisteren gewonnen en begint vandaag in de gele trui. Maar Jonas Maas, Vollering is nog lang niet zeker van de eindzege.
16: Nee, zeker niet. Want het verschil tussen Vollering en Nivia Doma, nummer 2 in het klassement, is na 8 dagen koers amper 8 seconden. Nivia Doma pakt het geel op de Ventoux vrijdag. Gisteren na een geweldig slot was het dus Vollering die aan de leiding kwam. En met een echte spektakeletappe vandaag in Nice is echt alles nog mogelijk. Het doet een beetje denken aan het duel in de Tour van 2 jaar geleden tussen toen ook al Vollering en Nivia Doma. In de slotetappe op Alpe d'Huez won Vollering, maar kwam ze uiteindelijk 4 seconden tekort om de Poolse uit de gele trui te rijden. Nu zijn de rollen dus omgedraaid. In een korte etappe van nog geen 100 kilometer met 4 keer de hele lastige Col d'Aise in Nice en een strijd dus om 8 seconden.
9: Het weer deze namiddag blijft het zonnig en zomers warm. We halen tot 32 graden. Vanavond kunnen er hier en daar enkele buien vallen met kans op onweer. De komende dagen krijgen we zon en wolken en wordt het even iets minder warm. Maar tegen de tweede helft van de week gaan we opnieuw naar de 30 graden. Het nieuws begon op Linkeroever in Antwerpen, want daar is het eerste van 7 nieuwe parken rond de Antwerpse ring officieel geopend. De parken moeten de leefbaarheid voor de buurtbewoners van de ring verbeteren en geluidsoverlast tegengaan. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
18: Radio 1. Sweet Summer Sundays.
19: Met Aiko Duister.
20: Een hele goede middag. Een zondag in de zomer is een dag waarop de muziek wat meer ademruimte krijgt. Welkom.

Shaken All Over, Britse rock and roll uit begin jaren 60 van een zanger die zich graag verkleedde in een piraat, Johnny Kidd en The Pirates. We schuiven meteen op naar het einde van de jaren 60, naar de periode waarin heel veel Franse artiesten experimenteerden met invloeden uit de jazz en bossa nova om op die manier de perfecte nostalgische zomersound te vinden, de soundtrack voor de French Riviera. Dit is Nino Ferrer met Rua Madureira, een liedje met een titel die verwijst naar een straat in Rio de Janeiro. Non, je...

0: geef het toe, ik heb een zwak voor dit soort zachte ingetogen indie folk. Een nummer dat kwetsbaar aanvoelt, maar tegelijkertijd ook iets geruststellends heeft. Het is Sit Back Baby van de Nederlandse zangeres Naomi. En daarvoor hoorde je La Rua Madureira van Nino Ferrer.
1: Sweet Summer Sundays.

Controle staat op het veelgeprezen album Bitterzoet van Eefje de Visser, de plaat die ze uitbracht in 2020. Over een gevoel dat we allemaal wel kennen, de drang om toch grip te krijgen op je gevoelens in een relatie, maar moeten toegeven dat je ook moet kunnen loslaten. En daarvoor hoorde je No More Lies, de samenwerking van Thundercat met Tame Impala. Flea, de bassist van de Red Hot Chili Peppers, groeide op met een stiefvader die jazzmuzikant was. Hij organiseerde regelmatig jam-sessies in zijn woonkamer en daar begon de liefde van Flea voor jazz. Trompet werd zijn eerste instrument en de droom om ooit zelf een jazzplaat te maken, die was er dus altijd al. Maar het duurde tot dit jaar voor die eindelijk in vervulling ging. Op zijn 63ste kwam die plaat er en daaruit is dit Thinking About You. Dit is Flea.

wouldn't skip until the room was filled with light.

0: I'm just remembering, just remembering, I'm just remembering.
1: David Berman op zijn best. Met een paar details roept hij een hele wereld op. En na zijn overlijden in 2019 kreeg het nog meer betekenis. Silver Juice waren dat met I Remember Me. En daarvoor Thinking About You van Flea.
2: Radio 1. Sweet Summer Sundays.

0: Ze is de dochter van Sex Pistols drummer Paul Cook en Culture Club achtergrondzangeres Jenny Cook. Ik heb het over Holly Cook. Ze groeide dus op tussen de punk en pop, maar vond haar eigen stem in de warme, zonnige ritmes en vibes van de reggae. Holly Cook met Milk and Honey en daarvoor Lekker naar de hemel staren met het Nederlandse duo Wolken en Niets aan de hand. We houden het zomergevoel vast met Jonathan Richman.
1: Sweet Summer Sundays.

That Summer Feeling van Jonathan Richman. Angelo De Augustine is een goede vriend van Sufjan Stevens. En net als Stevens heeft hij het heel zwaar gehad door gezondheidsproblemen. Hij was een hele tijd buiten strijd en moest zelfs de meest simpele dingen opnieuw leren. Gelukkig vond hij de weg naar een betere gezondheid en naar de muziek terug. Dit is een nummer uit zijn meest recente plaat. Angelo De Augustine met The Cure.

Pretty Girl is een Australische die vooral actief is als DJ. Maar ze maakt ook eigen nummers en tijdens haar sets zingt ze live. Het is dansbare elektronica, maar wel met een heel melancholisch gevoel. Pretty Girl met All Good. En we naderen 1 uur met Ed O'Brien, de gitarist van Radiohead. Hij beleefde tijdens de coronajaren een zware mentale dip. Lange wandelingen, ijsbaden en elke dag muziek maken hielpen hem er langzaamaan weer bovenop. En uit die periode ontstond ook zijn tweede soloplaat, Blue Morpho. Daarvan draaien we het titelnummer. Het is een plaat die balanceert tussen soundscapes en psychedelische folk. En daarmee komen we ook aan het eind van deze Sweet Summer Sundays. Alle uitzendingen en playlists die vind je op VRT Max. Tot volgende week.

0: Radio 1.
1: Sweet Summer Sundays.
2: Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.
3: 1 uur, een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Antwerpen is het eerste van 7 nieuwe parken langs en over de Antwerpse ring geopend. En China en Taiwan bereiden zich voor op de komst van een tropische storm. In Antwerpen, op linkeroever, is Ringpark West officieel geopend. Dat is het eerste van 7 parken met fiets- en wandelroutes rond en over de Antwerpse ring. De parken moeten de leefbaarheid verbeteren. Helene van der Beke trok mee het park in.
4: Goed, we gaan nu een korte wandeling maken.
5: Wandelaars trekken het Ringpark West in. Dat kwam er na protest van burgerinitiatief Ringland tegen de eerste plannen voor de Oosterweelverbinding, het grote wegenproject rond de Antwerpse ring. Louis Kuitenbrouwer van Ringland.
6: Het is een fantastisch traject geweest, waarbij er inderdaad wel eerst veel controverse geweest is.
5: Bestaande groene gebieden werden verbonden, zodat de natuur ruimte krijgt, vertelt Bart van Kamp van bouwheer Landis.
7: Er is de Brugse Weel, waar we ook natte natuur hebben weten te creëren. Dus op die manier hebben we dus wel degelijk nieuwe natuurgebieden gecreëerd.
5: En dus hoor je hier koolmezen en boomkruipers fluiten. Vlak bij de autosnelweg, maar toch hoor je weinig verkeer, zegt Kuitenbrouwer.
6: De geluidsoverlast is hier met 10 decibel gedaald. Dat is eigenlijk zeer, zeer substantieel.
5: Buurtbewoners zijn enthousiast, met hier en daar ook wat kritiek.
8: Ja, leefkwaliteit betekent meer groen in en rond, vooral rond de stad. Het is echt een groene gordel die men rond de stad gaat aanleggen.
9: Ik heb juist gaan vragen voor bankjes. En ik kom nergens nu tegen waar ik eens kan gaan zitten.
10: Ik vind het echt fantastisch.
5: Er wordt nog jarenlang doorgewerkt aan gelijkaardige ringparken.
3: Het is nog niet duidelijk waardoor 70 kinderen van een Giro-groep uit het Oost-Vlaamse Zulte ziek zijn geworden. Niemand is er erg aan toe, maar hun zomerkamp is wel enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien. Mogelijk gaat er een virus rond. De groep met zo'n 170 kinderen komt vandaag naar huis en dat is een verstandige beslissing, zegt Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
11: De leiding heeft dat ook heel goed aangepakt. Ze zijn naar de dokter geweest met een aantal kinderen. Ze hebben de koepel ook opgebeld om ondersteuning te vragen. En uiteindelijk hebben ze dan toch beslist om het kamp vroeger stop te zetten. Dat is toch niet zo evident om zowel voor de zieken te zorgen als ook voor de anderen nog activiteiten te organiseren. Dus voor de leiding was dit de beste keuze op dit moment.
3: Er is ook steeds meer vraag naar transport van goederen via de weg, nu er minder over water kan vervoerd worden. Het waterpeil van de Rijn in Duitsland staat historisch laag door de droogte en over die rivier varen normaal heel veel vrachtschepen die nu veel minder lading kunnen meenemen. Daarom willen bedrijven overschakelen naar vrachtwagens, maar dat is niet eenvoudig, want transportbedrijven hebben het nu al druk en hebben te weinig chauffeurs. Dus als er extra vraag bijkomt, wordt het moeilijk, zegt Peter van Delm, die een vrachtwagenbedrijf heeft.
12: Het is algemeen vrij druk. Zoals dikwijls in de zomer, dat we natuurlijk met een gebrek aan chauffeurs zitten. Tegenwoordig zijn het heel veel Oost-Europese chauffeurs. En we zien toch in de zomer dat die voor langere perioden terugkeren. Dus we zitten altijd met een gebrek aan chauffeurs. Wat maakt dat het altijd druk is. En als dan de drukte er natuurlijk bij komt van het lage water, ja, dan is de capaciteit heel snel volzet.
3: In Spanje zijn gisteren op de 6 grootste luchthavens 200 passagiers gecontroleerd die vanuit Italië kwamen op een totaal van 12 vluchten. Spanje begon gisteren met controles voor reizigers uit Italië als reactie op de grenscontroles die Italië eerder oplegde aan mensen uit Spanje. De Italiaanse regering deed dat nadat vorige week veel migranten de oversteek maakten naar het Spaanse Ceuta in Marokko. Bijna iedereen is teruggekeerd en het is ook niet zomaar mogelijk om naar het Spaanse vasteland te gaan. Toch wil Italië zeker tot en met volgende zaterdag doorgaan met de controles. In het oosten van China zijn meer dan 1500 vluchten geannuleerd omdat daar een tyfoon verwacht wordt. Die heeft zo pas de oostkust bereikt. 99.000 mensen uit risicogebieden zijn geëvacueerd. En ook in Taiwan zijn tientallen veerdiensten en meer dan 180 vluchten geschrapt. De afgelopen dagen veroorzaakte de tropische storm al felle regen en hevige wind op een Japanse eilandengroep. Daar zijn 7 mensen lichtgewond geraakt. En in de Zuid-Franse stad Nice start deze namiddag de slotrit van de Tour de France Femme. De Nederlandse Demi Vollering heeft de rit van gisteren gewonnen en begint vandaag in de gele leiderstrui. Maar Jonas Maas, Vollering is nog lang niet zeker van de eindzegen, hè?
10: Nee, zeker niet. Want het verschil tussen Vollering en Nivia Doma, nummer 2 in het klassement, is na 8 dagen koers amper 8 seconden. Nivia Doma pakt het geel op de Vantoe vrijdag. Gisteren na een geweldig slot was het dus Vollering die aan de leiding kwam. En met een echte spektakeletappe vandaag in Nice is echt alles nog mogelijk. Het doet een beetje denken aan het duel in de Tour van 2 jaar geleden tussen toen ook al Vollering en Nivia Doma. In de slotetappe op Alpe d'Huez won Vollering, maar kwam ze uiteindelijk 4 seconden tekort om de Poolse uit de gele trui te rijden. Nu zijn de rollen dus omgedraaid. In een korte etappe van nog geen 100 kilometer met 4 keer de hele lastige Col d'Huez in Nice en een strijd dus om 8 seconden.
3: Het wordt spannend. Dankjewel, Jonas. Blijft zonnig en warm deze namiddag bij temperaturen tot 32 graden. Vanavond kan er lokaal een bui vallen en is er kans op een warmteonweer. De komende dagen krijgen we zon en wolken. Maandag en dinsdag blijven de temperaturen onder de 30 graden. Daarna gaan we opnieuw naar die 30 graden en meer. Dit nieuws begon op Linkeroever in Antwerpen. Daar is het eerste van 7 nieuwe parken rond de Antwerpse ring officieel geopend. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
13: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
1: Radio 1.
14: Sportza.
1: Met Jonathan met de penningen.
14: Een heel goede middag, welkom bij Sportza. Het voetbal is nu helemaal op gang getrapt. Speeldag 1 in de Jupiler Pro League. Straks om 2:30 volgen we A-agent KV Mechelen. En je zit de hele middag en avond goed bij Sportza voor nog meer voetbal. En ook de slotrit in de Tour de France. Van we beginnen met Dua Lipa, Houdini.

0: Houdini van Dua Lipa. Straks gaan we dus A-agent KV Mechelen volgen. Die wedstrijd wordt op gang getrapt om 14:30. Maar laten we in de tussentijd nog even terugblikken op gisteren. Ook dan veel wedstrijden. Geert Heremans bij mij in de studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jonathan.
0: Het meest opvallende resultaat was zeker de 1-5 overwinning van Union op het veld van Westerlo.
1: Ja, en het lijkt alsof de bekerwinnaar over Westerlo was heengewalst. Maar eigenlijk was dat niet het geval. Rob Schoofs die vat de match van Union perfect samen.
2: Als je puur naar het resultaat kijkt, denk ik wel dat je niet veel beter kunt wensen als ze 1-5 winnen. Zeker hier een eerste competitiematch in Westerlo is nooit gemakkelijk. De laatste 2 jaar hebben we hier niet kunnen winnen. Dus op dat gebied moeten we wel tevreden zijn. Natuurlijk in het spel denk ik dat we nog wel veel beter moeten doen. Maar eerste helft was niet goed. Tweede helft hebben we dat toch wel beter gespeeld. En het verschil kunnen maken. Maar er zijn nog werkpunten.
1: Union kwam zelfs op achterstand met de eerste goal van Norman Basset voor Westerlo. Union kwam nog voor de rust op 1-1 via Promise David. En pas voorbij het uur gingen de Brusselaars over Westerlo met goals van Floruc, nieuwkomer Mofokeng, Guillerme en nog een nieuwkomer die scoorde Olaru met de 1-5. Union tankte wel vertrouwen voor de terugmatch in de voorronde van de Champions League. Nu dinsdag al bij het Noorse Bodo Glimt. Wel heel zware cijfers voor Westerlo, waar coach Issam Charai vooral tevreden was over de eerste helft en dat er niet moet gepanikeerd worden.
3: We staan ook gewoon veel verder als ons. Dat is een realiteit die we ondervinden. Ook veel jonge gasten, veel gasten die voor de eerste keer samenspelen. Een heel nieuwe ploeg bijna. Dus de eerste test. En wij zijn een ploeg die bekend staat om te groeien, om stappen te zetten. Dus dit is direct een hele grote test geweest en we gaan hier sterker uitkomen.
0: Toch een eerste pandoering voor Westerlo, waar heel veel spelers ook vertrokken zijn deze zomer, Geert. Sint-Truiden en Lommel hebben hun seizoen geopend met 1 punt.
1: Ja, 1-1 werd het opstaan. Bij de rust droomde de promovendus luid op van een stuntzege bij zijn terugkeer op het allerhoogste niveau na 23 jaar. Maar een heerlijke streep van Ilias Sebaoui besliste daar anders over. Sint-Truiden wilde op en over de Limburgse reeksgenoot. In het absolute slot ging een frommel goal nog binnen en ontplofte Staaien tot de VAR de goal afkeurde voor een hensbal van opnieuw Sebaoui. Judrik Puppe van STVV vond dat de 2-1 er nogthans had ingezeten.
4: Ja, dat gevoel had je wel. De 1-1 kwam al redelijk snel. Dus dan denk je van, ja, die 2-1 zal ook al komen. Maar die bleef dus uit bij de afgekeurde goal. Het zat niet mee vandaag. De details waren iets minder vandaag.
1: Ja, en bij Lommel was men natuurlijk dik tevreden met dat eerste punt. U hoort Ralf Suntjes.
5: Nou, ik denk dat wel 4-1 misschien heel groot is. Maar we mogen er wel trots op zijn. En ik denk dat niet veel teams hier heel de rest gaan domineren. Dus ik denk dat we dat goed hebben gedaan. En uiteindelijk had er misschien meer in gezeten, misschien minder. Dus ik denk dat we met 1-1 tevreden naar Lommel mogen reizen.
0: Het is een bijzonder figuur, die Ralf Suntjes. 37 jaar is hij volledig grijs en toch gaat hij heel veel kleur brengen in onze competitie. En dan was er ook nog Standaard Cercle.
1: Ja, dat op 2-2 eindigde. Standaard was veruit de betere ploeg, maar vertikte het om bij de 2-1 de match dood te maken. En dat ondanks de 2 goals van Dennis Eckert Ayenza. Hij was teleurgesteld liever met de 2-2, maar vond het wel positief dat Standaard, in tegenstelling tot vorig seizoen, nu wel veel kansen creëerde. De zegens zullen wel volgen als we zo blijven spelen, aldus Ayenza.
6: Ja, we had opportunities, but that's what I also said. I'm happy that we create now more chances and be more dangerous. The wins will come. I'm pretty sure if we play like this, so we can be proud of ourselves. Today we shouldn't put the hand in the sand. Just continue working and then the rest will come.
1: En bij Cercle was men er zich van bewust dat het punt op een diefje werd meegenomen uit Sclessin. Doelpuntenmaker Christian Ravic maakte vlak voor tijd de 2-2 en was ook achterin erg bepalend.
7: Ja, ik denk ook in bal van de lijn haalt. Ik denk dat ik er ook wel tevreden mee ben. Ik denk dat er zelf als mijn taak om te doen. Ik denk als die 3-1 was, dat eerlijk gezegd misschien wel gespeeld was de match. Want ze waren toch wel de betere ploeg vandaag. En achteraf gezien pakken we het punt altijd en zijn we tevreden met een punt op Sclessin.
0: 2-puntendelingen dus gisteren, een 2-2 en een 1-1. Benieuwd wat het straks gaat worden in A-agent KV Mechelen.

0: Shout van Tears for Fears. Over een paar minuten sluiten we aan in A-Agent KV Mechelen. Twee ploegen die vorig jaar in de Champions Playoffs speelden, maar toch op een andere snelheid dan de andere ploegen daarin. Benieuwd hoe beide coaches naar de seizoenstart kijken? We luisteren eerst naar Rick de Mil van A-Agent. Daarna hoor je Fred Verbiest van KV Mechelen bij Thijs Vloeberg.
1: Rick de Mil, hoe groot moet het voordeel zijn dat jullie al 3 competitieve wedstrijden hebben gespeeld en jullie tegenstander nog geen?
2: Nou goed, het is natuurlijk wel een voordeel dat je onmiddellijk in, in dat competitieve bent. Toch met een vrij hoge intensiteit. Dus op dat vlak zijn er absoluut wel positieve dingen. Aan de andere kant hebben we ook op heel korte tijd de reis en dubbele wedstrijden in een week. Dat is ook vroeg in het seizoen. Maar langs beide kanten zie ik wel voordelen en dingen waar we mee moeten kunnen omgaan.
1: Je kiest ervoor, je zei het al in de week, om te roteren op speeldag 1 in een seizoen waar 3 punten weer veel meer waard zijn. Verklaar dat eens.
2: Maar goed, er zijn bepaalde posities waar dat ik niet anders kan. Als je ziet bijvoorbeeld een Goré die vorig jaar moeite had om 90 minuten met volle intensiteit vol te maken. Die heeft stappen vooruit gezet. 110 minuten, 81 minuten is met krampen er moeten afgaan. Op zo'n korte tijd ga ik hem in een blessure duwen. Dus dat kan ik absoluut niet doen. Dus er zijn bepaalde posities waar ik niet anders kan. Ook Binnens is later toegekomen. Heeft nog wat fysieke achterstand. Dus ook daar moet ik wel wat roteren. Maar ik heb toch geprobeerd om zoveel mogelijk stabiliteit te houden binnen de ploeg.
1: Fred van der Bist, in hoeverre voelt dit nog als de eerste schooldag voor jou?
3: Ja, dat is altijd zo met een nieuw seizoen. De eerste competitie, match dat voelt aan, zoals hij gezegd, een nieuwe schooldag. En is het altijd uitkijken wat dat gaat worden. Je kunt denken dat je klaar bent, je kunt met vraagtekens starten. Maar het is zaak van de Rick in de wedstrijd proberen te komen. Vol overgave, vol enthousiasme. En zullen we zien wat het schip gaat staan.
1: Ja, je hebt moeten puzzelen misschien ook op het veld met vele vertrekkers, veel geblesseerden. Hoeveel kopzorgen heeft jou dat gegeven?
3: Niet zoveel, omdat we toch wel een paar jongens gerecupereerd hebben. Enkel Kudu was niet fit genoeg om te starten. Die zit op de bank in geval van nood dat we die nodig hebben. Anders gaan we daar geen risico mee pakken. En Monchev is fit, José is fit, alhoewel dat hij wat ziek is. Maar voor de rest is het min of meer de jongens die het in de voorbereiding gedaan hebben.
0: Op de E40 richting kust is er een half uur vertraging tussen Ternat en Aalst. De weg is er wel weer vrijgemaakt. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk is het een kwartier file rijden tussen Gent Centrum en Zwijnaarden. Het verkeer moet er tot vanavond over 1 rijstrook doorwerken. Ook op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel vertraging. En doorwerken ook trager op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de binnenring tussen Machelen en Zaventem. In beide richtingen zijn er daar maar 2 rijstroken beschikbaar. Sportza.

0: Alone van Stella Soe. Zometeen naar het Belgisch voetbal. Maar Geert in de studio, eerst kijken we even naar Nederland. Daar een Rotterdamse derby op de middag.
1: Jazeker, Jonathan. Sparta, Rotterdam tegen Feyenoord. En het staat daar vlak voor de rust 0-1. Een doelpunt van Luciano Valente. Dus Feyenoord, dat ziet er voorlopig goed uit. PSV toch een beetje gestart met een valse noot gisteren. 2-2 thuis tegen Fortuna Sittard. AZ deed het dan wel goed. 2-0 gewonnen van ADO Den Haag. En Ajax, die spelen straks ook hun competitiewedstrijd. Hun eerste tegen PEC Zwolle. En dat is om 2:30. Sparta.
0: We komen dichter bij de zondagmiddagmatch in onze voetbalcompetitie. De Planet Group Arena heeft zijn Buffalo's dit jaar al competitief in actie gezien in de voorrondes voor de Conference League. Maar vandaag opent de agentenseizoen ook in de competitie tegen KV Mechelen. Ik zei het er net al, twee clubs die Champions Playoffs speelden vorig seizoen, maar de Belgische realiteit ook weer met een andere ploeg aan het volgende seizoen beginnen. Tom Boudewil zit voor ons in de Achtervelde-stad. Tom, goedemiddag.
2: Een hele goede middag, Jonathan en Geert, inderdaad. Agenten KV Mechelen op dezelfde plaats eigenlijk geëindigd, toch met hetzelfde aantal punten in de competitie en eigenlijk ook op dezelfde plaats geëindigd, maar AA Gent dan net iets hoger geëindigd in de competitie, dus zij mochten dan spelen tegen Racing Genk hier in deze Planet Group Arena om alsnog een Europees ticket te halen als vijfde in de playoffs en KV Mechelen eindigde als zesde in die allereerste keer dat ze mochten deelnemen aan de playoffs in de allerlaatste editie voorlopig dus van die eindronde die toch een jaartje of 17 heeft geleefd. Dus we zijn ondertussen terug in de Planet Group Arena. Tweede keer inderdaad na eerst de voorrondewedstrijd tegen Cherkasy. Toen geen doelpunt gezien. En het eerste doelpunt van het seizoen was dan ook nog eens buitenshuis van Goree. Daar op bezoek donderdag in Zweden bij IFK Göteborg. Een mooie uitgangspositie. En dan moet Gent het hier de komende donderdag thuis gaan afmaken. Het veld ligt er nog redelijk goed bij. Het ziet er vooral groen uit, gelukkig maar. Maar ik maak me toch wat zorgen over die vele bruine plekken. Er zit opnieuw een ziekte blijkbaar in het veld, in de grasmat van deze Planet Group Arena. En dat is werk voor de greenkeepers, veronderstel ik. De groundsmen die dat moeten gaan verhelpen en zeker niet slechter laten worden. Er is voorlopig heel weinig volk op deze zondagmiddag. Ik hoop alleszins voor de fans van AA Gent dat ze toch wat talrijker worden. Dat ze nog een pintje aan het drinken zijn. Die van KV Mechelen hebben ondertussen het uitvak voor de helft gevuld. Dus dat kan zeker wat beter voor de openingsspeler. Dag van de Jupiler Pro League waarin Rick de Mil, hij heeft al een tipje van de sluier opgelicht in het gesprek dat we daarnet hebben gehoord, dat er wat geroteerd wordt en dat betekent dat De Lorge, Goree en Benes, dat zij op de bank zitten, dat zij dus wat mogen rusten en de nieuwe namen zijn Kadri, Sonko en Lopez da Silva. Dus dat betekent dat ook de verdediging dezelfde is als de voorbije wedstrijden niet, want Volkart is erbij gekomen in Zweden. En het opvallende is dat er toch al 3 clean sheets zijn gehaald door de Buffalo's. Bij KV Mechelen moeten we een beetje gaan vergelijken met de vorig seizoen. De vrees was wel dat er heel veel geblesseerden zijn of waren. Antonio Boersma van Ingelom, Santiago Ozdemir Kudu. En er stonden nog vraagtekens achter Zekri en Van Rafelgem. Die laatste Van Rafelgem die zit op de bank. Zekri is dan toch net fit geraakt om toch te spelen samen met Bafdili onder andere. Maar onze blik gaat natuurlijk naar een gewezen gouden schoen. Hij is overgekomen van Antwerp. En Dennis Praat staat ook in het basiselftal van de coach Fred van der Biest. Samen met Fran van Brederode die nog altijd kernspeler is van KV Mechelen. Voor het overige wel wat bekende namen natuurlijk, zoals Hammer en niet vergeten de ex-Buffalo, Benito Raman. Voilà, de supportersclubs staan opgeleid met hun specifieke vlag. Het is nu wachten op de spelers en op de coaches en natuurlijk ook op de scheidsrechter.

0: Ceremony van New Order. En dan kunnen we meteen aansluiten in A-agent KV Mechelen. Daar is de wedstrijd begonnen in de Planet Group Arena. Bij jou, Tom Barwil.
1: Ja, de aftrap voor KV Mechelen en het eerste wat ze doen. Ze hebben vaak naar tv gekeken. Precies bij KV Mechelen is de bal zo diep mogelijk over de zijlijn. Gewoon buiten trappen om dan bij de inworp van AA Gent meteen druk te gaan zetten. Maar nee, dat heeft het niet echt iets opgeleverd. Behalve dan een bal naar voren waarin KV Mechelen dan wel diep op de eigen speelhelft de bal cadeau kreeg van AA Gent. En zo worden er toch al flink wat cadeautjes met een grote strik rond uitgedeeld. De lange bal ook nu van Diouf en Massimo de Koenen. Dat zijn de jongens die achterin staan. Die is veel te hard en gaat tot bij Davy Roef. Waardoor er eindelijk misschien een eerste goede voldragen aanval kan opgezet worden door AA Gent. En dat doen ze dan heel voorzichtig met ook de drie centrale verdedigers. Met Van der Heijden, Burgess en met... Wie is het die er daar nog bij staat? Dat is Lopez da Silva die plots tussen die tweede bal gaat opvragen. Dus Volkaert, niet echt een verdediger meer, een rechter wingback, omdat dat toch een knelpuntenberoep is geworden bij AA Gent. Hilarion Goré heeft het een paar keer geprobeerd, maar duidelijk dat een zijlijn aan zijn rechterzijde, dat dat toch een beetje zijn mogelijkheden beperkt. Vandaar dat er nu een nieuwe optie is en dat is Mathijs Volkaert, zoals tegen IFK Göteborg. Het is wachten op versterking op die flank. Het is ook wachten op de terugkeer van Mathijs Samoise van zijn kruisbandblessure. Want ja, dat duurt natuurlijk wel een hele tijd. Het is ook een beetje wachten op Kyrell Wilson. Dat is de meest recente aanwinst aangetrokken van Swansea City. Een paar dagen geleden een Engelse rechterflank die zijn opleiding bij Chelsea heeft gekregen. En ook in Schotland wat minuten heeft gemaakt vorig seizoen bij Falkirk. En hij wordt nu dus overgenomen door AA Gent. Vier seizoenen heeft hij getekend. Maar het is nog een beetje vroeg natuurlijk om hem meteen voor de leeuwen te gooien. Al was dat vrijdag met Potts en met Lee, of moeten we nu I zeggen, was dat ook het geval na amper een training of twee. En zij hebben het toch prima gedaan. Er is veel middenveldspel te bewonderen hier in de Planet Group Arena. Nog geen drie minuten ver. En de beide doelmannen zijn nog niet in beeld geweest. Nog geen enkele bal ook in de 16 gedropt. KV Mechelen speelt eerst naar de aanhang, de fanatiekste aanhang van AA Gent, de Ultras Gent, die telkens weer hun grote vlaggen meebrengen. Er is wel wat volk bijgekomen, maar het is toch redelijk droevig, vind ik, voor zo'n openingswedstrijd van de Belgische competitie. Het is vakantie, oké. Het is half twee, oké. En er is al wat Europees gevoetbald, maar goed. Trouwens, supporters moeten toch op post zijn, denk ik dan, als je aan de competitie begint en je er toch weer een mooi seizoen wil van maken, uiteindelijk bekroond met Europees voetbal. En dat is de doelstelling opnieuw om stappen vooruit te zetten voor Rick de Wil en voor heel AA Gent. Ook al is het budget nog altijd beperkt. De inworp voor KV Mechelen, het hakje van Van Brederode, geraakt niet tot bij ploegmaat. Hamar brengt dan de bal terug tot bij Raman op de achterlijn. Maar die wordt dan de bal afgesnoept door een man die toch niet is tegengevallen. Door een gom, de centrale verdediger. Die is binnengehaald door AA Gent, Senegalees uit Letland. Daar heeft hij gespeeld, alleszins. En zo is het eigenlijk een rustig begin hier in Gent. Met beide ploegen die niet tot in de zone van de waarheid geraken in de openingsminuten. De openingsfase die bijna vijf minuten oud is met Christian Burgess aan de bal. 0-0.
0: Dankjewel Tom. Geert, de rel rond het leiderschap van de FIFA en vooral rond zijn baas Gianni Infantino is nog lang niet gaan liggen. Dat zal ook niet snel gebeuren. Denk ik episode 29 of zoiets ondertussen in die saga. En de FIFA kwam vannacht dus met een nieuw statement, nog maar eens.
2: Ja, de FIFA heeft de gecoördineerde en aanhoudende pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen veroordeeld. De bond benadrukte dat pogingen om Infantino's leiderschap aan te vechten volgens de procedures moeten verlopen, zoals die zijn vastgelegd in de statuten. Infantino raakte recentelijk in opspraak vanwege zijn voorstel om miljarden dollars op te halen door een aandeel in de commerciële rechten van het WK en andere toernooien te verkopen. Vrijdag kwamen daar ook nog beschuldigingen bij over een vertrekvergoeding die zou zijn verstrekt aan een vermeende minares van de Zwitser in zijn tijd als secretaris-generaal bij de Europese Voetbalbond UEFA, en die bevestigde ook de betaling ervan. De FIFA ontkent nu alle aantijgingen en de organisatie stelde in een verklaring dat recente berichtgeving ongefundeerde beweringen en aantoonbaar valse beschuldigingen bevatte met betrekking tot de FIFA en zijn voorzitter Infantino, en voegde er ook aan toe deze aan te zullen vechten.
0: Veel grote, gewichtige en officiële woorden van de FIFA.

0: Lucy Pearl en Don't Mess With My Man. Rustige eerste minuten daarnet in A-agent KV Mechelen. We sluiten weer aan bij Tom Boudewijn.
1: Ja, dat is nog altijd zo. We zijn toch bijna 10 minuten aan het voetballen. Behoedzaam, rustig opbouwen. Weinig diepgang. Al is er nu wel een goede tik op die inspeelpas van de hamar van Benito Raman. En dan achteruit leggen. Maar hij komt niet tot een schot. Op de linkerkant is misschien wat ruimte. Maar afgeblokt door Kadri. Die al een paar keer goed is betrokken geweest bij een aanval van AA Gent. Nu meteen de lange bal op de borst van Vergara. Dat doet hij prima, maar kan niet in balbezit blijven, omdat Diouf met zijn even lange stelte daar tussen zit. Ja, er zitten wel goede ideeën, maar ze worden niet goed uitgevoerd. Nu is daar wel Benito Raman opnieuw. En dat is een, ja, wat is het eigenlijk? Een voorzetschot. Het is een harde trap van op een meter van de achterlijn, maar daar kan absoluut niemand bij, omdat dat veel te hard is en het was ook niet richting doel. Dus Roef moest er zijn handen niet aan verbranden. De bal gaat wel aan de overkant over de achterlijn. En dan is het toch nog een inworp voor KV Mechelen. Burgess of Roef, dat toch er nog even aan geweest was. Me niet opgevallen hier vanuit de nok van de tribune aan de middenlijn. En het was helemaal aan de andere kant. Ja, dan een geval van jeugdvoetbal. De bovenbouw, inwerpen, de bal terugspelen en dan betrapt worden op buitenspel. Dat is niet zo clever. Kinder van José Marsa, die dus ook nog altijd bij KV Mechelen is. Net als Nacho Miras, zijn Spaanse landgenoters worden nogal wat namen genoemd om te vertrekken. Miras, Marsa, Kudu of Van Brederode, daar had ik het er net al over. Ook al hebben ze natuurlijk al mooi geld verdiend met de verkoop van Matisse Servet en Halal aan Venezia. En Servet natuurlijk ook wel richting Millwall. Dat zijn toch twee steunpilaren van dat mooie seizoen. Het mooie afgelopen seizoen. En die moeten nog wel vervangen worden. Dus er zal zeker nog wel wat bij komen bij KV Mechelen. Maar ja, de bankrekening is natuurlijk niet zo indrukwekkend dat je meteen wat geld op tafel kan leggen. Weer zo'n lange bal richting Vergara. Afleggen met de borst tot bij Kadri. Maar die vindt dan weer geen ploeggenoot. En dus is het weer KV Mechelen dat heel vaak via Bilal Bafdili hier op de rechterkant voor diepgang zorgt. Maar ook hij trekt weer de handrem op en speelt achteruit richting Marsa. En zo kijken we eigenlijk naar voetbal tussen beide grote rechthoeken. Daar waar het moet gebeuren hebben we voorlopig te weinig actie gezien. Nu wel een voorzet. Weggewerkt aan de eerste paal door Siebe van der Heijden. Dennis Praat die was uitgevallen naar de rechterkant. Hij moet voor Vista zorgen, voor ervaring, voor rust in het spel. De eenvoudige gouden schoen. Na twee seizoenen Antwerp nu dus bij KV Mechelen. Nog eens op de rechterkant KV Mechelen met Massimo de Koene. Weggewerkt tot in de voeten van Marsa. En dan weer richting Sekri op de linkerkant. Flankverandering, dat deed de A-agent daarnet prima. Maar nu een obstructie gezien. Het was de eerste vlotte aanval van de Buffalo's een aantal minuten geleden. Met een flankverandering van een gom tot bij Araujo. Die met één tikje Sonko kon diepsturen. En dan een strakke voorzet. Maar die werd door Diouf in corner verwerkt. Die hoekschop die eerst en voorlopig enige in de wedstrijd, die heeft geen gevaar opgeleverd. Ruim 13 minuten onderweg is. Wacht op het eerste gevaar, wachten op de eerste kansen.
0: Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk is het 10 minuten file rijden tussen Gent Centrum en Zwijnaarden. Het verkeer moet er tot vanavond over één rijstrook doorwerken. Op de Antwerpse ring ook een kwartier extra richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Doorwerken in beide richtingen is er ook een kwartier file op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de binnenring tussen Machelen en Zaventem. Er zijn telkens maar twee rijstroken beschikbaar. En op de E40 richting Kust is iets voor Aalst de weg ondertussen weer vrijgemaakt.
2: Radio 1.
3: Sportza.

0: binnensmonds van Rosbief. Geert, gisteren ook goed nieuws in ons vrouwenvoetbal op Europees vlak.
1: Ja, net als vorig jaar staat Oud-Heverlee-Leuven in de laatste voorronde van de Women's Champions League. In het eigen stadion werd het een nagelbijter, want Leuven won pas na strafschoppen van het Turkse Fenerbahçe. 4-2 met die penalties. De zege was wel verdiend, met dus een helder rol voor doelvrouw Louise Seynave.
2: Eerst en vooral, het is niet zo fijn dat dat duurt tot aan de penalties. Want ik denk dat we echt wel beter konden doen vandaag. Dan kom ik tot penalties. En dan probeer ik gewoon vol in die hoek te gaan. En supermooi dat ik er twee heb kunnen uithalen.
1: Ja, en de beslissende strafschop die werd binnengetrapt door Sterre Gielen.
3: We werden eerlijk gezegd niet zo snel een penaltytrapper. Maar we hadden op training geoefend en het voelde goed. Voelde me nu ook goed om hem te nemen. Dus ik dacht, ja, ik ga dat doen.
1: Ja, en je hoorde het al een beetje. Doelvrouw Louise Seynave was ook kritisch over wat Leuven maar heeft laten zien tegen Fenerbahçe de volgende ronde. De laatste voorronde dus is dat en dat moet het een stuk beter, zei ze.
2: Maar gewoon qua spel vandaag was absoluut niet voldoende voor Europees voetbal. En als we volgende tegenstander weten, dan moeten we wel echt verder bouwen op wat we nu aan het doen zijn en wel beter moeten doen.
1: Ja, wel leuke sfeer daar blijkbaar in de kleedkamer. Oud-Heverlee-Leuven is dit jaar overigens een fel vernieuwd team. En er is zeker nog tijd nodig om naar een beter niveau te groeien. Nu is er even 3 weken geen voetbal voor de vrouwen van OHL. Pas eind augustus is er die laatste voorronde met een heen- en terugmatch deze keer. En daarna start pas de eigen competitie. Dinsdag is er de loting voor die laatste voorronde. Lukt het uiteindelijk niet om de Champions League poelenfase te bereiken, is er wel nog het vangnet van de Europa Cup.
0: Dankjewel Geert, een vangnet is er niet meer voor AA Gent in Europa, want ze zitten al in de voorrondes van de Conference League van de laagste Europese ploegencompetitie natuurlijk. Maar dat is pas voor donderdag, vandaag is het competitievoetbal voor de Buffalo's in een niet volledig gevulde Planet Group Arena, zoals we al een paar keer hebben gehoord. Tom Boudewijl, hoe zit het daar ondertussen tegen KV Mechelen?
4: Licht overwicht van AA Gent. Het is dus aan het evolueren met nu een goede actie van op de rechterkant van Volkaart. En die voorzet wordt nog even verlengd, maar geraakt niet tot bij Vergara. En dat betekent de tweede corner voor AA Gent. Terwijl het spel even wordt stilgelegd, omdat Diouf daar op de grond gaat zitten. En Erik Lambrechts die vraagt aan de verzorgers om op het terrein te komen. En hij beseft plots van, als ik dat doe, moet ik eraf. Dus hij zegt nu meteen, komt overeind. En zegt meteen tegen Erik Lambrechts, de hoofdscheidsrechter, van nee, laat maar. Maar ondertussen zijn de verzorgers het terrein opgekomen. En dat betekent ook dat hij zometeen van het terrein moet. En de Senegalees dus niet kan meekoppen bij deze standaard situatie. Want die corner van AA Gent die zal er zo meteen aankomen. Kadri staat al klaar om die te trappen. Maar hij kan voorlopig niet trappen omdat Diouf nog gehurkt zit. Heeft blijkbaar een tik gekregen. En bij de bank van KV Mechelen zijn ze aan het kijken van wat moeten we doen. En het heeft gewoon te maken, denk ik, met het wegkoppen van die bal voor Vergara gevaarlijk kan worden. Ze staan nog net iets te dicht bij de zijlijn. De achterlijn geeft de Lambrechts aan, want hij wil verder voetballen. Dus met zijn tiende, een belangrijke man, een kopbalsterke Diouf, die is er niet bij KV Mechelen. Dus K3 met deze tweede corner in de wedstrijd aan de eerste paal. En iedereen springt er gewoon onder de bal door. Ze liggen daar met z'n tweeën, Volkaart en Van der Heijden, tegen de grond. Dus misschien hebben ze wel even in de botsauto's gezeten. Hebben ze een botsing gehad tegen elkaar. En ondertussen bal weggewerkt, maar het balbezit is nog voor AA Gent. Terwijl Diouf er graag wil inkomen, maar die staat aan de achterlijn. Daar

Mag je dus niet het terrein opkomen. Dus moet hij rond de cornervlag lopen. Rond de Kevin Montini, de West-Vlaamse assistent van Lambrechts. En nu komt Sonko naar binnen. Wordt afgeblokt door Praat. Deed het daarnet wel veel beter. Sonko kreeg de bal tegen de zijlijn. In zijn beweging ging hij makkelijk voorbij Massimo de Koene. Kwam dus naar binnen. Want had de ruimte en onder druk van Hamar, de captain van KV Mechelen, drukte hij wel af van net buiten de 16. Maar die bal vloog naast en over de winkelhaak, de familietribune in. De beweging was goed, maar de afwerking minder. Sonko opnieuw op de linkerkant, wil buitenom gaan bij de Koenen. Maar die gebruikt nu goed zijn linkervoet om die voorzet van de Zweed af te blokken. En zo heeft Gent ondertussen corner nummer 3 versierd. En dat betekent ook dat Diouf terug op het terrein mag komen. En KV Mechelen is dus opnieuw met zijn 11e. Moe Sonko in de picture een beetje in het begin van deze wedstrijd. Halverwege de openingsmatch van de competitie voor AA Gent en KV Mechelen. Een kat met 9 levens heb ik hem al genoemd. Sonko toch weer het vertrouwen gekregen van Rick de Mil om zijn ooit is zijn hoge, veel te hoge transferprijs om die is waar te maken. Kadri opnieuw krijgt de bal terug. Een gom met veel moeite naar de buitenkant bij Sonko. Twee man voor zich, dus terug maar naar Kadri. En dan Araujo. Iedereen staat nog ter plaatse. Maar ondertussen is Van der Heijden teruggelopen. En loopt nu ook Burgess terug. En dat betekent ook dat de A-agent zich opnieuw gaat reorganiseren na deze twee corners. Er is wel wat ruimte voor Volkaart. De voorzet komt. Maar weggekopt door Marsa. We moeten nog meegeven dat Vergara eigenlijk nog wel een hele grote kans had. Er was balverlies op het middenveld van Salifu. En de weg lag open. De twee centrale verdedigers van KV Mechelen stonden ook open. En Vergara kon daar inlopen. Maar het is en blijft een ruwe diamant. Die voetjes die zijn zeker nog niet volmaakt. Ik bedoel dan niet qua lengte. Groot zijn ze zeker. Maar het balgevoel is er zeker nog niet bij die zeer grote spits, 1,96 meter uit Panama. Is net 19 jaar geworden, dus groeimarge zit er zeker nog in, figuurlijk dan. En dat werd nog eens bewezen door ja, wat toch een grote kans was om die bal mee te nemen tussen de twee centrale verdedigers. En dan een 1-op-1 af te dwingen met Nacho Miras. Maar de controle, nee, die sloeg nergens op. En vandaar was de kans ook meteen verdwenen. Nog één keer Salifu op het middenveld bij KV Mechelen. Maar ook hij speelt de bal weer achteruit. En dus moeten we het doen met bijna kansen. En zeker geen bijna doelpunten. 24 minuten onderweg, doelpunteloos tussen Gent en KV Mechelen.

0: Celebration van Isbels. Het is bijna 2 uur. We maken ons klaar voor nieuws op Radio 1. 00 nog een A-agent KV Mechelen.
1: Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Verveel me.
2: En je hebt vakanties met Ketnet.
5: Dit wordt echt geweldig.
6: Als in Veros.
7: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
8: Natuurlijk.
7: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
4: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Klaar om Belgische sportgeschiedenis live mee te maken? Van 15 tot 30 augustus strijkt de crème de la crème van het hockey neer in Waver tijdens de FIH Hockey World Cup. Zowel bij de dames als de heren strijden 16 landen om de wereldtitel. De Red Panthers en Red Lions zullen alles geven in eigen land en eigen stadion. En ze hebben jouw steun nodig. Schreeuwen onze teams naar de overwinning.
11: This is our ground.
10: Meer info en tickets op worldcup.hockey.
12: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
13: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
14: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Antwerpen op linkeroever is Ringpark West officieel geopend. Het eerste van 7 parken met fiets- en wandelroutes rond en over de Antwerpse ring. Die ringparken moeten de leefbaarheid verhogen. Deze wandelaars kregen vandaag een rondleiding en ze zijn enthousiast, al zijn er ook nog wel wat werkpunten.
15: De verbinding met de fiets en zo vind ik wel geweldig. En de leefmogelijkheden voor jonge gezinnen.
16: Het is echt een groene gordel die men rond de stad gaat aanleggen. Voor luchtkwaliteit, in het kader van de klimaatverandering. Zal het zeker een verbetering zijn voor de stad.
17: Ik vind het ook heel mooi gedaan. Ik vind het echt fantastisch.
18: Ik heb juist gaan vragen voor bankjes. Ik doe 5 kilometer zo blauwe hoef en ik kom nergens niet tegen waar ik eens kan gaan zitten.
14: Het is nog niet duidelijk waardoor 70 kinderen van een gyro-groep uit het Oost-Vlaamse Zulte ziek zijn geworden. Niemand is er erg aan toe, maar hun zomerkamp is wel enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien, omdat er mogelijk dus een virus rondgaat. De groep komt vandaag naar huis en dat is een verstandige beslissing, zegt Marij Germijns van Gyro Jeugd Vlaanderen.
19: De leiding heeft dat ook heel goed aangepakt. Ze zijn naar de dokter geweest met een aantal kinderen. Ze hebben de koepel ook opgebeld om ondersteuning te vragen. En uiteindelijk hebben ze dan toch beslist om het kamp vroeger stop te zetten. Dat is toch niet zo evident om zowel voor de zieken te zorgen als ook voor de anderen nog activiteiten te organiseren. Dus voor de leiding was dit de beste keuze op dit moment.
14: Bij wederzijdse aanvallen tussen Rusland en Oekraïne zijn al zeker 5 doden gevallen. In Oekraïne werden vooral de regio Dnipro en Kharkiv getroffen. Daarbij zijn minstens 2 doden gevallen. Rusland neemt Oekraïne de laatste dagen geregeld onder vuur met drones en raketten. En bij een Oekraïnse tegenaanval zijn volgens Rusland minstens 3 doden gevallen in de stad Belgorod. Dat is niet zo ver van de grens met Oekraïne. Eerder vandaag zei de Oekraïnse president Zelensky nog eens dat Rusland op geen enkele manier uit is op vrede. En in het voetbal opent AA Gent de competitie met een thuismatch tegen KV Mechelen. Tom Boudeweel, wie is er het beste gestart?
20: Het was lang evenwichtig. De laatste minuten is Gent wel beter geworden, maar het is een wedstrijd die redelijk vast zit op een heel laag tempo en er zijn ook heel weinig kansen. Een paar pogingen, dat wel een paar van AA Gent, maar ik denk niet dat er al eentje binnen het doelkader is geëindigd. Dus het is een rustige zondag voor beide doelmannen. Vandaar nog altijd 0-0.
14: Bedankt, Tom. Blijft zonnig en warm deze namiddag bij temperaturen tot 32 graden. Vanavond kan er lokaal een bui vallen en is er kans op een warmteonweer. De komende dagen krijgen we zon en wolken. Maandag en dinsdag blijven de temperaturen onder de 30 graden. Daarna gaan we opnieuw naar 30 graden en ietsje meer. Meer op vrtnieuws.be.
1: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
13: Radio 1.
1: Sportza.
13: Met Jonathan Mettepenningen.
0: Heel Goedemiddag. Agent groeit dus in de wedstrijd in eigen huis tegen KV Mechelen. Tom Boudewil, we volgen weer bij jou.
20: Ja, maar dat groeien is voorlopig gestopt. Dus ze zijn niet groter geworden, dat zeker niet. Want dat ligt overwicht, dat ook wel vertaald wordt in het percentage balbezit bij de hydration break. Jawel, ook hier was een hydration break, was het percentage voor A-agent 65 en 35 dus voor KV Mechelen. Maar het is niet zo dat ze echt veel meer kansen hebben gecreëerd. Dat niet mogelijke kansen. Dat wel, maar die zijn niet uitgegroeid tot echt goede mogelijkheden van de Buffalo's. Vandaar dat het toch een beetje ja, een gevoel is van het mag iets meer zijn na 32 minuten. Ze hebben nog niet al te veel doelpunten gezien, de fans van A-agent. Eentje dan nog op verplaatsing. Hier in de Blender Group Arena is het voorlopig nog altijd doelpuntenloos. Ook na die 120 minuten tegen Cherkasy. De penalties die werden wel goed afgewerkt. Alle vier zijn mooi binnengetrapt. En Roef heeft er dan eentje gestopt. En eentje tegen de dwarslat. Vandaar dat A-agent een ronde verder mocht. Cora Diouf die is ondertussen naar de kant gekomen. Meteen na de hydration break kon hij niet verder door die bal op zijn hoofd. Nochtans leek het me dat hij die gewoon simpel kon wegkoppen. Maar blijkbaar was het dan toch net iets harder aangekomen dan verwacht. En dat betekent ook het debuut, competitiedebuut voor Kobe Corbani. De man die van Antwerpen is overgekomen. Dat was een hele vroege transfer nog tijdens het verloop van vorig seizoen. Heeft nog bij KV Mechelen gespeeld. En zijn ouderlijke woonst is op 10 minuten van KV Mechelen. Dus het is toch een beetje thuiskomen voor Kobe Corbani. Een basisplaats in de eerste wedstrijd was hem niet gegund. Maar kijk, na een half uurtje tekent hij dan toch present. Dat betekent een klein beetje verschuiven voor daarachterin met Massimo de Koene en Corbani. Die van plaats moeten wisselen, want Corbani gaat toch op de rechtsachter spelen. Vrije trap nog voor Lopez da Silva. Ondertussen een gom in de middencirkel. En hier Araujo op de linkerstrook. Beetje diepgang zoeken lijkt me, maar Sonko krijgt de bal niet. En dus gaat het weer achteruit naar een gom. Nog altijd 0-0.

0: Art in Fire, maar we gaan meteen naar agent KV Mechelen, Tom Baruel.
1: Hij zwaait met zijn rechterhandje omdat hij zelf geniet van dat prachtige doelpunt. Thiago Araujo, een bal op de slot nemen en in het dak van het doel. Prachtige goal hier en perfect als eerste om dit stadion te openen in deze jaargang van de competitie. Het was een corner, de vierde voor Gent. Niemand stond aan de tweede paal en die bal werd te makkelijk door Marsa doorgekopt, maar dat was eigenlijk de perfecte voorzet, het perfecte loopballetje voor de vreef van Araujo. Hij pakt hem op de slof en de vuisten van Miras die kunnen er niet meer aan en knal in dat net. Wat een mooie goal van Thiago Araujo. We hebben er lang moeten op wachten, 120 minuten en nu ook al 38 minuten, maar dit is het wachten waard en AA Gent op voorsprong en niet toevallig op een standaard situatie. En als we hem nog eens bekijken, ja, hij beseft het dat het een hele mooie goal is. 1-0 voor AA Gent tegen KV Mechelen. Nog een minuutje of 7 in de normale speeltijd in de eerste helft.
0: Geert en ik hebben de herhaling hier ook een paar keer gezien en we moeten ook zeggen, prachtig doelpunt. Contender meteen voor goal of the season op speeldag 1. Waarom niet? Als we het over AA Gent hebben, komen we nog altijd vaak uit bij Hugo Kuipers, ex-spits natuurlijk van de Buffalo's. Ook hij ruilde deze zomer van club. Speelt hij niet meer in de MLS, maar wel in Mexico bij Monterrey. En Geert heeft dan ook meteen zijn rekening geopend.
2: Ja, Kuipers heeft een eerste keer gescoord voor zijn Mexicaanse club en hij hielp Monterrey zo aan een 1-2 zege tegen Inter Miami. Het was een wedstrijd in de Leagues Cup. Kuipers scoorde vroeg in de tweede helft de 1-1 gelijkmaker. Bij Inter Miami geen Lionel Messi, logisch, want zijn vader is overleden. Messi is naar Argentinië vertrokken waar vanavond vader Jorge Messi in familiekring wordt begraven. Jorge, de papa dus, was vooral in het begin van de carrière van Lionel de man die zijn zaken behartigde. Mm-hmm. En Jorge Messi is overigens maar 68 geworden. En voor de match van Inter Miami was er ook een minuut stilte. En toen Rodrigo de Paul de 1-0 scoorde voor Miami, trok hij zijn shirt uit en toonde daaronder het truitje van zijn landgenoot en hele goede vriend Lionel Messi.
0: Mooi gebaar.

0: Zo waren de dagen van de toegift. Agent op voorsprong tegen KV Mechelen. Een wondermooi doelpunt daarnet van Thiago Araujo. Meteen op de volley en staalhard. Putten de Buffalo's er ook extra motivatie uit om?
1: Ja, want het was bijna 2-0. Het had eigenlijk 2-0 moeten zijn na een diepe bal richting Vergara. Daar zat Hamar nog wel even tussen met een scheenbeen. Maar hij kon de controle wel uitvoeren. En daardoor eigenlijk de koede verrassen. Want hij hoopte langs links te gaan, maar pakte de bal niet mee. Dus langs rechts. En de koede was helemaal verrast, waardoor Vergara helemaal alleen op de doelman mocht afgaan. En dat deed hij met een stifter, maar een prachtige armzwaai van Nacho Miras. De stift ging over de Spaanse doelman, die wat op een soort hurk zit was gaan plaatsnemen. Maar plots, alsof er een vlieg boven zijn hoofd zat, zwaaide hij met de arm en klopte hij de bal weg. Want daar was Vergara dicht bij de 2-0. De corner leverde ook nog wel gevaar op, omdat hij kort werd genomen. En de vlieger bij het binnenkomen van de 16 kon uithalen met zijn linker. Maar die bal ging net ernaast en via de ledreclame wilde het net wel, maar aan de achterkant van het doel. En daar kan je voorlopig nog niet scoren. Misschien om het voetbal wat nog aantrekkelijker te maken. We hadden vroeger zo'n spelprogramma, maar nu spreek ik van toen het hier nog spraken. Met een doel met twee gaten daar achterin, zodat je ook langs achteren kon scoren. Maar ik denk niet dat die reglementswijzigingen ooit zal goedgekeurd worden. Maar het was wel een dubbele goede poging. En opnieuw balverlies van Salifu. Dat is toch een groot probleem voor die reizige centrale middenvelder. Het is al de derde of de vierde keer dat hij veel te lang aan het prutsen is met die bal op het middenveld. Waardoor Agent druk kan zetten, de bal kan veroveren en meteen snel kan omschakelen. Nu met een uitschuifbaar been kon de Duitser die bal nog bijhouden. Maar de opbouw die strandt over de zijlijn. En zo bij het ingaan van de laatste minuut van deze eerste helft is het gewoon inwerpen aan de middenlijn voor Matthijs Volkaert, die de bal maar uiteindelijk laat aan een gom. Ja, het aftelklokje van Lambrechts is heel laat begonnen. Maar goed, het scheelt maar een paar seconden. Lambrechts die deze week opnieuw een Europese voorronde wedstrijd mocht spelen. Hier is Vergara en hier scoort hij toch! Op aangeven van Sonko. De controle was deze keer goed. En de afwerking was deze keer ook prima. De diamant wordt bijgeslepen. Dat doet hij prima. Op aangeven van Sonko. De perfecte voorzet met de rug naar de goal. En ook een baaienleien wordt in de huldiging betrokken. Want ik ga ervan uit dat de ex-aanvaller van redelijk wat ploegen in België, dat hij zich intensief bezighoudt met Josué Vergara. Diepe bal weer van Araujo richting Sonko. Te laks verdedigd door Corbani, die de bal over zijn hoofd laat vliegen. En dan ook te laks verdedigd door Marsa, die veel te veel ruimte geeft aan Vergara. Ruimte en tijd om de bal te controleren en dan in de draai mooi in het zijnet te trappen. En zo op een minuut of vijf heeft A-agent een dubbele voorsprong. Heeft A-agent het verschil gemaakt? En moeten we ons de vraag stellen of KV Mechelen van deze dubbele uppercut, of ze daar nog van gaan kunnen herstellen? Want de voorbereiding die liep niet al te goed. De laatste twee wedstrijden, bijvoorbeeld tegen Willem II en tegen Duinkerke, heeft het niet kunnen scoren. En de voorbereiding, ja, dat was vooral tegen lager spelende ploegen. De helft ervan toch. Ruppelboom, Hasselt en Heist. En met alle respect voor die ploegen. Maar daar moet KV Mechelen toch altijd tegen winnen. Dat was wel ook het geval. Maar dan twee nederlagen tegen Nederlandse ploegen. Tegen ADO Den Haag en tegen Willem II. En dan dat gelijke spel in de laatste wedstrijd. De algemene repetitie voor deze wedstrijd. Toen bleef het 0-0. En Van der Wiest, hij moet gaan nadenken hoe hij het tij kan keren. Want weinig gevaar gecreëerd, dat wel. Niet al te veel toegestaan, maar plots dan toch in de laatste 10 minuten twee keer gescoord. Eerst Araujo en dan Vergara. Ik ga ervan uit dat hij echt wel nog wat doelpunten gaat maken. Als hij kan blijven evolueren, blijven zich ontwikkelen. Met onder andere Bayelei, dus als gewezen topspits in onze Belgische competitie. Diepe bal richting Van Brederode, die nog niet al te veel heeft kunnen klaarmaken. Een lekker seizoentje gedraaid afgelopen seizoen met een goaltje of 10. Met wat mooie bewegingen ook, maar nu heeft hij het nog niet kunnen doen. Het wegwerken van de vlieger is gevaarlijk. En nu wel een betere actie van Salifu. Hij blokt het af en uiteindelijk Burgess met de rustige terugkopbal richting Davy Roef. Die ongetwijfeld blij is dat hij de bal nog eens kan voelen. Want dat heeft hij niet of nauwelijks moeten doen in deze eerste helft. Waarin er 4 minuten worden toegevoegd. We hebben er bijna 3 afgevinkt. Met nog een lange bal richting Vergara. Maar daar zit Corbani tussen. Ja, verdedigend moet er toch ook nog wel wat bij als ik zie dat Massimo de Koene toch een paar keer wordt voorbijgelopen. Qua opbouw ook moeizaam. En dat is geen toeval natuurlijk. 22 nog altijd maar. En heeft ook niet bij de absolute topclubs gespeeld. Dus ook hij moet zich nog ontwikkelen. Het is trouwens een hele jonge verdediging met Marsa als 24-jarige de oudste. De Koene 22, Corbani nu 21. Maar Diouf is er ook nog altijd maar 22. En Montsef Zekri die uitviel tegen Duinkerke. Maar wel net op tijd weer fit is. De linksachter die is nog altijd piep. Die is 17. Dus trouwens een hele jonge ploeg. Met Dennis Praat 32 en Raman als 31-jarige. Dat zijn dan ouderdoms. Dekens bij de Manenblussers. Laatste seconde van die 4 minuten. De inworp is nog voor AA Gent. Dat dus zometeen kan gaan rusten met een dubbele voorsprong. Je had het niet meteen verwacht als je het eerste ruim half uur had gezien. Maar plots is dan de band toch gebroken. Is er dan eindelijk een doelpunt gevallen. Rausje dus een hele mooie. En ook qua afwerking van Vergara persoonlijk was prima gedaan. Lambrechts laat deze vrije trap na handspel van KV Mechelen nog trappen in de buurt van de middenlijn. Kijkt nog even op de klok. Zal nog even niets laten bijtellen. Hij fluit nu af. En de fans van AA Gent zijn plots tevreden natuurlijk. Als je helemaal op het einde nog 2 keer kan scoren. En kan gaan rusten met een 2-0 voorsprong tegen KV Mechelen.
0: Ja, plots lukt alles bij AA Gent. Plots loopt alles goed. Dankjewel Tom Baudewil om de eerste helft voor ons te volgen. En tot zometeen Geert Hermans. Met jou gaan we naar Nederland. Hoe is het nog afgelopen met die Rotterdamse derby in de Eredivisie? Ook op speeldag 1?
2: Ja, wel net afgelopen. De eerste 3 punten zijn binnen voor Feyenoord. 0-1 is het gebleven. De stand die ook al bij de rust was bereikt. Met dat doelpunt van Luciano Valente. Nu wat de Belgen betreft. Charles van Houten heeft 85 minuten in de basis gestaan. Dan vervangen. En ook Nacho Ferri. Dat is geen Belg natuurlijk. Maar die kennen we van bij Westerlo. Die is 20 minuten voor tijd. Ueda, die we ook nog kennen vanuit de Belgische competitie. Komen vervangen. Misschien ook nog wel meegeven dat in de allerlaatste minuut van de toegevoegde tijd. Sparta een doelpunt maakte. Milan Zonneveld kon scoren met het hoofd. Maar hij had een voorafgaandelijke duwfout gemaakt. En daardoor werd dat doelpunt nog afgekeurd. Dus met de hakken over de sloot. Maar de eerste 3 punten zijn binnen voor Feyenoord. Straks over een minuutje of 8 is Ajax aan de slag tegen PEC Zwolle. Met Mika Gods in de basis. We moeten nog wachten tot zijn transfer naar PSG rondgeraakt. Voorlopig doet hij nog gewoon lekker mee met de Amsterdammers.
0: Voilà. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk is het 10 minuten file rijden tussen Gent Centrum en Zwijnaarden. Het verkeer moet er over 1 rijstrook door werken. Op de Antwerpse ring reken je 1 kwartier extra richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. En 10 minuten richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel sta je 20 minuten in de file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En 10 minuten op de binnenring tussen Machelen en Zaventem door werken zijn in beide richtingen maar 2 rijstroken beschikbaar.
3: Radio 1.
4: Sportza.

0: Phoebe Bridgers en Lost Boys. Rust in agent KV Mechelen bij 2-0. En dan gaan we eens vooruitblikken op het EK Atletiek in Birmingham. Morgen gaat het van start daar in Engeland met die heel ruime selectie van de Belgen. En benieuwd of die het succes van het vorige EK kan benaderen. In 2024 in Rome klopte de Belgen toen af op 6 medailles. Met 3 gouden exemplaren was een heel succesvolle editie. Daar zat onder meer goud bij voor de Belgian Tornadoes. De Tornadoes zijn zo titelverdediger. De 4x400 meter mannen zijn dat. Ze doen het nu wel zonder Alexander Doom. Die is er niet bij. Maar evengoed staan ze natuurlijk bekend voor hun sterkte in de breedte. Bert Sterk sprak met Jonathan Sakkoor, die morgen ook al individueel in actie komt.
1: Jonathan Sakkoor, je bent er voor het eerst bij geweest, denk ik, 2018 op een EK?
2: Ja, 2018 in Berlijn. Zat.
1: Denk je nog een keer terug aan die geweldige reis die jullie toen liepen met de Tornadoes, vol Olympisch Stadion?
3: Ja, dat was fantastisch. Dat was natuurlijk ook een fantastisch jaar voor mij. Dat is echt zowat het ideaal. Ik kan me natuurlijk ook nog... Ik zie al waar deze vraag naartoe gaat met Matthew Hudson-Smith in eigen land, inderdaad. Dat was een fantastische wedstrijd. Dat gevoel, dat chase ik nog steeds, dagelijks, denk ik, op trainingen na. Dus dat is mooi om hier terug te mogen staan. Elke wedstrijd is uniek. En ik kijk er naar uit om wat deze wedstrijd gaat geven.
1: We hebben het team zo net even gezien hier. Alexander is er niet bij, maar de vibe zit wel erg goed, heb ik het gevoel, bij jullie.
3: Ja, zoals altijd, denk ik. Hè. Door de jaren heen zijn we, denk ik, enkel hechter geworden. En nu met wat jong bloed erbij, gelijk de Daniel, die dat er ook perfect tussen past, is het natuurlijk altijd fantastisch. De sfeer zit goed, de prestaties zitten ook heel goed. En de vorm zit nog het beste van allemaal. Dus ik denk dat we er allemaal met enorm veel goesting naar kijken.
1: Ben jij stilaan een van de teamcaptains?
3: Nee. Nee, daar ga ik nu direct niet op antwoorden. Ik denk dat we met Kevin en Joe het idee van een teamcaptain helaas een beetje hebben achtergelaten. Die mannen die hadden een soort van een ervaring en een soort van werkwijze die dat we denk ik heel moeilijk kunnen nabootsen. Ik denk dat we nu een beetje meer zijn overgegaan van een teamcaptain toch naar een gedeelde ervaring. Ik denk dat nu waarschijnlijk met de Dylan Robin, Julien, die dat nu het meeste ervaring hebben in die aflossing. Ik zit daar misschien zelf ook nog een beetje tussen. Maar ik denk dat we een beetje meer verspreid zijn nu, dat we elkaar enorm hard respecteren. Dat er niet echt... er is niet meer een hiërarchie zoals vroeger. Zij waren natuurlijk, ik kan niet zeggen oprichters van, maar ik denk dat ze al hun ervaring en met ons allemaal hebben gedeeld. En nu proberen we dat zo eerlijk te houden.
1: Je weet hoe de buitenwereld naar de Tornadoes kijkt. Een toernooi zonder, of een kampioenschap zonder medaille, is een mislukt toernooi. Voel je die druk?
3: Ja, natuurlijk voelen we die druk wel. Dat is natuurlijk een luxe, laat ik het zo zeggen, dat er zoveel druk op ons zit. Dat wil zeggen dat er hoge verwachtingen zijn en dat mensen in ons geloven. Ik denk ook dat we er zelf enorm hard in geloven. We hebben jaar na jaar, EK na EK, toch wel bewijzen dat we altijd enorm sterk zijn en dat de som van de delen groter is. Ik denk dat het dit jaar hetzelfde gaat zijn. De concurrentie is sterk, maar wij moeten zeker niet onderdoen. Dus ik heb er enorm veel zin in. Ik denk dat iedereen er zin in heeft om het te lopen. Het is een beetje jammer van dat we de mix nu helaas hebben moeten laten vallen. Maar dat is wel vaker zo op van die kampioenschappen. Maar ja, ik denk dat we voor die medaille gaan gaan. En ik hoop natuurlijk ook op goud. Zoals we eerder hebben gezegd, de Britten in eigen stadium kloppen. Dat zou fantastisch zijn.
1: Individueel loop je ook natuurlijk. De 445-03 is je season's best 2 keer. Was denk ik ook lange tijd je PR. Heb je de sub-45 in de benen?
3: Ja, zeker. Ik geloof er heel hard in. Ik heb zeker nog niet kunnen laten zien waar mijn piek ligt dit seizoen. Ik ga terug volledig voor die 44. Ik geloof daar zeker in dat binnen bereik is. En die 45-03, dat is inderdaad wel een beetje een tijd die mij in het hoofd spookt, die mij al jarenlang volgt. Het is ook de tijd waarmee dat ik wereldkampioen ben geworden bij de junioren. Het jaar daarna in 2019 nog eens gelopen, dit jaar 2 keer. Dus ik wil sneller lopen, ook gewoon omdat ik van die tijd af wil, laten we het zo zeggen. Een 44 zou mooier zijn.
1: En waar kom je daarmee?
3: Ik denk dat het niveau individueel enorm, enorm versterkt is de jaren heen. In Rome was ik vierde met 44-9. 44-98. Ik denk dat nu een 45 rond of zelfs een 44-90 nodig zal zijn om in de finale te geraken. We gaan strijden. We gaan alles moeten geven in die halve finale. En dan... Dan gaan we er alles aan moeten doen om zo laag mogelijk in die 44 gaan moeten zitten voor medaille.

0: van Kevin Ayers, EK Atletiek in Birmingham. Maar in een zomer met heel veel internationale toernooien in veel verschillende sporten is er vanaf morgen ook het EK Zwemmen in Parijs. En daarin is het uiteraard weer uitkijken naar onze Roos van Otterdijk. Op het WK in Singapore werd ze in de 100 meter vlinderslag vorig jaar al tweede, onze zilver. En kenner Sydney Appelboom vertelde ons al dat Van Otterdijk nu meerdere kansen op goud heeft. Een trapje hoger. We luisteren nu naar Van Otterdijk zelf de dag voor de start van het EK bij Inge van Meensel.
1: Roos van Otterdijk, voilà, we zijn er geraakt, EK Parijs. Hoe is het zo, kennismaking met dit zwembad, het Olympisch Center, noemen ze dat dan?
2: Ja, het is wel een ander zwembad natuurlijk dan om te spelen. Maar het is wel, ik vind het wel mooi. Aan de andere kant, alles staat zo redelijk dicht op het zwembad, dus dan optisch voelt het veel kleiner. Maar dat is natuurlijk alleen maar een voordeel, dus ik ben er wel blij mee.
1: Maar als je hier dan rondloopt, ik had dat gevoel al, Olympische ringen, en er is hier zo een bus, is dat bij jou ook?
2: Ja, maar ik denk dat dat nu niet per se aan gewoon het Olympisch Stadion ligt, maar altijd wel op van deze wedstrijden. Dat je zo die eerste dag echt... Ja, we hebben natuurlijk één dag buiten in het buitenbad gezommen en dan is het nog iets minder. En je komt hier dan gisteren binnen, alles staat klaar. Ja, dan voel je het natuurlijk wel.
1: Hoe zijn de voorbije weken nog geweest, hè? Die afwerking, de fine-tuning?
2: Ja, gewoon heel leuk. Dat zijn zo leuke trainingen. Je kunt heel specifiek gaan werken. Het zijn kleine details. Dus ja, ik vond het echt gewoon superleuk en me echt geamuseerd.
1: En hoe voel jij je nu? In welke vorm voel jij je?
2: Dat is ook moeilijk om nu al te zeggen. Zeker omdat dat ook altijd nog wat qua gevoel wisselt de laatste weken. Maar ja, morgen beginnen we direct, dus dan zullen we het dan weten. Maar gewoon, ik heb er heel veel zin in.
1: Je begint met de 100 meter vrije slag. Is dat misschien een goed nummer om mee te starten?
2: Dat maakt eigenlijk niet uit. Ik denk, als je het gewoon op voorhand weet, kan je met alles starten. Dus voor mij maakt dat nu niet heel veel uit. Tuurlijk wel gewoon leuk om nog eens te doen.
1: Je hebt de 50 vrij laten vallen, de 100 rugslag ook. Het was een beetje te druk, denk ik. En je hebt dan die schouderproblemen gehad in het begin van het seizoen. Waarom die twee nummers? En volop dan voor de 200 wisselslag?
2: Ja, ik weet niet. Dus we hebben die keuze nu gemaakt. Dit seizoen heb ik ook iets meer die twee wisselslag gezommen. Dus ik denk misschien wel in dat opzicht dat dat dan de logischere keuze was. Aan de andere kant, als je ook gewoon kijkt naar de combinatie met 100 vlinder, halve finale en zo, was dat gewoon een veel... betere dubbel om te doen. Dus ik denk dat dat misschien ook wel een reden kan zijn.
1: Want die 100 vlinder, natuurlijk het nummer waarop jij je titel verdedigt. Voelt dat ook zo aan als je hier rondloopt? Voel je dat aan de andere zwemmers misschien?
2: Nee, niet direct. Maar laten we ook zeggen, we zijn nog niet zo heel veel in contact geweest per se met de andere zwemmers. We proberen zo net voor de grote drukte te komen trainen. Dat we nog een beetje niet constant overhoop gezommen worden tegen iedereen aan. Dus dat proberen we een beetje te omzeilen. Gewoon rustig ons eigen ding te doen. Maar nee, ik heb niet het gevoel dat er per se heel anders naar mij gekeken wordt. Dat niet.
1: Maar dat is wel het nummer waarop jij hier vooral wil scoren, toch?
2: Ik weet niet. Ik denk dat het sowieso wel de bedoeling is om overal goed te zwemmen. Maar natuurlijk, er wordt gewoon iets meer gekeken naar die 100 vlinder. Langs de andere kant, ik probeer me wel gewoon alle nummers. Ik zwem er nog steeds elke dag één. Dus als ik nu al op dag 4 ga leven, ja, dat komt niet goed. Dus ik probeer het ook wel dag per dag te bekijken.
1: De eerste die wij hier tegenkwamen, toen wij arriveerden, was Sarah Sjöström, die aan het wandelen was met haar zoontje. 32 jaar en die staat opnieuw echt, na zo'n korte tijd, na die bevalling, weer top. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, dat is gewoon alleen maar knap. We zijn ze op de Sette Colline in Rome ook tegengekomen, daar was ze ook.
1: En goed al, hè?
2: Ja, exact. Ik ging net zeggen, ook supergoed gezwommen. Ook bijna haar beste tijden van over 2 jaar of zo. Dus alleen, ze maakt echt die stappen. Dat is wel gewoon mooi om te zien. Je hebt dat dan ook gezien met McAvoy en zo, dat andere aanpakken ook gewoon kunnen werken. En dat het gewoon, het is echt mooi om te zien dat iedereen zo zijn eigen weg daarin kan vinden.

0: Ring, ring, ring van De La Soul. Agent en KV Mechelen zijn er opnieuw aan begonnen. De tweede helft in de Planet Group Arena. En Gent speelt met de comfortabele voorsprong 2-0. Tom Baduil.
1: Ja, heeft dat ermee te maken? Ik weet het niet. Of is er toch een bepaalde blessure? Of is het gewoon hem wat rust gunnen in dit drukke programma? Maar Christian Burgess is niet terug op het veld verschenen bij AA Gent. Maxim Pascotzi, die er een dramatisch seizoen achter de rug heeft. Vorig seizoen, door die vele blessures, is hij nauwelijks aan spelen toegekomen. Maar afgelopen donderdag heeft hij wel zijn terugkeer gevierd. En ook nu weer is hij begonnen aan de tweede helft in de plaats dus van Christian Burgess. Pascotzi aan de zijde van Siebe van der Heijden. En een Gom is eigenlijk wat meer rechtsachter geworden in het samenspel met Volkaert ook. En Araujo als een soort linksachter om die 2-0 voorsprong op zijn minst te verdedigen. En als ze het even goed al doen alsof als de voorbije drie wedstrijden, toen het telkens een clean sheet kon houden, dan is de drie... De eerste leuke driepunter binnen voor AA Gent. Er is ook een wissel doorgevoerd door Fred van der Biest. Het is Brito Raman die in de kleedkamer is gebleven. Nochtans heeft hij er een prima voorbereiding op zitten, maar niet in het stuk voorgekomen in de eerste periode. En ik weet ook niet of hij geblesseerd geraakt is of het gewoon is omdat hij niet goed genoeg was. Het is alleszins een jonge kerel die overgekomen is van Oud-Heverlee Leuven. Malcolm Lohunanu Mbassi. Uit gemakkelijkheidsoverweging zal ik Mbassi zeggen. Een mid voor. Dus diep in de punt in de buurt van Van der Heijden en Pascotzi moet hij het gewicht van de aanval dragen op die schouders die nog jong zijn. Maar ze zien er iets in, denk ik, bij KV Mechelen. Omdat ze hem nu toch het vertrouwen geven. Ze hebben er net eentje aan toegevoegd. Adesina Ayodele. Een paar dagen geleden overgenomen van de tweede ploeg van Lille van Rijssel. Een 20-jarige Nigeriaanse aanvaller. Dus dat is nog iemand die in de wachtkamer zit. Ook al is ook Van Rafelgem nog altijd inzetbaar bijvoorbeeld. En een andere man die ze gehaald hebben uit de lagere reeks, en Cedric van Meirvenne, ex-Racing Gent. Kadri nu met even het zaalvoetbal dribbelen. Het achteruitleggen voor de vlieger was niet goed genoeg, maar de vlieger wel met een stevige tackle. Balverovering en dan een Gom die een inspeelpaas richting Vergara verstuurt. En het wordt bijna een schot, maar toch een metertje ernaast. En Miras zag de bal ook wel komen. Terwijl Salifu daar in dat duel geraakt is. Maar hij hoeft geen verzorging. Want de trekkenbenen zijn plaats weer innemen. Daar in de buurt van de middencirkel. In de buurt van Tibe de Vlieger. Voor de tweede keer in de basis. Heeft zich opnieuw in de ploeg moeten knokken. En voorlopig doet hij het oké. Samen met Lopez da Silva en Kadri. Volkaert in het duel met Salifu. Hamar. Het kortere werk met Praat van Brederode op de linkerkant. En die probeert dan voor de eerste keer een Mbassi diep te sturen. Maar Pascotzi staat goed opgesteld en kan de bal over de zijlijn koppen van Brederode. Een Mbassi met een Gom in zijn rug. En ze vallen allebei achterover. En Lambrechts fluit in het voordeel van de jonge aanvaller van KV Mechelen. Dus een vrije trap aan de zijde van de grote rechthoek. Een metertje of 3-4 ernaast. Erik Lambrechts dus. Eerder deze week Dynamo Zagreb tegen Zalgiris gefloten. Een hele rustige wedstrijd was het uiteindelijk 5-0 geworden voor de Kroaten. Maar voorlopig niet opgeroepen. Ik heb net eens gekeken, niet opgeroepen voor de volgende Champions League wedstrijden. Zou ook moeilijk zijn natuurlijk met deze match op zondag. Bram van Driessen is wel opgeroepen. Die heeft twee VAR-wedstrijden dit weekend. Vrijdag ook eentje gedaan en vandaag nog eentje. En in de Champions League is hij AVAR de komende speeldag. De vrije trap die levert niets op, weggewerkt door Araujo over de zijlijn. De inworp voor KV Mechelen dat dus een dubbele achterstand moet ophalen. Na bijna 10 minuten voetballen is het nog altijd 2-0 voor Gent.
2: Sportza.

0: Koken met dillen doe ik ook graag, net zoals Angel. 3x3 Basket, daar is Team Antwerp in Japan niet verder geraakt, Geert, dan een plaats in de kwartfinales.
1: Nee, inderdaad, ze hebben zich dus niet voor de halve finales kunnen plaatsen van de Challenger 3x3 Basket in het Japanse Yuanhara. Het Servische eerste reekshoofd Liman bleek met 18-14 te sterk. Jonas Voert scoorde 6 punten, Nick Celis 4, Dennis Donkor 3 en Fik van Oosterwijk 1. De Antwerpenaars beëindigden het toernooi op de 7e plaats. Nick Celis, hij maakte na 3 jaar schorsing zijn comeback op het internationale toneel. De Antwerpenaars had een straf uit voor zijn aandeel in de fraude met fictieve toernooien in de aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio 2020. Dat weten we met z'n allen nog.
0: Zeker, dan gaan we ook weer terug naar het voetbal, naar A-agent KV Mechelen. Tom, waar willen we een beetje ver?
2: Ja, bijna een uurtje ver. En de wedstrijd, ja, die tweede periode gelijkt toch wel grotendeels op wat we in de eerste helft gezien hebben. Met nu wel weer het licht overwicht van AA Gent. De vrije trap van K3 in de 16. Het luchtruim wordt daar beheerst door voorlopig Salifu. Want Van der Heijden ging in het duel, maar kon de bal niet aanraken. Hammar nu met de tackelende de vlieger. Dat is er altijd eentje die met veel energie speelt. En zo had A-agent ook zijn eerste kans. Met de vlieger die flink ging doorduwen op de achterlijn. Uiteindelijk de bal nog veroverd. En dan achteruit kon leggen richting Vergara. De bal bleef een beetje hangen tussen de benen. Uiteindelijk toch vooruitgegeven, maar in de handen van heel dichtbij. In de handen van Nacho Miras. Maar Lambrechts had ook een duwfout gezien van de Panamees. En mocht die bal er dus zijn ingegaan, zou die worden afgekeurd. Nog altijd 2-0 dus. En ik heb niet het gevoel, en dat gevoel heb ik wel al langer, dat KV Mechelen dit nog kan rechtzetten. Gaan ze sowieso een doelpunt maken? Dat is ook nog maar de vraag. Want nee, het kan me zeker niet bekoren hetgeen KV Mechelen hier het eerste uur op de grasmat heeft gebracht. Veel talent verloren, sowieso. Dat was vorig jaar ook zo. Helemaal op het einde nog met Schoofs, Storm, Hermans, Belgali. Toch heel wat volk, heel wat

talent dat vertrokken is. En nu met Servet, Halal, voor mooi geld verkocht, dat wel. Maar ook Mrabti en Konaté, contract, aflopend contract, niet verlengd. Dat is toch kwaliteit, dat is ook ervaring. En dat mist dit KV Mechelen nu toch wel, zeker met die geblesseerden die er zijn. Met Antonio, die het de voorbije jaren hier altijd goed heeft gedaan. Zoals vorig jaar bijvoorbeeld met die hele late gelijkmaker. 5 minuten in de toegevoegde tijd om die openingstreffer van Max Dean ongedaan te maken. En zo eindigde die openingswedstrijd van de playoffs. Want dat was het toen hier in de Planet Group Arena. Eindigde die onbeslist. Antonio is er niet bij. Is geblesseerd. En Max Dean, die is er ook niet bij. Maar die is niet geblesseerd. En dat heeft te maken, zo gaf Rick de Mil ook wel aan, dat heeft te maken met transferitis. Hij zit met de transferperikelen in zijn hoofd, zei de coach van AA Gent. En dat ze voor de televisie ook de rechtenhouder vroegen of hij het kanaal al was overgestoken. Maar daar wou de Mil niet op antwoorden. Hij gaf aan dat hij zijn groep moet beschermen. En dat hij wil werken met jongens die bij Gent zijn. En die nog volledig met hun hoofd bij Gent zitten. Aldus Rick de Mil. Dus we kunnen ervan uitgaan dat Max Dean terugkeert naar zijn land, veronderstel ik. Hij komt uit de lagere klasse. En ik ga ervan uit dat hij daar ook wel weer zal terechtkomen. In het begin was het leuk. De energie die hij bracht. No-nonsense aanvallertje. Maar na zijn zware blessure is hij nooit meer op niveau geraakt. En vreesden ze ongetwijfeld bij AA Gent ook dat hij niet meer op niveau zal geraken. En zo keuvelen we wat verder. Omdat het opnieuw heel veel middenveldspel is in dit duel tussen AA Gent en KV Mechelen. En dat betekent dat die slotfase van de eerste helft, dat het een zeldzaam hoogtepunt was in deze voorlopig ontgoochelende wedstrijd tussen Gent en Mechelen. Die bij een tussenstand staat bij 2-0.

0: Brussels by Night van Raymond van het Groene Woud. We gaan naar het nieuws van 3 uur. Daarna volgt het slot van A-agent KV Mechelen. En daarna komen alle andere matchen van speeldag 1 ook nog. Je zit nog lang goed bij ons.
1: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Weet ik veel neemt je mee naar de wonderwereld van de nanotechnologie. Een bijna onzichtbare technologie die zijn stempel zal drukken op onze toekomst. Van onze gezondheidszorg tot artificiële intelligentie. Wat maakt nanotechnologie zo interessant en belangrijk? Kobe Ilse vraagt het aan professor microelektronica Marianne Verhelst. En jij kunt erbij zijn in het Leuvense innovatiebedrijf IMEC. Vrijdag 21 augustus. Vlieg als de nanobliksem naar VRT Max en schrijf je in.
3: 1996.
4: Heel onbezorgde andere tijden.
3: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
5: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
3: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
4: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
4: Er is een voor- en een na-Dutroux.
3: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
2: Go Yellow!
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Nu zwemmen in open water vanaf volgende zomer overal is toegelaten, behalve waar het expliciet met een bord verboden is, zijn er op veel plaatsen zwemlessen in open water, zoals in plassen. Want dat is toch wel anders dan in een zwembad, omdat er rekening gehouden moet worden met stroming, wind en temperatuurverschillen. Aan het MAS in Antwerpen leren jongeren tussen 12 en 16 jaar zwemmen in een scheldedok. Deze kinderen vertellen waar je op moet letten als je zwemt in open water.
6: Vooral rustig blijven en ook zorgen dat je op een veilige plek zwemt. En als je gaat zwemmen, dat er iemand zo bij is die jou ook zou kunnen redden. Ja, we hebben nu ook goed geleerd om zo te kijken naar waar dat je zwemt. Dus tijdens als je bijvoorbeeld kraal zwemt, naar voor kijken, zodat je weet naar waar dat je naartoe gaat.
7: Ik check eerst zeker altijd de temperatuur en of je de bodem kan zien. En als je denkt dat het heel diep is, maar toch niet diep is, ik zou dat altijd checken.
5: Nog in Antwerpen op linkeroever is Ringpark West officieel geopend. Het eerste van 7 parken met fiets- en wandelroutes rond en over de Antwerpse ring. Die ringparken moeten de leefbaarheid verhogen en zijn een aanvulling op de Oosterweelverbinding. De parken zijn goed voor bezoekers, maar ook voor de natuur, vertelt René Maas van Natuurpunt.
8: Het is eigenlijk een hele mooie mix van toegankelijke, wilde natuur, die combinatie. En er zijn heel veel fietspaden bijgekomen, 16,5 kilometer fietspaden, die ook voor wandelaars kunnen gebruikt worden. Er zijn ook nog een aantal andere wandelpaden bijgekomen. Ook wel heel belangrijk zijn ecoverbindingen, geluidsbermen en schermen, die toch wel voor een reductie van 10 decibel zorgen voor de omgeving.
5: Bij wederzijdse aanvallen tussen Rusland en Oekraïne zijn al zeker 5 doden gevallen. In Oekraïne werden vooral de regio Dnipro en Kharkiv getroffen. Daarbij zijn minstens 2 doden gevallen. En bij een Oekraïnse tegenaanval zijn volgens Rusland minstens 3 doden gevallen in de stad Belgorod, niet zo ver van de grens met Oekraïne. En in het voetbal speelt AA Gent zijn eerste competitiematch thuis tegen KV Mechelen. Bij rust stond Gent 2-0 voor. Tom Boudeweel, kan Mechelen nog iets terugdoen, denk je?
9: Nee, heel weinig. Het is een ontgoochelende prestatie van de Manenblussers die alweer wat kwaliteit zijn verloren in de transferperiode. Er zijn ook wat geblesseerden, wat afwezigen. En ze kunnen te weinig doen daarnet. Iets over het uur was er de eerste echte kans voor invaller Mbassi, maar de bal ging voorlangs. En Gent komt dus nauwelijks in de problemen. Het is geen leuke wedstrijd. Pas helemaal op het einde van de eerste helft vielen 2 doelpunten. Hele mooie van Araujo voor de thuisploeg en net voor de rust. Ook een mooie van Vergara. Dus AA Gent bij deze 2-0 stand lijkt de eerste 3-punter nu al binnen te hebben.
5: Bedankt, Tom. Het is warm en zonnig met hier en daar wel wat wolken bij temperaturen tot 32 graden. Vanavond is er lokaal kans op een bui of een warmteonweer. En de komende dagen krijgen we zon en wolken. Maandag en dinsdag blijven de temperaturen onder de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
10: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Radio 1.
11: Sportza.
3: Met Jonathan met de penningen.
11: Opnieuw welkom. AA Gent steekt zijn hand al langer uit naar 3 punten, terwijl KV Mechelen weinig terug lijkt te kunnen doen. Zometeen volgen we verder. Eerst Hoover Phonic.

0: The Night Before van Hooverphonic. Hier in Nederland is Ajax momenteel aan het spelen tegen PEC Zwolle. Daar was Mika Gods aangekondigd in de basis, maar hij speelt toch niet.
1: Nee, hij is inderdaad uitgevallen tijdens de opwarming. Hij zou zich misselijk hebben gevoeld en daardoor dus geen Mika Gods in de basis bij Ajax. Ze zijn daar nu ongeveer 35 minuten onderweg in de eerste helft en het staat nog altijd 0-0 tussen PEC Zwolle en Ajax. Opvallend ook nog in de doel natuurlijk Ter Stegen. Een hele saga is dat geweest. Ging hij nu blijven, ging hij nu niet of komen? Dat was een beetje de vraag wat Ter Stegen betreft bij Ajax. Uiteindelijk staat hij dus de eerste competitiewedstrijd toch in doel, maar voorlopig 10 minuten voor de rust nog altijd op 0-0 Ajax uit bij PEC Zwolle.
2: Sportza.
0: En dan gaan we naar ons voetbal. Een dik kwartier nog voor KV Mechelen om wat op te zetten tegen de Gentse voorsprong. Tom Barwil.
3: Ja, maar daarvoor moeten ze wel in de buurt geraken van Davy Roef natuurlijk. Eén keer is dat gelukt met de vrije trap van Van Brederode. Die Roef wou verrassen, denk ik. Want iedereen verwachtte een bal voor de goal. Maar die bal viel net onder de lat. Maar Roef stond er wel. Had wel twee pogingen nodig om die helemaal te klemmen. Maar ja, je zou voor minder wat in slaap vallen als er echt niets gebeurt. Als je echt geen werk krijgt op te knappen van de tegenstander. Dat is wel het geval voor Davy Roef. Nauwelijks onder druk gezet. Eén keer die jonge Mbassi, die invaller, ex-Oud-Heverlee Leuven, maar eigenlijk van opleiding van KV Mechelen. Een jaartje of vier had hij al gespeeld achter de kazerne in de jeugdopleiding, dan naar OHL getrokken. En nu dus terug, een beetje zoals Kobe Corbani, die ook teruggekeerd is naar Mechelen. Een mooie beweging van Lopez, tegen de grond gewerkt door Dennis Praat. Het overwicht van A-agent is er nog altijd, met nog een kans voor Goré. Geen rugdekking bij Marsa en dus kon hij buitenom gaan. De korte hoek tegen de borst uiteindelijk van de doelman Miras, die zijn hoek goed had verkleind. Mechelen gaat nog een dubbele wissel doorvoeren met Marsa die naar de kant komt en ook Dennis Praat. Dat betekent dat ondertussen vier invallers het terrein zijn opgekomen. En nu is dat Jan Struijf en Maxim Kiriev. Het zijn jongens die we ook bij mijn club hoger op Kalken hebben zien passeren. Dus een redelijke, zeer jonge bank, laat ons maar zeggen, bij KV Mechelen. Het geeft aan dat er ook nog een verschil is. Niet alleen in kwaliteit met vorig seizoen, maar ook nog een verschil is de basisploeg in vergelijking met de bankzitters. Dat mag je toch wel zeggen. Als je ziet wie ze moeten inbrengen. Jan Struijf, 18. Een Basi, 19. Een Wit-Rus van 22. Even nog eens kijken naar Goré, maar die botst nu ook weer tegen de doelman aan. Op snelheid op de linkerkant. De man van het allereerste doelpunt voor A-agent dit seizoen. In Zweden is dat gevallen donderdag. Nu kwam hij eerst van de rechterkant, waarop hij dan besloot tegen de borsten van Miras. En nu dus van op de linkerkant met zijn snelheid. En besloot hij tegen het been van de Spanjaard. Hij zorgt voor toch wat spektakel. Hilarion Goré. Twee keer zorgde hij voor gevaar. En hij is er ingekomen omdat Rick de Mil ook een dubbele wissel heeft doorgevoerd. Mathias Delorge en Hilarion Goré er dus ingekomen in de plaats van Thibe de Vlieger en Abdel Kahar Kadri. En dat mag je ook wel een beetje zien, denk ik, als het energiepeil een beetje op peil houden. Iedereen wat minuten geven met het oog op donderdag. Dus als die terugwedstrijd wordt afgewerkt tegen IFK Göteborg. En zeker omdat de volgende wedstrijden er dan meteen ook wel aankomen in de Belgische competitie. Een uitwedstrijd tegen La Louvière. En dan twee keer thuis tegen Oud-Heverlee Leuven en Club Brugge. Maar het kan zijn natuurlijk als Gent doorstoot naar de volgende ronde dat er nog wel eens een wedstrijd wordt uitgesteld. We zitten op 12 minuten van het einde van deze wedstrijd. En AA Gent nog altijd die dubbele bonus van 2-0.

0: Sunstreet van Katrina and the Waves vanaf morgen. Dus het EK Atletiek in Birmingham in Engeland. En een landgenoot waar we zeker naar uitkijken is Pauline Kukuyt. Zij loopt de 400 meter horde. En daarna normaal ook bij de Belgian Cheetahs de aflossingsploeg. De 4x400 meter bij de vrouwen. Kukuyt blikt vooruit bij Bert Sterks.
1: Pauline, je loopt hier rond met een brede glimlach. Je voelt je beter dan ooit, denk ik.
2: Ja, klopt. Ik zit in de vorm van mijn leven, om het zo te zeggen. Ik heb nog nooit sneller gelopen dan nu. Dus ik heb er super veel zin in. Ik voel mij uitgerust inderdaad. En met heel veel motivatie ga ik die halve finales aan.
1: Het woord vormbehoud is de laatste week een paar keer gevallen. Dat moest eigenlijk niet voor jou, maar je laat het wel zien. Hè? Je bent echt constant dit jaar.
2: Ja, het is heel mooi dat ik nu een week voor het EK eigenlijk toch nog een persoonlijk record kan neerzetten. Daar kan ik alleen maar van dromen om geen stress te hebben van hoe zit ik op dit moment, wat kan ik doen. Dus het is wel met heel veel vertrouwen dat ik gewoon aan die start nu kan staan.
1: Hoe komt het dat het zo goed loopt en vooral blijft lopen? Want dat is misschien nog belangrijker.
2: Ja, ik leer elk jaar uit de fouten die ik maak of ja, de dingen die ik heb meegemaakt. Dus na vorig jaar heb ik heel hard ingezet op geen blessures hebben, mentale en fysieke gezondheid op nummer 1. Dus ik heb al heel lang nu geen blessure gehad. En ja, dat zorgt ervoor dat ik gewoon heel hard kan blijven doorwerken. Dat ik heel veel plezier heb, want revalidatie is nu eenmaal super zwaar, vraagt heel veel energie. Dus het is gewoon, ik heb heel consistent kunnen doortrainen. En ja, ook een heel goede samenwerking met de kiné. Dus mijn been van mijn kruisband wordt ook nog altijd geoptimaliseerd. Dus alles bijeen, alle puzzelstukjes bijeen, maakt eigenlijk dat ik op dit moment wel zo sterk in mijn schoenen sta.
1: Je bent tot nu een beetje de vrouw van de halve finales geweest. Ik denk een keer of 6 wel intussen. Ja, moet maar eens gaan gebeuren, hè, nu.
2: Ja, we zullen zien. Ik droom altijd van finales. Ik heb dat altijd ook uitgesproken, ook voor WK's. En het zou gewoon heel mooi zijn dat ik nu effectief eens naar die finale kon gaan en dan gewoon verder dromen van het volgende.
1: Hoe realistisch is dat? De finale is gewoon super realistisch, toch?
2: Ja, normaal gezien is het wel echt realistisch. Ik zal sowieso wel op niveau moeten lopen, dus ik ga niet mogen denken dat het vanzelf gaat gaan. Maar het is een leuke uitdaging om gewoon voor die eerste finale te strijden. En dat is mijn grote doel eigenlijk hier, om in die finale te staan en volop te genieten. Dus ja, we gaan wel dinsdag alles uit de kast halen sowieso al.
1: Hoe goed ben je in het hoofd koel houden op zo'n moment?
2: Ja, ik ben een heel emotioneel persoon en ik heb het ook nodig. Op kampioenschappen kan ik volledig me inleven gewoon in die gevoelens van de dromen die ik heb. En dat maakt mij gewoon veel sterker. Dus op het moment dat ik voor die halve finale, voor de finale ga strijden of in die finale voor medailles, dat gaat mij alleen maar sterker maken. En ik hou vast aan mijn plan en we zullen zien wat eruit komt, deze kampioenschap.
1: Door jouw goede vorm ben je ook weer een beetje meer cheetah, denk ik, hè, dan de voorbije jaren.
2: Ja, het is het eerste jaar dat ik mij terug sinds lang heel sterk voel en dat ik wel echt mij meerwaarde kan voelen in het team. Dus dat doe ook wel deugd. Ik heb er gewoon ook wel zin in, na mijn individuele, om het team te versterken, terug de goede gevoelens van de aflossingen op te wekken. En ik hoop dat we inderdaad naar die finale kunnen streven en ons amuseren, ja.
1: Het zijn wat nieuwe gezichten, hè, bij de cheetahs. Onder meer Imke weg. Jouw vaste buddy mis je haar al?
2: Ja. Imke is er nog vaak bij in onze gedachten als we koffietjes gaan drinken of zo. Maar inderdaad, en Naomi is er nu ook niet. Cynthia kon ook niet vervoegen. Het is leuk dat we nog altijd met Camille en Helena toch echt wel die vaste waardes van in haar tijd eigenlijk in de ploeg hebben. En het is heel fijn hoeveel jonge cheetahs dat er op de deur staan te kloppen omdat ze willen meedoen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat dat enthousiasme aanwezig is en dat we toch de groep kunnen sterk houden.
1: Veel succes en ook over een paar dagen terug met de glimlach.
2: Daar gaan we voor. Merci. Sportza.

0: Shady Lane van Pavement. Slotfase in agent KV Mechelen. De echte actie in die match zat toch vooral en misschien alleen maar in de eerste helft. De tweede is een stuk moeilijker om met veel enthousiasme te volgen. Tom, maar daar zullen de fans van agent niet om morren.
1: Ai, ai, ai. Erik Lambrechts grijpt naar de kuit. Ligt op de grond. De verzorgers van A-agent komen het terrein op. We mogen hopen dat het niet opnieuw die kuitblessure is waar hij toch al een paar keer last van heeft gehad. Waardoor hij toch een aantal Champions League wedstrijden heeft gemist. We kijken nog even. En nee, het is gewoon een botsing. Hij loopt achteruit. En ik denk dat het Salifu is die in zijn rug loopt, maar de verzorger van de A-agent heeft de wonderspuit wel op de kuit gericht. Dus benieuwd of hij meteen verder kan. We zitten echt in de slotfase van deze wedstrijd. En zou hij zich nog moeten laten vervangen door Ruben Kalui? Dat zou wel een hele leuke verjaardag zijn voor Ruben. Want het is vandaag zijn verjaardag. Moeten werken dus. Als vierde scheidsrechter. Maar hij zal ongetwijfeld straks wel een cadeautje krijgen van zijn collega's. En misschien thuis ook nog wel eentje. In de vorm van een grote taart misschien wel. Want ik ga ervan uit dat hij die niet gekregen heeft zo net voor de wedstrijd. Goed, Erik Lambrechts is toch weer overeind gekomen. Het is een beetje trekken benend. Maar voorlopig kan de wedstrijd wel verder plaatsvinden. We zitten in de allerlaatste minuut, maar er zal nog wel wat bij komen. Cedric van Meirvenne, nog zo'n jonge knaap, is op het terrein gekomen in de plaats van Bilal Bafdili. Ex-A-agent trouwens, maar van Meirvenne die ook via de lagere reekse zich teruggeknokt heeft naar de eerste klasse. In december getekend voor Knokke, maar dan toch naar Lierse prof geworden. Doet een beetje denken aan Nicolas Storm, die van Meirvenne. En dus Mechelen moet het toch wel hebben van het jong talent. Belgische talent ook wel. En dat is alleen maar toe te juichen, maar dat betekent ook wel dat de doelstelling misschien wel moet bijgesteld worden. Intrappen nog voor Davy Roef, die daarnet voor de eerste keer in deze wedstrijd plat moest op de grond. Op een poging van een Basie uit de draai geschoten. Een beetje van de zijkant. Dus geen probleem voor een ervaren man als Davy Roef. Mechelen probeert het nog eens, maar het gevaar is dus op een paar vingers te tellen. Wat de Malenblussers hier hebben getoond in hun openingswedstrijd. En het zal toch wel beter moeten in de komende matchen. En dat is dan om te beginnen volgende week thuis tegen Standard. Dan twee keer op verplaatsing. Charleroi en La Louvière. Dus dat is toch al een waals onderoosje in het begin van de competitie. Maar het zal vooral punten nodig hebben en vooral sterker moeten worden en beter moeten worden. Dat is sowieso een feit. Nog één keer met een knal van op afstand, maar niet binnen het doelkader. Van op redelijk grote afstand was dat. En Davy Roef zag hem ook wel komen. Dat was de eerste keer van Meirvenne die zich liet zien. Bij Kiriev is het centraal met een heel lang shirt. Valt me trouwens op dat de naam niet op de rug staat van de spelers van KV Mechelen. Of ze moeten allemaal Hyundai heten, maar dat veronderstel ik niet. Dat het één grote familie is, wil ik wel begrijpen. Maar met dezelfde familienaam, dat lijkt me een beetje straf. Dus die naam moet er misschien nog wel opkomen op deze oranje uitrusting van KV Mechelen. 4 minuten komen erbij. We zijn bijna halverwege die extra time. We kunnen stilaan wat conclusies trekken. A-agent is niet meer in de problemen geraakt na die dubbele goal. Helemaal op het einde van de eerste helft. Na een minuut of 37 was er plots die wereldgoal van Thiago Araujo. Hij maakt heel weinig doelpunten. Het is pas zijn tweede. En de vorige dateert van januari dit jaar tegen Anderlecht. De thuisoverwinning hier. Dus als hij er eentje maakt is het absoluut wel een klasse goal. En meteen daarna, ook dat was een mooie in uitvoering van Vergara. De 2-0 bij de rust. En toen voelde je al, ja, als ze hier niet stom beginnen te voetballen, die van A-agent, dat het wel Drie punten rijker is. En dat is gebleken in de tweede helft, waarin Agent alles onder controle had. En Mechelen blafte wel af en toe is, maar bijten, nee, dat zat er zeker niet in. Twee keer een basie, maar daarvoor heeft Roef nog nooit zijn slaap gelaten. Dat waren makkelijke ballen voor hem. En zo zal Agent beginnen met een overwinning. Dat is al beter dan vorig seizoen bijvoorbeeld, toen het meteen onderuit ging op het kunstgras van Sint-Truiden. En uiteindelijk weinig punten sprokkelde. 5-15 in de eerste 5 wedstrijden. En toen stond het na 5 matchen op de 13e plaats. En dat was de laagste plaats van het hele seizoen. Daarna hebben ze dat wel rechtgezet met een 12-15. En meteen 4e. En dan zijn ze ook meer uit de of nauwelijks nog uit de top 6 geraakt. Raju met de laatste aanvallende actie. Nog een seconde of 20. En KV Mechelen opende vorig seizoen met een gelijkspel tegen Zultwaregem om dan thuis te winnen tegen Club Brugge. En hier gaat Sokko het nog eens proberen. Maar de 3-0 wordt verhinderd door de linkerhand van Miras. Die mooi naar de hoek dook. Een gom. De actie buitenom. En doorduwen en Goré dan toch maar weer de redding. Nu de andere hand van Miras. Eerst met links, dan met rechts. En dan het fluitje van Erik Lambrechts. Een grote smile op het gezicht van Rick de Wil. En ook de thuisaanhang is zeer tevreden met de eerste driepunter in de competitie. Werk voor de boek voor Fred van der Biest en KV Mechelen. Want dit was geen goede opener. 2-0 verloren in Gent. Radio 1. Sportza.

0: If It's Love van Sting. En het gaat om een oefenmatch, dat is allemaal niet zo belangrijk. Maar Arsenal oefent op dit moment tegen Borussia Dortmund. En dat is ook het debuut voor Dortmund van Koskaritsas, overgekomen van Racing Genk natuurlijk. En net op dit moment heeft hij ook meteen zijn eerste doelpunt voor Dortmund gemaakt. Een heerlijke krul, zoals we het bij Genk al een paar keer hebben gezien. Meteen in het geel en zwart tegen de kampioen van Engeland. Dan ben je goed gestart bij je nieuwe ploeg. De Olympische Spelen in 2028, die zijn nog ver weg. Maar onze Belgische zeilsters, Geert Heremans, die zijn er toch al mee bezig.
1: Klopt. Isaura Maanhout en Anouk Geurts die zijn gisteren op de 9e plaats geëindigd in de 49er FX op de San Pedro Olympic Classics Regatta in Californië. De 49er FX, dat zijn een beetje de Formule 1 boten in het zeilen. Het is de 5e en laatste Grand Slam geweest daar van het zeilseizoen. En het Vlaamse duo was als 7e aan de medal races begonnen. Daarin werden ze 7e en 9e. Het goud ging naar Zweden voor Spanje en Groot-Brittannië. En voor de kust van San Pedro in LA worden in 2028 dus ook die Olympische zeilmedailles verdeeld. En daarom was dit voor Geurts en Maanhout al een hele goede oefening. We

0: New Day van Anouk. We keren nog eens terug naar het EK zwemmen. Dat begint morgen in Parijs. Daarnet hoorden we Roos van Otterdijk al kanshebber op gouden medailles. We gaan ook eens luisteren naar Lucas Hanvaux, het Belgische speerpunt bij de mannen. Nu ook bij Inge van Meensel.
1: Lucas Hanvaux, hoe is het voor jou om hier in Parijs te zijn, in het Olympisch Centrum? En de start van het EK komt eraan.
2: Ja, heel leuk. Ik was hier 2 jaar geleden om gewoon easy te komen zwemmen voor de Spelen. En hier is het een beetje een andere look voor het zwembad. Maar ja, heel mooi. De organisatie tot nu is heel, heel goed. Bijna alle landen zitten in één hotel. Dus dat is ook superleuk. Tot nu toe, super.
1: We hebben jou heel hard zien zwemmen op het BK. Een geweldig goede 400 meter. Je hebt echt hard gewerkt, denk ik.
2: Ja, ik heb heel veel werk ingezet dit jaar. Ik ben wel super content dat ik 2 keer 3,44, 1 keer 3,45 al heb gezwommen.
1: Dat zorgt voor een soort stabiliteit, zo,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, een beetje stabiliteit rond die 3,44 en nu. Hopelijk is dat een goede sign om net een beetje sneller te zwemmen hier. Dat ga ik nodig hebben als ik op een podium wil liggen. Kijk er naartoe. De 400 is wel de laatste dag, dus misschien 2,800. Misschien 3,200 en dan een 400 ochtends. Dus dat is wel een zwaar programma. Maar ik heb veel gewerkt en we hebben een goed plan om easy te zwemmen als ik geen racedag heb en zo. Dus het gaat wel lukken.
1: Zwaar programma, zeg je net. Ga je dat aanpassen als je voelt dat je te veel energie steekt in de andere wedstrijden? Want die 400 is wel jouw hoofddoel.
2: Ja, de 400 is de hoofddoel, maar ik heb een dag tussen de 800 en de 200. Ik heb een dag tussen de 200 en de 400. Een normaal trainingsweek is ook 4-5 keer per week hard. Zolang dat ik goed kan slapen, denk ik dat het wel goed kan lukken. In Lublin was het een 400 wissel erbij nog. En in 6 dagen in plaats van 7. Dus we hebben er over gebabbeld met papa en Erwin en mijn coach in Amerika. En we weten wat ik moet doen. Snel easy gaan zwemmen na de wedstrijden en zo. En goed slapen. En met Boumediene ook, de kiné, lukt het supergoed. Dus ja, het zou oké zijn.
1: Jij droomt echt van die medaille, hè?
2: Dat is wel het doel. Ik heb nu drie internationale medailles gehaald in het kleinbad. Nog nooit in het grootbad, dus ja, dat is wel het doel. Het gaat heel, heel, heel moeilijk worden. Iedereen droomt ook van de medaille. Maar ik moet gewoon mijn race zwemmen. En als ik een PB kan doen, dan heb ik daar een goede kans.

0: The Kinks en Dedicated Follower of Fashion. Nieuws uit de paardensport ook. Geert Hermans meer bepaalt de jumping van Londen.
1: Ja, Gilles Thomas is daar in Londen op een Global Champions Tour wedstrijd. Dat is het allerhoogste niveau, vierde geëindigd. Thomas die door een blessure van zijn toppaard Hermitage Calon het WK in Aken, dat volgende week begint, moet missen. Hij eindigde met de 9-jarige hengst Riesling daar in Londen, dus op de vierde plek. De Belgische nummer 1 was bijna 2 seconden te traag voor een podiumplaats en ruim 5 seconden te traag om te kunnen winnen. 14 ruiters sprongen daar de barrage, daarbij ook Pieter de Vos. Hij stootte met Jarina 1 balk af en eindigde op de 10e plaats. De zege in Londen was voor een Schot met als voornaam Scott. Scott Brash. Hij won met een Belgisch paard overigens. De 17 jaar oude Belgische ruin Hello Jefferson.
0: Je kan ze zo gek niet verzinnen. Al die namen voor alle paarden. Er zitten veel goeie tussen.

0: Well, you see a chance van Steve Winwood. Straks om 4 uur starten de volgende 2 wedstrijden in onze voetbalcompetitie. Dan krijgen we Zultewaregem, Racing Genk en Charleroi, OH Leuven. Later vanavond dan ook nog Anderlecht, La Louvière en Antwerp, Beveren. Laten we eens naar West-Vlaanderen trekken, waar Zultewaregem en Racing Genk er straks gaan beginnen in de Elindus Arena. Johan de Kaluwe, goedemiddag. Veel focus op Racing Genk zonder Koskaretsas, maar wel met een nieuwe heel dure spits voorin.
1: Ja, dat klopt. Goedemiddag, Jonathan. En die nieuwe dure spits die zal aan de wedstrijd beginnen. Ik heb het over de Nigeriaan Rafiu Durosinmi. 10,5 miljoen euro heeft hij gekost. En naar verluid heeft zijn ploegmaat van de Nigeriaanse ploeg, de nationale ploeg, Onowuchu, dat is ex-Racing Genk natuurlijk, hem toch kunnen overtuigen om uiteindelijk voor Racing Genk te kiezen. Komt over van Pisa, 23 jaar. En hij moet natuurlijk de aanval dragen bij Racing Genk. En niet alleen de aanval, hij moet doelpunten maken. Hij is groot, 1,93 meter. Dus hij moet toch zorgen voor de nodige lengte daar in de aanval van Racing Genk. Dat nog een nieuwkomer aan de aftrap brengt. En niet tenminste Jeppe Erenbjerg. Waarom zeg ik niet tenminste hier? Omdat hij overkomt natuurlijk Erenbjerg van Zultewaregem. En naar verluid is de Elindus Arena helemaal uitverkocht. En dat zal niet alleen zijn omdat het de eerste wedstrijd van het seizoen is en de verwachtingen hoog gespannen zijn en het prima weer is. Maar ook denk ik om Jeppe Erenbjerg nog eens aan het werk te zien. En een warm welkom alleszins voor de Deen die meer dan, of die 2 seizoenen, zo moet ik het zeggen, voor Zultewaregem heeft gespeeld. 65 wedstrijden, 19 doelpunten gemaakt, 10 assists gegeven. En vooral in zijn eerste seizoen bij Zultewaregem toch een van de mannen was die mee die promotie naar 1A weer heeft kunnen bewerkstelligen. En dus zoals ik zei, een heel warm welkom voor Jeppe Erenbjerg. Het is toch zo dat het publiek hier in Waregem die transfer naar Racing Genk gunt aan de sympathieke Deen. En de ambities voor Racing Genk natuurlijk dat Europees voetbal behalen. Want een seizoen zoals deze zonder dat Europees voetbal op een haartje nagemist in dat barrageduel tegen een warm welkom voor Jeppe Erenbjerg. Het is toch zo dat het publiek hier in Waregem die transfer naar Racing Genk gunt aan de sympathieke Deen. En de ambities voor Racing Genk natuurlijk dat Europees voetbal behalen. Want een seizoen zoals deze zonder dat

0: van Racing Genk. En bij Zulte Waregem is de doelman Louis Bostin en niet Gabriel. Die is niet helemaal fit geraakt, heeft nog wel getraind. Laatste training meegemaakt, maar dus niet helemaal fit om te spelen. En dat betekent dat Louis Bostin onlangs nog met één seizoen zijn contract hier verlengt. De trouwe tweede doelman van Zulte Waregem, dat hij aan de competitie mag beginnen. Ondertussen ook al 32 en sinds 2014 deel uitmakend van de A-kern van Zulte Waregem. Er is ook een nieuwkomer bij de thuisploeg, dat is een Hongaar, overgenomen van MTK Budapest, de 20-jarige Zalan Atrok. Hij zal in principe op de linksbuitenpositie aan de wedstrijd beginnen. Is blijkbaar ook wel capabel om als aanvallende middenvelder te spelen, maar dus vooral toch een linksbuiten jeugd international waar men toch het een en het ander van verwacht. Net zoals van Zulte Waregem, ook al is de ambitie denk ik een rustig seizoen, niet echt in de problemen geraken en dus misschien hier en af en toe een uitschieter in deze competitie. Dus de verwachtingen hoog gespannen bij Racing Genk, ook toch wel bij Zulte Waregem. Een heel mooi decor zo meteen hier in de Elindus Arena in Waregem voor dit duel tussen Zulte Waregem en Racing Genk onder leiding van Kevin Van Damme.
1: Voilà, dankjewel Johan. En dan gaan we ook door naar de volgende wedstrijd. Charleroi OH Leuven, dus start ook om 4:00. En daar zit Eddy Botteldoorn voor ons. Eddy, goedemiddag ook van jou.
2: Ja, goedemiddag Jonathan. Wel een matige belangstelling hier in het Stade du Pays de Charleroi voor de eerste competitiematch tussen twee ploegen die ambitieus aan het seizoen beginnen. Charleroi wil minstens in de linkerkolom eindigen en willen nog eens Europees voetbal spelen. Alhoewel dat met het nieuwe competitieformat zonder play-offs niet makkelijk zal worden om bij de eerste vier te eindigen. Dan misschien maar via de beker van België vorig seizoen pas in de halve finales door Club Brugge uitgeschakeld. En dat blijft de natte droom van Mehdi Bayat om ooit eens die beker nog te winnen. De kern die werd behoorlijk behouden, al is er in het één serieuze aderlating met het vertrek van Titraoui voor 8 miljoen naar Lens. Een financiële voltreffer voor de club, een sportieve aderlating. Bij Oud-Heverlee Leuven wil de nieuwe trainer Timmy Simons komaf maken met de stempel grijze muis. Offensief en positief voetbal brengen, dat zegt hij. En in de eerste plaats een seizoen zonder degradatie zorgen. Het huiswerk is bijna af, zegt Simons, tenzij er nog een speler zoals, ik zeg maar, Opoku, Niakossi of Traoré, die wel interesse genieten van andere ploegen zouden vertrekken. Charleroi en Oud-Heverlee-Leuven kunnen terugblikken op een leerrijke voorbereiding met betere en minder resultaten. Wat de ploegen betreft, bij Charleroi opvallend. Geen enkele nieuwkomer in de basis. Mario Kone valt terug op de spelers die vorig seizoen behoorlijk presteerden. En Kone staat opnieuw onder de lat. Bij Oud-Heverlee-Leuven stelt Timmy Simons één nieuwkomer op bij de elf die starten. En dat is Danny van den Heuvel, de Nederlandse doelman die van club overkwam. En voorlopig de voorkeur geniet van de trainer op Tobe Leijsen. Of die gaat blijven, dat is nog wel de vraag. Of hij zich zal kunnen verzoenen met zijn positie op de bank ten koste van Van den Heuvel. Dat merken we wel de komende weken. Zometeen Sporting Charleroi, Oud-Heverlee Leuven, onder leiding van Michiel Allaerts

0: Er is een spookrijder gesignaleerd. Rij je op de A19 van Ieper naar Kortrijk. In de richting van Kortrijk, dan kan je in de ruime omgeving van Menen een spookrijder tegenkomen. Hou dus uiterst rechts en haal niet in. Ik ga het nog even herhalen. Er is een spookrijder gesignaleerd op de A19 van Ieper naar Kortrijk. In de richting van Kortrijk, daar kan je in de ruime omgeving van Menen een spookrijder tegenkomen. Hou dus uiterst rechts en haal daar niet in.
1: Radio 1.
2: Sportzaal.
0: Zometeen dus ook de slotetappe in de Tour de France. Fam, volg je straks in Sportza Tour na 4 uur. Het is een rit met start en aankomst in Nice en veel lastiger wordt het niet dan wat het vandaag gaat worden met 4 keer de Col d'Aize. Demi Vollering nam gisteren

0: Heaven Has No Wings van Dove Ellis. Ik ga eruit, maar Sportza gaat nog een hele tijd door met een suffix na 4 uur, want Sportza wordt Sportza Tour voor de laatste keer voor de slotrit in de Tour de France van. Steffi Merlevede komt je dan gezelschap houden en brengt je ook nog voetbal.
1: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
3: Fuck you allemaal.
2: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
4: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
2: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
5: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
2: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Het pijnlijk moment hiervoor in Jong. Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Gebeurt hier.
1: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
2: Gebeurt hier. Maar ook het
3: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho.
2: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza. Dat is uitgewerkt door de zogenoemde Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump. Het Israëlische leger zal zich pas terugtrekken uit Gaza nadat de Palestijnse militie Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand kondigde Trump een grote doorbraak aan voor de tweede fase van het vredesplan. Hamas ging ermee akkoord zijn wapens over te dragen aan een nieuw Palestijns bestuur. Israël zou zich tegelijk geleidelijk aan terugtrekken uit Gaza. Maar dat weigert Israël nu dus te doen. Nu zwemmen in open water vanaf volgende zomer overal is toegelaten, behalve waar het expliciet met een bord verboden is, zijn er op veel plaatsen zwemlessen in open water, zoals in plassen. Aan het MAS in Antwerpen leren jongeren tussen 12 en 16 jaar zwemmen in een van de Schelde-dokken. Deze tieners beschrijven wat er anders is dan zwemmen in een zwembad.
7: Het kan veel kouder zijn dan in het zwembad. Het kan een grote impact hebben. Je ziet ook niet altijd de bodem. Het is gevaarlijker, want als het donkerder is en je bent onder water, dan zie je ook niet altijd iedereen. Op sommige plaatsen is het zo kouder in het water en dan is dat wel zo even schrikken. En het is ook zo moeilijker om te zien naar waar dat je gaat.
6: Zometeen start in de Zuid-Franse stad Nice de slotrit van de Tour de France Femme. De Nederlandse Demi Vollering begint als leidster, maar haar voorsprong op de tweede, Cassia Nieuwiadoma, bedraagt maar 8 seconden. Vollering is klaar om haar gele trui te verdedigen.
8: Ik ben klaar voor van begin tot eind vol gas te gaan. Maar alsnog ook niet te gefixeerd zijn op het winnen. Uiteindelijk moet je uitgaan van niks en hopen op alles. En dat is het.
6: En in het voetbal heeft AA Gent zijn eerste competitiematch van het seizoen gewonnen. Gent klopte KV Mechelen met 2-0. Het verslag is van Tom Boudeweel.
9: Een verdiende overwinning voor AA Gent dat genoeg had aan een efficiënte slotfase van de eerste helft. Gekruid met 2 mooie doelpunten, een volley van Araujo en ook een fraaie afwerking van Vergara. Veel meer viel er niet te beleven in een trage eerste periode en spektakel. Dat bleef ook uit na de pauze. Gent controleerde, dreigde af en toe en Mechelen was te zwak om voor een ommekeer te zorgen. Veel werk dus nog voor coach Van der Wiest en de sportieve leiding van KV. Gent opent in België met een zege en is al 4 wedstrijden ongeslagen zonder tegendoelpunt.
6: Het is warm en zonnig met hier en daar wolken. Vanavond is er ook lokaal kans op een bui of een warmteonweer. De komende dagen krijgen we zon en wolken. Maandag en dinsdag blijven de temperaturen wel onder de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
10: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: Radio 1.
11: Sportza Tour. Met Steffi Merlevede.
12: Ja, een hele fijne middag. Nog een allerlaatste keer Sportza Tour deze zomer voor de spannende en alweer snikhete, vooral ook slotrit van de Tour de France Femme. In de mix met voetbal natuurlijk vanmiddag, want we volgen zo dadelijk ook Zulte-Waregem Racing Genk en Charleroi uit Evelyn Leuven.
11: Sportza Tour.
12: Maar eerst de slotrit van de Tour. Dus hij in en rond Nice alweer een nieuwe gele truidraagster vandaag. Want Demi Vollering die greep gisteren de macht. Ondanks de teleurstelling op de Ventoux. En ondanks ook heel wat kritiek richting haar ploegmaten. Dag Jonas Maas, bonjour voor de laatste keer.
13: Inderdaad, voor de laatste keer al. Dag
12: Steffi. Het is wel snel gegaan.
13: Ja, inderdaad wel. Echt,
12: zeg, er is veel te doen geweest na gisteren nog tot laat in de avond. Die overwinning van Vollering. En vooral de move van haar teammate Celia Gery. Op dat muurtje ten nadele van Cassia Nieuwiadoma, leg het nog eens uit.
13: Ja, we zitten met een Gery-gate na Schummeltieten-gate, zeg maar. Ja. In de tijdrit, daar was ook heel wat over te doen. Was er nu toch wel een dingetje inderdaad met Celia Gery. Het was ons niet opgevallen tijdens de uitzending zelf, want daar was het door een beeldwissel net niet te zien. Maar toen Nieuwiadoma achteraf dan verhaal ging halen bij Gery, na de finish had hadden wel snel door dat er wel iets aan de hand was. Ze ging ze eigenlijk storen tijdens een interview, Nivia Doma, en ze zei, why did you close me to the barriers? Waarom heb je mij eigenlijk ingesloten? Waarom heb je mij een beetje de kant proberen in te rijden? Dat moet dan gebeurd zijn, dat is beter gebeurd, net voor dat heel steile muurtje waar op het einde van de klim volging is kunnen wegrijden van Nivia Doma en van Elisa Longoborghini. Nu bij het opdraaien daarvan demareerde Vollering. Ze ging daar voorbij haar lead-out, op dat moment Celia Jerry. En die moet dan een gaatje laten, dat is zoals dat altijd wel ziet in de koers, zoals het ook gaat. Zodat wie achter Jerry zit meteen al dat gaatje moet dichtrijden. In dit geval was het de gele trui, maar Nivia Doma had die move van Vollering net voor de bocht al doorzien. Ze kwam net voor de bocht, hebben we dan op beelden die achteraf zijn opgedoken op sociale media, zien dat ze langs rechts Jerry voorbij kwam. En dan is het gebeurd. Ik denk wel een beetje bewust heeft Jerry toch een beetje breder uitgestuurd in die bocht dan nodig was. Omdat ze Nivia Doma net ervoor naast zich zag komen. Waardoor de Poolse even in de remmen moest. En zo dus ja, een extra inspanning moest doen om tot bij Vollering te geraken. Het gevolg is bekend. Hè. Vollering kon dan wegrijden en het geel overnemen van Nivia Doma. Of dat dan weer een rechtstreeks gevolg was daarvan, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Maar het is dus wel, denk ik, een bewust manoeuvre van Jerry, dat dan uiteraard de afgelopen uren op sociale media extra onder de loepen is genomen. Heel wat meningen daarover, ja. Voor en tegen. Ze zou zelfs doodsbedreiging hebben gekregen, Jerry. Ja. Nivia Doma is net ook geïnterviewd. Ze zei, ik blijf wel achter mijn woorden staan. Ik weet wat juist is en wat niet. Ik wil er zelf niet te veel woorden meer aan vuil maken, want ze krijgt vandaag een nieuwe kans. In wat op papier een geweldige etappe kan zijn, Steffi, voor Nivia Doma om op gramschap het geel terug te pakken. 8 seconden maar toch ook 8 seconden die ze moet goedmaken.
12: Ja, inderdaad, je zegt het. Het is in elk geval een extra pigmentje, denk ik, voor die slotrit van vandaag. Voor zover dat nog nodig was, inderdaad, met die 8 seconden verschil, de voorsprong van Vollering. Die rit van vandaag, nog heel veel klimwerk. Hè. Er kan nog van alles gebeuren.
13: Ja, er kan nog heel veel gebeuren. En ze gaan er zo meteen aan beginnen. Ze zijn al vertrokken achter de wagen van Marion Roes. Zo meteen over 2,5 kilometer gaat ze met de vlag zwaaien. En dan hopen eigenlijk meteen vuurwerk te zien. Nu alle truien helemaal vooraan. Met dus voor het eerste gele Vollering daar ook bij. Maar we gaan dus 4 keer de Col d'Aizemhoog. Het is een beetje een klimcriterium. Daar lijkt het wel op. 4 keer 24 kilometer. 3 keer via de klassieke kant. En dan de laatste keer via nog iets steilere kant. Via de Chemin du Vinaigrier, waar er pentes zijn tot 16%. Dan duiken ze nog 1 keer, de laatste keer naar beneden, 15 kilometer lang. En finishen ze op de Promenade des Anglais. Dus er kan inderdaad, zoals je zegt, nog heel veel gebeuren. Ik denk dat het credo voor Nivia Doma moet zijn koersen om te durven verliezen. Wat ze eigenlijk al deed op de Ventoux. Wat Vollering eigenlijk gisteren ook wel op een bepaalde manier deed. Toen ze in het slot het helemaal solo probeerde tegen Elisa Longoborghini en Nivia Doma al in durven te gaan. En als Royster, Elisa Longoborghini en nog enkele andere vrouwen uit de top 10 dat denken. Niet te snel denken aan hun plaatsje op het podium mogelijk of in die top 10. Dan krijgen we echt wel vuurwerk te zien, denk ik, vandaag.
12: Oké, dankjewel Jonas. Ze zijn dus nog maar net op de fiets, nog maar net vertrokken. Roep vooral als er wat gebeurt of als er al iemand zou vertrekken. Ja, Jonas, tot zo.
11: Radio 1.
0: Sportza Tour.
12: En dan gaan we meteen ook al eens de openingsminuten meepikken van Zultwaregem Racing Genk bij Johan de Kaluwi.
14: We zitten in de 8e minuut. Het is nog 0-0 tussen Zultwaregem en Racing Genk. En dat uitverkochte stadion, ja, dat is er niet. Er is iemand die mij probeerde wijs te maken. Zeg maar zeggen dat het helemaal uitverkocht was. Wel heel veel publiek, maar er kunnen er nog heel veel bij. Maar toch een grote publieke opkomst voor deze opener hier in Waregem. Racing Genk helemaal in het wit. En Zultwaregem met de nieuwe shirts, de thuisshirts. En die zijn best mooi, moet ik zeggen. Rood-groen verticaal gestreept met een streepje wit ertussen. Rode shorts en rode kousen. En ze hebben toch al 2 keer geprobeerd om doelman Luca Brugmans aan het werk te zetten. Dat was al na 2 minuten een kopbal van Hedel. En dat was een kopbal die alles bij elkaar een beetje te slap was. Nu kijken, want Ehrenbjerg die schiet en de bal gaat ernaast. Is nog aangeraakt en dat betekent dat we de eerste hoekschop krijgen in deze wedstrijd. In het voordeel van de Limburgers. Ehrenbjerg daarnet ook al eens uitgehaald van op een meter of 18. Een grondscherend schot. Geen probleem voor Louis Bostin. En Ehrenbjerg wordt hier uitgespeeld in deze wedstrijd op de rechtsbuitenpositie. Gaat nu ook de hoekschop nemen daar aan de overkant. Aan de tribune, de sfeertribune van de Zultwaregem supporters. Daar komt de bal. Het is een inswinger weggekopt door Capelle. En dan zomaar blind weggezet. Ook al is gedreigd Zulte Waregem met een voorzetschot van de nieuwe man Zalam Atrok. Ik denk toch wel dat het een voorzet was. Maakte de meters op de linkerkant. Dat was allemaal goed gedaan en haalde dan uit. En de bal een beetje verrassend, want er was niet direct een reactie binnen de verdediging en ook niet van Luca Brugmans. Ging toch maar een meter of drie naast de goal van de doelman van Racing Genk zo buiten. Het is een wedstrijd waarin Genk toch een beetje de bal begint op te eisen. Waar ze proberen om de bal vooral over de grond rond te spelen en Zulte Waregem, dat is misschien wel het wedstrijdplan, gewoon proberen om de bezoekers op te vangen en dan te proberen om snel uit te breken. En ik heb toch de indruk, al is het nog vroeg om een indruk te hebben natuurlijk, maar dat die Zalam Atrok, die nieuwe Hongaar van Zulte Waregem, dat die toch wel best wat de snelheid in zijn benen heeft. Kijken naar Ementa, kan de bal nog net verlengen en dan wordt er gefloten voor een overtreding van Ementa. Ja, hij heeft lange benen en zijn benen een klein beetje te ver naar voren geschoven en daardoor raakte hij ook zijn tegenstander. En dus krijgen we een vrije trap in het middenveld ten voordele van Racing Genk, dat dus toch bezig is om de bal op te eisen. Maar gescoord is er nog niet hier in de Elindus Arena in Waregem. We blijven steken voorlopig op een 0-0.
12: En Eddy Botteldoornen, jij volgt voor ons Charleroi uit Heverlee Leuven. Valt er daar al wat te noteren uit de openingsfase?
15: Als de eerste 9 minuten de voorbode mogen zijn van wat we gaan te zien krijgen, dan moeten we normaal een leuke partij gaan zien. Want meteen twee ploegen die naar voren gaan voetballen. 0-0 nog voor alle duidelijkheid. Maar na 2 minuten was er al Zita, de linker vleugelverdediger, die Flukken in de 16 meter zag duiken. En in één tijd schoot hij op doel naar de kortste hoek. Maar Van den Heuvel, de nieuwkomer, de enige nieuwkomer in de basis bij Oud-Heveren Leuven, bewees meteen dat hij daar staat om de ballen uit zijn doel te houden. Dat deed hij ook. Een minuutje daarna was er nog een mogelijkheid. Guillagon, dribbelvaardig, dat weten we. Twee man voorbij, dan een voorzet. En Chedler kwam in de kleine rechthoek net te laat om die bal eventueel binnen te duwen. En aan de overkant, Balikwisha op links gelanceerd. George die stak het been uit op de voorzet, maar kwam een metertje tekort om die bal enige richting te geven. Wat moet ik u toch nog meegeven? Dat is dat hier net voor de wedstrijd nog een enorme tifo uitgerold werd. Met daarop Tutti Cadeveri. En dat deed terugdenken natuurlijk aan de mijnrampen in Marcinelle Bois du Casier, 262 mijnwerkers die overleden, dat nog eens zeggen, de grootste mijnrampen in België en een van de grootste in Europa, 136 Italianen, 95 Belgen die overleden en daar werd hier aan teruggedacht en de minuut stilte was geen minuut stilte, maar was 1 minuut, een pijnlijke klok die weer klonk, de klok die ook weer klinkt als de mijnwerkers afdalen of naar boven komen uit de mijn. En het was wel een moment, kippenvel moment hier in het stadion. Maar goed, dat is allemaal voorbij. Nu zijn we aan het voetballen. Oud-Heverlee naar voren. Een voorzet van Siebe Schrijvers. Tot nader orde nog altijd de aanvoerder. Helemaal in het wit Oud-Heverlee Leuven. Met op de zijkanten van de shirts een groen biesje. Ook op de broek. En Charleroi, nieuwe shirts. Niet meer die zebrastrepen. Die zullen ze misschien nog wel eens aandoen voor een of andere gelegenheid. Maar helemaal in het zwart. Trui, broek en sokken. Ja, de schoenen die verschillen wel een beetje van kleuren. Dat zijn we al jaren gewoon. Even volgen. Oud-Heverlee Leuven, nu opnieuw naar voren hier. Goeie pas van Siebe Schrijvers. Is dat daar naar Equimesi, de Nigeriaan, de reizige Italiaan, maar van op zo'n 5, 26 meter een half gekraakt schot. Steekt de hand in de hoogte. Jawel, ik had misschien nog iets meer moeten forceren, maar Kone die kan de bal makkelijk plukken. Dus goed begin hier in Stade du Pied de Charleroi, maar nog niet gescoord tussen Sporting Charleroi en Oud-Heverlee Leuven. 0-0.
12: Het is 20 minuten file rijden op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem door werken. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk 10 minuten extra tussen Gent Centrum en Zwijnaarden. Het verkeer moet daar over één rijstrook ook door werken.
11: Sportza Tour.

0: Phoenix en Alpha Zulu.
1: Sportza Tour.
2: Radio 1.
0: Ook vandaag praten we in Sportza Tour natuurlijk nog een laatste keer met Lieselotte Croix, de performance manager bij FDJ Suez, de ploeg van gele trui vandaag, hè, Demi Vollering. En een belangrijke rol speelt de Croix in die ploeg, hoor, wees daar maar zeker van. Dus er was toch ook wel wat stress vanmiddag voor, toen ik haar voor de start aan de lijn kreeg.
3: Goedemiddag.
0: Hey, de slotdag van de Tour, de allerlaatste keer dat wij met elkaar bellen ook. Hoe is het met de zenuwen?
3: Ja, ik denk, natuurlijk is er wel wat stress. Het is de laatste rit. Het is nog een hele, hele zware rit vandaag. Maar we staan er beter bij dan een dag geleden dat we hadden gedacht. Dus we zijn niet langer de aanvaller, maar eerder het prooi. We zullen zien wat dat vandaag brengt.
0: Ja. Hoe groot was de ontlading gisteren? Ik heb wat beelden gezien. Het was emotioneel, hè, dat jullie na die ontgoocheling van op de Van Toe dan gisteren toch dat heel weer in handen hadden.
3: Ja, het was heel, heel emotioneel. Het was echt opnieuw een team effort. We wisten dat de kans klein was dat het zou lukken om in een etappe als gisteren toch iets terug te pakken. Maar de ploeg geloofde er allemaal in. En iedereen deed echt 300% van wat dat we hun gevraagd hadden. En om dan te zien dat het zo uitpakte. En dat de voorsprong groot genoeg was om niet enkel de rit te winnen, maar ook om geel te pakken. Ja, dat was echt een immense ontlading, inderdaad.
0: Ja, ja. Er is veel te doen om Nivia Doma, die achteraf richting Celia Géry uithaalde, die haar zou geblokkeerd hebben toen Vollering aanging. Hoe gaat zij daarmee om vandaag, Géry, en gisteravond?
3: Ja, dat was zeker niet fijn. Ik denk dat is het nadeel van dat Thames wielren nu ook heel erg in de picture komt. Dat iedereen op social media maar zijn mening ongezouten heeft. Zonder dat er eigenlijk, zonder dat je soms beseft wat dat de impact is op een meisje van 20 jaar. En iedereen die een dochter heeft en die zo wordt aangepakt, denk ik, snapt dat dat niet heel fijn is. Nee. Nu, het is natuurlijk topsport. Celia heeft gedaan wat wij gevraagd hebben. Celia deed een fantastische kopbeurt en liet Demi passeren voor de bocht. En op de beelden die er zijn, heeft zij gewoon haar lijn gehouden. En natuurlijk heeft ze niet gezegd, doe maar, passeer maar, Cassia. Ze heeft gewoon haar bocht genomen en de lijn genomen. En dat was ook, ik denk dat er veel meer dan dat hoeft er daar ook niet over gezegd worden. En vandaag focussen wij op de koers, op het sportieve. En vragen we terug dat Celia zich, net zoals heel de ploeg, 200% heeft voor die gele trui te proberen verdedigen.
0: Ja, Nivia Domas vroeg aan Géry achteraf van, was dit deel van het plan? Ik ga het gewoon aan jou vragen, was dit deel van het plan?
3: Ik denk dat het plan duidelijk was. We gingen voluit lead-out doen. En dat hebben ze ook kunnen zien. Natuurlijk op die voor- na laatste klim. En dan vol de afdaling in. En zorgen dat Timmy in eerste positie het muurtje kon opdraaien. En Celia heeft gewoon het wiel gehouden van Demi. Dat was haar wiel. Demi komt ervoor. Dus dat is ook koers.
0: Ik hoor ook van veel mensen, dat zijn dingen die vaak in de koers gebeuren. Is dat zo?
3: Ik ben natuurlijk geen neutrale positie, dus mensen kunnen daarover zeggen wat ze willen. Maar ik denk dat dat in elke bocht gebeurt. En Celia is een crosser. En ik denk als we kijken in België elke dag of elke winter, iedere week naar de cross. En ik denk dat gewoon iemand die een bocht neemt en iemand anders die moet remmen, dat in elke cross, in elke bocht gebeurt. Opnieuw, wij hebben geen onsportieve dingen gezien, maar iedereen kan erover denken wat ze wil, maar laat ons vooral focussen op het sportieve vandaag. En finaal, het feit, Demi reed ze gewoon eraf, met alle respect, maar ze zat in het wiel en ze kraakte op die laatste muur. Verder denk ik dat de focus moest zijn op het positieve teamwork binnen ons en vandaag het geel te verdedigen.
0: Ja, absoluut. Het verschil is nu 8 seconden. Vandaag nog 4 keer de Col d'Aise, laatste keer aan de steile kant. Ja, wat is het plan? Staan jullie er defensief of offensief in vandaag, vraag ik me dan af.
3: Op zich is 8 seconden niet veel, dus er kan nog alles gebeuren. Maar goed, wij hoeven geen 8 seconden goed te maken. Je hebt liever 8 seconden voorsprong dan 8 seconden achterstand. Dus ik denk dat het iets makkelijker maakt. Maar goed, de koers vandaag zal zelf uitwijzen wat dat ons plan is.
0: Okay. Hebben jullie champagne mee in de koffer, Lieselotte?
3: Die staat zeker cool in de bus.
0: In de bus, cool, ja.
3: Maar daar denken we nog niet te veel aan. Nu is het vooral iedereen goed gemotiveerd krijgen voor nog één keer een monsterlijke etappe toch wel. Zo goed mogelijk tot een eind te brengen. Want bedoel, voor ons is het voor Demi en de GC-rensters is het een heel zware rit. Maar voor 90% van het peloton wordt het vandaag echt afzien. Ja, ja. Vanaf kilometer nul, bergop. Dus met benieuwd ook wat er daarin gaat gebeuren.
0: Ja, ja. Iedereen moet over die beklimmingen natuurlijk. Niet alleen de koploopsters. Goed, Lieselotte Croix, ik ga je heel erg bedanken voor de voorbije 9 dagen om er telkens bij ons in Sporza Tour op Radio 1 bij te zijn. En voor de laatste keer, heel veel succes vandaag.
3: Dankjewel. Bye-bye.

0: Moby, why does my heart feel so bad? Openingsfase van de koers natuurlijk nog op dit moment, op de eerste beklimming van de Col d'Aise. Straks gaan we nog eens naar Jonas. Maar eerst weer voetballen. Wat gebeurt er in Charleroi, Alt-Heveley-Leuven, Eddy?
1: Iemand, we weten nog niet wie die zal trappen bij Charleroi. Ik denk Kevin van den Kerkhof, het nummer 3, heeft de bal in de hand. Maar dat kan wel eens wisselen, want Guillaume, voilà, die krijgt hij nu. Wat was er? Een fase van, ja, 2 minuten geleden. Ik dacht dat het op de fase van daarnet was waar Traoré geel kreeg in de grote rechthoek bij Charleroi. Maar nee, Michiel Allars werd door Nathan Verbomen naar het scherm geroepen. En er was een duwfout aan de overkant van Pletings op Oussou. En ja, daar was een fout. En Guillaume die staat nu klaar om hem erin te trappen. Wat trippel trappel. En Van den Heuvel moet hier de duimen leggen tegen de kleine Guillaume, de Ivoriaan. En hij plaatst de bal perfect in de linker benedenhoek. En dus ja, ik vond het wel heel vreemd. Want het was bijna anderhalf minuut geleden dat die fase zich daar afspeelde. Maar u weet, de VAR die mag nog teruggrijpen. En zo verder naar fases waar de scheidsrechter het misschien niet gezien heeft of had. En dat was hier het geval. Maar er was dus een duwfout van Pletings in de 16 meter op de aanvoerder van Charleroi, Ayham Oussou, de Syriër. En Diagon die heeft die kans niet laten liggen om die bal daar binnen te trappen. Perfect in de linker benedenhoek. En ja, Danny van der Heuvel, de Nederlandse doelman van Oud-Heveren-Leuven, die koos de rechterhoek. En ja, als je een keuze maakt en de spelers moet nog trappen, dan kan je niet meer terug naar de andere kant natuurlijk. Voor de rest was het Oud-Heveren-Leuven dat nog een gevaarlijke actie kon laten zien. Want op het kwartier was er een hoekschop van Traoré. Getrapt hier met de rechtervoet, een inswinger. Die belandde in de 16 meter. En dan verwacht je dat Coné, de doelman, die bal daar moet wegboksen. Nee, onder de bal door. Pletings kon koppen. Ja, de man die aan de basis lag van de penalty voor Charleroi. Hij kon koppen in de kleine rechthoek. En de bal die ging aan de eerste paal dan voorlangs en voorbij de tweede paal, een half metertje naast het doel van Charleroi. Maar dus het belangrijkste nieuws is dat Charleroi hier op voorsprong gekomen is. Ik herhaal het nog eens, heel vreemd. Ik dacht dat het voor de Schwalbe was misschien van Traoré en een duwfout van een verdediger van Charleroi. Maar nee, het was aan de overzijde. En Michiel Allard, als die naar het scherm moet gaan, dan weet je dat er een of andere beslissing herroepen wordt die hij verkeerdelijk ingeschat heeft of die hij niet gezien had. En dit keer was het tweede. Dus na nu 25,5 minuut spelen, Charleroi op voorsprong gekomen tegen Oud-Heveren-Leuven. Op de stip, Guillaume 1-0.
0: Dank je, Eddie. En in Zultewaardig en Briesing-Genk is het nog 0-0. Johan, heb je wel al kansen gezien? Of een kans gezien?
2: Jawel, en nu kijken naar een kans voor de nieuwe spits van Racing-Genk. Voor Duro Simmi, die toch een beetje onder de radar blijft. Die niet echt in stelling kan gebracht worden. Behalve daarnet op de linkerkant wat uitgeweken, goed aangespeeld. Kon de actie maken en dan uiteindelijk niet tussen de palen besluiten. Maar ja, blijft toch een beetje onder de radar, zoals ik zei, die Duro Simmi. Maar goed, hij ligt natuurlijk wel op vinkenslag om eventueel toe te slaan. Moet misschien nog wel helemaal ingepast worden in het elftal bij deze 0-0 stand. En nog altijd hetzelfde spelbeeld, dat wil zeggen. Het balbezit vooral voor Racing Genk en dan het uitbreken van Zultewaardegem, dat daar net toch goed in het stuk voorkwam, beter in de wedstrijd kwam. En dat gebeurde na een fout van Heijmans. Ja, die ging toch stevig door op Ake, een stevige schoudercharge en een uitbrander van Kevin van Damme was het gevolg. En dan een prima aangesneden vrije trap van Capelle was het gevolg. En een kopbal van de mee opgerukte aanvoerder van Zultewaardegem, Lemoine. En die kopbal ging toch maar net over. Dat was gewoonweg de beste kans in deze wedstrijd tot nu toe. Luca Brugmans zat wel in de goede richting van de baan van de bal. Maar het scheelde toch bijzonder weinig. Of de thuisploeg was hier gewoon op voorsprong gekomen. Kort daarna een voorzet van Hedel. Gevaarlijk El Ouadi, die in extremis nog de bal in hoekschop moest verlengen. En nu kijken naar het aandringen van Atrok. Heeft al een paar mooie dingen laten zien. Maar is een beetje ongelukkig in zijn laatste pas. Laat ik het zomaar benoemen. We hebben een actie ook genoteerd van Ehrenbjerg. Die zeer goed Heijmans kon aanspelen. Heijmans aarzelde niet. Een schot. Bostin moest plat. Zal goed zijn voor het vertrouwen ook van de doelman van Zultewaardegem. Dus geen probleem. problemen wat dat betreft. En voor de rest, Jan Zoetewaargem proberen om te counteren. In Menta bijvoorbeeld nu, Atrok. Ja, een beetje ruzie maken in de 16. En dan het contact met Kongolo. En geen fout gemaakt. En dat betekent een hoekschop voor Zoetewaargem. Dat is de tweede. Als we die nog kunnen volgen. Daarnet de eerste aan de rechterkant van mij genomen door Atrok. Dus die heeft blijkbaar ook een prima traptechniek om die corners te trappen. En nu aan de overkant is het Ake. Die daarvoor de supporters van Racing Genk de bal naar het kwartcirkeltje brengt. En daar de hoekschop zal trappen. Kijken naar Lemoine bijvoorbeeld. Die is ook weer mee. Kan koppen. Heeft de positie gekozen tussen de kleine rechthoek en de penaltystip. Daar komt de bal heel ver. Killerich kan hem terugbrengen, maar onvoldoende. En het is uiteindelijk Kongolo die de bal kan ontzetten. Dus Zoetewaargem daarnet beter in de wedstrijd gekomen. Maar toch grotendeels het balbezit voor Racing Genk liever. Ze zijn op zoek naar de openingen, maar vinden die vooralsnog niet. En zo na ruim een half uur spelen hier 0-0 nog tussen Zoetewaargem en Racing Genk.
0: En in de Tour zijn de vrouwen bijna een eerste keer boven op de Col d'Aise. Jonas, wat heeft de eerste beklimming aangericht?
3: Wapenstilstand. Dat was het eigenlijk dus. Nog niet echt heel veel aangericht. Achteraan staat natuurlijk de poort wel open en zijn er al wel wat rensters af op alweer een hele warme dag in deze Tour. Misschien zou het wel eens de warmste dag zelfs kunnen zijn van deze Tour die al heel erg warm, heet is geweest. Dus dan weet je dat er een paar rensters al denken, ja, laat maar zo. We gaan gewoon proberen binnen te komen in Nice en te finishen. Nu dan toch een poging nog eentje van Maï Vaskiban. Ja, die is er toch nog bij. Na gisteren hadden we gedacht dat dat niet meer zo ging zijn. Haar arm zelfs niet in een verband, want ja, gisteren ging ze toch lelijk tegen de grond. Een hele dag in de aanval gereden met Loes Adegeest. Dat was de eerste aanvalster vandaag ook alweer. En nu dus net voor de top van de Col d'Aise probeert Maïva Skibau het dan toch eens. Dan toch heel erg goed hersteld van gisteren. Het geschreeuw dat we hoorden toen de dokter op de motor aan haar arm kwam. Ja, toen dachten we, ja, die gaat niet meer verder kunnen. Maar vandaag dan toch bijna wonderbaarlijk hersteld. Zullen we maar zeggen, zij gaat dus nog 5 puntjes meegrissen, want zij is zo meteen boven voor het eerst op de Col d'Aise. Die gaan ze dus nog 3 keer overschrijden. De Col d'Aise, zo meteen duiken ze dus naar beneden. Er waren al wel wat pogingen. Tot 3 keer toe Vlodarčík, dat is dan toch een klassementsvrouw uit de top 10, zij op een kleine 6 minuten. Maar meteen schoven er rensters van FDJ dan toch vooral mee. 2 keer werd zij onder andere geneutraliseerd door Juliette Bertij. Ook Niedermayer probeerde aan te pikken. En zo werd de poging van de Poolse van de UAE-ploeg dan toch meteen geneutraliseerd. Nu toch een beetje afscheiding door die versnelling van de Française, van Skiban. We zagen al een paar keer dat er een paar rensters af moeten. Dat was het geval voor Lenet en Kraak, 2 van de FDJ-ploeg. Ja, niet de allerbeste klimsters. Ook Koch moest er even af. Zij is samen met Kopecky op een iets minder steil stuk op die Col d'Aise wel opnieuw kunnen komen aansluiten. En dan nog, heel opvallend op dat minder steile stuk, ook een momentje tussen Volling en Nivia Doma. De gele trui en de gele trui van gisteren, die even aan het praten waren. Het duurde toch wel enkele minuten. Dan zag je ook even een vingertje van Vollering naar Nivia Doma. We willen niet gaan interpreteren wat het allemaal zou kunnen zijn geweest, wat er gezegd zou kunnen zijn geweest. Maar ze hebben toch al even gepraat met elkaar. Ik denk niet dat Nivia Doma dat ook al heeft gedaan met Jerry. Maar je kan er wel zeker van zijn dat het uiteraard ging over gisteren natuurlijk. Skiban probeert het dus nu in de afdaling. Ze heeft niemand meegekregen en achter haar nog alle klassementsvrouwen samen. Dus hopelijk wel wat meer vuurwerk op de 2e keer, zometeen de Col d'Aise.
0: Oké, dan moeten we weer naar het voetbal, want er is weer wat gebeurd in Charleroi uit Heverlee-Leuven, Eddy.
1: Ze mogen met z'n 10 verder, de Leuvenaars. Na een rode kaart meteen, maar even volgen nu, want daar een pas in de diepte richting gaat dat, wie is dat daar, Iquimesi, maar verslikt zich in de bal en de bal opnieuw bij Charleroi. Maar toch meer over die rode kaart. Geel was er al voor Traoré. Nu was er weer een actie daar in de 16 meter. Traoré naar de bal, ook Oussou naar de bal. En dan viel Traoré, stond terecht. Oussou, die kwam eigenlijk voor Traoré staan en ja, gaf met de schouder een licht duwtje aan Traoré. En Traoré reageerde met een klap met de vlakke hand in het gezicht van Oussou. En ja, meteen rood van Michiel Alaarse. Ja, je kan natuurlijk zeggen, de aanleiding was wel van Oussou die ja, een gele kaart kreeg voor dat duwtje met de schouder. Oké, maar dan moet je als speler zo verstandig zijn om daarop niet te reageren. ik zeg zomaar iets, laat je desnoods vallen. Maar doe dat toch niet, een klap in het gezicht geven van de tegenstander. Dat kan niet. En Michiel Allars, die twijfelde niet. Geen tweede gele kaart, meteen een rode kaart. Maar dan toch ook geel voor die schouderduw van Oussou, de aanvoerder van Charleroi tegen Traoré. Dus Oud-Heveren Leuven, dat al op achterstand staat, nog eens zeggen, van op de stip perfect. Guillagon er 1-0 van gemaakt na 23 minuten. Flukken nu de bal in de diepte richting Chedler, die we daar maar weinig gezien hebben. Die loopt daar inderdaad diep in de spits, maar nog weinig kansen gekregen om de bal op een of andere manier te beroeren. En Guillagon daar is een geestel voor de verdedigers, zeker voor Oscar Gil en ook een beetje voor Platings. Wil soms te veel tonen dat hij kan dribbelen, doet ons bij momenten een beetje denken qua persoon en qua dribbelmogelijkheden aan Doku. Ik maak misschien een zware vergelijking, maar hij kan daar ook makkelijk 2-3 mannen en zo'n versnelling plaatsen om dan de verdediging van de tegenstander volledig uit verband te spelen. Dat heeft hij al een paar keer gedaan met goede voorzetten, maar hij besloot zelf van op de stip, halfweg de eerste helft, perfect in de linker benedenhoek. Danny van den Heuvel, de Nederlandse nieuwkomer doelman bij Oud-Heverlee Leuven, volledig kansloos de andere hoek gekozen. Dus er is werk aan de winkel voor Oud-Heverlee Leuven. Niet alleen op achterstand 1-0, maar de rest van de wedstrijd met zijn tienen verder spelen na een klapje in het gezicht van Traoré richting Oussou. Mogen ze met 10 man nog verder spelen. Een klein kwartier in de eerste helft en de volledige tweede helft 1-0.
0: Oké, en ik zeg nog eens dat het in die andere match die om 4 uur is begonnen tussen Zultwaargem en Racing Genk nog 0-0 is.
4: Sportza Tour.

0: A good man cries. We gaan ze eruit halen, want er is wat gebeurd in Zultwaargem. Er is in Genk, Johan.
1: Het is 0-1 en de nieuwe spits, Durosinmi, Raviu Durosinmi, heeft meteen zijn rekening geopend voor de bezoekers. Nauwelijks zichtbaar geweest tot nu toe. Een prima aanval van Racing Genk over heel veel stationnetjes. Uiteindelijk beland bij Ito en die pakte uit van op de linkerkant met een hele goede voorzet. Die kapte eerst nog en die kon dan voorzetten met zijn linker. Een prima bal en op de punt van de kleine rechthoek kwam daar de 1,92 meter grote nieuwe spits, de Nigeriaan Durosinmi, en die kopt hem heerlijk binnen voorbij Louis Bostin. Een krachtige buffelkopstoot is het op het werkelijk het platte van zijn voorhoofd. En zo de 0-1 voor Racing Genk op een minuut of zes van het einde van deze eerste helft. En alles bij elkaar is het een verdiende voorsprong, omdat ze toch het betere voetbal hebben gebracht. Het meeste balbezit hadden. Misschien ook wel het meeste drang naar voren. Ook al heeft Zultuargen één keer echt kunnen dreigen met die prima kopbal van de Moan. Ging maar net over. En daar was er al een beetje dreiging met de Durosinmi, die vanuit een scherpe hoek de bal niet tussen de palen kreeg. Maar nu heel goed positie koos. En dan, zoals ik zei, op de verste punt van de kleine rechthoek heerlijk hard kon binnen. Koppen met een prima voorzet van Ito die eraan vooraf ging. Maar dus Durosinmi heeft zijn rekening geopend voor de bezoekers die verdiend op voorsprong staan in het slot van deze eerste helft hier in Waregem. Tussenstand Zultuargem Racing Genk 0-1.
0: Ja, Geert Heermans, in Nederland is Ajax vanmiddag ook aan de nieuwe competitie begonnen. Is met een overwinning begonnen?
2: Ja, dat is zeker zo. Het speelde uit bij PEC Zwolle. Het won uiteindelijk met 0-2, maar het was niet zo makkelijk. Het bleef lang 0-0 en aan zowat een uur voetballen kwam er een driedubbele wissel met Mika Gods, Jordi Mocchio en Julian Brandt. Net op het moment dat PEC met 10 was gevallen na een rode kaart. Ook Tolu Arokodare kwam in de ploeg bij Ajax. Die kennen we nog van bij Genk. Tolu legde de bal met zijn borst pan klaar voor Jordi Mocchio en die trapte de bal mooi binnen. In de toegevoegde tijd maakte de Duitser Julian Brandt, overgekomen van Borussia Dortmund, de tweede goal op assist van Mika Gods. Dan hebben we ook nog de uitslagen eerder vanmiddag. Feyenoord won met 0-1 bij Sparta Rotterdam. AZ-ADO, dat is een match van gisteren, 2-0. En PSV, de kampioen, kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel thuis tegen Fortuna Sittard.
0: Dankjewel Geert. En in Charleroi, Oud-Heveley Leuven, was het daarnet nog 1-0. Het zag er niet goed uit voor Leuven, maar intussen, Eddy?
3: Het ziet er weer beter uit. Ja. 1-1, gelijk gekomen, Oud-Heverlee, Leuven. Nou, ik moet zeggen, toch wel een serieuze fout in de defensie bij Charleroi. Er was een actie van Wouter Georges en op links een mannetje in de wind gezet. En dan een voorzet van op het puntje van de grote rechthoek richting naar de punt van de kleine rechthoek, helemaal rechts. En daar stond, ze hebben hem misschien niet gezien omdat hij zo klein is met zijn 1,73 meter. Maar Oscar Gilles stond daar en mocht probleemloos in één tijd binnentrappen. Kone kansloos op die fase, want niemand van de verdedigers had ook maar enige aanstalten gemaakt om Gilles van de bal te houden. En ze zijn weer in de aanval. Een voorzet is het nu en een kopbal. Voorzet is het van Balikwisha en een kopbal van Ikwimesi, die Nigeriaan. En die gaat maar een metertje naast het doel van Kone, die geen stevige indruk nalaat, want dat was ik u nog vergeten te zeggen. Er was een actie, een voorzet van op links. Was dat van Schrijvers, ja. En Kone gewoon in de kleine rechthoek onder de bal door. De bal zelfs niet geraakte. Ja, en had hem normaal binnen handbereik. Even volgen, want ze zijn goed op weg, Oud-Heverlee Leuven, om ja, misschien toch iets te doen aan die fase waar ze zullen blijven aan denken. Die rode kaart voor Traoré. Maar nu aan de overkant opnieuw. Diagonal. En dan wordt het opletten in de grote rechthoek. Maar ik zei het al bij een vorige tussenkomst. We weten het parfait dat je goed kan dribbelen, maar soms is dat ene mannetje er te veel aan. En dat was ook dit keer het geval met de man als Spletings voor je neus. Ja, dan weet je dat het daar niet makkelijk wordt. Maar nog eens zeggen, Oud-Heverlee Leuven moest na 35 minuten verder met 10 man, na 29 minuten moet ik zeggen, met 10 man na een actie tussen Oussou en Traoré. Oussou, ja, die kreeg een duw met de schouder van Oussou. En Oussou die kreeg op zijn beurt, ik ga niet zeggen dat het een aai was, maar het was een licht klapje in het gezicht. Maar goed, het was een slag in het gezicht met de hand. En dat mag niet. En meteen rood door Michiel Arnaert. Charleroi is een beetje, zou ik zeggen, op zijn onverwachts gepakt door wat hier nu gebeurt. Die gelijkmaker, die hadden ze helemaal niet verwacht. En het is eigenlijk Oud-Heverlee Leuven dat nu de bal gaat opeisen met Wouter Zorze. Hier op links doorgespeeld naar Iguimesi. En daar een duel met Oussou. Maar nee, valt daar wel. Armen breed open, zegt die Iguimesi. Ik word daar geduwd. Nee, dit was geen duwfout. Michiel Allaerts had perfect zicht op dat spel. Tenzij de VAR, zoals bij die penalty voor Charleroi, nog iets anders beslist. Want dat was echt wel ver na de feiten dat Michiel Allaerts naar het schermpje geroepen werd. Guillaume nog één actie volgen. De bal achteruit leggen. Een voorzet is dat daar richting Bernier. Maar met 1,70 meter kan je daar maar weinig betekenen. En de bal die zal in het veld mogen getrapt worden door Danny van den Heuvel. Die zich dus al één keer moest omdraaien. Dat was op de 1-0 van Guillaume. Maar dat moest dus ook Koné al. Want gelijk gemaakt door Gilles na 38 minuten. En zo is het hier kort voor de rust in Charleroi. Oud-Heverlee Leuven stand in evenwicht. 1-1.
0: Dadelijk gaan we ook weer nog eens naar Zultwaargem en Racing Genk, waar het bijna rust is bij 0-1. Maar eerst nog eens terug naar eerder vanmiddag, toen Mon A Gent vlot met 2-0 van KV Mechelen. En Tom Boudewil die kon spreken met Momo Sonko van Gent. Hij vond het zeker een verdiende overwinning, al hadden we ook een beetje magie nodig van Thiago Araujo bij die openingsgoal, zo zegt Sonko.
4: Momo, congratulations. I think it was a deserved victory for A Gent, isn't it?
5: Yeah, for sure. I think we were the better team today, and we needed a little moment of magic from Thiago in the beginning, but then we played it out well and had 2-0 at halftime and then played out the game.
4: Yeah, because it was a hard battle in the first half before the first goal.
5: Mm-hmm. Yeah, for sure. But I still felt like we had control and kept creating chances, but then. Yeah, to score a goal, you need something extra, and that's what we brought.
4: Yeah, and you saw KV Mechelen, it wasn't dangerous in the first half, and even in the second half, there were not many chances.
5: No, I didn't feel like we were very threatened by them. Felt like we had in good control, as I said, and we created the chances.
4: And a big collection of clean sheets, 4 in 4 games.
5: Mm-hmm. Yeah, for sure. It's a good record.
4: Yeah. Is it difficult to play so many matches in a short period now?
5: Well, for me, I haven't had that much game time. I'm happy to get 90 today. But yeah, for sure, we have a big squad and I have players to rotate, so it should be handleable.
0: Ja, Gent heeft wel een druk programma met de Europese matchen erbij, maar voor mij valt dat wel mee, zo zegt Sonko nog, want ik speelde zelf niet alles en onze kern is groot genoeg om dat aan te kunnen. En tot slot nog over de match zei Sonko nog dat hij nooit het gevoel had dat KV Mechelen hen in de problemen kon brengen. Het werd dus een 2-0 overwinning voor A-Gent. Intussen moet het zo ongeveer rusten zijn in Zultwaargem Racing Genk. 0-1 de tussenstand daar. Johan de Kaluwe, hoe lang nog?
1: Nog anderhalve minuut ongeveer in de toegevoegde tijd. En inderdaad nog altijd de 0-1. Die hele mooie kommelgoal van de nieuwe spits van Racing Genk van Duro Sinmi. Maar nu wel de voorzet van Zultwaargem. En de man die hem trapte, Klaas, ex-Racing Genk trouwens. En een balletje van Ementa. Zo buitenkant voet, maar te weinig curve in de bal. En zo gaat hij naast de verste paal buiten. En wordt Luca Brugmans niet echt op de proef gesteld. Dat is al de hele wedstrijd eigenlijk niet zo. Alleen helemaal in het begin moest hij een kopbal van Hedel plukken. Maar daar zat te weinig kracht in. En hij zag een voorzetschot van Atrok, de nieuwe Hongaar van Zultwaargem, naast gaan. Maar voor de rest een vrij rustige namiddag voor de doelman van Racing Genk. En hij zag dus dat Racing Genk vooral het balbezit heeft er toch te weinig mee heeft gedaan. Alles bij elkaar. En dan op een moment dat je het eigenlijk niet verwachtte, dan toch dat doelpunt. Goede aanval dat wel. En Ito met prima voorzet. En ik moet er eerlijkheidshalve ook wel bij zeggen dat de Capelle heel veel ruimte gaf aan Duro Sinmi. En die kon de bal heerlijk binnenkoppen op de punt van de kleine rechthoek. En Louis Bostinia, die had echt geen schijn van een kans op die prima geplaatste en ook wel harde kopbal van Duro Sinmi. En zo betekent dat, terwijl er nu voor de rust wordt gefloten, dat Racing Genk op dit moment althans beter doet dan vorig seizoen. Toen verloor het hier met 2-1 en was het Bieboet, die zit op de bank bij de bezoekers, die het doelpunt maakte voor de Limburgers. Het doelpunt tot nu toe is gemaakt door Duro Sinmi. En we gaan dus alles bij elkaar met de verdiende voorsprong van Racing Genk rusten hier in Waregem. Zulte Waregem, Racing Genk is 0-1.
0: Oké, tot zo dadelijk, Johan. Straks gaan we ook nog eens naar Eddy voor de rust in Charleroi. Maar er komt ook weer een interessant moment aan in de slotrit van de Tour, Jonas.
6: Een belangrijk momentje, vooral voor Lorena Wiebes eigenlijk. Want die rijdt al de hele Tour rond in die groene trui na winst in de eerste twee etappes. Maar toch pakt ze best nog wat punten aan de tussenspurt hier zo meteen aan.
0: Straks gaan we ook nog eens naar Eddy voor de rust in Charleroi. Maar er komt ook weer een interessant moment aan in de slotrit van de Tour, Jonas.
6: Een belangrijk momentje, vooral voor Lorena Wiebes eigenlijk, want die rijdt al de hele Tour rond in die groene trui na winst in de eerste twee

0: werd voorin bij de beklimming van de Col d'Huez. En ook toen ze over de top reden en Skibau nog moesten inrekenen. Dat is gelukt, maar zijn er toch in die lange afzink van 10 kilometer twee nog kunnen wegspringen. Dat zijn Paula Ostis, de jonge ploeggenote van Marleen Royster bij Movistar. 19 jaar nog maar, geboortejaar 2007, Steffi. En zij rijdt hier dus ook al rond in de Tour en is goed onderweg hoor, de voorbije etappes. En ook Noskova, de Tsjechische van het Cofidis team, die we ook al enkele keer hebben moeten noemen, die zich echt al wel heeft laten opmerken. Zij rijden nu net voordat de peloton uit, waar dus Wiebes zo meteen een lead-out zal krijgen van Lotte Kopecky en dan nog de 17 punten toch vermoeden we zal kunnen meepikken voor die derde plek. En dan is ze wel helemaal zeker van die groene trui. We zijn dus opnieuw bijna, we zijn helemaal in het centrum van Nice, maar bijna aan de Promenade des Anglais. Daar wordt er dus gespeurd en dan gaan ze meteen weer de Col d'Huez opdraaien voor een tweede beklimming en hopen we toch wat meer vuurwerk al te zien tussen de klassementsvrouwen. Ik denk dat de opdracht toch in veel ploegbussen van morgen of gisteravond laat zal zijn geweest. We gaan proberen om de FDJ-ploeg uit te roken. We gaan proberen om Vollering zo snel mogelijk te isoleren en er dan een strijd vrouw tegen vrouw van te maken. Het is nu Noskova die de volle buit heeft mogen meepikken. De 25 punten, de 20 zijn voor Ostis. En dan wordt er niemand, ja, wordt ze onbedreigd derde, deze Lorena Wiebes. En mogen haar straks zeker en vast verwelkomen op het toerpodium voor die groene trui. Goed, we zijn dus opnieuw beneden. Dat betekent nu opnieuw naar boven. Tweede keer Col d'Huez.
1: Oké, en wie op dat podium zal staan met geel, ja, daar durf ik nog niet al te veel op wedden op dit moment. Het is intussen ook rusten, neem ik aan, in Charleroi uit Heuvelin-Leuven, Eddy, bij 1-1 gebleven.
2: Ja, dat is het, maar we kregen nog een spannende slotfase met een schot in één tijd van Chedler, gepakt door Van den Heuvel. Dan nog eens een voorzet op rechts van Bernier en Chedler tegen de dwarslat. En aan de overkant was er nog een mogelijkheid voor de Spanjaard Gilles, de man die er 1-1 van maakte na 38 minuten. En die bal die ging maar een half metertje naast op voorzetten van George. Ik zei het, als de beginfase zou mogen betekenen wat we in de eerste helft zouden te zien krijgen. Wel, dat hebben we gezien. Twee ploegen die naar voor voetballen, die offensief willen voetballen, die er iets willen van maken, die iets willen laten zien. En desnoods ook achterin dan wat gaten laten. Er waren kansen voor Charleroi via Fluke en Chedler in de beginfase. En ook George en Iquimesi met een gekraakt schot die probeerden toen de score te openen. Dat was er een goede kopbal nog op het kwartier van Pletings. Na dat Coné onder de bal doorging, maar die bal die ging voorlangs. Geel voor Traoré, na een schwalbe in duel met Khalifi. En dan halfweg de eerste helft. Een tussenkomst van de VAR voor een fase die eigenlijk al lang voorbij was. Want wij dachten dat het voor een schwalbe opnieuw was van Traoré. Maar nee, het was aan de overkant. De VAR had Michiel Allaerts naar het scherm geroepen. En er was een duwfout van, wie was het daar ook weer, van Pletings op Oussou. En geen twijfel mogelijk als we de beelden opnieuw zagen. Penalty, parfait, Guyagon op de stip in de linker benedenhoek. Danny van den Heuvel, de Nederlandse doelman van Oud-Heuvelin-Leuven, naar de rechterhoek. En daar bleef het uiteindelijk bij. Er was werk aan de winkel, maar uiteindelijk herpakte Oud-Heuvelin-Leuven zich heel vlug. Want na een mooie actie, mannetje in de wind gezet van George, zag hij Oscar Gil, de Spanjaard, helemaal alleen staan in de kleine rechthoek. En hij helpt de bal maar voor het induwen. Toch wel een verdedigende fout daar bij Charleroi. Maar dus goede wedstrijd gezien tot nu toe. Spanning in de wedstrijd. Twee doelpunten gezien. Maar nog eens zeggen, Oud-Heuvelin-Leuven zal ook de tweede helft, niet alleen het laatste kwartier van de eerste, maar ook de volledige tweede helft met zijn tienen verder moeten na een directe rode kaart voor Traoré. Na een tikje, slagje in het gezicht van Oussou. En dat mag natuurlijk niet op een voetbalveld. Ruststand, Charleroi, Oud-Heuvelin-Leuven. Nog eens zeggen, 1-1, Steffi.
1: Oké, dan straks, Eddy. Richting binnenland, intussen op de snelwegen. Een kwartier extra op de E40 tussen Nieuwpoort en Oostkamp. En op de E34 ook tussen Knokke-Heist en Damme. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk 10 minuten tussen Gent Centrum en Zwijnaarden door werken daar. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook 10 minuten tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En door werken tot slot 20 minuten file rijden op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.

0: Kids with Buns en Car Crash. We volgen hier vanmiddag de slotrit in de Tour de France Femmes. Het is intussen op de tweede keer de beklimming van de Col d'Aise. Maar Geert, er is ook ander wielernieuws. Dat komt vandaag uit de Ronde van Polen. Wie heeft die uiteindelijk gewonnen?
1: Wel, de Duitser Marco Brenner uit de Tudor-ploeg heeft de Ronde van Polen gewonnen. Hij reed de Italiaan Christian Scaroni van Astana in de afsluitende tijdrit over 12,5 kilometer alsnog uit de gele leiderstrui. De dagzege was voor de Zwitserse specialist Stefan Küng, een ploegmaat overigens van Brenner. En voor de 23-jarige Brenner is de eindzege nog maar zijn derde overwinning als prof. In het eindklassement heeft Brenner 10 seconden voorsprong op de Nieuw-Zeelander Finn Fisher Black, die zondag ook tweede werd in de tijdrit, en 16 seconden op de Spanjaard Ivan Romeo van Movistar, de nummer 4 in de daguitslag. Dat wat de Ronde van Polen betreft.
0: Ja, en dan is er ook nog slecht nieuws van op het EK Atletiek in Birmingham.
1: Ja, klopt. Want Eliot Crestan die moet afhaken voor dat EK met een blessure, een scheurtje in de hamstring. Dus de vice-wereldkampioen indoor op de 800 meter zal er niet bij zijn op de 800 meter in Birmingham. Als ook op de 4x400 meter. Dus geen Eliot Crestan op het EK in Birmingham.
0: Dat is jammer. Dat EK begint trouwens maandag. Na het nieuws zijn wij er weer met meer Sporza, met voetbal en natuurlijk.
2: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
4: Hop.
3: Boksen.
4: En hop.
3: Digitale verandering.
4: Hoppa.
3: Dokwerker.
4: Hoppakee.
3: Tattoos.
4: Hop.
3: Belgische wijnen.
4: Hoppa.
3: De Synthesizer. 30 jaar Dutroux. Weet ik veel met Kobe Ilse.
5: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
3: En elke weekdag van 12 tot 1.
5: Yes.
3: Op Radio 1.
6: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruyt.be.
8: Badkamerinnovatie?
9: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselaren. Stijlaarts.
10: Happy bathroom to you.
9: Renoveert uw badkamer.
3: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Vanaf morgen wordt er veel verkeershinder verwacht op de E19 richting Brussel in Machelen. Israël gaat niet meer akkoord met de volgende fase in het zogenoemde vredesplan voor Gaza. En we gaan naar de slotrit in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Morgen beginnen werken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19. Het zijn ingrijpende werken en dus zal er veel verkeershinder zijn. Koen Braakman, wie gaat er vooral last hebben van die werken?
13: Al wie vanuit Antwerpen via de E19 naar de Brusselse binnenring rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt daar het brugdek en de rijweg op het knooppunt Machelen richting Zaventem, Leuven en Namen. Dat zijn inderdaad ingrijpende werken. Het brugdek wordt volledig gestript en volledig heraangelegd met nieuwe waterdichting, fundering en asfalt. De werken duren tot eind september en tot dan zal er dus aanzienlijke verkeershinder zijn. Je blijft daar beter weg als je er niet echt moet zijn, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
14: Wel, al wie er niet woont of werkt, zou ik aanraden om eigenlijk een alternatieve route te zoeken of de trein te benutten. Dus probeer die omgeving echt te vermijden.
13: Overigens houdt de ellende daar niet op voor wie van Antwerpen naar Brussel wil. Er starten morgen ook werken op de E19 in Rumst. Die zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn nog altijd dringende herstellingswerken aan de gang aan de brug daar over de E19.
12: Dankjewel voor dat overzicht, Koen. Nu zwemmen in open water vanaf volgende zomer overal is toegelaten, behalve waar het expliciet met een bord verboden is, zijn er op veel plaatsen al zwemlessen in open water, zoals in plassen. Aan het MAS in Antwerpen leren jongeren tussen 12 en 16 jaar zwemmen in een van de Scheldedokken. En deze tieners beschrijven wat er anders is dan zwemmen in een zwembad.
15: Het kan veel kouder zijn dan in het zwembad. Het kan een grote impact hebben. Je ziet ook niet altijd de bodem. Het is gevaarlijker, want als het donkerder is en je bent onder water, dan zie je ook niet altijd iedereen. Op sommige plaatsen is het zo kouder in het water en dan is dat wel zo even schrikken. En het is ook zo moeilijker om te zien naar waar dat je gaat.
12: De Israëlische premier Netanyahu verwerpt het plan van de Amerikaanse president Donald Trump om tot een duurzame oplossing te komen voor Gaza. Het Israëlische leger zal zich niet terugtrekken uit Gaza, zegt Netanyahu, voor de volledige en effectieve ontwapening van Hamas. Inge Franke, wat betekent dat nu voor Gaza?
10: Wel ja, dat er nog altijd geen oplossing is. Als we even terugkijken, 10 dagen geleden heeft Donald Trump aangekondigd dat er een grote doorbraak was. Hij zei dat Hamas akkoord was gegaan om te ontwapenen, zijn wapens over te dragen. En dat Israël zich dan zou terugtrekken uit Gaza. Nu, Hamas zei kort daarna al dat het pas volledig zal ontwapenen nadat het Israëlische leger zich heeft teruggetrokken. En Israël zegt nu eigenlijk het omgekeerde. Eerst moet die ontwapening rond zijn. Nu, Netanyahu herhaalde van vandaag ook dat zolang hij aan de macht is, er geen Palestijnse staat komt. Niet in Gaza, niet op de westelijke Jordaanoever. En als je weet dat hij dat niet wil, dan is de verklaring die hij vandaag heeft gegeven eigenlijk geen verrassing. En moet je die misschien ook zien in het licht van de campagne voor de verkiezingen die er aankomen eind oktober.
12: Dankjewel voor je uitleg, Inge. In New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden oud verdronken nadat hun boot kapseisde. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Liberty Island, waar het wereldberoemde vrijheidsbeeld staat. In totaal zaten 14 mensen in de boot. Reddingsduikers konden 12 mensen uit het water redden. Pas later vonden ze de vrouw en de baby in het water. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht, maar daar zijn ze uiteindelijk overleden. De oorzaak van het incident is nog niet duidelijk. In de Tour de France Femme zijn de rensters bezig aan de korte maar lastige slotrit in Nice. Jonas Maas, is de gele trui van Demi Vollering al aangevallen daar?
16: Nee, Sophie, dat is eigenlijk nog niet gebeurd. Op de eerste beklimming van de Col d'Aise, die vandaag 4 keer moet beklommen worden. De rensters rijden nu voor een 2e keer naar boven. En Nivia Doma zet haar ploeg wel aan het werk. Nivia Doma, die dus 8 seconden moet goedmaken op Vollering. Dat zorgt er wel voor dat het peloton al helemaal uit elkaar is geslagen. Zo geen kopeckie meer voorin. Maar bijna alle klassementsvrouwen en dus ook gele Demi zijn wel nog mee. Het mag en het moet dus nog wat meer zijn om Vollering uit die gele trui te rijden. Nog 4 kilometer tot de top van de Col d'Aise. Dus nog 2,5 keer... deze klim en dan weten we over 70 kilometer wie deze Tour bij de vrouwen zal winnen.
12: Dankjewel, Jonas. In het voetbal zijn op dit moment 2 wedstrijden aan de gang. Racing Genk staat bij de rust 0-1 voor tegen Zulte Waregem. En in Charleroi tegen Oud-Heverlee Leuven staat het 1-1. OHL speelt wel met een man minder na een rode kaart. En eerder vandaag won AA Gent zijn eerste competitiematch van het seizoen. Gent klopte KV Mechelen met 2-0. Beide doelpunten vielen voor de rust. Gent-trainer Rick de Mil is blij met die goede start. Nochtans kreeg zijn ploeg nog voor het seizoen al wat kritiek.
17: Ik heb een aantal dingen gelezen de voorbije week waar dat ik dan wel een stuk mee moet lachen. Maar dat het nog in vele fronten beter moet, dat is absoluut zo. Het is niet omdat we nu winnen dat ik overpositief ben, maar als we dan een mindere of een slechte wedstrijd spelen, ben ik ook niet hyper negatief. Dus stap voor stap gaan we allemaal verder werken.
12: En Eliott Creston kan niet deelnemen aan het EK atletiek dat morgen begint. Hij liep enkele dagen geleden een scheur op in de hamstring. Aan de achterkant van het bovenbeen is dat. Hij moet nu forfait geven. Op de 800 meter was hij een kanshebber op een medaille. Vanavond kan er lokaal een regenbui of onweer ontstaan bij temperaturen vannacht tussen 18 en 20 graden. Morgen start zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Dinsdag veel zon en tot 28 graden. Dit nieuws begon met een waarschuwing als je morgen naar Brussel moet langs de E19. Daar wordt zware verkeershinder verwacht in Machelen door werken aan de lus naar de Brusselse binnenring. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
2: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Radio 1.
18: Sportza Tour. Met Steffi Merlevede.
0: Goedemiddag, bij ons zit je goed voor het vervolg van Zulte Waregem, Racing Genk en Charleroi Oud-Heverlee Leuven. En we volgen in Sportza Tour vanmiddag natuurlijk ook de Tour, spreekt voor zich. De slotrit, ze zitten intussen op de 2e klim van de Col d'Aise, tweede beklimming van de dag. Dadelijk gaan we nog eens naar Jonas, maar ik stel voor dat we eerst nog eens luisteren naar de vrouw in het geel vandaag, Demi Vollering, bij de verzamelde pers voor de start.
19: Die 4e beklimming, hè, dat lijkt het te worden.
20: Misschien al daarvoor. Ik ben klaar voor van begin tot eind vol gas te gaan.
19: Super, 100% fit?
20: Ik ben 100% fit, ja.
21: Overschaduwd wat er gisteren gebeurd is, een beetje je prestatie. En ik veronderstel dat je dat niet leuk vindt. Hè?
20: Ik vind het vooral heel vervelend voor Celia, omdat die heeft gewoon meer als haar best gedaan. En die had hier nooit weet van dat er zo'n shitload aan reacties zou komen daarna.
21: Ze heeft doodsbedreigingen gekregen, heb ik gehoord.
20: Ja, en weet je, we leven in een zieke wereld tegenwoordig. Het is echt te triest voor woorden. Dat maakt me enorm boos. Ze is zo jong, ze is nog zo fris in deze sport. En we moeten haar met alle macht beschermen, vind ik. En ja, ik vind het enorm je balen dat soort dingen gebeuren. Uiteindelijk zijn wij sporter geworden omdat we van de sport houden. En wij kiezen er niet voor om dit soort comments en reacties over je te krijgen. Dat vind ik enorm triest. En ja, ik ga er vandaag nog heel hard nodig hebben. Want het is de perfecte teamgenoot en ze doet geen vlieg kwaad.
21: In de Giro durfde je te verliezen. Vandaag moet je durven winnen.
20: Maar alsnog ook niet te gefixeerd zijn op het winnen. Uiteindelijk moet je uitgaan van niks en hopen op alles. En dat is het.
21: Succes, dankjewel.
0: Ja, Jonas, Demi Vollering gaat haar ploeg inderdaad nodig hebben, denk ik. Want Nivia Doma die liet haar teammaat net op de tweede klim blijkbaar wel al werken. Oei, ik kom direct naar jou, maar er is net wat gebeurd in het voetbal, hoor ik, bij Eddy Botteldoorn, Charleroi uit Heverlee-Leuven.
1: Ik ga dat heel vlug meegeven. Ja. Het is 2-1 geworden voor Charleroi. Een voorzet van op rechts van Flukke. En de bal makkelijk binnengelegd. Een verdedigend foutje bij Oud-Heverlee-Leuven. En van kortbij ingeduwd door Cech Keita, de Malinese. En dat is voorlopig dus een 2-1 voor Charleroi. En nu terug het woord aan Jonas.
16: Ja, want het is wel hier aan het gebeuren inderdaad ook. Dus dankjewel Eddy om dat zo snel mee te geven. Op dit moment hebben we nog een hele kleine groep voorop. We zitten op 1,8 kilometer van de top van die Col d'Huez. Tweede keer dat ze daar naar boven rijden. En chapeau hoor, hoedje af voor Zoë Bekstedt. Die er een geweldige kopbeurt heeft op zitten. Nu moest ze dan toch aan de kant van beide voet van de klim. Dus meteen bij het opdraaien heeft ze zich op kop gezet. En heeft ze het hele pak uitgeduwd. Blijft er nu zo nog maar 15 rensters over. Allemaal de grote naam. Vollering er uiteraard ook nog bij. Ze heeft nog één ploeg genoten met Berthet. Want we zagen dat zo net Celia Jarry, de vrouw over wie het gisteren na de etappe zoveel ging, over wie Demi Vollering het zelf ook nog had, zo net in dat interview dat we hoorden, moest er daar af. En ook Royster nu. Ja, Royster ook in de problemen, samen met de Buisman van het Human Powered Health Team. Royster ook in de problemen. Valière, de wereldkampioene, moest er ook af. Dus allemaal door dat gigantische beukwerk van Zoë Bekstedt. Geen klimster. Het is echt geen klimster. Het is een heel goede tijd. Veldrijdster op het vlak in het Vlaamse klassiekerwerk kan ze ook heel goed uit de voeten. Ze droomt van Parijs-Roubaix om dat ooit te winnen, zoals haar vader Magnus dat heeft gedaan. Maar wat ze hier heeft gedaan voor haar ploeg, voor Canyon, voor de kopvrouw die gisteren nog in het geel stond en die dat heel graag vandaag terug zou willen, Nivia Doma, is fantastisch gedaan. Echt wel chapeau voor haar. Dus nu krijgen we al wat meer die strijd tussen de klassementsvrouwen. Daar heeft Zoë Bekstedt, de Britse dus, voor gezorgd. Ze hebben nog één ploeggenoot elk bij zich. En dan bedoel ik Nivia Doma met Niedermayer in het wit, in de witte trui van beste jongeren. En ook nog Berthet voor Vollering. En ja, Royster dus in de problemen. Het was een beetje te verwachten de voorbije dagen. Kreeg ze het steeds moeilijker. En nu ook hier op deze tweede keer Col d'Huez, waar het tempo toch een pak hoger lag, moet zij er dus af. We nemen hier afscheid van de nummer 3 in het klassement voorin. Zij kan dus nog wel wat naar achteren tuimelen, want Elisa Longo Borghini en co. zitten er wel nog bij. En ja, ik dacht dat ze even van de kop was. Dat leek ook even zo, want Niedermayer reed op de kop. Maar het is nog altijd Zoë Bekstedt die het kopwerk verricht. De Britse kampioene, ze gaat hem helemaal voor haar rekening nemen. Denk ik. Nog 1 kilometer moet ze dan volhouden. En ik denk dat ze dan echt wel naar de kant mag. Want dan heeft ze een fantastische kopbeurt gedaan. Dus in de problemen, Valière, Jerry, Nina Buisman en dus Marleen Royster, die haar derde plaats misschien hier al wel bij de tweede beklimming in Roque ziet opgaan. Zankt nu op 20 seconden van de kop van de wedstrijd. Nog 1 kilometer klimmen, dan naar beneden duiken en dan nog een derde keer en een vierde keer langs een nog iets zwaardere kant die Col d'Huez omhoog. De slijtageslag is begonnen, Steffi. En zometeen wordt het echt helemaal vrouw tegen vrouw. Dat is wat we echt willen zien natuurlijk.
0: Dat is wat we zien. Wat we willen zien, absoluut een gevecht om het geel, vrouw tegen vrouw. En dan weer naar Eddy. Charleroi, Oud-Heverlee-Leuven, 2-1, toch niet dan?
1: Nee, 1-1 afgekeurd uiteindelijk voor buitenspel van Cech Keita. En daarnet hebben we de lijn gezien en het was de schouder en de linkervoet en een stukje van het onderbeen dat inderdaad voorbij de laatste verdediger. En ik dacht dat dat Noé Ducendar was bij Oud-Heverlee-Leuven, die uiteindelijk de beslissing van de VAR meegaf aan Michiel Allards. Maar ik moet zeggen, net zoals die fase in de eerste helft, die penalty rijkelijk laat, want iedereen op de tribune en de collega's van de pers gingen er al van uit. Oké, 2-1, we kunnen weer verder. En dan ineens, ah nee, er is een andere beslissing. Even kijken, want Charleroi gaat toch op zoek naar dat tweede doelpunt op links. Wie anders dan Guillaume. Perfect Guillaume. 50, 60 meter lopen, de bal achteruit leggen richting Fluke, maar te ver achteruit en in een voet van is dat daar Noé Dussin. En nu proberen naar voren te gaan. Iquimesi nog net geel gekregen, ook voor het einde van de eerste helft. Gaat daar een beetje op zoek naar, ook in de eerste helft, naar een penalty. Struikelen, een contact veinzen en zo verder, maar Michiel Allaerts loopt daar niet in en heeft hem al geel gegeven voor een Schwalbe. Nu een voorzet van Fluke en die wordt daar afgeweken. Ja, die wijkt nog af en die gaat in de hoekskoppen, want die bal die ging daar in de kleine rechthoek richting Schedler. Dat nog meegeven, opslag van Rus, de bal nog tegen de onderkant van de lat. Op de lijn was de bal nog, maar nog niet helemaal over de lijn, dus vandaar geen doelpunt. Fluke is de man, de Duitser, die de stilstaande fases voor zijn rekening neemt. De vrije schoppen en de hoekschoppen van op rechts met links nu. Danny van den Heuvel met de armen in de lucht. Die bal komt daar goed, maar wie anders dan Pletings daar met zijn reizige gestalte natuurlijk. Met zijn 1 meter 91 is er, die kan de bal daar wegkopen. Maar niet helemaal weg. Keita opnieuw hier bij de bal naar Bernier in de 16 meter. Guillagon gaat hij kunnen aftrappen. Nee, gaat tegen de grond en de bal in de voeten van Sibis Schrijvers. Maar het belangrijkste nieuws is dat de voorsprong van Charleroi teniet gedaan is. Afgekeurd wegens buitenspel door Keita. En zo blijft het hier tussen Charleroi en Oud-Heverlee. Leuven 1-1. En nog eens zeggen, Oud-Heverlee-Leuven nog steeds met zijn tienen aan rood voor Traoré.
0: En in Zultewaargem en Racing Genk staat een 0-1 nog altijd op het bord. Johan, hoe is de tweede helft daar begonnen?
4: Wel een beetje gelijk kopgaand. En vooral nu kijken naar de poging van Racing Genk tegen de paal. De achterkant van het hoofd van Daan Heijmans. Bijna de 0-2. Bij een voorzet van wie was het? Van Ito, dacht ik. Heijmans streelde nog even met zijn achterhoofd de bal. En die bal op de paal. En dus geen dubbele voorsprong voor Racing Genk. Redelijk gelijk opgaand begonnen. Zultewaargem speelt naar de sfeertribune. Speelt ook wel wat meer op de helft van Racing Genk. En na een minuut of 4... in deze tweede helft, waarin geen wissels werden doorgevoerd trouwens door de twee trainers. Wel nu een hele mooie vlotte aanval van Zultewaargem over de rechterkant. Uiteindelijk Hedel die de bal meegaf met Ake. Atrok was eigenlijk ook wel een mogelijkheid, maar Ake stond inderdaad prima gepositioneerd. Liep ook wel in de vlucht, maar niet tussen de palen. De bal ging uiteindelijk in de sfeertribune. Een prima mogelijkheid voor Zultewaargem om gelijk te maken. En een gele kaart gezien voor Ementa. Dat is de tweede gele kaart in deze wedstrijd. Er was er al eentje in de eerste helft voor Heijmans. Stevige duels worden uitgevochten door Ementa en door Bangura. Een sliding tackle en hij had toch de voet mee. Inderdaad van Bangura. En een terechte gele kaart voor Ementa. Het is zo dat Zultewaargem echt wel probeert om nu een doelpunt te maken. Ook al proberen ze op dit moment weer Racing Genk gewoon op te vangen. Ze blijven allemaal in positie en dan is het moeilijk om de vrije man te vinden voor een speler van Racing Genk. En dan spelen ze de bal heel vaak achteruit. Proberen ze nu wel met Kayembe over de linkerkant eventueel de opening te zoeken. Met Ehrenbjerg gewoon teruggeven. Heel veel middenveldspel op dit moment. Maar dus Heijmans ijzo na met een kopbaldoelpunt. Een dubbele voorsprong, maar die is er voor alle duidelijkheid nog niet. Of niet voor Racing Genk. We blijven toch nog even volgen. Want Brian Heijne aan de bal. Hij vindt Bangura. Heeft even de ruimte op de rechterkant. Daar is de flankverandering goed meegenomen, dacht ik te zeggen, door El Ouadi. Maar dan zit Capelle er goed tussen en kan Atrok de bal meegeven met Capelle. En Menta is de man die positie kiest voor de goal. Daar is Klaas. Het gaat naar Hedel. We zitten in de punt van de rechthoek. Uithalen en de redding van Brugmans. Uitstekend gedaan van de 18-jarige doelman van de Racing Genk. Prima schot ook van Zalan Atrok, de nieuwe Hongaar. En dan kijken we naar de hoekschop voor Zultewaargem. De man die zich links van mij hier naar het kwartcirkeltje begeeft is Ake. Hij moet de bal voor de goal zetten. En op een stilstaande fase, ja, kan het wel gebeuren natuurlijk. We kijken naar Lemoine onder andere. die altijd opduikt bij die corners van Zulte Waregem. Daar komt de bal naar de tweede zone, schiet een beetje door en dan wordt hij door niemand opgepikt. En is het wel, denk ik, een bal. Het is een bal voor Zulte Waregem. Als we die nog kunnen volgen, dan kan de bal eventueel weer heel snel in die grote rechthoek terechtkomen. En dan is er weer iemand die een beetje moet lopen. Dat is Poga. Daarnet probeerde hij ver in te gooien. Lukte niet helemaal. Nu Ementa staat redelijk dicht, dus die kan de bal eventueel doorkoppen. Kijken of Poguin in een tweede poging ietsje verder geraakt. Dat gebeurt ook wel over Ementa. En dan wordt de bal ontzet door Ito. De voorsprong is er nog altijd voor Racing Genk. We spelen bijna een uur hier. Het is nog altijd 0 tegen 1.
0: Op de snelwegen richting binnenland bijna een half uur extra op de E40 tussen Jabbeke en Sint-Denijs-Westrum en een kwartier op de E34 tussen Westkapelle en Damme. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten extra tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel en ook op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem door werken daar.
3: Radio 1.
18: Sportza Tour.

0: We gaan er de scaps uithalen, want daarnet werd de 2-1 voor Charleroi nog afgekeurd tegen het Heverlee Leuven. Eddie Botteldoorn, zetten ze het recht?
1: Ze zetten het recht en het is een fase die van een hoekschop vertrok. Dus van buitenspel kan dit keer eigenlijk geen sprake zijn. De hoekschop die werd op rechts met links getrapt. Ik moet zeggen, dat zijn voor een doelman altijd vervelende ballen. Die komen zo op het randje van de kleine rechthoek. En wat doe je dan? Ga je daar naartoe of ga je daar niet naartoe? Er was nog iemand van Oud-Heverlee Leuven die de bal probeerde weg te koppen, door te koppen. Ik dacht dat dat Niakossi was, maar dan uiteindelijk links hier beland bij Kevin van den Kerk. Of de man die van Metz gehuurd werd. Een optie hadden ze daarop bij Charleroi. Die optie die werd gelicht voor de Algerijn. En hij maakt er hier dus 2-1 van. Ik moet zeggen, het is verdiend op basis van wat Charleroi in de tweede helft laten zien heeft. Want het enige wat Oud-Heverlee Leuven daar kan tegenover zetten is proberen misschien eens op een counter iets te doen. Nog eens meegeven met 10 man verder na een half uur in de eerste helft. De rode kaart voor Traoré na een slagje in het gezicht van Oussou, die ja, wel een beetje uitdagend te werk ging. Maar goed, je moet zo verstandig genoeg zijn om daar dan niet op te reageren. Geel was er wel voor Oussou. Rood was er meteen voor Traoré. En daarmee brengt hij Timmy Simons voor zijn eerste competitiewedstrijd bij zijn nieuwe ploeg. Of bracht hij Timmy Simons wel wat in de problemen. Maar goed, er is wel wat bijgestuurd. Maar in de tweede helft, nu zijn ze eens op de speelhelft van Charleroi. Misschien even volgen wat dat daar kan geven. Een voorzet is dat die daar helemaal ver over gaat. Die was van Balikwisha. En het wordt intrappen voor de doelman van Charleroi, Mohamed Kone, de Ivoriaan, zijn derde seizoen hier al. Maar dus de betere en de meeste kansen die waren toch wel voor Charleroi. Er was na 9 minuten ook nog een voorzet van Khalifi van op rechts. En Chedler die kopte de bal door richting Bernier. Maar Van den Heuvel die zat er toen met de vuisten goed tussen. En dan was er die hoekschop voorafgaand. Dat schot van Guillagon naar de rechterhoek. Gilles kopte de bal in hoekschop en uit die hoekschop van Fluke komt dan uiteindelijk Van den Kerkhof van relatief kortbij overhoeks binnentrappen. En zo staat Charleroi nu echt wel voor op voorsprong tegen Oud-Heverlee Leuven met een kwartier gespeeld, moet ik zeggen, precies in de tweede helft tussen Charleroi, Sporting Charleroi en Oud-Heverlee Leuven, 2-1.
0: En de slijtageslag die de slotrit in de Tour is, begon daarnet al echt, Jonas. En vooral de nummer 3 uit het klassement, Marlijn Rauscher, is daar voorlopig het grootste slachtoffer van. Hè?
2: Ja, en ze wordt zelfs gemeld met een val. Dat hebben we niet in beeld gezien, hebben dus ook nog altijd niet bevestigd. Maar dat zou dan een extra groot probleem zijn uiteraard voor Marlijn Rauscher. Die bovenkwam op die Koldijze, tweede keer dat ze die klim op moesten. Ja, we zien ze nu zitten. Ja, ja, ze is inderdaad gevallen. Net in de afdaling, in een bocht moet dat gebeurd zijn. Want er staan wel wat hekkes. Marlijn Rauscher zit op de grond. Er is een ploeggenote bij. Dat zou wel eens Lippert kunnen zijn of Ostis misschien. Maar Rauscher zit op de grond en er zit een, ja, er is iemand bij, een dokter, iemand van de organisatie of misschien een verzorger. Ze krabbelt nu recht. Ja, ze heeft wat pijn aan de knie of aan de rug. Dat recht krabbelen gaat niet al te vlot, moet ik zeggen. Er staat wel een nieuwe fiets klaar. Het was even met de handen op de helm. Dus ik denk dat het ook heel erg emotioneel is. Want goed, ja, zij ziet nu hier, en dat gebeurde al in die beklimming uiteraard, toen ze er werd uitgereden uit die groep met de favorieten. Maar nu na die val in de afdaling ziet ze haar derde plaats helemaal in rook opgaan. Want het was een geweldige kopbeurt van bulldozer Bechstedt, die zich helemaal over die tweede klim van de dag, de Col d'Aize, heeft ontfermd. 7 kilometer klimwerk op kop. Echt het halve peloton eraf gereden met dus ook enkele favorieten. Want naast Rauscher ging ook Kim Lecours, nummer 9 in het klassement, eraf. En zo bleef ze boven nog maar met een 12-tal rensters. Helemaal boven zette zij zich aan de kant en was haar werk meer dan geleverd. Zoe Bechstedt, geweldig gedaan van haar. En dus zo heeft Nivia Doma nog 1 ploeggenote bij zich met Niedermayer. En ook Bertijs er nog altijd bij voor de vrouw in het geel vandaag. En dat is Demi Vollering, die dat straks uiteraard ook hoopt te zijn. Toch even de namen meegeven. Met 11 zijn ze nog voorin. Vollering, Nivia Doma, Longo Borghini, die het even probeerde in de afdaling samen met Vlodarczyk ook. 2 keer hebben ze het geprobeerd. En toen dat niet lukte om weg te raken, Kerbaol probeerde dat ook nog eens. En dan zag je toch die 2 van UAE, Longo Borghini en Vlodarczyk, even met elkaar praten. Even dat radio beetje gebruiken en plannetjes smeden. Want ook Blasi zit er nog altijd bij. Misschien kan zij nog wel iets proberen. Dus Kerbal, Blasi, Vlodarčík, Holmgren, Fischer, Black, De Vries. Voor Visma ook nog altijd en Juliette Berthey. Dat zijn de 11 rensters die nog in koers zijn. Daarachter worden de verschillen steeds groter. In het groepje met Vinke, Buysman, Jerry en Valière. Daar zit de Royster er dus niet meer bij. Gevallen in de afdaling. Haar derde plaats. En misschien ook wel top 10 plaats is er zo helemaal aan. En dan ligt het veld nog verder uit elkaar. Met ook groepjes die rondrijden. Met Lecour op al meer dan 3 minuten. Nu samen met Pietersen. Ook Royster zou in dat groepje intussen beland zijn. En nog wat verder een groep met Kopecky en Wiebes. Dus grote verschillen gaan we straks optekenen. Nog 2 keer de Col d'Aise. Ik vermoed dat ze straks allemaal als solisten gaan binnenkomen. En dan gaan we misschien wel moeten rekenen. Maar er moet toch wat bestookwerk gebeuren uiteraard. Canyon heeft al een eerste schot gelost. Ook Niedermayer zal dat misschien wel doen. We verwachten nog wel iets van die van Little Trek. Want met Fischer Black en met Holmgren zitten er ook nog 2 klaar om iets te proberen. Koersen om te durven, verliezen dus. Dat is het credo. En nu zien we ja, een heel triest beeld van Marleen Royster omgeven door 4 van haar ploeggenotes. Zij bolt nog gewoon naar beneden. Einde verhaal voor haar, voor Royster, die na die tijdrit in het geel stond, op de Van Toe altijd verloor, gisteren nog eens, en vandaag dus na een val een podiumplaats helemaal in de rook ziet opgaan.
0: Ja, dat is jammer inderdaad voor de Zwitserse, voor Marleen Royster. In het voetbal nog altijd wel degelijk die 2-1 nu voor Charleroi tegen Heverlee Leuven. En in Zultwaargem Racing Genk 0-1. Is daar nog wat gebeurd, Johan de Kalewi?
3: Ja, er gebeurt toch wel het een en het ander. Laat ik beginnen met te zeggen dat de 0-2 voor Racing Genk dichterbij lijkt dan de 1-1 voor Zultewaregem. En Brian Heijnen had die 0-2 aan de voet. Een vrije trap van Ito weer perfect aangesneden. En Heijnen die kon in de vlucht schieten terwijl Kevin van Damme nu in de weg loopt van Capelle. Vandaar het boegeroep van het thuispubliek. Ja, het is gewoon een balletje natuurlijk voor Zultewaregem. Maar de snelheid is uit de actie. Maar dus Heijnen die pakte die vrije trap van Ito perfect op de binnenkant van de voet. En de bal ging rakelings naast de verste paal buiten. En dan was er een goede actie van de thuisploeg met een oprukkende Klaas. Maar die ging voor eigen succes een beetje onbegrijpelijk. Want er stond een ploegmaat helemaal vrij. We kijken nu naar de aanval van Zultewaregem met Killerich. Die probeert voor te zetten. De bal is nog niet helemaal uit de 16. Nu wel. En El Ouadi zet hem gewoon naar voren. Waar Biboud de bal met de borst controleert. En Biboud is inderdaad een nieuwe naam. Is in gevallen voor Durosinmi, de duurste aankoop van Racing Genk. En de man die dus het doelpunt heeft gemaakt. En ook een andere nieuwkomer, maar dan bij Zultewaregem, is naar de kant gegaan. Atrok is vervangen door de 23-jarige Serviër Mituljikic. Dus gewoon positie voor positie. Mituljikic gaat op de rechtsbuitenpositie spelen. En Biboud diep in de spits natuurlijk in de plaats van Durosinmi. En er was 2 keer een appel voor strafschop. Eerste van Hedel. Ik denk niet dat er een VAR-interventie echt was. Ook al zullen ze wel eens gekeken hebben. Maar toen Ementa in de 16 neerging, ja, was er wel een VAR-moment. En de man die de VAR bemant is Bram van Driessen. Toch wel een specialist ter zake. Had even zijn tijd nodig. Terwijl Ake nu neergaat. Maar er mag verder gespeeld worden. En dan is het uiteindelijk Poguin die de bal kan onderscheppen. En gaat Zultewaregem nog eens proberen aan te vallen met de nieuwe man. Met de Mitu. Tuljikic gaat de doellijn zoeken, gaat voorzetten, maar kan de bal niet echt voorzetten, omdat ik denk Congolo er nog met zijn teen tegen zit. En dus een nieuwe hoekschop voor Zultewaregem. Er zit vuur nu in deze wedstrijd. En Zultewaregem, ja, kan misschien wel een gelijkmaker verantwoorden. Het zou best wel eens kunnen gebeuren op deze fase. En Mituljikic gaat daar aan de overkant de hoekschop nemen. Heel veel spelers in het strafschopgebied. Maar dus ik wou nog verder het verhaal afmaken van die VAR-interventie. Dus Bram van Driessen uiteindelijk besloten geen strafschop voor Zultewaregem. Daar komt de bal. Weggezet door Biboud. Opgevangen door Ake. Het is een soort van een belegering nu. Ake gaat kappen, gaat schieten. Bal blijft daar even hangen. Wie kan er ontzetten? Dat is Sattelberger. Maar in de voeten van Klaas gaat uithalen. En de vuist van Brugmans. Dit zijn de betere momenten in deze wedstrijd. En Brugmans moet zeer alert keepen. Prima schot ook van de nummer 8 van Zultewaregem. Thomas Klaas, ex-Racing Genk. Schot vanuit de tweede lijn. Zonder aarzelen. Gewoon op de slof genomen. En vooral tussen de palen. En de goede save. De corner is ondertussen genomen. Daar komt de bal weer. Wordt ontzet. Maar er is niemand meer van Racing Genk voorin te vinden. Het is Louis Bostin die de bal nu kan oppikken. De lange bal naar voren. Nou, dit is toch wat we een beetje misten, laat ons zeggen, een uur. Dat is het vuur in deze wedstrijd. En dat komt natuurlijk omdat Zulte Waregem echt wel die gelijkmaker moet maken. Er zijn een drietal spelers die zijn neergegaan. Eén daarvan is Hedel. Een andere is Kayembe, maar die staat alweer recht. Dus er is een spelonderbreking. En ook nog meegeven dat het hier lichtjes aan het regenen is. Dus dat is ook wel nieuws. Maar laat ons beperken tot het sportieve. Nog altijd de voorsprong natuurlijk voor Racing Genk. Voor alle duidelijkheid hier in Zulte Waregem 0-1.
0: En met die regen zal mijn gras niet zo ver van Waregem ook wel blij zijn, Johan. Dank je wel daarvoor.
4: Sportza Tour.

0: Deadly Valentine van Charlotte Gainsbourg. 2-1 in Charleroi, Oud-Heverlee-Leuven en 0-1 in Zultwaargem en Racing Genk. Dat zijn de tussenstanden in de matchen die we momenteel aan het volgen waren. En zijn natuurlijk. Maar nu keren we nog eens terug naar eerder vanmiddag. Toen leed KV Mechelen een 2-0 nederlaag bij AA Gent. En Tom Boudewiel die heeft achteraf met Massimo De Koene van Mechelen gesproken.
1: Massimo, ja, die eerste wedstrijd, daar kijkt altijd iedereen naar uit. Maar mogen we zeggen dat het een tegenvaller geworden is?
2: Ja, dat denk ik wel. Als je van Gent in Gent 2-0 verliest. Ja, dat is zuur. Ja, ik denk gewoon dat het vandaag gewoon in het algemeen niet goed genoeg was.
1: Lang wel stand gehouden, want we mogen toch eerlijk zijn. Die doelpunten vallen uit de lucht. Helemaal op het einde van de eerste helft.
2: Klopt, ik denk dat we al bij al de eerste helft redelijk oké gestart waren. Dan komt er een corner. De mensen van die op de 16 moeten staan pakken die man niet op. En ja, hij schiet die bal geweldig binnen. Ja, dan komt je achter te staan. En dan heeft hij ook nog één of twee kansen weg. Krijg je nog de 2-0. Dan tweede helft veel meer de bal gehad. Dat was in elk geval al beter. Maar ja, het moet nog veel gevaarlijker zijn in de aanvallingsperspectief ook.
1: Mogen we dat ook concluderen van de voorbereiding? Aanvallend, jullie hebben misschien te weinig gescoord ook?
2: Ja, ik denk dat iedereen dat wel gezien heeft. Maar sommige wedstrijden hadden we wel heel veel kansen. Maar vandaag was dat niet het geval. Op een paar kansen na. Waar we konden ook natuurlijk wel nog altijd eentje gescoord hebben. Maar ja, vandaag ik denk dat de creativiteit ook er niet was.
1: Het is wel een heel jonge ploeg, hè?
2: Ja, klopt. Ja. We zijn veel jonge jongens. Maar uiteindelijk, ik denk dat er nu overal al jonge jongens zijn. Dus ik denk dat niet een excuus mag zijn. Zeker op de manier hoe dat je vandaag verliest. Hij heeft daar volgens mij niks te maken met leeftijd. Ja.
1: Doet dat nog het meeste pijn, de manier waarop?
2: Nou, ik denk dat wel. Zeker als je als het blok goed staat, je bent goed begonnen. En dat je dan een goal tegenkrijgt op corner, dat mag nooit gebeuren. Ja.
1: Ook omdat het de DNA van KV Mechelen is gewoon.
2: Ja, ons DNA is voor elke bal vechten. En dan krijg je zo'n goal tegen. En ik denk ook dat de kopjes misschien iets te snel naar beneden hangen. Ja, dat is gewoon jammer. Ja.
1: Er zit nog wat in de blessureboeg natuurlijk, de gekwetste boeg. Als die erbij komen, is de kern dan sterk genoeg om de ambities die KV Mechelen heeft, om die waar te maken?
2: Ja, in elk geval, we hebben zeker nu goede jongens die op dit moment jammer genoeg geblesseerd zijn. Natuurlijk, als die terugkomen, kunnen die de groep helpen met spelen. En waarschijnlijk zullen er ook wel nog een aantal transfers gebeuren. Dat verwacht ik toch. Dus ja, maar dat zullen we zien.
1: Revanche pakken dan maar in eigen huis waar jullie altijd iets meer kunnen.
2: Denk dat ook. Naast onze tijd.
1: Bedankt, Massimo.
0: Sporta Tour. In de Tour was er daarnet dat hele trieste beeld van Marlen Reusser. Die viel en zo haar derde plek op het eindpodium zal kwijtspelen. Maar ja, de slotrit gaat onverbiddelijk verder natuurlijk. Jonas, de 11 koploopsters, zijn ze nog met 11 en zijn ze alweer aan het klimmen?
3: Ze zijn nog met 11 en ze zijn er net opnieuw aan begonnen. Dus opnieuw nog eens 7,7 kilometer de Col d'Aise langs deze kant omhoog. En dan straks dus langs die nog wat steilere kant omhoog. Wat korter, 6 kilometer lang, maar dan wel aan 7,6% gemiddeld en stuk tot 14%. Ofwel sparen ze hun buskruid echt op tot dan, tot die laatste keer. Ofwel gaan we nu toch wel wat vuurwerk zien. De eerste 150 meter hebben nog niet echt iets opgeleverd. Hier begon er in de vorige ronde Zoë Bekstedt al aan om het tempo echt stevig op te voeren. En zo bracht zij Reusser en ook Le Cour in de problemen. Reusser die dan ook nog eens viel dus in de afdaling van de Col d'Aise. En zo dus ja, straks misschien wel helemaal verdwijnt uit de top 10 van het klassement. Van haar achterstand hebben we nu niet meteen nog extra informatie, maar ja, ver achter toch. En als je zag hoe ze aan het dalen was met haar ploeggenoten rond zich, dat voorspelde al sinds maar weinig goeds. Het is nu Niedermayer, de gele trui, ploeggenoten van Nivea Doma, die de kopgroep ment van dus 11 rensters sterk. Daar is ook Le Cour er al niet meer bij. Toch ook een top 10 notering die ze hier aan het kwijtspelen is. Zij rijdt nu al rond op meer dan 3 minuten van de kop van de wedstrijd. Dus we gaan eigenlijk enkel nog maar spreken over deze 11. Dan toch nog even de namen. Demi Vollering in het geel met Nivea Doma op 8 seconden in het klassement van haar Elisa Longo-Borghini. Voorlopig dus lijkt zij op weg naar de derde plek op 3 minuten en 5 van de koploopster. van Demi Vollering dus. De kop in het klassement, zo moet het eigenlijk zeggen. Dan ook nog Niedermayer, Kerbal, Paula Blasi, Vlodarczyk. Drie rensters van UAE dus. Ook Holmgren en Fischer Black, dat is dan een koppeltje van bij Lidl Trek. Femke de Vries nog altijd erbij. Na wat moeilijkere dagen toch opnieuw wat beter aan het klimmen. Femke de Vries zonder haar kopvrouw Pauline Ferrand-Prévot. De toerwinnares van vorig jaar die gisteren al liet weten dat ze er niet meer ging bij zijn. Ziek opgestaan en dus gaf zij er ook de brui aan. En verder ook nog Juliette Bertet. Dus nog een extra helper. Eentje die mogelijk straks nog problemen kan proberen op te lossen voor Demi Vollering. De voorsprong op de eerste achtervolgende groep is 2 minuten en 10. Dat is een groepje met Vinke, met Jerry daar ook in, met de wereldkampioen en met ook nog altijd Zoe Bekstedt, die zijn geweldige kopbeurt heeft gedaan. We zien nu dat achteraan in een wat groter pelotonnetje Marlen Reusser ook de koldijzen gaat opdraaien. Dat is toch al op een ferme achterstand van de kop van de wedstrijd. Voorlopig geen beweging tussen de favorieten. Ook Nivia Doma houdt zich voorlopig koest. Vollering zit vlakbij, dus ze zal ze in het oog kunnen houden als ze de kont ligt, als ze iets probeert. Misschien wacht ze op nog ietsje verder in de claim. Of misschien wel tot straks. Laatste keer dus die koldijzen in volle finale om dan iets te proberen bergop. En dan als een steen naar beneden naar de Promenade des Anglais in de laatste 15 kilometer. Dus vuurwerk, wat uitgesteld vuurwerk. We wachten al sinds af nog een kleine 7 kilometer klimwerk op de derde keer nu de koldijzen.
0: Van de koers weer naar het voetbal. 0-1, dat is de tussenstand nog altijd in Zulte-Waregem, Racing Genk. In Charleroi, Oud-Heverlee-Leuven 2-1. Maar Eddy, jij hebt me laten weten dat daar toch wel een en ander bougeert, een en ander gebeurt.
4: Nou ja, invallen Wemba en die maakt er op dit eigenste ogenblik 3-1 van. Ingevallen Freddy Wemba is er 3 minuten geleden, drie minuten geleden ingekomen voor Romsas en hij van kortbij in de kleine rechthoek schuin links een beetje hoog in het dak van het doel plaatst hij de bal binnen de invaller, de 23-jarige Freddy Wemba. En dit is loon naar werken en meer dan verdiend voor Charleroi, want dat wou ik zeggen. Steffi, het is een echte belegering geworden voor het doel van Oud-Heverlee-Leuven, voor het doel van Danny van den Heuvel. Het was eigenlijk verbazend waarom het nog maar 2-1 bleef. Er was onder andere een schot op de rechterpaal van Diagon in de herneming dan. Een schot van Plukke door Pletings van de lijn gehaald. Maar voorlopig belangrijkste nieuws 3-1 hier. En we moeten naar Johan in Zulte-Waregem. Racing Genk, want er is gescoord, Johan.
5: Het is de gelijkmaker voor Zulte-Waregem. Een fantastische vrije trap. Getrapt door Marley Ake. 1-1. Wat ging die bal heerlijk binnen. En Luca Brugmans heeft geen schijn van een kans. En ik zal maar zeggen, gerechtigheid geschiet. Want Mituljekic die maakte de actie. Die leek voorbij Kongolo te gaan. En die vond er niet beter op dan aan het truitje te gaan hangen van Mituljekic. Uiteraard een terechte gele kaart. En de bal lag op een meter of 4 buiten het strafschopgebied. Helemaal rechts uit de as van het veld. En Ake, die trapt hem met rechts heerlijk in de kruising. Onhoudbaar. Ik dacht even gaat hij hem voorzetten. Maar nee, hij trapt hem zelf. En dit is een van de mooie doelpunten die we zullen gezien hebben op deze eerste speeldag. Er was ook een heel mooi doelpunt, heb ik begrepen, in de wedstrijd tussen Gent en KV Mechelen. Voor AA Gent uiteraard. Maar nu deze vrije trap van Ake. Ja, ik denk, want ik heb de beelden niet gezien van die wedstrijd in Gent. Ik denk dat die vrije trap van Ake misschien wel even mooi is. En dus de gelijkmaker helemaal in het slot van deze wedstrijd. We spelen nog een minuut of 8, maar er zijn heel wat wissels geweest. Er staan er ook nog een paar klaar bij de thuisploeg waar Wemba en Akpa zo meteen hun opwachtingen gaan maken. Kijk nu weer naar de overkant waar Louis Bostin de bal kan plukken. Met de steun van het thuispubliek. Ze kirden van de pret werkelijk bij die prachtig genomen trap met rechts door Ake. Moet je zeker eens bekijken. Als je de mogelijkheid hebt op de beelden. Dit is gewoon een fantastisch doelpunt. Kijk naar Zulte-Waregem. Want Ake gaat nog eens aandringen. Maar het is de ingevallen Akpan die gewoon de bal terug kan spelen tot bij Luca Brugmans. Goed, ik ga niet alle wissels meegeven. Alleen zeggen dat het dus een hele spannende wedstrijd is geworden. En dat Zulte-Waregem alles bij elkaar toch loon naar werken heeft gekregen. Maar als Racing Genk een beetje meer efficiëntie en misschien een beetje meer geluk heeft gehad of had gehad in die aanvallende acties. Ja, dan stond het hier misschien 0-2 of 0-3. Maar nee, het is helemaal anders gelopen. Het staat 1-1.
0: En we worden verwend wat het aantal doelpunten live betreft. Hè. Vanmiddag 1-1 bij jou en 3-1 dus in Charleroi. Oud-Heverlee-Leuven nu. Dit is Editors.

0: Editors, gaan we er snel uithalen, want er is weer wat gebeurd in Zultewaargem. Genk, Johan.
1: Uska, de ingevallen Uska met 2-1. Het tantelt hier helemaal 5 minuten voor het einde van de wedstrijd. En Uska brengt Zultewaargem helemaal in het slot van de wedstrijd. Dus op een 2-1 voorsprong. En nu weet ik niet of al die wissels bij Racing Genk daar iets mee te maken hebben. Dat is misschien te goedkoop. Maar ik heb toch de indruk dat de organisatie een beetje weg is achterin bij Racing Genk. En eigenlijk ook wel op het middenveld. Kayembe, Elouadi en Heymans. Die zijn aan de kant gegaan voor Medina, Akpan en Yokoyama. En Akpan heeft trouwens ook al een gele kaart gekregen. We kijken nog eens naar de beelden. Het begon met een inworp. De doorgekopte bal van Ementa. En dan Uska helemaal vrijgelaten. En vanop de rand van de 16 meter in het halve maantje schiet hij de bal onhoudbaar in de linker benedenhoek vanuit zijn oogpunt bekeken. En zo van 0-1 gaat het naar 2-1. En komt er nog een wissel zo meteen bij de bezoekers. Daar gaat Mirisola erin komen voor de slotminuten. En het is Erembjerg die naar de kant gaat. En hoort u het applaus voor Jeppe Erembjerg. Dit is mooi. Dit is echt heel mooi van het thuispubliek. Hun voormalige lieveling nu bij Racing Genk. Bedenken ze met een heel warm applaus. En dat is ook altijd wel wat makkelijker te geven natuurlijk. Als je van 0-1 naar 2-1 de wedstrijd hebt te doen kantelen. 2-1, ik heb het ook al eens gezegd in deze uitzending. Was ook de eindstand vorig seizoen. En ook toen maakte Ake een doelpunt. Nu heeft hij een fantastische vrije trap getrapt. En dus Uska heeft Zultewaargem op voorsprong gebracht. Poeren scandeert hier door de Elinus Arena. We spelen nog een minuut of 3. En ik schat toch wel minstens 4 minuten die er zullen bijkomen. Onder andere vanwege de vele wissels. Biboud gaat zich proberen om te draaien. Wordt van de bal gezet. Nu kijken, want Bangura dringt aan. En dan het kappen. En dan is het uiteindelijk nog de aanvoerder Lemoine die de bal moet onderscheppen. En de hoekschop voor Racing Genk met Ito. Die moet zich haasten natuurlijk. Hoekschop wordt getrapt hier rechts van mij. Ito al een paar keer de bal pand klaargelegd. Onder andere voor Heine. Daarnet Heine die kopte over de goal. Eigenlijk op het dak van het doel van Louis Bostin. We kijken naar de hoekschop. Daar komt hij. Er wordt gekopt. En Bostin laat de bal gewoon over de achterlijn lopen. En dus doeltrappen voor Zultewaargem. Helemaal in het slot staat de thuisploeg voor hier tegen Racing Genk. De tussenstand is 2-1.
0: Oké, Johan, dadelijk komen we nog eens terug voor dat slot. Maar eerst nog eens naar de Tour bij Jonas. Er is er toch eentje die alleen op kop is gaan rijden intussen.
2: Ja, klopt. Eentje die ook wel wat de vrijheid krijgt. En ik ga ze meteen uitleggen waarom. Het is de jonge Canadese Isabelle Holmgren. Zij sprong na een tweetal kilometer op de Col d'Aise weg uit de groep met de favorieten. En dan wordt er meteen gekeken natuurlijk. Wordt er meteen ook gerekend. Zij als tiende in het klassement met een achterstand van 7 minuten 54 op Vollering in het geel. Vormt uiteraard niet echt een heel grote bedreiging voor Vollering. En eigenlijk dan ook niet voor Nivia Doma. Royce rijdt er ook al niet meer bij. Dus zij mag het nu wel wat gaan proberen. Ze zal sowieso al een plekje opschuiven in het klassement, omdat net voor haar Kim Lecour er al niet meer bij is in de groep met de favorieten. En naar de 8e plek springen, ja, dat kan, want ze heeft nu toch al een voorsprong van een minuut bij elkaar gefietst, met nog 3 kilometer klimwerk voor de boeg op de 3e keer dus de Col d'Aise. We tellen af. Nog 1 keer dan langs de niet steilere kant moet ze ook nog eens naar boven, maar de 8e plek van Vlodarčík, dan moet ze wel al 2 minuten en 10 seconden gaan goedmaken. Dus eentje die ze wel kunnen laten rijden. Verder in de groep met de favorieten is het Juliette Bertet, die uitstekend werk verricht voor haar kopvrouw, voor Vollering die wat achteraan in dat groepje zit. Van dus nu nog 10 rensters sterk, eentje rijdt ervoor en van de rest spreken we eigenlijk al niet meer, want de achterstand van het groepje met Vinke en Co en Royster, dat is intussen al meer dan 2 minuten op de kop van de wedstrijd. En Lecour Pinard met Royster, dat is al op meer dan 3 minuten. Dus nog 11 vrouwen echt in koers. 11 vrouwen die gaan strijden voor de overwinning vandaag en voor de eindoverwinning. Nivia Doma, daar kijken we dan toch vooral naar om straks, misschien pas op de laatste keer Col d'Aise, dan heeft ze nog 1 laatste kans om het te proberen om die 8 seconden goed te maken.

0: De Hertebrekers over het zuiden. We gaan het absolute slot in Zultewaregem Racing Genk meevolgen met Johan bij 2-1 nog dan.
1: Inderdaad, 2-1 voor Zultewaregem en nog 2 minuten in de extra tijd. Er zijn 5 minuten bijgekomen en een slotoffensief is aan de gang van Racing Genk. En dat betekent heel, heel veel ruimte in de rug van Sattelberger, die de laatste man is. En bij Racing Genk blijven ze maar aanvallen. Akpan bijvoorbeeld, die de bal nu probeert mee te geven met Ito. Daarnet Akpan, die de actie maakte, de doellijn probeerde te halen, maar uiteindelijk met de bal over de achterlijn liep. Tot groot jolijt natuurlijk van het thuispubliek. En als het bij deze tussenstand blijft, als dit de eindstand wordt, ja, dan kun je toch wel zeggen dat Racing Genk min of meer met een valse noot aan deze competitie is begonnen. En Zultewaregem uitstekend. De bal wordt nu weggezet door Zultewaregem, opgevangen door Kongolo. Die is meer middenvelder geworden natuurlijk dan de centrale verdediger. En dan gaan ze nog eens proberen om te counteren met Ementa. Hij vindt de ruimte op de rechterkant. Dat is goed gedaan. Ake gaat even temporiseren. De bal achteruit leggen tot bij Capelle. Die probeert dan de bal diep te steken. Zeg maar, Steffi. Oké, ik dacht dat ik iets hoorde vandaag. Dus de bal diep steken tot bij Ementa. En die haalt er nog een inworp uit. Heeft natuurlijk alle tijd om die te nemen. We zitten in de laatste halve minuut bij deze 2-1 tussenstand. Het zou uitstekend zijn natuurlijk voor Zultewaregem om met een 3-punter aan deze competitie te beginnen. Want op de volgende speeldag een verplaatsing naar Union. Racing Genk neemt de top tegen Westerlo. Ementa heeft de bal in het kwartcirkeltje gebracht. Probeert een hoekschop eruit te halen en haalt er ook een hoekschop uit. Uitstekend gedaan van de Deen. Overgenomen van Viborg. En in zijn tweede seizoen bij Zultewaregem een targetman. En vooral een man met de hersenen proberen om de bal daar... te leggen en dan de hoekschop eruit te halen. Wordt nu kort genomen met de Ake. Ze gaan nog een beetje bivakeren, denk ik, daar. En nu is er het eindsignaal gefloten door Kevin van Damme. De 0-1 van de nieuwe man, Duro Simli. De 0-1 ruststand. En dan kantelde het in het slot van deze wedstrijd met Ake en met Uchka, die uiteindelijk de winning goal heeft gemaakt. Einduitslag hier. Zultewaregem Racing Genk 2-1.
0: En is het al helemaal afgelopen in Charleroi, het Heverlee-Leuven, Eddy?
2: Ja, nu net 15 seconden geleden heeft Michiel Allaerts een einde aan deze wedstrijd gemaakt. Laat mij stellen dat de rode kaart van Traoré na een half uur in de

0: eerste helft mede bepalend geweest is voor het resultaat van Oud-Heverlee-Leuven. Diagon vanop de stip na een VAR-interventie maakte er halfweg de eerste helft 1-0 van. Evenwichtige start met doelpogingen en doelkansen voor de twee ploegen. En dan bijna op slag van rust maakte de Spanjaard Gil er 1-1 van voor Oud-Heverlee-Leuven. Toen al met 10 en ook die ganse tweede helft. Maar dan al vroeg in de tweede helft van de Kerkhof die er uiteindelijk makkelijk 2-1 van maakte. En na 33 minuten invallen en scoren heet dat dan. Een Mbemba maakte er toen 3-1 van. Als ik u er nog bij vertel dat de bal drie keer de paal trof van Charleroi, de paal van Oud-Heverlee-Leuven. En dat het doelpogingen en doelkansen regende voor Sporting Charleroi. Ondanks die man meer situatie, dan hebt u het wel begrepen dat die overwinning zeker belangrijk is voor en verdiend is voor Sporting Charleroi. Timmy Simons zal met gemengde gevoelens aan zijn eerste wedstrijd bij Oud-Heverlee terugdenken. En ik ga ervan uit dat er een hartelijk woordje zal gepraat worden met Traoré, die zich liet vangen aan een schouderduwtje van Oussou. Ging in de tegenaanval bij manier van spreken, plaatste zijn hand op het aangezicht van Oussou. Rood meteen voor Allards na een half uur. En zo, de rest is geschiedenis en hebt u al gehoord. Maar dus belangrijke eerste thuiszege voor Charleroi, dat dus over het geheel van de wedstrijd zeker de verdiende winnaar is van deze partij. En Oud-Heverlee-Leuven, dat zal een klein beetje wonden moeten likken, want ze zaten goed in de wedstrijd tot het half uur. Maar daarna was het een beetje over en out en de doelkansen in de tweede helft voor Oud-Heverlee-Leuven kon ik op twee vingers tellen, dus dat zegt ook alles. Eindstand in Sporting Charleroi, Oud-Heverlee-Leuven, de Carlo's gewonnen met 3-1.
1: Dankjewel Eddy Botteldoorn en je krijgt in het vervolg van Sporza nog reacties na de wedstrijden, ook die in Waregem dus. En straks om 6:30 is er nog meer live voetbal met Anderlecht La Louvière. Nu gaan we richting het nieuws met 6:00 en dat gaan we doen met Jonas natuurlijk. De slotrit van de Tour, die Isabella Holmgren nog altijd op kop. Jonas, hoe groot is haar voorsprong intussen?
2: Wel net geen minuut, 58 seconden om precies te zijn op de groep met Voldering, Nivia Doma en Code Ardoisier. Toonde ze net met dat bordje in krijt erop geschreven 1 minuut. En dat zal haar wel deugd doen uiteraard, die symbolische voorsprong van 1 minuut die ze dus te pakken heeft. Terwijl zij zo goed als boven is op de derde keer de Col d'Aize. Dus in dat mooie dorpje IJze, pittoresk dorpje dat uitkijkt op de Middellandse Zee. En dan duiken ze dus weer naar beneden voor een laatste keer te passeren op de Promenade des Anglais voor het echt een finish wordt. De finish van deze Tour de France Femme. De voorsprong nu net boven de minuut gestegen. 1:06. We zitten in de laatste 40 kilometer met dus één koploopster, Isabella Holmgren. Zij is weggesprongen als tiende in het klassement uit die groep met de favorieten waar Marlen Royster er al niet meer bij zit. Ze had het lastig op de tweede beklimming, moest er daar af en viel dan nog eens in het daalwerk. Dus haar Tour, ik kent geen al te prettig einde. Zij tuimelt zo dus van het podium. Wij zijn benieuwd op hoeveel achterstand zij zal binnenkomen. In de groep met de favorieten zijn ze nu ook boven met Bertet, die echt wat berenwerk aan het verrichten is voor Demi Vollering. We zagen ook ze net even voor een eerste keer Paula Blasi met een versnelling. Ze probeerde weg te raken vanop de kop. Een stevige versnelling was het, maar ze werd teruggefloten door haar kopvrouw Elisa Longoborghini, die het dus wat lastig had, die ook achterin in die groep zat. Ze moest daar even een metertje toestaan. Ook Kerbal moest er daar af, maar zij konden toch opnieuw aansluiten. En dus zitten we nog altijd met 10 in die groep met Voldering. Waar ze dus alles lijken te zetten met Nivia Doma op kop op de laatste keer de Col d'Aize. Een gewaagde keuze, maar we zijn straks benieuwd of het zal lonen. 8 seconden, daar draait Tom. Dat moet Nivia Doma proberen goed te maken op Voldering. We weten het straks over een uurtje ongeveer.
3: 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: 1996.
5: Heel onbezorgde andere tijden.
4: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
6: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
4: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
5: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
7: Dat ik ook niet.
4: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
5: Er is een voor- en een na-Dutroux.
4: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi, 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
8: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: 6:00, een heel goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge.
7: Vanaf morgen wordt er veel verkeershinder verwacht op de E19 richting Brussel in Machelen. Israël gaat niet meer akkoord met de volgende fase in het zogenoemde vredesplan voor Gaza. En we gaan naar de slotrit in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Morgen beginnen werken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19. Het zijn ingrijpende werken en dus zal er veel verkeershinder zijn. Koen Braakman, wie gaat daar last van hebben?
11: Al wie vanuit Antwerpen via die E19 naar de Brusselse binnenring rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt daar het brugdek en de rijweg op het knooppunt Machelen richting Zaventem, Leuven en Namen. Die werken duren tot eind september en tot dan zal er dus aanzienlijke verkeershinder zijn. Je blijft daar beter weg als je er niet echt moet zijn, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
12: Wel, al wie er niet woont of werkt, zou ik aanraden om eigenlijk een alternatieve route te zoeken of de trein te benutten. Dus probeer die omgeving echt te vermijden.
11: En de ellende houdt niet op daar voor wie van Antwerpen liever naar Brussel wil. Er starten morgen ook werken op de E19 in Rumst. Die zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn dringende herstellingswerken nog altijd aan de gang aan de brug daar over de E19.
7: Dankjewel voor dat overzicht, Koen. Nu zwemmen in open water vanaf volgende zomer overal is toegelaten, behalve waar het expliciet met een bord verboden is, zijn er op veel plaatsen al zwemlessen in open water. Want dat is toch wel wat anders dan in een zwembad. Aan het MAS in Antwerpen leren jongeren tussen 12 en 16 jaar zwemmen in een scheldedok. Deze tieners vertellen waar je op moet letten.
13: Vooral rustig blijven en ook zorgen dat je op een veilige plek zwemt. En als je gaat zwemmen dat er iemand zo bij is die jou ook zou kunnen redden. Ja, we hebben nu ook goed geleerd om zo te kijken naar waar dat je zwemt. Dus tijdens als je bijvoorbeeld kraal zwemt, naar voren kijken. Zodat je weet naar waar dat je naartoe gaat.
14: Ik check eerst zeker altijd de temperatuur en of je de bodem kan zien. En als je denkt dat het heel diep is, maar toch niet diep is, ik zou dat altijd checken.
7: De Israëlische premier Netanyahu verwerpt het plan van de Amerikaanse president Donald Trump om tot een duurzame oplossing te komen voor Gaza. Het Israëlische leger zal zich niet terugtrekken uit Gaza, zegt Netanyahu, voor de volledige en effectieve ontwapening van Hamas. Inge Franke, wat betekent dat nu voor Gaza?
15: Wel, dat er voor Gaza nog altijd geen oplossing is. En als we even terugkijken, 10 dagen geleden kondigde Donald Trump een grote doorbraak aan. Hij zei dat Hamas akkoord was gegaan om te ontwapenen, zijn wapens zou overdragen en dan zou Israël zich terugtrekken uit Gaza. Nu, Hamas zei kort daarna dan dat het zich pas volledig zal ontwapenen nadat het Israëlische leger zich heeft teruggetrokken uit Gaza. En Israël zegt dus nu het omgekeerde. Eerst moet die ontwapening rond zijn. Nu, Netanyahu herhaalde vandaag ook dat zolang hij premier is, er geen Palestijnse staat komt. Niet in Gaza en niet op de westelijke Jordaan-oever. Ja, en als je dat weet, dan zie je dat die verklaring van vandaag niet echt een verrassing is. En misschien moeten we die toch ook wel een klein beetje al zien in het licht van de campagne voor de verkiezingen die er aankomen eind oktober.
7: Dankjewel voor je uitleg, Inge. In de Tour de France Femme naderen we de ontknoping van de slotrit. Jonas Maas, is gele trui Demi Vollering al in de problemen gekomen?
2: Wel, eigenlijk niet zo fiets zijn voorlopig. Vooral kleine prikjes op de Col d'Aise die in totaal 4 keer moet beklommen worden vandaag. Dus het lijkt dat de uitdagers van Vollering met de Poolse Nivia Doma op kop alles opsparen voor ze meteen dan de laatste nog iets zwaardere beklimming van de Col d'Aise. Met Marlen Royster, 3e in het klassement, moeten we geen rekening meer houden. Zij kon niet volgen bij de 2e beklimming en viel dan ook nog eens in de afdaling. Eentje is nu wel weggereden uit de groep met de favoriete, nummer 10 uit het klassement is dat. Isabelle Holmgren, zij rijdt een minuut voor de andere klassementsvrouwen uit. Maar de Canadese is niet echt een bedreiging voor Vollering of Nivia Doma, die dus straks zal moeten proberen om die achterstand van 8 seconden op Vollering goed te maken op de allerlaatste keer Col d'Aise.
7: Spannend daar, dankjewel Jonas. In het voetbal dan heeft Zulte Waregem met 2-1 gewonnen van Racing Genk. Johan de Kaluwe, dat is dus een slecht begin van het nieuwe seizoen voor Racing Genk.
16: Inderdaad, een slecht begin. Het zag er nogthans lang naar uit dat de bezoekers met de 3 punten naar Limburg zouden terugreizen. Ze hadden het beter van het spel, het meeste balbezit en de beste kansen. Nieuwkomer Durosinmi kopte staalhard de 0-1 binnen, ook de verdiende ruststand. De thuisploeg ging op zoek naar de gelijkmaker, speelde meer op de helft van de tegenstander en met een prachtige vrijtrap van Ake kreeg Zulte Waregem loon naar werken in het slot van de wedstrijd. Kort voor tijd schoot de ingevallen Utschka zelfs de winning goal binnen en zo dolle vreugde hier na de onverhoopte 2-1 zege tegen Racing Genk.
7: Dankjewel, Johan. Ook in Charleroi won de thuisploeg. Charleroi klopte Oud-Heverlee Leuven met 3-1. OHL speelde een uur met 10 na een rode kaart. En eerder won AA Gent met 2-0 van KV Mechelen. En Eliott Creston kan niet deelnemen aan het EK atletiek dat morgen begint. Hij liep enkele dagen geleden een scheur op in de hamstring. Aan de achterkant van het bovenbeen is dat. Hij moet forfait geven. Op de 800 meter was hij een kanshebber op een medaille. Vanavond kan er lokaal een regenbui of onweer ontstaan bij temperaturen van 8 tussen 18 en 20 graden. Morgen start zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Dit nieuws begon met een waarschuwing als je morgen naar Brussel moet langs de E9. Daar wordt zware verkeershinder verwacht in Machelen door werken aan de lus naar de Brusselse binnenring. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
3: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
9: Radio 1.
17: Sportza Tour. Met Steffi Merlevede.
1: Een heel goeie avond. We zijn er met Sporza nog tot 10 uur vanavond. Er komt nog wel wat voetbal aan. Hè. Dadelijk bijvoorbeeld vanaf 6:30 volgen wij hier Anderlecht La Louvière. En er is natuurlijk ook de slotrit in de Tour. Nog zo'n uur koersje daar. Welkom.

0: Ja, Kraftwerk mag er ook nog eens bij natuurlijk. Hè, in deze laatste Sporza-tour van deze zomer voor de slotrit in de Tour de France Femme. En de klassementsvrouwen, Jonas, in die slotrit. En dan vooral Nivia Doma en Vollering. Die zijn zich blijkbaar al de hele middag toch wel een beetje aan het sparen. Voor de slotklim langs de steile kant van de Col d'Aise zo meteen. Hoe ver nog voor ze daaraan beginnen?
1: 29 kilometer nog tot de finish, dus ja, we zijn bijna beneden en dan is het zo goed als meteen ook al beginnen. Voor eerst dus Isabelle Holmgren nog, want zij zit dus nu in de afdaling van de derde keer de Col d'Aise. Ze heeft nog een voorsprong van 48 seconden op de groep met Vollering, Nivia Doma en Co. We noemen het toch vooral die twee, want het lijkt er toch meer en meer op dat het echt straks zal gaan om een secondenslag tussen die twee, 8 seconden. We hebben het al een paar keer gezegd vandaag, maar daar draait het dus om vandaag, 8 seconden. Het verschil tussen Demi Vollering en Nivia Doma. Maar één van de twee zal wellicht voor een tweede keer in hun carrière de Tour winnen. Dat is dan ook een primeur. Nog nooit heeft in de 5 jaar die deze Tour in de moderne geschiedenis uiteraard nog maar oud is, heeft een renster 2 keer de Tour kunnen winnen. 32 graden is het in Nice. We krijgen nu een luchtbeeld te zien. We reden ze net even mee op de rug, zeg maar, van Isabelle Holmgren. Een gelletje kwam nog piepen uit het achterzakje. Dat zal ze zeker al goed hebben kunnen gebruiken. De Canadees van nog altijd maar 21, die al een geweldig voorjaar heeft gereden. Ze was 9 in de Waalse Pijl en 6e in Luik-Bastenaken-Luik. Dat was een beetje haar voorjaar. Veel meer had ze nog niet gereden in de Giro dan. Reed ze vooral in dienst van Fisher Black, maar werd ze zelf ook nog 7e. Ze was ook 2e na Vollering op die ingekorte etappe naar de Colle delle Finestre, waar er een lawine van steen ervoor zorgde dat die etappe moest worden ingekort. Dus eentje die echt dit seizoen een stap naar voren heeft gezet. Ze won vorig jaar ook de Ronde van de Toekomst. Dus ja, eentje om echt wel in de gaten te houden de komende jaren in dit rondewerk. En in iets verder verleden, in Hogerheide, in 2023 werd ze ook nog wereldkampioene junioren in het veldrijden. Net voor haar tweelingszus Eva. Eva die zich wat meer aan het concentreren is op het veldrijden. Dus ja, het zit daar in de familie, in het DNA. Deze Holmgren Isabella dus met de voornaam, die dus nu nog 43 seconden rijdt voor die groep met de favorieten. Waar ook Femke de Vries er nog altijd goed bij zit. Misschien nog, toch nog één keertje de naam. Het is dus zo goed als volledige top 10 uit het klassement. Uiteraard, Lecour is er al niet meer bij. En ook Marlène Royster zit er niet meer bij. Royster dus het moeilijk op die tweede beklimming van de dag van de Col d'Aise. En er ook iets gevallen in de afzink. Dus benieuwd hoeveel tijd zij straks zal verliezen. Maar ik denk dat het kopje echt wel is gaan hangen bij de Zwitsers. We hebben dus één leidster met Isabelle Holmgren. Met dan dus daarachter de groep met de favorieten. Vollering, Nivia Doma, Longo Borghini lijkt dus derde te gaan worden in deze Tour. Niedermayer, Kerbal, Blasi, Vlodarčík, Fisher Black, De Vries en Berthe. De Vries en Berthe gaan ook nog wel even wat opschuiven in het klassement. En ook Fisher Black, die 12e is in het klassement, gaat ook nog een goede zaak doen. Zij gaat ook nog in de top 10 kunnen terechtkomen, denk ik. Dus ook nog wel wat verschuivingen daar. Maar we zijn toch vooral benieuwd wat de strijd wordt tussen 1 en 2. 8 seconden, ik zeg het nog eens. 8 seconden tussen Nivia Doma en Vollering. De Poolse moeten dus nog 8 seconden goed maken op de Nederlandse. We denken terug aan 2 jaar geleden, toen het ook een secondenspel werd op Alpe d'Huez. Toen in een helemaal andere wedstrijd uiteraard. Nu zitten ze echt nog in elkaars buurt. Toen won Vollering en kwam Nivia Doma binnen op een goede minuut. Maar hield ze net nog 4 seconden voorsprong over om haar gele trui te verdedigen. Vandaag zijn de rollen omgekeerd in een andere wedstrijd uiteraard. En maken ons op voor een explosie aan kracht op de laatste keer de Col d'Aise.
0: Op de weg richting binnenland is er 35 minuten vertraging op de E40 tussen Jabbeke en Sint-Denijs-Westrum en 20 minuten op de E34 tussen Westkapelle en Assenede. Op de E17 10 minuten erbij richting Kortrijk door werken in Zwijnaarden en naar Antwerpen vanaf Kruijbeke. En op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
2: Sportza Tour.

0: Hugo Matthijssen over Eddy Bormans. Zo dadelijk komt er ook weer voetbal bij hier in Sporza Tour met Anderlecht La Louvière vanaf 6:30. Anderlecht is natuurlijk Europees al aan zijn seizoen begonnen. En ze hopen dat positieve elan nu toch wel naar de competitie door te trekken, neem ik aan. Olivier de Wilde, goedenavond.
1: Goedenavond, dat is absoluut het geval. Hè. Donderdag bij PAOK Saloniki werd een optie genomen op een plek in de laatste Europa League voorronde door een vroege 0-1 van Svetkovic. Geen goal meer nadien en dus met die zegen terug het vliegtuig op en een goede portie vertrouwen. En als dat heden geen vertrouwen geeft, dan wel het verleden. Namelijk dat RSCA deze eeuw geen enkele keer verloor tegen de Wolven uit La Louvière. De enige twee nederlagen dateren van de jaren 70. Nochtans een topperiode voor Paars-Wit. Voorts al 16 zegens op 22 voor Anderlecht. En ook al 6 keer eindigde de match tussen deze twee ploegen op een gelijkspel. Met name bijvoorbeeld de laatste ontmoeting vorig seizoen. Dus voorts is het altijd heel vaak toch een goaltjeskermis voor Anderlecht. Ja, in 1997 had je de 7-0. Je had ook in 2021 de 1-7 in de beker met twee doelpunten van Zirkzee, twee van Refailov, twee van Wesley Hoed, toen nog onder Vincent Kompany. 2005 was er ook een 6-0 met Serhat Akin, met Bart Goor en Per Zetterberg en een Boem Penza achter het kanon tegen La Louvière. Dat is altijd wel zeer de garantie op doelpunten dus. Verder in de tijd won Anderlecht ook wel nog eens op 1-4 op Tivoli, 5-2 thuis. Enfin, veel, veel doelpunten. De laatste ontmoeting, dat was dus zoals ik al zei een droge 0-0. Het zal toch beter moeten voor de thuisfans hier dan een simpele bril scoren. Het Lottopark is trouwens volledig uitverkocht voor deze seizoensopener. En Vitor Bruno die is toch een klein beetje aan het roteren in zijn ploeg met het oog op de volgende Europese wedstrijd, namelijk dat Augustinsson in de plaats komt van Ndiaye. Saliba komt in de plek van Jansana. Joshua Ngakana die komt in de plek van Onyaseke. En Tristan de Greef die schuift eigenlijk, die laat Svetkovic naar het puntje schuiven, want Sikan verhuist naar de bank. Voor de rest de verwachte namen. Kozemans is de aanvoerder en de keeper. Petro en Biancone zijn de twee centrale verdedigers. Mamar is rechtsachter. Marco Cana, Lucas Ambros, dat zijn de mensen in het middenveld samen met dus Saliba. En Bruno's conculega aan de overkant, ja, dat is geen onbekende hier. Hè. Edward Stil was vorig seizoen nog interim hoofdcoach toen Besnik Hazi ontslagen werd. Maar Stil koos eieren voor zijn geld. Hij bedankte voor de onzekerende job onder een wiebelende Olivier Renard om officieel trainer te worden en vertrok dus naar Watford. Maar ondertussen is hij terug in ons land en heeft hij de uitdaging van Lalou aanvaard. En zijn eerste officiële opstelling had meteen 6 nieuwe spelers in. Patrick Nkoa, die komt van Braunschweig over. Mame Wade, die komt van Lustenau over. Shakil Delos komt van Grenoble over. Ismaila Koulibaly komt van Lask over. Ex-Beerschot trouwens. En dan heb je nog het spitsenduo Mustafa Issa en Elias Filet. De ene van Kristiansund, de andere van Aarau in Zwitserland. Dat zijn allemaal vrij kleine en onbekende ploegen. Maar ja, dat is nu eenmaal de vijver waar ze moeten gaan graven. Ik ga niet de hele elf overlopen van La Louvière. Er zijn ook wel wat namen bij, zoals een Joel Ito en een Lutonda, die mensen nog wel kennen. Maar vooral eigenlijk de enige of de belangrijkste speler die uit het vorige seizoen is blijven hangen, is Marco Speano, de 27-jarige Argentijnse doelman. En er was wat twijfel over hem, maar wel, hij is fit en is ook aanvoerder in deze partij. Speano trouwens nog wel eens vernoemd geweest bij Anderlecht in de transfergeruchten, maar voorlopig lijkt het toch wel dat ze hun huis bouwen op Colin Kozemans. Verder nog te zeggen dat Laurens Visser over 10 minuten deze wedstrijd in goede banen leidt. Eerst nog de befaamde lichtshow en het clublied van Langelo Jojo. En dan kan de competitie ook beginnen voor Anderlecht en La Louvière.
0: Oké, tot zo meteen, Olivier. Sporta Tour. En dan weer naar de Tour, want we zijn benieuwd wanneer Kasia Niewiadoma wat gaat proberen. Misschien al bij het begin van die slotklim, Jonas?
2: Nee, voorlopig nog niet, want ze zijn er net aan begonnen. Nog 21 kilometer in totaal en dus een kleine 6 kilometer klimwerk nog te verrichten met de pentes tot 12,5% op het middenstuk van deze kant van de Col d'Huez. Want ze gaan hem nu dus langs een iets andere kant, steilere kant oprijden. Want het is wat korter, maar 6 kilometer, maar wel aan 7,6% gemiddeld en dus tot 12,5%. Hier heeft Vollering dus opgewacht. Hier heeft zeker ook Niewiadoma opgewacht om haar belangrijkste demarrage van deze Tour op te sparen. En Vollering beseft dat natuurlijk en zit in het wiel van de Poolse, die dus op maar 8 seconden staat. Dat moeten we steeds in het achterhoofd houden. Die 8 seconden, dat is het verschil dat straks heel belangrijk kan zijn aan de streep tussen Vollering en Niewiadoma. Holmgren die rijdt er nog 26 seconden voor. Dus de voorsprong is een beetje geslonken, vooral op het vlakkere gedeelte na die afdaling van de derde keer. Koldijzen was het, heeft zich misschien wel een beetje gespaard in de afdaling. Was het vooral Bertin die de groep met de favorieten heeft geleid. Dat gat wat heeft verkleind tot een dertigtal seconden. En nu vandaar dus nog altijd die voorsprong onder de halve minuut. Bertin moet er nu ook af. Dus de laatste helpster voor Vollering is er nu ook af. En een interessant detail, zo net dat we nog in een slow-mo beeld zagen. Zo net, Vollering die een drinkbus aannam, die spoot daarvan meteen de helft ongeveer leeg. Alle details tellen nu, niet te veel gewicht meesleuren. Een halve drinkbus zal nu moeten volstaan om deze beklimming en dan de afdaling te overleven. Niedermayer in de leiderstrui in het jongerenklassement, in het wit-paars dus. Zij leidt nu het pak met in het wiel Cassia Niviadoma en daarachter Vollering. Nu als een schaduw van Niviadoma uiteraard. Zij mag haar niet laten rijden. 8 seconden. Ik heb het al een paar keer gezegd. Dat wordt de mantra. Vandaag is het al de afgelopen uren geweest voor Vollering en voor Niviadoma. Dat is het verschil tussen deze twee. Zitten er ook nog bij Elisa Longo-Borghini en Paula Blasi. Vlodarczyk ook nog altijd. Longo-Borghini die het zo net op de vorige beklimming van de Koldijzen wel wat lastiger had. Dus benieuwd of zij nu het wat steiler wordt, deze beklimming, of zij dat ook goed kan overleven. En dan hebben we natuurlijk ook nog altijd, dus naast Niedermayer, ook nog altijd Kerbaul en Fischer Black en Femke de Vries, die dus een goede slotrit aan het rijden is en op die manier nog wat zal opschuiven in het klassement en de Tour van Visma Liesbach toch een beetje zal goedmaken na het verdwijnen van Pauline Ferrand-Prévot. Het is temporijden voorlopig door Niedermayer en daardoor komen ze wel wat dichter op de koploopster die al een hele ronde op kop rijdt op de vorige beklimming, al vrij snel weggesprongen, maar ze gaan er zo meteen naar toerijden. Ze heeft nog een bochtvoorsprong op deze kant van de Koldijzen, Isabella Holmgren. Als ze erbij komen, is het dan het zijn voor Niviadoma om iets te proberen of wacht tot de echt allerstijlste stukken, tot 12,5%. We zijn heel benieuwd, Steffi. Maar voorlopig dus nog laten we maar zeggen, een soort van wapenstilstand tussen de absolute topfavorieten.
0: Ons op de hoogte, Jonas.
3: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
4: Hoe lang nog?
5: Papa, ik heb honger.
4: Verveel me.
3: En je hebt vakanties met Ketnet.
6: Dit wordt echt geweldig.
7: Als in Veros.
8: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
9: Natuurlijk.
8: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
10: Mama, mag ik op de hotspot?
11: VRT Max. Maak elk moment de max.

0: Never Back Down van Novastar. We gaan snel naar de Tour bij Jonas.
1: Nog 3,8 kilometer klimwerk en ze is er nu aan begonnen. Net toen ze Holmgren hebben kunnen inlopen en Niedermayer van de kop ging, ging Nivia Doma versnellen. Eerst vanuit het zadel, nu dan toch uit het zadel. Nu zit ze er weer in en ze krijgt voorlopig één vrouw niet gelost. De vrouw in het geel uiteraard. De vrouw die sinds gisteren in de gele trui stond na die chaotische etappe, zeker in het slot waar er heel veel is gebeurd. Maar Demi Vollering zit nog altijd in het wiel van de grote uitdaagster. 8 seconden het verschil. Dat verschil is nu nog altijd niet goed gemaakt door Nivia Doma. De rest moet nu wel passen. Fisher Black kan het tempo niet volgen. Holmgren die heeft natuurlijk haar beste krachten opgebruikt. Ook Vlodarczyk moest eraf. Ook Kerbal had het lastig. Longo Borghini weer staat wel voorlopig. Echt wegrijden doet ze voorlopig niet. Het is vanuit het zadel proberen het tempo nog wat hoger te leggen. Want Niedermayer die kreeg niemand gelost. Die heeft gewoon het gat gedicht op Holmgren. En dus nam dan Nivia Doma over. Ja, we zien nu dat ook de Vries en Kerbal het inderdaad lastig krijgen. Dat zij eraf moeten. Zij gaan wel wat tijd verliezen. Nu op de steilste stukken tot 14%. Zelfs 12,5%. Hadden we gezegd. Het is dus nog hier een beetje steiler, tot 14%. Dan zal het nu dan toch misschien wel echt moeten gaan gebeuren. Dan zal ze toch even moeten kunnen kijken naar Vollering of zij het lastig krijgt. Nivia Doma op de trappers. Maar Vollering volgt nog altijd heel erg flux hoor. Nog niet uit het zadel geweest. Een heel klein molentje aan het trappen. En dan zien we ook dat Fisher Black een beetje aan het terugkeren is. Dat ook Elisa Longo Borghini nog niet echt te ver is. Dus het tempo van Nivia Doma is nog niet verschroeiend genoeg om echt de rest, ja, op de wonden, op de brandwonden zeg maar, te laten zitten en ze er echt af te rijden. Want Fisher Black gaat er nu ook opnieuw naartoe. Holmgren nu in het wiel van Blasi. Blasi die dan ook haar kopvrouw ietsje voor haar ziet uitrijden met Elisa Longo Borghini Vlodarczyk samen met Kerbaol en de Vries wat meer in de problemen. Het valt dus uit elkaar op de slotklim van de Col d'Huez. Dan toch, maar de versnelling is niet hard genoeg, niet verschroeiend genoeg om echt Vollering te lossen. Die nu ook naar de kop gaat. Die nu het tempo gaat bepalen. En dat zal toch wel een mentaal tikje zijn, denk ik, voor Nivia Doma. Want als zij nu het tempo gaat bepalen, als zij het misschien nog een tikje hoger legt, een half kilometer per uurtje hoger legt, en dat doet ze nu ook. Ze gaat nu op de trapper staan. Ze gaat nu proberen Nivia Doma te lossen. Even tonen wie hier de koningin is. Ze kijkt achter zich. Ja, ze kijkt enkel nog in de ogen van de Poolsen. Nu naast elkaar. Eerste poging niet echt gelukt. Het gaat heel erg stijl nu. Eerste poging niet gelukt om Nivia Doma te lossen. Het is een mentaal spelletje aan het worden ook tussen de twee. Zo is de achterstand van Fisher Black opnieuw wat groter geworden. Nu is het opnieuw Nivia Doma naar de kop. Nog een goede 3 kilometer klimmen. En dan zijn ze helemaal boven en dan naar beneden. De nummers 1 en 2 in het klassement samen onderweg. Met Fisher Black die nog het dichtste lijkt te kunnen volgen. Die nog de beste benen heeft op de laatste keer de Col d'Huez. Die gaat beslissen over winst en verlies in deze Tour. Kerbaol, Vlodarczyk en De Vries die zijn er niet meer bij. Zij zijn wat trager onderweg. Opnieuw een versnelling nu van Vollering. Opnieuw een versnelling van Vollering zoals het gisteren ook deed op dat heel steile muurtje. 400 meter maar en vooral de laatste 50 meter, 35 meter zelfs maar, waren voldoende voor haar om Nivia Doma te lossen. Wat ervoor was gebeurd in de bocht in aanloop naar dat klimmetje zijn we nu al even vergeten. Daar zullen ze het daar straks ook wel even over hebben gehad, want ze hebben al even gepraat aan het begin van deze etappe. Ook deze tweede versnelling van Vollering heeft Nivia Doma niet kunnen lossen. Even de beweging met de arm nu overnemen, zegt ze. Dat gaat ze uiteraard niet doen. Achter zich kijken ze niet meer. Ze zijn nog maar met twee. De twee vrouwen die deze Tour nog kunnen winnen. Voor een tweede keer. Dat zou ook een primeur zijn in de jonge geschiedenis van de Tour. Vijfde editie in de moderne geschiedenis uiteraard. En we denken terug aan die 4 seconden verschil tussen deze twee van 2 jaar geleden bovenop Alpe d'Huez. Nu voorlopig 8 seconden. Het verschil moet nog gemaakt worden aan de finish. Straks moeten we nog gaan rekenen. Maar voorlopig 0 seconden tussen deze twee. Ze zijn samen dus weg uit de groep met de favorieten. En komt er nog een versnelling of gaan ze wat kijken naar elkaar? Het gaat nu omhoog aan 12%. Heel erg stijl dus. Vollering en Nivia Doma. De nummers 1 en 2 samen onderweg. Het verschil is voorlopig nog 0 seconden. En het moet uitdraaien op een verschil van 8 seconden of meer. Liefst meer uiteraard voor Nivia Doma om deze Tour nog te kunnen winnen. Steffi.
0: Ja, spannend zeg. We gaan meteen ook de openingsfase in Anderlecht-La-Louvière meepikken met Olivier.
2: Ja, en we zijn 24 seconden ver. En het was bijna copy-paste van de wedstrijd tegen Pauk Saloniki voor Anderlecht. Want een lange bal naar voren en een beetje harrewar. En plots kwam Svetkovic toch in een vrij kansrijke positie. En kon hij bijna ook trappen, maar geen doelpunt deze keer. Dus daar was het wel het geval toen in Griekenland. Nu hier in het Lotto Park nog geen doelpunt. Dus maar dat is logisch. We zijn 44 seconden bezig. Kozemans aan het opbouwen van achteruit. Die gaat via Petro. Dat is een van de nieuwe namen voor hem uit. De bal spelen meteen diep op Augustinsson. Die vindt ook de greep. En zo zijn we meteen wat linies ver. Hij is al bijna aan de 16 van La Louvière. Gaat voorbij Faye. Nu de voorzet misschien achteruit leggen. Hier is Augustinsson. Die kapt naar zijn linker. Krijgt hem niet voor. Had iets te veel last met die bal. En Ngakana kan hem ook niet helemaal controleren. Petro nu in de rug van Elias Filet. Maar goed gerecupereerd. En Marco Cana die pikt de bal terug op voor Anderlecht. Met een dribbel. Maar nee, die heeft niet echt de dribbel in huis. Zoals bijvoorbeeld een Ngakana of Augustinsson of een De Greef dat hebben. En daardoor het balverlies, maar wel nog steeds de bal in het bezit van Anderlecht ondertussen. Saliba naar Augustinsson en Leo Petro. En dan Biancone. De man die al een verleden heeft in de Jupiler Pro League bij Cercle Brugge. En ondertussen via Nottingham Forest en Olympiakos onder andere opnieuw hier in België is beland bij Anderlecht. Svetkovic nu. Met een pasje binnendoor. Dat was iets te getelefoneerd. En Mamar moet iets te lang wachten ook op die bal. Daarmee is het of de angel er een beetje uit. Fout op Saliba, maar balvoordeel gegeven. Svetkovic heeft opnieuw een beetje last met de controle. En dan maar de bal zo snel mogelijk vooruit. En een lange bal vanuit La Louvière. Dat is natuurlijk gesneden brood voor Colin Kozemans. Die vrij hoog natuurlijk zoals altijd staat. En die lange bal heel makkelijk kan controleren en alweer kan verdelen aan zijn verdedigers. We zijn bij Augustinsson. Die Ngakana vindt. Ngakana komt naar binnen. Maar hoeft nog een lange weg te gaan. En moet ook naar achteren. Iets te veel groen volk voor hem. Ja, de Joshua Ngakana dus. 3 goals, 2 assists vorig seizoen in de Challenger Pro League bij de Futures. En ook een van de jonge kerels, namelijk ook Onyaseke. Ogea is er ook natuurlijk bij. Die werd nog maar net verlengd. Zijn contract tot 2029. En hij, een van de jonge kerels die Sibierski en Vitor Bruno allebei wel graag kansen willen geven in het nieuwe Anderlecht. In dit Anderlecht, wat zal het zijn? 7.0 zeker. We zijn aan het opbouwen met Faye. Dan zijn we dus achteraan bij La Louvière. Maar goede bal en Piano. Die komt nog goed tussen beiden. Heeft ook de bal klem en een foutje van Ngakana. Maar het was vooral Faye die een hoog en sterk opzittende Ngakana niet had zien komen. De bal dan prompt tegen de jonge kerel van Anderlecht aantrapte. De bal ging de lucht in en Piano kwam goed tussen beiden. Maar heeft zich daar toch een beetje bij bezeerd. Maar kan alweer verder natuurlijk. Oku aan het opbouwen nu op links misschien. Een keer via La Louvière dus, maar nee. Zij verliezen meteen de bal. En het is Anderlecht dat weer mag beginnen aanvallen. Biancone mag niet te veel tijd nemen om die inworp te nemen. Dat zijn de nieuwe regels. 5 seconden. Dat is wat je mag hebben. En dan moet je keuze maken. Welke teammaat je gaat aanspelen met het gebruik van je beide handen. Het WK heeft invloed gehad ook op onze spelregels. Want ook de wissels moeten sneller. Ai, en nu een mindere controle van Joshua Ngakana. Een beetje zenuwachtig begin van de jonge kerel. 17 jaar nog maar. Hij dus in de basis gedropt. In de plek van een andere jonge kerel. In de plek van Onyaseke. En op die manier dus nog geen doelpunten in deze partij. 4,5 minuut ver. En nu een foutje op Leo Petro. Dat lijkt mij een ideaal moment. En meteen ook de gele kaart trouwens. Gaan we meteen opschrijven voor Mame Wade. En dan hebben we meteen ook een eerste keer onze pen bovengehaald. 4,5 minuut ver dus. En 0-0 tussen Anderlecht en La Louvière.
0: Oké, dan gaan wij weer meteen naar die strijd in de Tour. Hè, tussen Demi Vollering en Kasia Niewiadoma. De gele trui en de nummer 2 in het klassement. Op de slotklim, Jonas. Wijken ze nog altijd niet van elkaar zijde?
1: Nee. Vollering zit nog altijd helemaal in het wiel van Niewiadoma. En elke keer Vollering op kop komt, is er meteen de beweging met de elleboog voor de overname van Niewiadoma. Ja, het is uiteraard het spel dat nu gespeeld wordt. Niewiadoma moet van Vollering af. Andersom moet er uiteraard juist niks. Er moet helemaal niks voor Demi Vollering. Zij moet gewoon nog 1,2 kilometer op deze klim overleven. Samen met Niewiadoma dan ook samen de afdaling goed proberen te doen. en dan binnenkomen. Als het tot een spurt komt tussen die twee, dan schrijf ik nu al Demi Vollering op. Dus ja, de kilometers beginnen stilaan op te raken voor Nivea Doma om het te gaan proberen. Zij rijden nu ook nog altijd maar 19 seconden uit voor de groep met Longo Borghini, Niedermayer, Blasi, Holmgren en Fisher Black. Holmgren die dan toch wel goed weerstaat nadat ze toch één volledige ronde op kop heeft gereden. Op 50 seconden van de kop van de wedstrijd vinden we dan Kerbal, Vlodarczyk en De Vries. De Vries die zo net probeerde van die andere twee af te raken, dat is niet gelukt. Nog 900 kilometer, nog 900 meter klimwerk, ik zeg het nu weer net als gisteren, nog 900 meter klimwerk tot ze aan de top zijn van de Col d'Huez. Langs de zwaarste kant. Dus, ik zou toch iets gaan proberen. Nivea Doma, of kan het niet? Lukt het niet? Merkt ze nu van, ja, er zit gewoon niks meer op. Ik kan niks meer extra geven. En dus wordt het dit gewoon. Ze zal een beetje moeten vrede nemen met die tweede plaats. Dan heb ik het gisteren dan een beetje laten liggen. Met die hetsen natuurlijk. Met de ploeggenoten van Vollering. Met Jerry die daar even in de weg rijdt. Nu dan toch nog een versnelling in de laatste 600 meter van Vollering. En dan is aan het wegrijden. Dan is aan het wegrijden op een stukje tot 8% op het kleine molentje vanuit het zadel. En is er nu Nivea Doma aan het lossen. Nivea Doma moet 5 meter toestaan. Nivea Doma nu op 10 meter. Ze moet ze laten rijden. Ze ziet het. De gele broek en de gele trui van Vollering nu kleiner worden. Nog 500 meter tot de top van de klim. En dan is Vollering helemaal boven. En dan zal er een verschil zijn tussen de twee. En als ze dit doet, dan denk ik dat Nivea Doma straks ook zal moeten zeggen, ja, ze was gewoon beter vandaag. Op de iets minder steile delen lukt het dan toch voor Vollering om Nivea Doma achter te laten. Ze heeft het geprobeerd te polsen op de wat steilere stukken, maar echt veel zat er niet meer op die versnelling op. Dat zie je ook aan de verschillen met de achtervolgers, dat die niet echt heel erg groot zijn geworden. En dus denkt Vollering, dan ga ik het dan maar eens proberen. Terwijl ze nu even achterom kijkt en ziet dat ze inderdaad al lang niet meer in het wiel zit, dat ze nu een voorsprong heeft van een 100-tal meter. Zo meteen gaat ze boven komen en dan gaat ze zich naar beneden gooien. En dan denk ik dat we nu al mogen opschrijven, als ze die afdaling goed overleeft, niet al te veel risico's inbouwen, dat ze inderdaad voor een tweede keer de Ronde van Frankrijk bij de vrouwen editie 5 zal kunnen winnen. Ze deed het al in de tweede editie toen ze van haar angstgegner Annemiek van Vleuten af was. Die was er toen niet meer in haar allerbeste vorm bij het pas. Het jaar daarna ging ze met wiederpensioen Annemiek van Vleuten. En dan nu, de vrouw die haar ook al een paar keer heeft gedwarsboomd. Denk maar aan 2 jaar geleden op Alpe d'Huez. Cassia Nivea Doma. Nu kan ze helemaal lossen en ze heeft een voorsprong van nu, ja, virtueel 18 seconden. We gaan nog even proberen mee te pikken. Nu ze helemaal boven is, Demi Vollering, of dat inderdaad zo is. Zij nu boven op de Col d'Huez. Nog eens 10 punten erbij voor de Bergström. Maar dat maakt niet meer uit. Die zal helemaal zeker voor Piet Pietersen even meetellen. Dan is het inderdaad 15, 16, 17, 18 seconden dat Nivea Doma nu moet toestaan. Dus die 8 seconden achterstand, die achterstand is nu nog wat groter geworden. 15 seconden zouden het nu zijn. Nu dus naar beneden duiken. En dan kan Vollering misschien wel in het geel deze slotetappe winnen. Etappeoverwinning nummer 3 zou het dan zijn. En dan is het helemaal duidelijk en uitgeklaard dat zij de allerbeste is in deze Tour bij de vrouwen. En dat Nivea Doma dus in het slot op deze 4e keer de Col d'Huez dan toch de rol heeft moeten lossen bij Demi Vollering. En dat zij dus tweede zal worden in deze Tour.

0: De Rolling Stones en Jealous Lover. Demi Vollering heeft vleugels gekregen nu, denk ik, in de laatste 12 kilometer intussen van de Tour de France. Femme, zij solo op weg naar, zo lijkt het toch, er is nog een afdaling natuurlijk, maar wel op weg naar rit en tourwinst. Dadelijk gaan we nog eens naar Jonas, maar eerst Anderlecht La Louvière. Olivier, nog altijd 0-0, klein kwartier gespeeld. Heb je veel genoteerd de voorbije minuten?
1: Maar kansen niet, maar wel dat Anderlecht zeer sterk aan het spelen is, moet ik zeggen. Erg snel in de recuperatie, als ze het al moeten doen, want ze moeten niet al te veel ballen recupereren. Ik denk als ik snel even een website erbij neem, dan zie ik, voilà, kijk, 80% balbezit. Dat zegt veel. Anderlecht eist de bal op, doet er ook heel veel mee, probeert heel veel lopende mensen in balbezit te krijgen. Nu opnieuw handen op elkaar voor een zeer mooie speler die hier op het Astridpark nu begint te spelen. Lucas Ambroos. In een podcast van het Nieuwsblad had Hein van Azenbroek al meteen heel veel lof voor de jongeman die net is overgekomen van het Poolse Górnik Zabrze. En dat is terecht hoor, want die speelt echt wel een zeer goede partij. Meteen verdeeld, heerst en hij bepaalt het tempo, metronoom hier in het middenveld van Anderlecht. En nu net opnieuw de handen op elkaar voor een goede voorzet van Joshua Ngakana. Nee, Anderlecht speelt echt wel zeer sterk in dit begin van de partij. Alleen, ja, nog geen doelpunten kunnen van maken, maar dat is eigenlijk, zo voel je aan, een kwestie van tijd. Je zou bijna kunnen zeggen, als je het een beetje bekijkt op deze manier, dat Anderlecht een man meer heeft op het veld. Dat is het gevoel dat je hebt, dat La Louvière van geen hout pijlen weet te maken en dat Anderlecht voorlopig doet wat het wil en vooral van op links aanvalt met combinatie met Augustinsson en die Joshua Ngakana. En nu opnieuw, voilà, kijk eens. Goed, ik wou zeggen, goede recuperatie van Mihailo Svetkovic. Maar Laurens Visser had dat anders gezien en fluit op voor de fout van de Serviër. En dus opnieuw La Louvière dat aan het opbouwen is. Maar ja, ze doen er zo weinig mee. Ze kunnen het ook niet. Ze krijgen echt wel geen adem. Ze worden heel stevig bij de keel gegrepen. En ik kan me niet echt herinneren dat er een moment is geweest waarop Colin Kozemans al echt iets heeft moeten doen. Dat leek op een redding of nog maar op een bal tegenhouden met de voet. Een lange bal of zo. Ja, er is eentje geweest, maar dat was niet echt een lange bal. Dat was een bal naar voren gejast. Een blinde poging om zo snel mogelijk iemand te bereiken vanuit het La Louvière standpunt. Maar nee, dat is het enige dat de Wolven hier voorlopig op de mat kunnen leggen. We zijn een klein kwartier ver. We zijn aan het aanvallen misschien nu met Petro. Die via Augustinsson en De Greef. Ook hij, ja, vertoont toch wel goede tekenen. Kijk eens nu, geweldige dribbel voorbij Wade. Maar moet terugkeren op zijn stappen naar Marco Cana. Ook hij aan een nieuwe poging bezig om zich dan toch eens in deze ploeg te knokken. Marco Cana. De voorzet misschien nu van Saliba. Nee, dat is moeilijk. En is ook niet meer in staat om de balverovering van La Louvière ongedaan te maken. De bal rolt over de achterlijn. En dus een doeltrap voor Marcos Peano. Anderlecht, de betere ploeg, nog geen doelpunten gemaakt. Maar ik voel het zo wat aan dat het een kwestie van tijd is.
0: Op de E40 richting binnenland is er ruim 20 minuten vertraging tussen Jabeke en Aalter. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk 10 minuten erbij door werken in Zwijnaarden.
2: Sportza Tour.
0: Radio 1. En dan in wat intussen de laatste 10 kilometer zijn van deze Tour de France. Femme en Demi Vollering solo op weg naar rit en tourwinst. Ik neem aan, Jonas, geen risico's meer in de afdaling.
3: Ja, dat zou je denken, maar toch twee keer. Okay. Dat ze vrij dicht bij een borduurtje kwam, één keer bij wat afsluitingen kwam, dat ze echt wel in de remmen moest, dat het echt wel verkeerd ingeschat die bocht. En dan nog één keertje bij het uitrijden van een bocht, dat ze maar net voor het borduurtje uitkwam. Dus ja, toch wel met de nodige risico's, moet ik zeggen. Maar het levert wel op, want Nivia Doma, die rijdt intussen op 3/4 minuut van Demi Vollering rond. En ze kijkt nu ook achter zich. En ze ziet dan dat de andere favorieten in het klassement, of de andere klassementsvrouwen liever, want er is nog maar één favoriete over natuurlijk. En dat is de gele Demi. Maar zij dus op weg naar een tweede eindoverwinning in de Tour. Een derde etappezege in deze Tour. Het geel zal zo meteen op de Promenade des Anglais aan de Côte d'Azur nog wat meer glanzen om de schouders, denk ik, van Demi Vollering. Ze breidt nog een beetje uit. Ze heeft nu een voorsprong van 51 seconden op de groep. Met daarbij inderdaad de witte trui. Niedermayer, Nivia Doma, ook Holmgren zit er daar nog bij. En Blasi in de andere klassementsvrouwen. Maar we kijken toch vooral naar één vrouw die nog enkele dalende kilometers moet afleggen. En dan alles in zich mag gaan opnemen op de Promenade des Anglais. waar heel veel volk is komen opdagen om deze Demi Vollering een tweede keer de Tour te zien winnen. En wat een wielerjaar heeft zij toch al gereden. Ze won ook al de Giro, waar ze het ook op de slotetappe helemaal nog omdraaide. Waar ze, zoals ze het zelf zei, achteraf, ik heb gekoerst om te durven verliezen. En zo heb ik deze Giro toch nog kunnen winnen, kunnen afsnoepen van Anna van der Breggen. Dus tweede grote ronde die zij wint dit jaar. Ze won ook al in het voorjaar de Ronde van Vlaanderen. Ze begon zelfs met de omloop te winnen voor Nivea Doma toen ook al. En ze won ook al de Ardina Klassiekers, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. En echt Grand Cru wielerjaar dus voor deze Demi Vollering. En wie zegt dat zij ook niet de topfavoriete liever kan zijn voor het WK in Canada. Dat komt er toch ook al vrij snel aan als ze deze vorm maar een beetje kan vasthouden of wat kan afbouwen, dan opnieuw kan bouwen naar deze vorm, dan mag je haar zeker ook en vast voor een allereerste regenboogtrui voor haar gaan opschuiven, denk ik, als een van de favorieten. Voorsprong is nu gestegen naar een minuut, nog 6,5 kilometer, en dan gaan ze in Nice een prachtige winnares van deze Tour de France van mogen ontvangen.
2: Radio 1
4: Sportza Tour.

0: En Monica die ruzie over The Boy. Demi Vollering kan bijna gaan vieren. Nog een kilometer of wat is het, vier intussen in de Tour de France van. Maar eerst gaan we toch nog eens terug naar Anderlecht-La Louvière. Olivier, jij voelde daarnet een doelpunt aankomen, maar het is wel nog altijd 0-0.
1: Ja, het is inderdaad. En ik moet ook zeggen, het begint minder en minder zo aan te voelen. Okay. Omdat de druk een klein beetje gaan liggen is bij Anderlecht. Nu aan de andere kant net nog een zeer mooie combinatie. Na een corner met daar weer op links met diezelfde Joshua Ngakana. Mooie eerste kennismaking. Nou ja, eerste kennismaking. Het is een vierde Jupiler Pro League match. Want vorig seizoen kwam hij in de Champions Playoffs ook al drie keer aan bod bij het Anderlecht van Jeremy Taravel. Maar nee, het is zeker leuk om hem te zien spelen. En daarnet dus na een corner een heel knap hakje in de 16. De voorzet van Ludwig Augustinsson. Maar wat ik wel opmerkend is, daarom dat ik voel dat het doelpunt nog niet per se echt in de lucht hangt, is een soort van nonchalance. Een soort van, ja, die bal gaat er wel in geraken. Houding bij Anderlecht en dat het allemaal wat te mooi is en dat de afwerking ook niet echt zo resoluut genoeg is. Het is een beetje halfslachtig. Het was nu met name Nathan Saliba die er zijn voet maar zo wat tegenzette alsof hij op training dat aan het doen is. En het zou echt moeten duidelijk zijn dat aangezien daarnet 22 minuten geleden de scheidsrechter heeft gefloten dat de match bezig is en dat dus iets harder en iets vastberadener tegen de bal moet worden getrapt. Saliba nu, opnieuw met de infiltratie, maar wel het balverlies. Wel meteen weer de recuperatie voor Marco Cana. En Ambros, mooie bal via de buitenkant voet. Oelala, die raakt die bal helemaal verkeerd. Mihailo Cvetković werd helemaal vrij aangespeeld door een geniale bal van Lucas Ambros. Geen buitenspel, want Lutonda stond daar nog te slapen. En Cvetković, die in een halve volley in het lopen naar het doel, niet makkelijk. Technisch erg moeilijk schot. Ja, die bal volledig mist. Ai, ai, ai, ai. Ja, kijk. Dat bedoel ik dus. Beetje te nonchalant misschien. Maar in dit geval kan je ook wel zeggen, het is niet echt makkelijk. Het is erg moeilijk zelfs om deze bal echt goed op de slof te nemen. En goed ook te besluiten tussen de palen van Marcos Peano. Nathan Saliba opnieuw. Anderlecht eist de bal op en blijft creëren. Al voorbij het eerste kwart van deze partij. En Augustinsson, Petro, maar iedereen in het groen voor hen. En dan is er moeilijk doorkomen aan. Maar is een balletje binnendoor. Cvetković, nee, mist niet meteen de bal kwijt. En dus zou ik zeggen, ja, Steffi, ik vermoed, of Jonas misschien meteen, dat Demi Vollering bijna binnen is om haar toerzegen te vieren.
0: Bijna, hè, Jonas.
2: Ja, dat heb je inderdaad goed ingeschat, Olivier. Want nog 1,3 kilometer. Zover moet ze nog naar de Promenade des Anglais. Ze gaat nu langs de Middellandse Zee, langs de stranden van Nice, die Promenade des Anglais opdraaien. Die fantastisch mooie boulevard die een eindpunt vormt dus van de vijfde editie van de Tour de France Femme. Ik zeg er altijd bij in de moderne geschiedenis, want we mogen uiteraard al die vorige edities in de jaren 80, 90 en ervoor niet helemaal uitkomen. Maar ja, deze Tour heeft toch het vrouwenwielrennen nog een pak populairder gemaakt. Is in die paar jaar uitgeroeid tot de allerbelangrijkste wedstrijd op de kalender in het vrouwenwielrennen. Een wedstrijd die dus deze Demi Vollering voor de tweede keer op haar naam zal mogen schrijven. Nu een derde etappe overwinning gaat ze pakken in deze Tour de France Femme. En nu voor het eerst ook in het geel. Wat een rollercoaster is het geweest. De gele trui is verschillende keren van schouders veranderd. Sinds gisteren pas om de schouders van Demi Vollering. Maar nu dus de puntjes op de i. Nu, terwijl we nu ook even de ploegleiders zien met Lars Boom, die nog in het oor aan het schreeuwen is van Demi Vollering, zei ze net ook even een blik naar de camera en een blik vol ongeloof. Even het hoofd schudden. Heb ik dit gedaan op deze manier? Jawel. Het is weer heel spannend geweest. Wat een reclame is dit toch geweest voor het vrouwenwielrennen. Nu gaat ze binnenkomen. Ze heeft nog 400 meter af te leggen en dan is ze helemaal zeker van een tweede overwinning in de Tour. Ze jut het publiek nog een beetje op. De gebalde

0: De vuist nu ook bij Gele Demi. Het hartje toont ze ook. Ze komt binnen en de voorsprong op de groep met Nivia Doma. En de andere favorieten voor vandaag, die hebben geprobeerd misschien wel, maar het toch wel wat te lastig hadden om deze Demi Vollering echt uit de wielen te rijden. Dus ging ze het maar zelf proberen op de laatste keer Koldijzen. En dus mag je met rechte reden zeggen dat je de kampioene bent van deze Tour de France. Ze is nu binnen in 2 uur 44 minuten en 43 seconden in deze slotetappe. Die lang op zich heeft laten wachten voor direct vuurwerk van kwam. Op de slotetappe, op de slotklim dan toch helemaal. Ze heft de fiets nu ook de lucht in. De schreeuw komt uit de mond. Uiteraard is ze heel erg blij. En ze gaat nu kijken naar de achtervolgers die een minuutje achter haar gaan binnenkomen. Ze worden nu geleid. Het pak wordt geleid door Niedermayer. Ja, zij probeert nu nog Vollering. Vollering, Nivia Doma uiteraard, haar kopvrouw, naar een tweede plek in deze etappe te leiden. Maar het zijn allemaal parels voor de zwijnen, zeg maar. Want de einduitslag ligt toch helemaal vast met Demi Vollering dus op 1. Nog een 300 meter en dan zijn zij ook binnen. En ze gaan er toch nog voor gaan spurten. Het klassement ligt wel zo goed als vast. Er gaan nog een paar verschuivingen zijn. Dat gaan we straks nog wel meegeven. Het is Blasi die nu stevig aanzet met Fisher Black in het wiel. En dan is het Nivia Doma. Gaat ze dan toch eens een spurtje winnen in haar leven? Dan gaat dat gebeuren. Ze komt er nu langs. Komt ze er ook voorbij? Of is het dan toch Blasi die weer staat? Het is Blasi die weer staat. En die tweede wordt in deze etappe voor ofwel Nivia Doma ofwel Fisher Black. En dan zijn ook Niedermayer en nu Holmgren binnen. En dan komt Elisa Longoburgini nog een beetje wat seconden achterstand binnen op 1.15 om precies te zijn. Van Gele Demi, die nu in de armen valt van haar vriend. De tranen zijn er uiteraard ook bij. Het is heel erg emotioneel, heel erg stresserend geweest, deze slotetappe voor haar. Maar in de gele leiderstrui heeft ze alles weerstaan. De aanvallen die er waren, vooral dan natuurlijk die van Nivia Doma, die het op de laatste keer de Koldijzen toch heeft geprobeerd. Maar misschien nog wat te weinig jus in de benen zat om echt het verschil te maken. En dus ging Vollering zelf versnellen en zet ze zo de puntjes op de i van Demi. Gele Demi, zij wint dus voor de tweede keer in haar carrière de Tour de France van.
1: Dankjewel, Jonas Maas. Het is een toeroverwinning met ook een beetje Belgische inbreng, toch? Hè? Met performance manager en coach eigenlijk van Demi Vollering, Lieslotte Croix, die we hier de hele Tour lang elke dag konden spreken op Radio 1. Ik vermoed dat de ontlading bij de ploeg ook wel groot zal zijn. Mooi einde van deze Tour. Daarmee is het bijna... Ja, dat moest er nog even tussen, inderdaad. Het is bijna 7 uur. Straks komt er meer Sporza aan met nieuws, met reacties na de Tour. En ook het vervolg van Anderlecht La Louvière. Olivier, nog altijd 0-0 daar?
2: Zo is dat, 27 minuten en 48 seconden ver in deze partij. Nog steeds de brilscore op het scorebord. Maar nog steeds wel Anderlecht dat de bal opeist met opnieuw Joshua Ngakana. Dat is toch echt wel een leuke kennismaking in deze partij. Leuke speler in deze wedstrijd. En daarnet nog een hele mooie panna door de benen van... ik denk dat het de Shaki Dello was. En ja... Dat is wat we Anderlecht supporters willen zien. Hè. Dat is wat het Astridpark, dat is wat het Lottopark ondertussen. En het Constant van de Stokstadion zo vaak heeft gezien. Speelse voetballers die mooie dingen kunnen tonen. En nu misschien Svetkovic in de 16 al. Gaat misschien afleggen. Maar bal is moeilijk te bespelen. En moet dan terug naar diezelfde Ngakana. Die de compagnie sticker op zich plakken heeft. Namelijk die van... broer François, want hij komt eigenlijk van BX Brussels. En dat is dus waar de compagniefamilie mee aan het roer zit. En nu net nog een schotje van Saliba, maar gekraakt en dus naast. En zo blijft het nog steeds 0-0 in deze leuke eerste wedstrijd van Anderlecht en La Louvière in de competitie. 28, bijna 29 minuten ver. De brilscore op het scorebord.
1: Dankjewel Olivier. Dadelijk meer Sporza na het nieuws van 7.
3: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar carrière de Ronde van Frankrijk bij de vrouwen gewonnen. Vandaag was ze in Nice opnieuw de sterkste. Jonas Maas, we mogen dus wel spreken van een terechte toerwinnares.
0: Zeker en vast. De puntjes op de i van Demi in deze slotetappe die lang gesloten bleef tussen de klassementsvrouwen. Enkel Marlen Royster, de Zwitserse die derde stond in het klassement, moest al snel lossen. En ze viel ook dan nog eens in de afdaling van de Col d'Aise, de klim die centraal stond in deze slotetappe. Op de vierde en laatste keer dat de rensters die col moesten beklimmen, probeerde Nivia Doma het wel. Zij moest nog altijd 8 seconden proberen goed te maken op Demi Vollering. Maar ze kon de Nederlandse niet lossen. En in de laatste kilometer versnelde Vollering dan zelf op die beklimming. Nivia Doma moest daar en dan het hoofd buigen voor Gele Demi. Die nu dus voor een tweede keer de Tour wint. En na winst ook al in de Giro, de Ronde van Italië. En in het voorjaar de omloop, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Mag ze echt wel spreken van een Grand Cru wielerjaar.
6: Dankjewel, Jonas. In het voetbal is Anderlecht op dit ogenblik bezig aan zijn eerste competitiewedstrijd. Het ontvangt La Louvière. Na een half uur is er daar nog niet gescoord. Eerder vandaag heeft Racing Genk zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen verloren. Het stond bij Zulte Waregem nogthans lang 0-1 voor, maar kregen het slot nog 2 tegendoelpunten. 2-1 dus voor Zulte Waregem. De ontgoocheling bij Genk-speler Brian Heijne is groot.
7: We hadden gehoopt om het seizoen beter te openen. We stonden er ook goed voor, maar ik denk door één vrije trap laten we ons hangen en krijgen we ook nog de tweede binnen. Ik denk gewoon dat we niet ontgoocheld mogen zijn als die bal of die vrije trap binnen gaat. Uiteindelijk zijn er nog 10 minuten te spelen en is het aan ons om terug te vechten voor de 3 punten.
6: Charleroi versloeg ook Oud-Heverlee Leuven met 3-1. Leuven moest meer dan een uur met 10 spelen na een rode kaart. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza. Dat is uitgewerkt door de zogenoemde Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump. Het Israëlische leger zal zich niet terugtrekken uit Gaza, zegt Netanyahu, voor de volledige en effectieve ontwapening van Hamas. Vorige maand kondigde Trump een grote doorbraak aan voor de tweede fase van zijn vredesplan. Hamas ging ermee akkoord zijn wapens over te dragen aan een nieuw Palestijns bestuur. Israël zou zich tegelijk geleidelijk aan terugtrekken uit Gaza. Maar dat weigert Israël nu dus te doen. En morgen starten grote werken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. Die werken gaan verkeershinder geven, want het zijn ingrijpende werken, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
8: In de verbindingslus van het knooppunt Machelen gaan we eigenlijk het volledige brugdek opnieuw heraanleggen. Dat wil zeggen dat we alle strippen tot op de waterdichting en van daaruit alles terug opbouwen. Dus betonherstel, nieuwe waterdichting en daar een volledig nieuwe wegopbouw met fundering tot en met asfalt.
6: De werken duren tot eind september en vallen samen met werken op de E19 in Reims die 2 weken zullen duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd dringende herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. Vanavond kan er lokaal een regenbui of onweer ontstaan bij temperaturen vannacht tussen 18 en 20 graden. Morgen start zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: Radio 1.
3: Sportza.
4: Met Niels van Duizen.
9: Een hele goede avond. Straks is er nog de slotmatch van deze eerste speeldag. Eentje tussen Antwerpen en SK Beveren. Maar goed, op dit moment zijn natuurlijk nog Anderlecht en La Louvière tegen elkaar bezig in die laatste 10 minuten van de eerste helft, Olivier.
2: Zo is dat nog iets meer, zelfs nog een 12 minuten te spelen. En dan nog wat we erbij krijgen in deze partij of in deze eerste helft. En nog steeds Anderlecht dat wel de betere ploeg is. Maar La Louvière komt iets meer in het stuk voor. Nu gaan we even volgen bijvoorbeeld met Ito die de bal misschien gaat voorbrengen. Maar het wordt moeilijk, lage bal en Augustinsson kan meteen wegwerken. Augustinsson een paar minuten geleden nog achter het kanon bij een mooie actie. Met opnieuw een Joshua Ngakana en Lucas Ambrose. Die twee vinden elkaar ook wel mooi. En hij... Er heel goed de voorzet gekregen. Augustinsson, maar niet helemaal afgewerkt zoals het zou moeten. En Mackie dus voor Piano om te klemmen. En bal dus wel tussen de palen. Maar geen echte kans voor Anderlecht. Dus voorlopig nog steeds. Ja, de 0-0 inderdaad op het scorebord. En dat begint toch een beetje te prangend te worden. Omdat je toch hoopt... Dat je met deze Sturmundrang die Anderlecht op het veld toont. Dat je dat in het begin van het seizoen ook niet 90 minuten kan volhouden. En dat je dat toch snel moet beginnen verzilveren. Zeker dat overwicht. Nu het slordige pas van Bianconi. Maar Marco Cana zet het goed recht. Fout op Svetkovic, maar balvoordeel gegeven. Nu nog opgepikt door Augustinsson. Marco Cana trouwens, gisterjarig, 24 geworden. Het zou mooi zijn voor hem om een verjaardagscadeautje te krijgen. Terwijl we nu een mindere paas zien van Tristan de Greef. Applaus van die Marco Cana. Beetje de schaduw aanvoerder op het veld. Je voelt dat hij heel vaak de ploeg aan het bij de les houden is. Heel snel coaching vanuit zijn centrale rol op de 8-positie. Of eerder de 6, zo je wil. Ik denk dat Saliba en hij eigenlijk een beetje naast elkaar staan. Nu voor de ogen van Edward Stil. De fout van Joshua Ngakana op Shaquille Delos. 29 matchen vorig seizoen bij Grenoble. 1 assist, geen doelpunt. De rechts middenvelder, rechtsachter eigenlijk. In het driemans defensiesysteem. Hij, een van die 6 nieuwe namen op het veld bij Edward Stil. Stil die dus na 9 jaar Frédéric Taquin een nieuwe hoofdcoach is van La Louvière. En veel mensen vonden dat toch een rare beslissing dat Taquin moest vertrekken bij Lalou. Omdat ja, uiteindelijk bleven ze in 1A. Deden ze het ook vrij goed. Nu ja, voorlaatste hakken over de sloot. Maar ja, het is nu ook eenmaal niet makkelijk om als promovendus in 1A te blijven. En het is hen wel gelukt om voor Dender te blijven in de relegation playoffs. Dus ja, missie geslaagd. En vooral, als je al 9 jaar in dienst bent, dan heb je misschien toch al een beetje krediet opgebouwd bij je bazen. Maar nee, Frédéric Taquin moest het gelag betalen. En dus is er nu Edward Stil, de man met dus ook een verleden hier. Maar ook bijvoorbeeld Kortrijk. En nog wel een paar andere ploegen in de eerste klasse. Charleroi bijvoorbeeld. Augustinsson terug naar Petro. En die helemaal terug tot bij Kozemans. La Louvière komt iets hoger druk zetten in deze partij. En nu wel daardoor de gaten. Saliba. Goed gevonden met een lange bal. Maar het balverlies dan weer. Okou zit ertussen. En nu kan La Louvière weer gaan opbouwen met Lutonda. Lutonda, 2 man voor zich. Issa en Elias Filet. Het gaat naar Issa. Die gaat naar zijn rechter. Die kan eventueel ook nog trappen. 2 meter, 3 meter naast. Eerste waarschuwing van de bezoekers. Colin Kozemans kon er alleen maar naar kijken. Maar gelukkig voor hem. Zonder al te veel erg. En dus geen doelpunt. Maar ja, La Louvière iets meer de neus aan het venster aan het steken. De balans in deze wedstrijd tilt iets meer richting het midden. En dus richting de groene ploeg. Biancone. Zou hij nog eens een lange bal versturen? Alleszins veel lopende mensen. Zoals bijvoorbeeld Ngakana en aan de overzijde Lucas Ambros. Maar het blijft over de grond gaan. En we zijn bij Augustinsson. En nu toch wel bij die Joshua Ngakana. Doorspelen naar Augustinsson. Achterlijn gehaald. Fout van Wade. Die moet oppassen. Heeft al geel. Vrij vroeg in de partij. Voor een fout op Leo Petro. En daardoor, dat is een nieuwe regel natuurlijk, mocht Petro de blessurebehandeling krijgen. En moest hij ook niet van het veld gaan. Omdat die blessure behandeld was. Omdat ja, de gele kaart was er. Als hij niet was geel, met geel bestraft geweest, dan was er geen geel. En was er ook een minuut verplicht aan de kant zitten voor Leo Petro. Nog even misschien deze vrije trap volgen met Ambros en Joshua Ngakana achter de bal. Want zo had een halve corner eigenlijk iets dichter tegen de grote rechthoek. 2 man achter de bal. Enkel De Greef en Mamar niet in de box. Afgelegd nu tot bij De Greef. De bal naar, nee, grondscherend schot, maar nee, geen goede trap. Nee, dit is niet goede trap naar het doel. Tristan De Greef en hij dus meteen naar achteren. Naar Ali Mamar en Marco Cana is ook alweer Anderlecht weer van op de eigen helft aan het opbouwen. 39 minuten ver, nog steeds 0-0 tegen La Louvière.
9: Dankjewel Olivier. En zoals gezegd, dus de slotmatch. Straks is de partij tussen Antwerp en SK Beveren. Het is heel druk geweest bij Antwerp afgelopen zomer. Ja, veel bedrijvigheid natuurlijk in Antwerp dat op zoek is naar een nieuw elan, een nieuw hoofdstuk binnen de geschiedenis van de club. Dat het allemaal een beetje beter gaat. En ze nemen het op. Ook op, liever gezegd, tegen de nieuwkomer. Dat is SK Beveren. Benieuwd of dat duel ook fris oogt deze avond. Glenn Martens, goedenavond.
10: Goedenavond Niels. Wat die bedrijvigheid betreft, die is redelijk laat op gang gekomen natuurlijk, omdat er wat onduidelijkheid was over wie dat nu de eigenaars zouden zijn van Antwerp. U weet het natuurlijk, er waren die financiële moeilijkheden rondom het consortium, de eigendommen zullen we maar zeggen, van Paul Gijsens. En die heeft dan de club van de hand moeten doen aan Wouter van den Houten, aan onder andere ook Toby Alderweireld. Maar dat is vrij laat op gang gekomen en dat betekent ook dat heel wat transfers eigenlijk pas de jongste 2 weken zijn afgerond. Dus heel wat spelers hebben nog niet al te veel minuten in de benen gemaakt tijdens die voorbereiding. Ook de trainer is pas deze week aangesteld. Lange tijd was het Faris Haroun die uiteraard wel het klappen van de zweep intussen kent en de voorbereiding echt wel goed voor zijn rekening genomen heeft. Maar dus Antwerp wellicht nog niet helemaal klaar om deze competitie te beginnen. Maar dat zal wel moeten natuurlijk vandaag tegen Waasland Beveren of tegen SK Beveren. Waasland Beveren, dat was de vorige keer toen de club nog in de eerste klasse actief was. Intussen is het weer het alombekende en het traditionele SK Beveren geworden. En Beveren, dat zal hier hoe dan ook met vertrouwen naartoe gekomen zijn. Want ongeslagen kampioen geworden in de Challenger Pro League. Daar al zeker van die titel in februari. Dat is toch redelijk ongezien. Maar ook daar waren er wat onduidelijkheden over de toekomst, zullen we maar zeggen, van die club. Want de eigenaars van SK Beveren, dat is een holding, de Global Football Holding, die waren met het plan aan het spelen om de club van de hand te doen. Uiteindelijk dan toch zich geëngageerd om nog minstens 1 jaar verder te doen. Maar ook dat had daar zijn impact op de transfers. Dus daar heel wat minder transfers gebeurd in het Waasland. En dat hoeft ook niet per se. Ze hebben een ploeg die het goed gedaan heeft. En we zien als we kijken naar de opstelling van Beveren dat daar ook met name de jongens in staan die het vorig seizoen voor elkaar hebben gekregen. 1 nieuwe naam, dat is de doelman Schenk. Die heeft de vorige doelman Bo Roys, die heeft hem vervangen. Want die heeft de oversteek gemaakt, oversteek richting Hearts, de ploeg van Wouter Franke. Voor de rest de namen die het vorig jaar goed gedaan hebben. Niet elke naam is even bekend natuurlijk, maar Christian Bruls die zal ongetwijfeld nog wel een belletje doen. Rekenen heel wat clubs al door zommen. Bruno Coteau ook natuurlijk. En Lennart Mertens minder bekend misschien, maar vorig seizoen wel goed. Voor 20 doelpunten in 30 wedstrijden. Dus als hij dat zou kunnen evenaren, ja, dan staat SK Beveren een mooi seizoen te wachten. Bij Antwerp daar 2 nieuwkomers. Saha op de linksbuitenpositie. Dat is een naam die we ook nog kennen van het verleden bij AA Gent. Die wordt gehuurd van Basel. En voor de rest niet al te veel nieuwe namen daar in die elf van Antwerp. Dat het grotendeels nog dus moet doen met de jongens die het vorig jaar gedaan hebben. Het zij dan natuurlijk dat er wel een nieuwe coaches en ook een nieuwe spits. Nu ja, nieuw, ook dat is een oud gezicht. Michael Frey die keert terug naar de Bosuil. Die wordt overgenomen van de Grasshoppers en moet voor een onder andere Jansen doen vergeten. Dat wordt uiteraard geen sinecure, maar goed, zijn eerste periode was meer dan succesvol. Heel veel doelpunten toen gescoord voor Antwerp. Dat hopen ze hier vandaag ook weer te zien. De Bosuil, die is niet helemaal volgelopen. Er zouden 14.000 abonnees verkocht zijn. Dat is toch niet onaardig als je weet dat ze vorig seizoen een matig tot zeg maar slecht jaar gekend hebben met een 10e plaats. En er zouden zo'n 18.000 mensen vanavond komen kijken naar de opener van deze 2 ploegen in de competitie. Een club die opnieuw naar boven wil gaan kijken de komende jaren, Antwerp. En een ploeg die al heel blij is natuurlijk dat ze er weer bij zijn na enkele jaren van afwezigheid. En we zijn benieuwd of die nagenoeg ongewijzigde 11 van Waasland van SK Beveren, het zal nog een paar keer misschien voorvallen, of die het ook goed kunnen gaan doen in de Jupiler Pro League. Zometeen dus de aftrap tussen Antwerpen en SK Beveren.
9: Dankjewel Glenn. Dus zometeen voetbal bij jou. Laten we ook eens luisteren naar die nieuwe trainer van Antwerpen. Was toch een nobele onbekende, zijn eerste grote opdracht. Laten we eens luisteren naar de Duitser. De T1 dus van Antwerpen, Marvin Komper.
11: Marvin Komper, first of all, welcome. First job as a head coach here in Antwerp. Did you already had a moment in this hectic week to realize I'm the head coach of Antwerp?
12: Oh, that went really fast from the start. There was not much time, so we had to jump in it and work.
11: As you said, no much time, a few moments only with the team. What do you wanted to show in these first days?
12: It was important to get on the same page, so we're ready for today. Let's see today out there what we already accomplished in transporting to the team.
11: What is the most important you want to see today?
12: That we do the things together.
11: Which things?
12: Yeah, be aggressive, play the Antwerp style.
11: All right. You chose in this little time for your starting 11. Were you convinced right away or was it a difficult choice?
12: No, we have a good choice of players, so I could have put also other players on the pitch, but this is the 11 we decided to go for today, and I hope we chose well.
11: And to end with, did someone here prepare you for your first experience here in a fully Bosel stadium?
12: I'm long enough in football, but I'm really looking forward to the atmosphere.
11: Good luck, thank you so much.
9: Dat was dus de head coach, de nieuwe T1 bij Antwerpen. Ja, veel tijd, zei hij, had hij nog niet gehad om alles te verwerken dat hij daar plots staat. Hij moest direct aan de slag natuurlijk, ook met het oog op de match van vandaag. Heel weinig tijd gehad met de ploeg. Dus we moesten heel snel een plan vormen voor vandaag. En dat we vandaag samen spelen, goed spel brengen, dat is voor mij het belangrijkste. Gaan we ook nog eens terug naar Anderlecht en La Rivière, want daar is het bijna rusten geblazen, Olivier.
2: Ja, nog 45 seconden en dan hebben we de toegevoegde tijd zelfs al bijgeteld. 1 minuutje er maar bij in deze wedstrijd waar het lijkt op een 0-0 te gaan eindigen. Nu wel nog de infiltratie van Bianconi, de voorzet van Mamar. Nu wel nog steeds opgepikt, maar nee, geen kans van gemaakt. En ja, Bianconi gaat nu ook nog eens tegen Laurens Visser zeggen, ja, daarnet is er een schot geweest van mij. En dat werd sowieso afgeblokt met de hand door iemand van La Louvière in de 16. Dat wil Laurens Visser toch even gaan checken. En het is misschien al gecheckt. Nee, hij zegt wel degelijk wachten. En terwijl kunnen we ook dat statistiekje meegeven dat we hier krijgen. Expected goals. En daar kunnen we ze uit afleiden dat Anderlecht echt wel de betere ploeg is. Met een 0,39. Ja, dat schot van... of 93, sorry. Ja, dat schot van Bianconi tegen de arm van Oku, hoor. Lijkt me toch wel. En die arm is ook van het lijf. Dit zou de VAR in Tubeke wel degelijk kunnen bestempelen als een penaltyfout. Er is al degelijk een VAR-check in progress. Dat wordt nu op de schermen getoond. Ik denk dat we op slag van rust de grootste kans van de wedstrijd gaan krijgen. Want dit schot van Bianconi van op een, wat zal het zijn geweest, 35 meter. Voilà, Laurens Visser moet gaan kijken. Ik denk dat het vrij crystal clear is dat Bianconi wel degelijk tegen de arm, de zwapperende arm van Ilan Oku, aantrapte. En dat we dus een strafschop gaan krijgen. Dat alle supporters die dachten, gok, ga snel al naar binnen en al een drankje gaan halen. Dan moet ik niet zo lang aanschuiven. En dat die misschien wel een doelpunt gaan missen op die manier. Ali Mamar staat klaar op de penaltystip al. Vooral om die te bewaken. Dat hebben we ook gezien op het WK. Laurens Visser ondertussen naar het scherm aan het kijken. Hoe lang moet dat? Ik zou zeggen niet al te lang. Want het is wel degelijk de arm die onnatuurlijk achter het lijf is. En je kan al eens zeggen, dat is een beetje pech. En dat is wel degelijk het geval voor Ilan Oku. Maar dat wil niet zeggen dat het geen hens is natuurlijk. Visser moet toch een beetje kijken. Ik kijk ook even achter mij waar co-commentator bij DAZN Philippe Albert, Anderlecht speler natuurlijk geweest, een beetje teken doet van, nou, ik durf het niet 100% zeggen. Dus er is toch een beetje een grijze zone in deze fase. Laurens Visser nog steeds aan het kijken. Het is ook, moet ik wel zeggen, een standpunt dat hij aan het begluren is, dat nogal ver is van de fase. En dat je al een vergrootglas nodig hebt om te zien of die bal wel degelijk de arm raakt. Maar ik moet toch wel zeggen, je ziet ook gewoon de arm wapperen na het contact. En iedereen ondertussen voor ons recht. Visser is hier er klaar mee stilaan. Nog altijd bezig. Dit is dat we niet willen natuurlijk. Dat een VAR-fase zo lang moet duren. Visser. Ja, welke keuze maakt hij? Hij komt nu terug van het scherm. Hij doet het teken en hij geeft geen penalty. Nee, hij vindt het geen penalty. Er is geen reden genoeg om dit tot een penalty om te dopen. Nou, je kan er wat voor zeggen. We zullen maar de man geloven. Hij werd naar het scherm geroepen door zijn collega's in het VAR-centrum. Door Brent Stasis. Dat is de VAR in Tubeke. Maar Laurens Visser overruled zijn VAR. En op die manier, ja, toch geen penalty. Er kan wat voor gezegd worden in de kranten. Straks na de wedstrijd interviews zal het er ook wel kunnen overgaan. Maar we gaan blijven voetballen. Svetkovic misschien nog eens met de laatste kans. Maar Lutonda werkt weg. En Ito al helemaal. Wel nog steeds Anderlecht met Marco Cana aan het aanvallen. De reguliere speeltijd en de toegevoegde tijd zitten er al ruimschoots op. Maar door die VAR-fase is er natuurlijk wel wat verloren gegaan. Marco Cana misschien nu nog met een schot. Ja, erover een metertje. Zelfs minder dan een halve. Nog over het doel, maar Marcos Peano die kon rustig de bal wegzien waaien of wegwuiven. En op die manier zelfs geen doeltrap meer. Nee, Lawrence Visser vindt het genoeg. En dat was het dan, de laatste wapenfeit, of het laatste wapenfeit in deze partij. Het schotje van Marco Cana iets te hoog. En dus ook opnieuw geen doelpunten in deze eerste helft. Ja, dat is een beetje jammer voor Anderlecht, want ze hebben heel veel sturm und drang, heel veel grinta, heel veel drive getoond. Het is een beetje weggeëpt, maar je zou toch verwachten dat ze met wat ze hier hebben getoond toch wel eens een doelpunt hadden kunnen maken. Maar dat is dus niet het geval. Het zal in de tweede helft moeten gebeuren. En La Louvière heeft wel degelijk een voet kunnen naast die van Anderlecht zetten. Maar echt doelpunten, aanmerking op een doelpunt, nee, dat hebben ze nu ook weer niet kunnen maken. 0-0 dus hier na één helft spelen.
9: Dankjewel. Straks meer voetbal bij jou. Ook Antwerpen en SK Beveren zijn eraan begonnen. Daar gaan we zo naartoe. Na een vijftal minuten spelen staat het daar nog 0-0.
13: Sportza.
9: Maar we moeten ook nog eens naar die Tour de France van natuurlijk. De gele trui die is al een tijdje over de meet. Jonas, zijn we nog een beetje wijzer geworden rond het, de top 10 en België en zo, waar dat zij allemaal geëindigd zijn vandaag?
14: Ja, toch wel. Het was vooral even wachten op Marlen Reusser wanneer die zou binnenkomen. Want ze is al vroeg in de etappe gelost en dan daarna ook nog eens gevallen. Ze is nu net omgeven door haar ploeggenotes binnengereden op de Promenade des Anglais op meer dan 24 minuten van Demi Vollering. Die dus een derde ritoverwinning pakt vandaag. Gisteren en vandaag het slotweekend helemaal heeft gedomineerd. En zo ook toch wel de meer dan terechte winnares is van de gele trui. Tweede eindoverwinning in de Tour voor haar. Ze wees ook even naar het hoofd, Demi Vollering. Want dit was ook een overwinning van het kopje, zei ze in het interview. Na wat er gisteren was gebeurd met haar ploeggenote Celia Gerry. Of ze Nivea Doma gehinderd had op dat heel steile klimmetje in het slot. Waardoor ze uit het geel werd gereden door Vollering of niet. Dat heeft de afgelopen uren uiteraard wel meegespeeld in het hoofd. En daarom wilde ze vandaag ook heel graag solo aankomen in Nice om aan te tonen dat het gisteren geen toevalstreffer was en dat zij en enkel zij de koningin mag genoemd worden van deze Tour. Dus dan de top 10 er toch even bij nemen, want er zijn dus wel wat verschuivingen door Marlen Reusser die er is uitgevallen, letterlijk dan. En ook Kim Lecour die op meer dan 7 minuten vandaag is binnengekomen. Zij heeft ook nog een kleine tuimeling gemaakt in dat klassement. We hebben dus Demi Vollering op 1 met Nivea Doma op 2. Uiteindelijk is het verschil 1 minuut en 18 seconden tussen de twee. Het was vanmorgen amper 8 seconden. Elisa Longoborghini mag mee op het podium voor het eerst in haar carrière. Is zij derde geëindigd in de Tour. Niedermayer, dan Blasi Kerbal, Vlodarczyk, Holmgren, Lecour op 9 dan. En Fischer Black maakt de top 10 dan helemaal vol. Beste Belgische is Justine Gekiere op een 24ste plek. En dan om deze Tour helemaal neer te leggen, mogen we toch wel zeggen dat het spannend was tot helemaal in het slot. Weekend uiteraard, de gele trui heeft verschillende eigenaars gekend. En uiteindelijk is dan toch Demi Vollering die deze vijfde editie van de Tour mag winnen. De hitte is ook bepalend geweest. Koersen in de zomer moeten er toch wel een vraagteken achter durven zetten. Die is echt wel bepalend geweest voor verschillende rensters. Ook voor Pauline Franprévot, die als eerste toerwinnares, uittredend winnares, de Tour niet heeft kunnen beëindigen. Zij heeft er gisteren al de brui aangegeven. We hadden geen Belgische ritoverwinning in deze Tour. Kopecky is er wel dichtbij geweest in de rit. Drie, maar de Noorse Sigrid Haugset, die daar een geweldige strijd heeft geleverd met Lotte Kopecky, won daar en mocht ook één dagje als Noorse, als eerste Noorse ooit de gele trui dragen. En daarmee zou ik dan willen eindigen. Zij heeft gekoerst om te durven verliezen, die Haugset. En dat heeft Vollering ook gedaan. En dat heeft Nivea Doma ook gedaan in de koninginne-etappe op de Mont Ventoux. En dat heeft dus opgeleverd in de eerste plaats uiteraard voor Vollering. Maar we hebben toch nog een fantastische strijd gezien. Met dus Vollering als eindwinnares voor Nivea Doma en voor Elisa Longoborghini mee op het podium. En dan nu op de tonen van de Marseillaise nemen we afscheid van deze vijfde editie van de Tour. Heel graag tot volgend jaar, zou ik zeggen. Want met de groei van het vrouwenwielrennen kan het er alleen maar beter aan toe gaan volgend jaar in een nieuwe editie van de Tour de France van.
9: Dankjewel voor je commentaar, Jonas Maas. Franse krant inderdaad niet met die Le Marseillaise. Straks ook nog een aantal reacties van die vrouwen die daar op het podium staan. Wij gaan opnieuw voetbal opzoeken. Zoals gezegd, Antwerpen en SK Beveren mogen het afsluiten vandaag. Is er al iets gebeurd? Heb je al iets genoteerd ondertussen, Glenn?
10: Ik heb zeker iets genoteerd. Geen kans, maar wel een wisselende opstelling van Antwerpen. Want de opstelling die wij hebben gekregen, daarin was er geen plaats voor Sam Renders. Maar die staat wel degelijk aan de aftrap. Die staat op het terrein. Wie staat er niet tussen de lijnen? Dat is Scott. Dus hij zit op de bank. Wellicht misschien dan toch iets gebeurd in de opwarming bij Christopher Scott. En niet helemaal fit. Een last minute ingreep. En dan zien we dat Renders op de rechtsachter speelt. En dat Somers daardoor een rijtje hoger moet voetballen. Dus Antwerp last minute toch een beetje moeten schuiven met de pionnen. Kijken naar een voorzet. De eerste keer de voorzet van Jans. Die blijft er hangen in de box. En nog even de deviatie die naastgezet wordt. De eerste keer dat Waasland Beveren echt aan het doen van Antwerp kan geraken. Het begon met een uitstekende flankverandering. Goede loopactie ook van Jans. De voorzet die was prima gedaan. En dan het doorkoppen. En dan ja, de doorduwen zullen we maar zeggen van de infiltrerende Slegers. Die kan hem gewoon niet goed meenemen. Was misschien een beetje verrast dat hij de bal daar toegespeeld kreeg. Goed met het hoofd teruggelegd door Loheza. Maar dan net niet echt vol kunnen besluiten. De eerste echte dreiging dus langs de zijde van de bezoekers. Antwerp dat de bal wil opeisen in die eerste minuten. Dat duidelijk wil tonen dat zij de gevestigde waren zijn in de hoogste klasse. Maar tot kansen heeft dat vooralsnog wel nog niet geleid. Een paar voorzetten, maar die waren toch redelijk onschadelijk. Een goed wedstrijdbegin, gedreven wedstrijdbegin alleszins van Salah. Die Belgische Marokkaan, ik zei het al, gehuurd van Basel. Enkele seizoenen geleden was hij nog actief in de hoogste klasse bij AA Gent. En blijkbaar werd Hein van Hazenbroek ook geconsulteerd voor deze transfer. Na Gent heeft hij enkele avonturen in Frankrijk meegemaakt. Bij Rennes, bij Brest nooit echt helemaal doorgebroken. En dan bij Basel vorig seizoen in Zwitserland goed voor 27 wedstrijden. Daar een 3 keer kunnen scoren, 3 assists geleverd. Dat zijn geen geweldige statistieken natuurlijk voor linksbuiten. En daardoor werd hij dus nu dit seizoen verhuurd aan Antwerp met een aankoopoptie van 2,5 miljoen euro. Het is iemand die je liefde moet geven, zei Hein van Hazenbroek. Dus benieuwd of ze dat kunnen bij Antwerp. En we zien dat er nu al een eerste wissel ook is bij SK Beveren. Er was inderdaad een blessurebehandeling die redelijk lang duurde bij Victor Bonen. En de centrale verdediger die kan niet verder en die wordt vervangen. Joni Gomis die is langer aan de Freetiel gebleven. En die komt dus in de ploeg. Dus daar ook een noodgedwongen wissel. Weliswaar tijdens de wedstrijd. Dus een van die 5 wissels intussen opgebruikt. Er zijn er uiteraard nog heel wat over. Maar die eerste 11 minuten hebben dus vooral opgeleverd dat er wat gewisseld is met de pionnen. Maar dat de kansen dat die voorlopig toch echt nog achterwege blijven. Het is nog een beetje zoeken. Dat is niet geheel onlogisch natuurlijk bij zo'n openingswedstrijd. Nochtans zou je kunnen zeggen dat beide ploegen grotendeels dezelfde namen hebben als vorig seizoen. Dat die nog wat geroteerd zouden moeten zijn. Maar zo'n eerste wedstrijd, dat is toch altijd anders. Kijken naar deze bal, het doorkoppen van Lennart Mertens. Maar dat is een verloren bal. Hij doet nog echt wel zijn moeite. De buitenspeler Lokeza van Beveren. En die krijgt dan niet de overtreding mee. Die gaat net iets te fel door in het duel tegen Renders. Ja, die ook wel vrij makkelijk gaat liggen, moet ik zeggen. Het is vooral Renders die Lokeza vasthield. Maar goed, de scheidsrechter heeft toch gefloten voor een overtreding. En zo dus na bijna 11,5 minuut voetballen is het wachten op kansen hier op de Bosuil. En bij gevolg dus ook wachten op een eerste doelpunt.

0: Back met Devil's Haircut. Wij gaan terug naar de match tussen Antwerpen en SK Beveren. Het is opnieuw aan jou, Glenn.
1: Met een voorzet van SK Beveren die in de handen belandt van de doelman bij Antwerpen. Dat is nog altijd Nozawa. Vorig jaar uitgeroepen tot speler van het seizoen door de Antwerpse supporters. Heeft uiteraard een goed seizoen gespeeld. Terwijl er nu even daverend applaus is en You Never Walk Alone op het scherm komt. Dat is dan voor het overlijden liever van een van de jeugdspelers van de stad van Antwerpen die hier op het scorebord geprojecteerd wordt. En dat toont meteen ook aan dat voetbal nog altijd de belangrijkste bijzaak van het leven is. Dat er ook andere zaken zijn die uiteraard belangrijk zijn. En Antwerpen dat toch zich gesteund voelt nu door het publiek. Toch altijd een mooi moment als de supporters massaal de handen in elkaar slaan. Letterlijk in dit geval om hun steun te betuigen. Dat zal vooral veel deugd doen aan het harten van de familie van de overleden jongeman. Intussen voetballen wij nog altijd in die eerste helft. Is dat openingskwartier volgemaakt met heetheid trouwens. Zie ik hier nu op een spandoek. Voor altijd in de harten. Dat zal zeker wel het geval zijn. En het zou misschien mooi zijn als eerbetoon voor hem dat ze nu zouden kunnen scoren. Er komt wel geen corner aan in ingooi. Dat is wel hetgeen dat Antwerpen mag doen ingooien. Sim Renders diep op de speelhelft dicht tegen de cornervlag. Daar komt de bal doorkoppen ook door Somers. Die bal nu blijft daar hangen. Wie kan er besluiten? Fofana misschien weer blijft die hangen. Weer afgeblokt met gevaar voor lijf en leden. Probeert Slegers de bal daar te ontzetten. En dan vragen ze een overtreding bij Antwerpen. Maar dan gaat de scheidsrechter niet op in. En zo misschien een tegenaanval voor Beveren. Met Lennart Mertens die sterk is aan de bal. Geeft mee met Broens. Maar die combineert dan in één tijd. En dat had de diepe spits bij Beveren niet zo begrepen. En dus levert het niet meer op dan een ingooi. Weliswaar nog altijd voor de bezoekende ploeg. Want er zat een Antwerps been tussen. En zo doorkoppen nu met Jans. Aanname is niet onaardig. Hakje, prima gedaan. Jans kan die voorzet. Moeilijk misschien even zoeken. Naar zijn rechter probeert dan met zijn linker voor te zetten. Dat is niet evident. Slegers komt net te laat. Dus het uitvoetballen van Rijn van Helden. Zet hem even naar voren. Fraai moeite dat hij wil winnen. Dat doet hij uitstekend. Goed door een kop meegenomen nu door Fofana. Over de linkerkant. Wel weinig jongens van Antwerpen voor de box. Dus Fofana even aan een dribbel. Kijkt even. Is er al steun? Is er iemand meegekomen? Nee, dat is niet het geval. Dus hij moet wel wachten opnieuw. En dan nu toch de combinatie zoeken. Dit is prima gedaan. Fofana opnieuw aangespeeld. Wegwerken een corner. Dat is niet al best verdedigd daar van Godho met al zijn ervaring dat hij die bal iets beter moet kunnen ontzetten. We krijgen intussen een herhaling van die fase daarnet waarbij dat die bal niet snel wegraakte voor het doel van Antwerp. En dan lijkt me daar inderdaad geen overtreding gemaakt te zijn door Slegers. Daar vroegen ze wel even om bij Antwerp, maar terecht dat de scheidsrechter daar niet op is ingegaan. We krijgen een eerste hoekschop in deze wedstrijd. We voetballen bijna 18 minuten. Het wordt er eentje over de linkerkant met de rechtervoet. Dus dat wordt een bal die richting het doel draait. Maar bijzonder zwak getrapt. Dat is zeer, zeer matig. Amai, zelden dat we zo'n slechte hoekschop zien. Die bal die gaat gewoon nauwelijks vooruit. En vrijwel meteen over de achterlijn. Laat ons het houden op wat plankenkoorts bij Salah. Dat heeft hij in het verleden echt wel al beter gedaan. En dat zal hij in de toekomst ook beter moeten doen. Anders zal hij niet te lang de hoekschopnemer zijn bij Antwerpen. Maar toch een gemiste kans natuurlijk. Want ze hebben wel wat gestalte bij Antwerpen. Denk maar aan Frey. Die is toch bijna 1,90 meter. Dus die kan zeker wel een kopbal verwerken. Tsunashima is ook niet klein. 1,88 meter. Maar anderzijds moeten we wel zeggen dat er wel wat gestalte is in die ploeg van SK Beveren. Met onder andere Godot. Die al heel lang meedraait. Natuurlijk daarnet helemaal niet goed die bal kunnen ontzetten. Maar alweer terug actief op het hoogste niveau. Zijn achtste club is het trouwens in België. Na Zultewagen, Westerlo, Oostende, Moeskoen, Gent, Sint-Truiden. Nu dus bij SK Beveren. Vorig seizoen mee die titel bewerkstelligd. En dat is toch een heel straf resultaat. En zeker als je ziet dat sommige jongens bij SK Beveren, bijvoorbeeld Lennart Mertens, het seizoen voorheen echt het heel moeilijk hadden aan de veertien. Maar plots passen al die puzzelstukjes dan in elkaar. En dan werd het een onstopbare machine die veel te sterk was voor de tegenstand. Voorlopig nog niet te sterk voor Antwerpen. Dat zeker niet. Niet dat de Great Old hier echt moeilijkheden is gekomen. Kansen heeft moeten weggeven. Maar voorlopig slaagt het er ook niet om zelf heel veel te creëren. En dat was ook vorig seizoen natuurlijk echt wel een manco. De creativiteit die ontbrak. En er is wat dat betreft nog niet al te veel bijgekomen. Althans niet in de basiself. Salah staat er wel op. Maar die is duidelijk nog zoekende. Waasland SK Beveren voetbalt met Jans. Die speelt de bal meteen verloren. Fraai. Herovering bij Antwerp, dat gaat vrij snel. Met de actie van Tuipers over de linkerkant. Maar die verslikt zich in zijn dribbel. Countermogelijkheid misschien voor Beveren. Maar Broes ziet dat er te weinig lopende mensen zijn. Dus kiest voor een paasje breed. En zo is het de snelheid wel uit die tegenaanval. Maar kan Beveren wel gaan bouwen. Aan een combinatie die ook tot een kans kan leiden. Weliswaar iets trager natuurlijk. Maar toch. Gomi speelt hem in. Jans ziet niet direct een oplossing. Dus speelt hem maar terug. En zo zitten we intussen helemaal achterin tot bij de doelman. Dat is dus die enige nieuwkomer in de basiself bij Beveren. Ik zei het al, de Duitse Schenk. Een zomertransfer overgekomen van Bremen Münster. Daar had hij 2 seizoenen geleden ook al de promotie naar de tweede Bundesliga meegemaakt. Zijn opleiding genoot bij Bayern München. Dus iemand die goede voeten heeft. En er wordt heel wat positiefs over gezegd en geschreven. Maar voorlopig heeft hij zich hier nog niet moeten onderscheiden op de Bosuil. Want kansen, nee, die blijven voorlopig uit in deze wedstrijd. We zijn 20 minuten ver, nog altijd 0-0.
0: Ondertussen kunnen we ook opnieuw naar het veld van Anderlecht. Daar zijn de spelers terug het veld opgekomen. Natuurlijk heel benieuwd of er veel dingen gezegd zijn in de rust die de spelers meegenomen hebben op het veld. We zullen zien alleszins of het wat verandering brengt, liever gezegd, in het spel. Anderlecht-Lalouvière, we kunnen opnieuw bij jou terecht, Olivier.
2: Dat is zo. We zijn 1 minuut ver en we gaan wachten op een corner voor Lalouvière zowaar. Thierry Lotonda staat achter de bal aan de linkerkant. En de bal wegdraaiend van het doel in de handen van Kozemans. Ja, niet helemaal. Bokst wel weg. En op die manier wel de omschakeling. Maar een gevaarlijk spel wil ik ook wel zeggen van de man met het nummer 11. Dat is Mustafa Issa van Lalouvière. Maar geen gehoor aangegeven. En ook geen al te veel of geen al te grote kans uit voorgekomen voor Lalouvière. Nee. Nu misschien nog eens opnieuw volgen, want de bal opnieuw gebracht. Het spitse duo Issa en Elias Filet, die vinden elkaar ietsje meer dan in de tweede helft. Dan in de eerste helft, namelijk al 1 keer. En dat is in de eerste helft gewoon niet gebeurd. Dus terwijl we op het scorebord nu het omroepen krijgen van het overlijden van Josie Comer. De man was er al even niet goed aan toe. Een spelersmakelaar die onder andere Leandro Trossard heeft begeleid tot het niet meer kon voor Josie. De Limburger was echt wel aan het sukkelen met zijn gezondheid en nu dus van ons heen gegaan. Jammer, want ook iemand fijn om mee samen te werken, ook voor ons, voor de journalisten. Maar hij dus hier ook op het veld van Anderlecht een eerbetoon gekregen door een in memoriam op het scherm te krijgen. Vandaag blijkbaar overleden. Dat kan ik allemaal zeggen omdat het spelpeil niet naar behoren is op dit moment. Nu wel misschien Lalouvière, maar nee, Lotonda, slechte paas. Als hij dan toch eens in de buurt van de 16 van Anderlecht komt, zou je toch verwachten van de ex-Anderlecht-speler dat hij er dan ook iets mee doet. Maar niks is minder waar. Wel de vrije schop nu voor Biancone. Die kort speelt met Ambros. Lucas Ambros. Toch echt wel een van de lichtpunten in die eerste helft. De Tsjech. 22, nog maar 5 assists vorig seizoen. En dat is niet al te slecht. En dus kan je je kans wagen in de Jupiler Pro League. En dat doet hij voorlopig echt wel naar behoren hoor. Ook al in de Europese matchen iemand die opviel. En ook vandaag goede voeten. Linkse voet op de 10, spelverdeler. Als hij zo blijft spelen, gaat hij denk ik heel het seizoen, als er niks fout gebeurt met zijn gezondheid, met zijn lichaam, met zijn blessures dus, dan blijft hij gewoon heel de tijd staan in de basiself van Vitor Bruno. Nochtans, voor de wedstrijd had DAZN een interview met CEO van Anderlecht, Kenneth Bornau, en die heeft wel degelijk aangegeven dat er nog offensieve versterkingen zullen komen. Dus het huiswerk op de transfermarkt is nog niet afgelopen. En dan hebben we ook nog het gerucht dat telkens luider wordt dat Will Ferry, een Ierse rechtsachter, komende van Dundee voor 2,5 miljoen, dat die transfer toch ook stilaan bijna in kannen en kruiken is. Nu opnieuw het balverlies bij Lalouvière. En opnieuw Anderlecht misschien met de omschakeling Dambre of Ambros tot bij Augustinsson. Veel minder snelheid en drive dan in de eerste helft bij Anderlecht. Nu met Ngakana tot bij Svetkovic. Op links de voorzet, maar enkel de Greef. En Mamar, of Mamar in de 16. Voorzet komt er niet eens. Nu wel nog breed gevonden Marco Cana naar Ambros. Ambros komt naar binnen, gaat iets naar zijn linker. En nu heeft hij de vrije schietkans. Ah, goed geblokt hoor. Heel goed geblokt door Patrick Nkoa. Wel nog steeds Anderlecht met de bal. Met Joshua Ngakana. Eerste dreiging dus van Paars-Wit. Ngakana moet toch terug naar achteren naar Leo Petro. De centrale verdediger. En opnieuw nu Augustinsson. Nee, schat die bal niet goed in. En het is zelfs een doeltrap voor La Louvière. Tikte de bal nog tegen de voet aan van Wagan Faye. Maar meteen daarna ook tegen de voet van de Zweed blijkbaar gegaan. En dat had Laurens Visser gezien. En dus is het een doeltrap voor Marcos Peano. Die doet er iets te lang over. Heeft nog 4 seconden, zegt Visser nu. 3. Ik heb niet het gevoel dat hij het heeft gezien. Ja, hij wacht net genoeg om de laatste seconde te laten wegtikken. En dan de bal toch in het veld terug te trappen. 5. Of 50, 51 nu, minuten ver. Lucas Ambros probeert nog eens iets te creëren. Maar ja, Joël Ito die gaat gewoon aan de arm hangen van Ali Mamar. En ook hij, net als daarnet al de gele kaart voor Wade, is nu Ito ook op de bon geslingerd. En dan doet hij alsof hij niet weet wat hij heeft gedaan. Maar ja, dat was gewoon ostentatief aan de arm trekken van Ali Mamar. En dat is een logische gele kaart. Gewoon spelbederf eigenlijk op die manier. Augustinsson op links. Even combineren met de Greef. Ngakana is nooit ver weg en heeft de bal. Dribbelt naar binnen. Geraakt misschien voorbij zijn man. Maar op snelheid nu. Nee. Heel goed de deur toegedaan daarachterin. Met 2 man. Nkoa en Wagan Faye. En zij deden het deurtje toe voor de pijlsnelle en zeer ijverige Joshua Ngakana. Maar zijn eerste helft, dat kan hij nog voorlopig niet doortrekken. We zijn 7 minuten ver in deze tweede helft. Anderlecht nog steeds 0-0 tegen La Louvière.

0: Snow Patrol samen met Kylie Minogue. These Alarms. Snel terug naar de Bosuil. Daar is een doelpunt gevallen, Glenn.
1: Ja, de 0-1 voor SK Beveren. Heerlijke stifter van Chris Lokeza. Maar nu wel even de maar, want er is wat onduidelijkheid. Er is een gele kaart en dat is voor Lokeza. Even niet helemaal duidelijk wat hij daar mispeuterd heeft. Er was voorafgaandelijk heel veel protest bij Antwerpen omdat ze al een paar keer een overtreding wouden. Maar het doelpunt gaat hier wel degelijk gewoon door. Dus die Chris Lokeza die heeft voor 0-1 gezorgd. Straks meer, want er is ook gescoord in Anderlecht bij Olivier.
2: Ja, zo is dat. 0-1 doelpunt voor La Louvière, voor Mustafa Issa tegen de gang van het spel in. Maar daar koop je niks mee. Anderlecht zijnde, er was een bal richting de lopende Elias Filet. Daar had Petro nog een goede tackle om die pas te recupereren. Maar hij tackelde de bal naar het centrum van het veld. En daar was een gretige Mustafa Issa die daar net voor Augustinsson kon kruipen en dan 1-op-1 met Kozemans de bal in de verste hoek weg kon duwen. Een legitiem doelpunt, dat is zeker en vast het geval. En dus de 0-1 en Anderlecht heeft huiswerk, heeft zeker wat huiswerk. En dat 55 minuten ver, doelpunt voor La Louvière. Anderlecht zowaar op achterstand, doelpunt van Mustafa Issa.
0: Dankjewel Olivier, gaan we terug naar Antwerpen tegen Beveren. 0-1 dus, Glenn.
1: Ja, er was wel degelijk even controle door de VAR of dat een van die protesten van Antwerpen terecht waren voor een eerdere overtreding. Nu kijken naar Fofana, geeft mee. Daar is Salah weer in de box, moet even achteruit leggen. Prima gedaan, de voorzet van Tuipeus kan komen. Die is richting de verste paal, doorkoppen en in de handen van de doelman van SK Beveren. En zo dus 0-1. Dat doelpunt is wel degelijk mogen blijven staan na controle van de VAR. Het was een leuke paas. Goede loopactie ook van Lokeza. Had zelfs nog iets dieper richting de doelman kunnen gaan. Die kwam wel degelijk uit Nozawa en werd dan gestift. Heerlijk afgewerkt, absoluut. En zo dus 0-1. Ja, dat is niet geheel verdiend, zou je kunnen zeggen. Want de wedstrijd was redelijk in evenwicht. En de kansen die we genoteerd hadden, die waren wel degelijk langs de zijde van de thuisploeg met Salah. Die de bal voor het doel werd gebracht door Fofana. En zo even de doelman ging ontspelen. Dat was ook fraai gedaan. Heerlijke paas was dat van Fofana die Salah voor het doel zette. Alleen, hij omspeelde de doelman, maar kon niet besluiten. En dus was de angel uit die aanval, kon de bal nog wel voorzetten. En dan was er nog een kleine deviatie van Fraai. Maar dat was in de handen van de Duitse doelman. En nadien een schot van Tuipus, een metertje of twee naast het doel. Dat waren de kansen van Antwerp. Maar kijk, een snelle tegenstoot van Beveren. En zo dus die 0-1. En Antwerp, dat heeft al een gebrek aan creativiteit. Ik zei het al, dus dat maakt de zaken natuurlijk alleen nog maar wat moeilijker. Want nu gaan ze nog meer moeten gaan voetballen. Meer moeten creëren om Beveren wat achteruit duwen. Nee, de promovendus dat die toont zich hier zeker en vast wel. Ook met Christian Broels. Ook dat is een van die mannen die al zoveel watertjes doorzwommen heeft in onze hoogste klasse. Ook hij heeft al redelijk wat clubs gehad natuurlijk. Eupen uiteraard ook even actief geweest bij Stoldaar. Ook bij Westerlo, net als Godot. Ze hebben wel een aantal overlappingen. Sint-Truiden, Sint-Waregem. Is elkaar al een paar keer eerder tegengekomen. En dat is dus nu ook het geval hier bij SK Beveren. Maar Antwerp gaat zich moeten herpakken. Het publiek dat blijft uiteraard toch wel achter de ploeg staan. Ze weten dat de weg naar boven dat die niet in één rechte lijn zal plaatsvinden. Ook al is er nu een nieuwe eigenaar. Of eigenaar zoals u wil. Maar er zal ook iets meer geld zijn. Maar dat vertaalt zich niet meteen natuurlijk in direct succes. Daarvoor zullen er misschien nog wat transfers moeten gebeuren. Of zullen een aantal jongens die er zijn bijgekomen nog meer ingewerkt moeten worden. Maar kijk, u hoort het misschien. Ze gaan er nog een keer achter staan. En dat inspireert hen dus misschien om een goede actie te maken. Durft hij de actie te maken? De voorzet wil hij nu gaan geven. Hij haalt alles in de achterlijn. De voorzet wordt eruit gehaald door Janssens. Opgevangen nog door Somers. Die speelt hem achteruit tot bij de centrale verdediger. Dat is nog altijd Tsunashima. Als voetballer nu wel op de helft van Beveren. Ze proberen de bezoekers even naar achter te duwen. Geruggesteund door het publiek. Luchtduel daar gewonnen door Beveren. Het leverde een ingooi op voor Beveren toch. Dan is dat toch even die bal beroerd geweest door Dieriks. En zo dus de ingooi bij Beveren. Maar het duel daar meteen opnieuw gewonnen door Dieriks. Dus opnieuw meteen de recuperatie. Alleen dat kopbalduel winnen, dat levert niet meteen balbezit op. Want die kopbal die belandt in de benen van iemand met een geel shirt en een blauwe broek. En dan weet u dat dat de uitrusting is van SK Beveren. Nog altijd het geel en het blauw. Dat is ongewijzigd gebleven, ook in de jaren van afwezigheid. Nee, voorlopig hebben ze het even onder controle. Ze geven niet al te veel weg. Er waren die twee kansen, kleinere kansen weliswaar voor Antwerp. Zeker ook omdat die doelman ons spelen dat het net iets te breed ging. Maar zo dus toch heel wat werk aan de winkel voor Antwerpen. Dat moet gaan achtervolgen. En hier misschien een kans op 0-2. Want er is heel wat ruimte. En een schot nu ook. Maar dat is een rollertje. Dat had Broels beter kunnen doen met die linkervoet. Hij werd daar vrijgelaten. Kreeg de bal aangespeeld. Probeerde hem te plaatsen. Had de bal kunnen meenemen. Er was ook misschien een mogelijkheid om zelf te trappen door Lokeza. Maar koos er dan toch voor om Broels te bedienen. En dat is een bal tussen de doelpalen. Maar heel centraal. Laag over de vlakte. Geen problemen dit keer voor Nozal. En zo op een minuut of 10 van de pauze de 0-1 voorsprong voor SKB. Probeerde hem te plaatsen, had de bal kunnen meenemen. Er was ook misschien een mogelijkheid om zelf te trappen door Lokeza. Maar koos er dan toch voor om Broels te bedienen. En dat is een bal tussen de doelpalen, maar heel centraal, laag over de vlakte. Geen problemen dit keer voor Lokeza.

spelmaker op het middenveld. Die is met een tweede gele kaart naar de kleedkamer terug aan het afdruipen. Hij dus daarnet een gele kaart na een duidelijke trekfout aan de arm van Ali Mamar. En nu tackle langs achteren op op het rechterbeen van Joshua Ngakana. En dat heeft Lawrence Visser goed gezien hoor, dat een tweede gele kaart is. En dus, ja, La Louvière heeft nog een half uur dat ze moeten zwichten, of niet, voor de druk van Anderlecht. Gaan ze tussen deze 60ste en de 90ste minuut breken of niet? Dat is nu de vraag. Ze zijn met 10. Edward Stil gaat meteen Matthias Kovac inbrengen. Dat is een van de nieuwe namen. Een van de vele nieuwe namen. En Vitor Bruno heeft trouwens al gewisseld. Heeft Danilo Sikan erin gebracht. En ook Moussa Ndiaye. Ndiaye positie voor positie met Augustinsson. Sikan is erin gekomen voor Saliba. Dus twee spitsen. Svetkovic en Sikan allebei in het veld nu. Marco Cana naar Ndiaye. Terug naar Marco Cana. Dat is aan de hoek van de 16. Maar moet achteruit naar Biancone. Biancone door het centrum. Probeert Sikan te vinden. Ja, nee, niet gelukt hoor. Wel nog steeds Anderlecht met de bal. Moussa Ndiaye. Ja, dat is absoluut niet hoe het moet. Die geeft er eens een lel op. Maar hangt te veel achteruit. En dan weet je dat die bal veel te hoog gaat gaan. En dat er dus iemand in de business seats bij Anderlecht achter het doel van Marcos Peano even dacht dat de bal naar hem kwam. Maar gelukkig dan besloot en ondervond dat er goed dubbel glas of zelfs meervuldig glas tussen hem en of haar en de bal was te vinden. Dus nee, daar zo ver en zo hoog belandde die bal van Moussa Ndiaye. En dat is een beetje wat Anderlecht in deze tweede helft te veel is. Overhaastig. Te veel willen het snel oplossen. En te veel die oplossing dan ook maar vinden. Daarnet ook bijvoorbeeld een kansje van Svetkovic. Ook hij wil dan snel die dribbel doen. In plaats van toch de combinatie te zoeken tussen twee man. Liep zich vast in de 16. Daar was eigenlijk veel meer mee te doen. Maar ja, dat doet hij niet. En daarom nog steeds geen doelpunt voor Anderlecht. Ali Mamar aan het opbouwen. Van op rechts, maar het moet via Biancone helemaal naar de linkerkant, naar Ndiaye. Terwijl we dus Matthias Kovac ondertussen tussen de lijnen hebben. Doelpuntenmaker Mustafa Issa is naar de kant gegaan. En die Kovac, Hongaar, is overgekomen van het Sloveense Kozice. Speelde ook al 15 keer voor de onder 21 van Hongarije. Maar ondertussen, aangezien hij er 23 is, is dat niet meer mogelijk natuurlijk. Combinatie met Ambrose en Sikan. Svetkovic uiteindelijk gevonden, maar goed onder druk gezet door Oekoe was het. Dus de centrale verdediger van La Louvière. En zo haar een omschakeling nu met Elias Filet. Heeft enkel nog Kovac als zijn collega aan de tweede paal. Slechte voorzet. Nee, het was zelfs bijna meer een schot geworden. Dat Kozemans wel kon laten voorbijgaan. En dan zijn we nu door een snelle doeltrap alweer aan het opbouwen. Handen op elkaar, terwijl we zien dat Vitor Bruno Adriano Bertaccini zowaar aan het coachen is. En Oliver Antman ook, hij staat klaar. Opnieuw een dubbele wissel zometeen bij Anderlecht. Ambrose naar de rechterkant. Weer Ali Mamar. Voorbij Lutonda. Naar de achterlijn De Greef. De Greef de lage voorzet. Maar niemand daar. Nee. Svetkovic liep door naar de eerste paal. Maar er was geen opvolging ter hoogte van het penaltypunt. Mamar, die al goed was doorgelopen. En ook Ngakana stonden te ver van waar de bal uiteindelijk belandde. En zo opnieuw geen 100% kans voor Paarswit. Dat het toch wel te weinig creëert hoor. Nu Biancone. Hij dacht eens aan een voorzet. Maar speelt hem toch door tot bij Petro. Iedereen op de rechterkwart of op het rechterkwartje van het veld. Behalve Kozemans natuurlijk. Petro. En Mamar. Mamar denkt eens aan trappen, maar speelt de bal veel te ver van de voet. En zo het balverlies dat wel nog snel is goedgezet. Omdat ze bij La Louvière veel te overhaast opnieuw proberen te counteren. We zijn bij Ambrose nu. Rechterkant komt naar het centrum. Balletje mooi binnendoor. Daar is Svetkovic. Maar ook hoe goed aan het opletten. En Svetkovic niet voor het eerst in deze partij. Last met de controle. En dus opnieuw geen doelkans voor Anderlecht. En dat is echt wel een rode lijn aan het worden. Vooral in deze tweede helft. De eerste helft. Terwijl we nu ook de gele kaart misschien gaan krijgen. Voor een fout op Ngakana. Maar nee, daar houdt Visser het geel op zak. Het was voor Shaquille Delos anders wel geweest. Want die ging nogal stevig en ostentatief aan het shirt
van

Joshua Ngakana hangen. Maar gewone vrije trap. Kort genomen. Ambros en De Greef. Lucas Ambros brengt de bal naar de tweede paal. Daar is Petro, maar weggekopt door iemand van La Louvière. Wel nog steeds Anderlecht. Met opnieuw De Greef nu op links. Ook Marco Cana is in de buurt. Gaat de bal binnen doorbrengen. Ah, Svetkovic net niet erbij. Goeie tackle. Goeie infiltratie ook van Wagan Faye. Had die pas van Cana heel goed gelezen. En is daar een fout gemaakt door Svetkovic op Faye. Of krijgen we toch een corner? Nee, het is Joshua Ngakana die toch klaar staat om de corner te nemen. De Greef is in de buurt, zal wellicht kort genomen worden. Dat heeft iedereen wel door. Voilà, dat is bij deze gebeurd. De Greef nu naar Ambros. Ook Mamar is in de buurt, maar het gaat naar Ngakana. Achterlijn opnieuw. De Greef de hoge voorzet nu. En de kopbal van Moussa Ndiaye in de handen van Marcos Peano. Een goede save van de Argentijnse doelman. En de invaller Ndiaye, die dus een half seizoen naar Schalke 04 is gegaan. En daar de promotie naar de Bundesliga heeft afgedwongen. Nu terug in een Anderlecht shirt, maar bijna ook goed voor het eerste doelpunt van Anderlecht in de competitie. En dat dan virtueel een punt zou opleveren. Maar nee, Marcos Peano heeft dat kunnen voorkomen. 66 minuten ver. Anderlecht komt nog een keer opzetten. Bijna een kwart nog te spelen van deze partij. Maar nog steeds de voorsprong voor La Louvière.

0: mens met tekst brengt ons bij het radionieuws van 8 uur. Straks daarna uiteraard meer voetbal op het veld van Anderlecht en Antwerp.
1: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
3: Fuck you allemaal.
2: Met Dina Terzago en Wim de Vilder.
4: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
2: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
5: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
2: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max. VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
6: Goedenavond, het is 8 uur. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar carrière de Ronde van Frankrijk bij de vrouwen gewonnen. Ze zette de puntjes op de i door ook de slotetappe in Nice te winnen. Het verslag is van Jonas Maas.
7: Demi Vollering verdedigde een voorsprong van 8 seconden op de Poolse Nivea Doma, maar ze is nooit in de problemen gekomen vandaag. Dat was wel zo voor de Zwitserse Reusser, derde in het klassement, zij moest al snel lossen, viel dan nog eens in een afdaling en tuimelde zo zelfs uit de top 10. Op de laatste keer de Col d'Aise, de klim die centraal stond in deze slotetappe, was het een echte tweestrijd tussen Vollering en Nivea Doma, maar de Poolse kon net voor de top een versnelling van Vollering niet beantwoorden en de Nederlandse reed zo solo naar haar derde ritoverwinning en ook eindzege in deze Tour. Demi Vollering wint zo voor de tweede keer in haar carrière de Tour. En met dit jaar ook al winst in de Ronde van Italië, de Omloop, de Ronde van Vlaanderen en dan nog eens de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik ook, mag je spreken van een echt Grand Cru wielerjaar.
6: De Palestijnse militie Hamas roept de Amerikaanse president Donald Trump op om druk te zetten op de Israëlische premier Netanyahu, zodat die Trumps vredesplan toch aanvaardt. Israël kondigde vandaag aan dat het zich pas wil terugtrekken uit Gaza nadat Hamas volledig ontwapend is. Volgens het vredesplan zou Hamas zijn wapens overdragen aan een nog aan te stellen Palestijns bestuur. En zou Israël zich tegelijk geleidelijk aan terugtrekken uit Gaza. Maar dat weigert Israël nu. Hamas ging eerder al wel akkoord met het plan. In Frankrijk is een squishy ontploft in het gezicht van een 8-jarige jongen. Het kind liep tweede graads brandwonden op. Een squishy is een bal of een figuur gevuld met een kneedbare gel. Het is een erg populair anti-stress speelgoedje bij jonge kinderen. De Franse autoriteiten onderzoeken nu of er sprake is van een defect aan het product. Als het nodig is, wordt er een teruggroepactie opgestart. Het is niet de eerste keer dat dit soort speelgoed in opspraak komt. In het voetbal opent Anderlecht op dit ogenblik zijn nieuwe seizoen in eigen huis tegen La Louvière. Maar Olivier de Wilde, het dreigt een valse start te worden voor Paars-Wit.
8: Wel, voorlopig is het maar een punt dat Anderlecht pakt. Want zowaar ze zijn zowaar op gelijke hoogte gekomen. Zowaar op achterstand gekomen. Na 10 minuten in de tweede helft via Issa tegen La Louvière. Maar een minuutje of twee geleden heeft de jonge Joshua Ungakana een puikenpartij omgezet. Tot ook nog eens een doelpunt. En dus voorlopig de 1-1. Maar Anderlecht is dominant. Creëert te weinig. Ja, met uitzondering van dat ene doelpunt nu net natuurlijk. Maar ik denk dat de Anderlecht-fans toch liever hebben dat hier met 3 punten wordt besloten tegen La Louvière. Ze hebben nog 20 minuten om dat te doen en dus nog 1 doelpunt te maken. Want voorlopig is het 1-1 tegen La Louvière.
6: Dankjewel, Olivier. En ook Antwerpen is niet de best gestart. Het staat bij de rust in eigen huis 0-1 achter tegen promovendus SK Beveren. Eerder vandaag miste ook Racing Genk zijn start van het nieuwe seizoen. Het verloor bij Zulte Waregem met 2-1. Charleroi won wel van Oud-Heverlee Leuven met 3-1. En Leuven speelde meer dan een uur met 10 na een rode kaart. Het weer, vanavond overal overwegend droog met meer opklaringen. Vannacht temperaturen rond 19 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken maar droog bij temperaturen tot 30 graden, aan zee 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Radio 1.
1: Sportza.
2: Met Niels van Duizen.
0: Welkom terug, ja, en met de gelijkmaker voor Anderlecht bij jou, Olivier.
8: Zo is dat. Joshua Ngakana heeft zowaar, ik zei het al in het nieuws, een zeer goede partij van hem. Een mooie neus aan het venster in de A-ploeg van Anderlecht. Bekroond met een doelpunt. En wat voor een. Het was er heel, heel mooi. En nu nog even volgen, want misschien zelfs de 2-1 nu met Ali Mamar. Dat is niet al te slecht. Een laag grondscherend schot, maar net niet binnen het kader, maar wel de handen op elkaar. En het is dankzij Ali Mamar dat Anderlecht hier op gelijke hoogte staat, hoor. Want het is een hele mooie dribbel van hem door het hart van de verdediging en door het middenveld vooral van Lalouvière. Kwam aan de rand van de 16 en had dan eigenlijk uit te kiezen ofwel diep te steken voor Svetkovic, maar dat leek mij de moeilijkste optie, ofwel mooi pan klaar te leggen voor de meelopende Joshua Ngakana. En dat ging, dat lukte, en hij legde hem perfect klaar, Ali Mamar. En Joshua Ngakana die had gewoon maar mooi af te werken, deed hij ook nog eens perfect. En zo de handen op elkaar, het applaus in het Lottopark en de oef misschien ook voor, want dat zou wel wat geweest zijn dat Anderlecht hier meteen de competitie startte met 0-1 nederlaag tegen Lalouvière. Nee, dat is nu voorlopig vermeden. Dat is voorkomen. Maar ik zei het al ook in het nieuws. Het moet toch wel iets meer uit dit vaatje getapt kunnen worden. Want Vitor Bruno... Nee, dit mag niet de eerste wedstrijd worden van hem, van zijn periode hier bij Anderlecht. Voor zijn Jupiler Pro League debuut natuurlijk. Tegen Lalouvière, god beter zeg maar. Tegen een ploeg die vorig jaar voorlaatste werd. En 13 transfers heeft moeten doen. En opnieuw niet echt van de hoogste ambitie mag spreken. Als je ook in de kranten kijkt, worden zij voorspeld als laatste. En dus degradant dit seizoen. Aan hen om te tonen dat het anders kan. En voorlopig, vooral in deze tweede helft, tonen ze wel dat ze willen meevoetballen. Maar het is ook wel door een klein foutje achterin bij Anderlecht en een miscommunicatie dat er een doelpunt is kunnen gemaakt worden. Want anders zou ik niet durven zeggen dat het in de combinatie door eigen oogstrelend en mooi voetbal was gelukt. Nu opnieuw het balverlies. Slechte vrije schop van invaller Gilo. En we zijn aan het counteren met een Ngakana opnieuw. Die houdt de bal goed bij. God, prachtige panna door de benen van die Gilo. En Ambrose nu. Ambrose heeft op links gezien dat een Ndiaye vrij staat. Daar gaat het ook naartoe. Afgelegd voor Ngakana. Nee. Die was niet aan het opletten. Was ook niemand achter hem. En dus zo prompt de bal in de voeten van Elias File. Ngakana die gaat er even aanhangen. Dat is obstructie. Maar volgens Kana zelf... niks aan de hand. Toch gefloten door Lawrence Visser. Maar geen gele kaart. Had even goed gekund. Even volgen nu. Gilo. Die gaat tegen de grond. Maar dat is te weinig. Na contact met Biancone. Het moet ook gezegd worden trouwens. Vitor Bruno had een dubbele wissel klaarstaan. Namelijk Bertaccini en Oliver Antman stonden allebei klaar om in te vallen. Net wanneer het doelpunt van Joshua Ngakana werd binnengetrapt. Net wanneer het 1-1 werd. En dus koos de Portugees meteen voor de herroeping. En mocht de teammanager snel de wissel afbreken. Maar die gaat er nu toch komen. Met nog een klein kwartier te spelen in deze partij. Staan de heren nu toch klaar. Oliver Antman, de nieuwkomer dus, de Fin. En Bertaccini, die vorige zomer werd gekocht van STVV. Nog even kijken wat deze... voorzet van Ndiaye gaat opleveren. Van op links. Bal voor doel gebracht. Maar meteen tegen de rug van Shakil Delos. En dan kunnen we misschien eens gaan omschakelen met Matthias Kovac. Maar die zit vast tussen drie man van Anderlecht. Dan ook nog eens een waardeloze bal naar voren. In de voeten van Biancone. En zo meteen ook nog eens van Kozemans. Nee, Anderlecht kan weer hernemen. En zou misschien toch wel meer aanspraak maken op 2-1 dan Lalouvière dat maakt op 1-2. Maar voorlopig met nog 16 of 14 minuten reguliere speeltijd is het wel 1-1 tussen Anderlecht en Lalouvière.
0: Dankjewel, Olivier.
1: Sportza.
0: Nog eens opnieuw naar Antwerp-Beveren. Niet voor het voetbal, want het is rust ondertussen bij jou, Glenn.
3: Dat is zo en het is hier 0-1 de ruststand geworden. Het had zelfs 0-2 kunnen zijn, want er was balverlies bij Antwerp. En dan gaat het altijd snel bij SK Beveren. Goed geopend naar de rechterkant. Abrahams met een laag schot. Goede beenveeg was er nodig van Nozawa om Antwerp van erger te behoeden. Want 0-2 Dat zou toch een zeer lastige opdracht worden. Die is het eigenlijk nu al lastig, de opdracht. Want Antwerp creëert te weinig om echt aanspraak te maken op een doelpunt. We hebben het daar straks al gezegd. Er was die ene goede bal van Fofana. Dat is echt wel bedrijvig. Zeer bedrijvig. Zelfs bijna elk gevaar begint bij hem. Die zette Salah oog in oog met doelman Schenk. Die zorgde er wel voor dat de buitenspeler van Antwerpen moest omspelen. En die deed dat net iets te enthousiast, zullen we maar zeggen. En daardoor kon hij niet besluiten. Nog een poging van Salah gezien. En op het einde, net voor de pauze, een schot van Fofana. Een metertje over het doel van Schenk. Maar Beveren staat compact. Geeft heel weinig weg. En als ze die tegenaanvallen kunnen benutten, ja, dan zoeken ze die ook echt wel op. En ze hebben prima gescoord met die heerlijke lop van Lokeza. En dan bijna nog de 0-2 van Abrahams. Waren het niet dat er een goede redding was van Nozawa. Het ontbreekt Antwerp voorlopig aan creativiteit om Beveren uit verband te spelen. Dat zal beter moeten in de tweede helft. De voorzetten die zijn er zeker wel gekomen, maar vaak te weinig jongens van Antwerpen die positie kozen voor het doel, die daar opdoken. En vaak ook de balsituatie net iets te traag, te vaak te voorspelbaar, het voetbal van Antwerpen. Dus dat zal beter moeten in die tweede periode als ze de nieuwe competitie niet willen beginnen met een nederlaag. Want voorlopig staat die wel op het bord. We zijn hier gaan rusten met 0-1 voor promovendus SK Beveren.

0: Madonna met Dansteria. Gaan we terug naar Anderlecht, La Louvière. Daar is nog wel voetbal natuurlijk op dit moment. We zitten ook in die slotfase met de 1-1. Kan het natuurlijk spannend worden? Blijft het spannend bij jou, Olivier?
1: Dat gaan we nu zien. Corner met Lucas Ambros. Terwijl we die hebben gekregen na een goede kopbal van Svetkovic. Die piano, misschien dat hij wel sowieso over het doel was gegaan. Maar toch voorbij zijn lat heeft geduwd. Is geen goede corner. Nee, meteen weggewerkt in de eerste zone door Faye. Maar wel nog steeds Anderlecht met het balbezit. Met Antman, die is erin gekomen voor Tristan de Greef. En ook Adriano Bertaccini is erin gekomen. Applauswissel terecht ook. En een paar mensen die toch gingen rechtstaan voor Joshua Ngakana. Die echt wel zeer mooie dingen heeft getoond. En Bertaccini wel, ja, daarnet corners snel genomen. En hij stond dan aan de rand van de 16 om een goede bal die klaar werd gelegd proberen binnen het kader te krijgen. Wel, ik zeg proberen, want nee. Daarvoor is de term ziekenhuisbal uitgevonden. Dat was echt, die bal is echt in de tweede ring beland. Ergens bij iemand die die bal even wil bijhouden. Maar ondertussen toch hem aan een steward heeft moeten afgeven terug. Nu misschien Marco Cana. En afleggen voor Mamar. Kappen. Wel terug naar Cana. En Antman. Naar de achterlijn, daar is Ambros, achteruit leggen, Bertaccini kan erbij, maar moet terug naar achteren. Biancone, iedereen van Anderlecht op de helft van La Louvière, behalve Kozemans. Anderlecht nog steeds aan het proberen zoeken naar Soulas, naar die oef. Want die 1-1, dat zal toch niet genoeg zijn, denk ik, tegen La Louvière. Een DI, goede voorzet. Daar is Svetkovic, nee, wel nog Antman nu. Afleggen, daar is Petro, maar ze gaan er met twee naartoe. Oei, oei, oei, Ambros nu, nee, meteen afgeblokt. Ja, maar zo moet het natuurlijk ook niet. Dat is wel heel ijverig van het tweetal daar. Petro en Svetkovic, allebei naar dezelfde bal. Die, wat zal het zijn geweest, 6 meter van de doellijn van Pianolag. Als één iemand daar gewoon zijn kans grijpt, dan denk ik dat hij binnen ligt. Maar nee, ze gingen elkaar voor de voeten liggen. Ja, dan heb je het natuurlijk een beetje zelf gezocht. Ambros nu, opnieuw naar binnen. Het schot wijkt af en we krijgen een nieuwe hoekschop voor Anderlecht. Ja, die Ambros, dat is wel echt een aanwinst hoor, voor Anderlecht. Hij, alomtegenwoordig, vraagt elke bal, doet er ook iets mee, gaat naar voren, zoekt een combinatie en anders wel het schot, maar dat doet hij het minst van al. En dat is misschien nog niet zo slecht voor een team. Die wil vooral combineren en mensen bedienen en dan pas in het laatste moment, dan pas misschien trappen. Daar is de kopbal van Sikan naast gekopt, was ook wel ver naast. Beetje onzichtbare invalbeurt van Danilo Sikan. Nochtans wel al op een scoreblad ergens. Toen nog tegen Hammarby in de 1-3. Of in de 3-1 zeggen, sorry. Hier in eigen huis. Doeltrap van Piano. We zijn ondertussen in de 86e minuut. De tijd dringt meer en meer voor Anderlecht. Nu goed, een puntje na zo'n situatie is ook niet zo'n ramp. Maar je wilt toch anders beginnen. Zeker ook omdat La Louvière al een geruime tijd met 10 speelt. Bertaccini nu. Marco Cana en Sikan. We zijn op 35 meter. Gaat hij trappen. En dat is moeilijk in te schatten voor Piano. Die met een onorthodoxe save de bal uit zijn doel houdt. Wel nog steeds Anderlecht aan de bal. Daar zat wat in hoor. Maar Piano goed aan het opletten. Echt een zwabberbal van de Oekraïner. Zo leek het wel. Moeilijk te beoordelen. Dat was duidelijk. Biancone. Gaat hij hem voorzetten? Nee, het gaat weer naar Ambros. Zoekt de combinatie met Sikan. Sikan die speelt naar Cana. Die laat de bal. Had dat niet moeten doen, want zo is er een miscommunicatie met Mamar. We zijn opnieuw bij Cana. En Sikan, gaat hij nog eens trappen? Danilo Sikan? Nee, kappen en naar zijn linker. Afleggen nu voor een DI. Daar nou, een voorzet uitkrijgen wordt moeilijk, want er is te veel volk voor hem. Bertaccini nu toch nog met een voorzet. Maar nee, die komt naar niemand. Antman doet een sprintje om die bal binnen te houden. Dat lukt. De Fin oog in oog met Djibril Lamego. De invaller bij La Louvière. En hij trapt hem tegen Lamego aan. En nieuwe hoekschop voor Anderlecht. De ene na de andere nu. 87 minuten ver. Antman staat daar. En Ambros is uiteraard in de buurt. Gaan ze het weer kort doen? Nee, Ambros gaat hem nu zelf nog eens brengen. Ofwel blijft Antman dan weer in de buurt hangen om hem te krijgen van Ambros. Zo gaat het. Voilà. Opnieuw gebracht naar de hoek van de 16. Hier is Mamar. Moeilijke voorzet. Wel nog steeds bij Anderlecht. Namelijk bij Bertaccini aan de hoek van de grote baklijn. Maar meteen weggekopt. Ambros pikt op. Antman. Ambros goed doorgelopen naar de achterlijn. Goeie dribbel. En hij is bijna erdoor. Oh, hij knalt hem in het zijnet. In het zijnet. Piano, die leek geklopt. Want die zette net dat stapje. Maar het vizier van uitblinker Lucas Ambros staat net niet scherp genoeg. Want er was ruimte om die bal er net tussen te krijgen. Maar hij deed het niet. En terwijl de laatste wissel voor Vitor Bruno. Marco Cana eraf. De man die gisteren jarig is, gaat eraf. En de man die morgen jarig is, namelijk Nathan Ogea. Noah Ogea. Kobieja. Die komt erin. Nog zo'n jonkie. 16 jaar. Morgen 17 dus. En zijn contract verlengd. Gisteren gebeurd. Tot 29 ligt de jonge man nu vast. En ik denk wel dat hij daar blij mee zal zijn. Hij bij de Belgische U17, die vice-Europees kampioen zijn geworden enkele maanden geleden tegen Italië toen. Als hij dat heeft gevolgd, dacht dat het penalties waren. Biancone gaat nog geel krijgen. Want hij schatte een bal aan de zijkant op Elias Filet slecht in. En dus kon Filet richting het doel van Kozemans. En dan ging Biancone toch aan het shirt hangen van die Filet. En dan is geel terecht zijn deel. En krijgen we dus nu een vrij schop in de hoek. Maar dan wel tegen de zijlijn van de grote baklijn. Voor La Louvière. Slotminuut. En wat gaan we er nog bij krijgen? Ik kan het nog niet echt ontwaren op het bordje van de vierde man. Die wel al klaar staat om het in de lucht te steken zometeen. Vrij schop met Matthias Kovac. Veel volk voor de box. Oh, lalalala, bijna er nog in. Maar Faye, die dook daar goed op aan de tweede paal. Kon er net niet bij. Was alleszins over Colin Kozemans gegaan, die vrij schop van Kovac. En nog eens het applaus. De aanmoediging van het Lotto Park. Zij willen in de 4 minuten die er nu nog bij komen nog een doelpunt zien. En een opluchting beleven op deze zondagavond. Of gaan ze met puntenverlies meteen aan de competitie beginnen, paars-wit. Het zou toch een beetje een smet zijn op het blazoen. Sikan, bal schiet van ver en die gaat er net naast. Oelalala. Mag zomaar trappen en dat vindt Piano maar niks. Zijn schot botste net voor de mond, voor de doelmond van Piano. En hij zat er niet bij, had ook niet gemoeten. Maar was even toch een prangende fase voor La Louvière. Ismaila Koulibaly gaat eraf. Vrijwel onzichtbare wedstrijd gespeeld. De ex-speler van Beerschot. En in zijn plaats Samuel Gellet. Vierde wissel bij La Louvière. Voor Edward Stil dus. 1 minuut van de 4 nu al verstreken. Kozemans lanceert Mamar nog eens. En die heeft een boulevard voor zich. Ook Oliver Antman voor zich. En het gaat naar Antman. Mamar, immer bedrijvig. Heel veel kilometers gelopen. Wordt dat ook nog beloond? Heeft een assist gegeven voor het doelpunt van Ngakana. Dat wel. Hier is hij alweer aan de bal. Goeie voorzet. Oku haalt hem eruit. Antman kan het duel niet winnen. Maar Biancone pikt wel op. En zo Anderlecht nog steeds met de dreiging. Bertaccini nu. Naar de zijkant gebracht. Naar Mamar. Mamar naar Ambros. Die gaat de 16 in. Komt naar binnen. Probeert het schot. Eerst even kappen. Dan opnieuw kappen. Nou, het schot komt er niet meer. Dan maar opzij terug tot bij Mamar. Ogea is in de buurt. Mamar gebracht naar de tweede paal. Biancone achteruit leggen. Petro kan er niet bij. En het trapt hem erin. Het is Bertaccini. Het is Adriano Bertaccini. En de verdiende 2-1 voor Anderlecht. En zowaar Adriano Bertaccini. Die door velen wordt geschreven. Dat hij niet meer in de plannen voorkomt van Vitor Bruno. Wel, hij zorgt voor de opluchting. Voor de bevrijding. Voor de vreugde in het Lotto Park. Want in minuut 92 heeft hij er van heel dichtbij de bal in het dak van het doel geramd. En zo de bal terug naar de middenstip. Want Anderlecht heeft er 2-1 van gemaakt. Bertaccini, shirt uit. Vitor Bruno, die gaat meteen gaan vieren bij zijn spelers. En Bertaccini wordt hier omgeroepen. Wel nog controle van het doelpunt. Nog even wachten. Moeten we erbij zeggen. Mogelijk buitenspel. Ja, dat zou wel wat zijn. Even kijken hier. Nee. Want er staat nog iemand aan de paal te wachten. Staat wel achter Piano. Moeilijk in te schatten. We gaan nog even met twee woorden spreken. Ik durf het niet te zeggen. Ik denk niet dat er iets aan de hand is. Laurens Visser krijgt het nog door. Terwijl we de slow-mo zien. En uiteraard de gele kaart ook voor Adriano Bertaccini. Want het shirt ging uit. Dat werd als een vlag bediend. En iedereen staat weer klaar. Ja, geldig doelpunt. En het applaus, de oef bij Anderlecht. En ze gaan zo waar dan toch. En ik zeg het, verdiend hoor. Want uiteindelijk dominant over het grote deel van deze partij geweest. En ze hebben dat mannetje meer, die situatie ook goed benut. De ruimte gebruikt, vooral met Mamar. Die heeft echt wel door die rode kaart plots heel veel ruimte gekregen. En nu het bedrukte gezicht van Edward Stil. Terwijl de supporters van Anderlecht nu al een feestje beginnen te bouwen. Nog 19 seconden te spelen. Mensen verlaten toch al het stadion. Want de verkeersdrukte straks zal weer niet te min zijn. Hierin, in en rond het Lottopark. En ze gaan mogen vieren. Ze hebben de zegebeet. Het is niet de schoonheidsprijs. Maar het is op inzet. En op push en op Sturm und Drang dat Paars-Wit hier de 3 punten zal gaan pakken. Nog even volgen nu met Oliver Antman op rechts. Svetkovic komt de bal vragen. Ze spelen hem rustig rond natuurlijk nu. Vitor Bruno die nog een paar aanwijzingen geeft. Maar daar loopt Svetkovic buitenspel. Oliver Antman pikt op. Ambros een beetje nonchalant en dat is gevaarlijk. Want op die manier Matthias Kovac bijna in een goede positie om te verdelen. Maar door Sikan even foutief tegen de grond gewerkt. Geen kaart, maar wel nog de bal naar voren nu voor La Louvière. Mamar verliest het kopduel. Biancone zit er goed tussen. Ogea en Bertaccini die juist die bal naar voren. Zoals hij daarnet naar doel trapte. Wel, nu trapt hij hem gewoon richting de tribune. En nu is het wel de bedoeling. En dan vragen ze bij Anderlecht allemaal om af te fluiten dat het voorbij moet zijn. Laurens Visser die gaat nog iemand van Anderlecht op de bank een gele kaart geven. Omdat hij te duidelijk vroeg om het affluiten van deze partij. Ja, de zenuwen zijn strak gespannen hier in het Lottopark. Laurens Visser gooit nog iemand van de technische staf. Het zou wel eens Taravel kunnen geweest zijn op de bon. Hij zegt, door die goal en door die VAR-fase heel even zijn er nog genoeg seconden voor La Louvière om nog één aanval wellicht in elkaar te flansen. We zijn bij Elias Filet, maar die loopt gewoon buiten met de bal. En Biancone die kan even knuffelen met Colin Kozemans. Kozemans pikt de bal nog op. Laurens Visser geeft aan, nog 5 seconden voor jou vriend. En dan gaat Colin Kozemans de bal naar voren trappen. En dan denk ik dat Laurens Visser het Lottopark gaat bevrijden. Jawel, voilà, de 3 fluitsignalen. En de 2-1 zegen voor Anderlecht. Het heeft er even niet goed uitgezien dankzij de 0-1 van Mustafa Issa in de 55ste minuut. Maar vrijwel meteen daarna ook de rode kaart voor Joël Ito van La Louvière. En dus werd het plots een heel andere situatie. Mocht Anderlecht achtervolgen, maar wel met het mannetje meer. Eerst het doelpunt van uitblinker Joshua Ngakana. Hij echt wel een goede match gespeeld. En dan een minuutje of 2 geleden in de toegevoegde tijd invaller Adriano Bertaccini zowaar. Die de bal in het doel heeft geramd. En zo Anderlecht dan toch met 3 punten heeft doen starten aan deze competitie. Ik zeg het nog eens, niet de schoonheidsprijs. Maar goed, begin van de competitie. En alle punten zijn evenveel waard. Het is geen puntenhalvering dit seizoen. En dan is een 3-punter zeer belangrijk. Bertaccini de gevierde man. Anderlecht wint met 2-1 van La Louvière.
0: Dankjewel Olivier. Sportza. Ondertussen kunnen we ook terug naar de Bosuil, want daar wordt opnieuw gevoetbald. 0-1 is nog steeds de voorsprong voor Beveren in die tweede helft, Glenn.
2: Ja, zo is dat. En het is niet dat we in die eerste bijna 10 minuten van die tweede helft kansen gezien hebben. Die zijn nog altijd zeer schaars in deze wedstrijd. Nu wel een corner voor SK Beveren. Daar komt die bal, dat is aan de eerste paal. En de Nachtmertens die duikt er wel goed naartoe. Maar in geen velden of wegen die bal kunnen kadreren. En dus niet echt sprake van doelgevaar. Doeltrappen wel voor Nozawa. Dubbele wissel bij Antwerp tijdens de pauze. Daar is Renders binnengebleven. Meja, een van die nieuwkomers. 18 jaar is hij nog maar Ecuadoriaan. Een linker winger. Die is in de ploeg gekomen. En Schelfhout is ook in de ploeg gekomen. Tuipes is ook binnengebleven. Schelfhout, jonge verdediger. Recent nog zijn contract verlengd. En we zijn benieuwd wat Meja vermag. Voorlopig nog niet al te vaak aan de bal geweest. En het is een gekend zeer bij Antwerp, de creativiteit. Maar in die tweede helft moeten ze eerst en vooral alles ervoor zorgen dat ze de bal in de ploeg kunnen houden. Dat ze wat rust vinden. Dat ze ook die combinaties kunnen gaan opzetten. Want het is allemaal wat onbeholpen. Veel te gehaast ook. En dat zorgt vooral voor onzuiverheden. En vooral de balverliezen die elkaar in snel tempo opstapelen. Zoals ook nu weer. Christian Bruns. Die heeft miscommunicatie daar centraal op dat middenveld. Samen met doelpuntenmaker Lokeza in de eerste helft. En zo dus balverlies. Daar is Meja een eerste keer echt aan de bal. Moet even wachten. Verslikt zich bijna in zijn eigen dribbel. Vindt Somers. Die is dan weer een rijtje achteruit omdat Meja er is ingekomen. Die staat op de positie waar hij oorspronkelijk ook had moeten staan vandaag. Waar het niet dat Scott dan last minute is uitgevallen. Die zit wel degelijk op de bank. Daar hebben we ook bevestiging van gekregen. Maar er is nu wel degelijk op de rechtsachter. Bovendien is al meer bij Antwerpen dat er spaak loopt. Alleen de voorzetting bij Bever ook redelijk slordig. Het is een moeizame fase in de wedstrijd. Meja wordt aangespeeld. Kan de bal binnenhouden. Moet nu tegenover Janssens. Geraakt er ook voorbij. Balletje meegeven net iets te hard. Somers kan er niet bij. En dan uitvoetballen van Godot. Doet dat rustig. Bruls neemt de bal mee, maar duwt hem vooral over de zijlijn. En dat zorgt ervoor dat het publiek even wat meer decibels gaat produceren. Wil hun team aanmoedigen. Aanvuren. De ingooi van Somers. Vrij komt niet, maar wel een corner. Want hij verloor daar dat luchtduel. En het is een corner gekopt. En dus een eerste hoekschop in de tweede periode voor de Great Old. Het was denk ik Janssens die de bal daar uiteindelijk een hoekschop kopte. Ik ben benieuwd of hij beter getrapt gaat zijn dan die corner die Antwerp kreeg in de eerste helft. Het is mij meteen die de bal opeist. Dit keer van over de rechterkant. En dus richting het doel met de linkervoet van Meja. Daar komt die bal. Dat is al een betere. Wegkoppen aan de eerste paal. Opgevangen door Fofana. Kijken. Keer rond zijn as draaien. Twee mensen van Beveren die komen jagen. Dus moet snel voetballen. En intussen zitten we aan de linkerkant. Bij Salah. Salah meegeven. Dat is prima. Maar dan de dribbel mislukt. Bij Schelfhout. En dan tegenaanval misschien voor Beveren. Maar dat levert niet meer op dan een ingooi. Wel stevig zijn lichaam gezet door Mertens. En daar moest Van Helden onder druk van die aanvaller van Bever die bal over de zijlijn koppen. Maar de angel dus alweer uit het aanvalspel van Antwerp dat zoekend is in die tweede helft. Dat mag duidelijk zijn. Het tempo is niet alleen te laag. Het is vooral ook heel slordig. En niet alleen in het laatste gedeelte van het terrein. Maar nu ook al enkele meters hoger. Dus dat zal echt wel beter moeten. Want je voelt toch dat als er een 0-2 komt, dat de wedstrijd echt wel op slot gaat. Een overtreding nu gemaakt door Rijn van Helden. Zo vindt Wesley de Kremer al een paar keer op de korrel genomen door het aanhang van Antwerp. En net zagen we ook een beeld van Wouter van den Houten. Die is komen postvatten. Je zou soms kunnen denken van de ene miserie naar de andere. Heel vaak op een achterstand gekeken van Anderlecht. En voorlopig weinig beterschap wat betreft zijn transfer nu naar Antwerp. Vrije trap voor Beveren. Christian Bruel staat erbij, maar ook de jonge Slegers. Bruel is intussen al 37, 16 jaar ouder dan Slegers, dus dat kan al tellen. Het is een rechtervoet of een linkervoet, kan beide. Het is van over de rechterkant dat die bal komt. Evenwijdig met de verste lijn van de grote rechthoek. Muurtje opgesteld. Ja, muurtje, dat is een groot woord. Het is één man die daar staat. En vooral kijken naar de mensen die moeten gaan koppen. Weggekopt door Frey, opgevangen door Bruels. Slegers mag nu gaan voorzetten. Slegers of gaat hij de actie zoeken? Geeft hem opzij, achteruitgelegd. Dan toch de voorzet van Jans. Vrij makkelijk wegzetten en dan een tegenaanval voor Antwerpen. Hier zit er misschien wat in. 2-2 als het snel gaat, maar dan moet die bal nu komen. Die bal gaat nu naar Meijer, maar dat duurt net iets te lang. Die gaat nu wel trappen en hij trapt hem ernaast. Dit is de beste kans voor Antwerpen in de wedstrijd. We zijn bijna een uur aan het voetballen. Die tegenaanval had iets beter uitgespeeld moeten zijn. Had vooral op de loop die bal moeten krijgen. Moest er een beetje op wachten. Waardoor dat er toch twee verdedigers in zijn buurt waren. En dan moest hij de bal wel gaan plaatsen. Daar kwam dat paasje vrij traag. Twee jongens voor voor zijn neus. En dan plaatst hij hem. En dat is echt wel zeer, zeer dicht hoor. Dat scheelt nauwelijks iets. Je zou kunnen zeggen dat hij de paas scheert. Maar hij toont zich toch. Hij is ingevallen bij de pauze. Een kwartiertje aan het voetballen. Een corner voor zijn rekening genomen. Die was niet verkeerd, die hoekschop. En nu dus een paasbal. De beste kans voor Antwerpen opnieuw aan de bal. Maar ja, vindt Fofana. Meegeven, even wat Schoeng nu. Maar dan moet dit beter. Dat doorspelen daar richting de infiltrerende Dierks. Dat is dan weer zorg. Dat kan je missen als Antwerp zijn. Die hebt nu dat publiek achter je staan. Maar dit is al een eerste fraaie binnenkomer. Het was mooier geweest voor hem natuurlijk. Als hij die bal, laat ons zeggen, 30 centimeter meer naar binnen had gekruld. Want dan had hij hier gewoon voor de gelijkmaker gezorgd. Tegenaanval nu van Beveren. Doorkoppen van Mertens. Maar Abrahams kan de bal niet meenemen. Duelleren op het middenveld. Beveren krijgt de bal terug. Abrahams kan hem opnieuw niet binnenhouden. Dus ingooien voor Antwerp. Maar we gaan toch maar dat schot noteren. Dit zijn ja, die klasseflitsen die Antwerp nodig heeft. Als het voetballen niet lukt, dan moet je het van een klasseflits hebben. En die tegenaanval dit keer wel snel uitgevoerd. Alleen, ik zei het al, die bal had misschien wat meer de loop moeten zijn. Ook nog niet echt kunnen zien of hij heel snel is. Daarvoor hebben we hem te weinig in actie gezien. Misschien dat zijn ploegmaat dat beter weet. Het is wel fraai gedaan. Met Salah zet zich door. En dat leverde een ingooi op. Ja, dat was vrij nipt. En het doorzetten ook van Gomis. Ingooi intussen alweer genomen. Met Salah krijgt de bal terug. Gaat de bal voorzetten. Daar komt die bal. Weggekopt. Opgevangen opnieuw door Salah. En dat is dan een vluchtschot. En dat is wel degelijk een gekardeerde bal. Maar recht in de handen van Schenk. En daarmee kan je die Duitse doelman, 23 jaar is die, echt niet verschalken. Maar kijk, daar komt Antwerp dan toch opzetten met Renet. Dus een grote kans. Een goede plaatsbal, maar net niet goed genoeg geplaatst om voor gelijkmaken te zorgen. En zo dus na ruim uur voetbal nog altijd de voorsprong voor de Promovendus uit Beveren.

0: tes contours.
1: La chanson d'amour van Montissa. Lang hebben we er niet van kunnen genieten, want ja, het is opnieuw raak bij jou, Glenn.
2: Ja, het is good old Michael Frey die gescoord heeft. Een voorzet van over de rechterkant. Een lage voorzet, grondkerend. En dan frommelt hij hem een doel. We gaan nog een keer kijken. Het was Dierks die de bal kon winnen. Dat duel kon winnen. En dan ging het plots snel bij Antwerp. Kwam dat paasje, die lage voorzet. Uitstekende voorzet was het van het nummer 6, Ahoka. En dan frommelt hij hem wel degelijk een doel. Goede loopactie ook van Meija die de bal vroeg. En daardoor wat jongens die ja, moesten kiezen. En dan zien we nu dat het ook wel wat pech is bij Waasland Beveren. Want die interventie die is net te laat. Goede voorzet, perfect gedaan. En dan net de tackle te laat van Gomis. En zo kan Frey hem binnenduwen. Een beetje in een twee tijden zou je kunnen zeggen. Want je merkte dat die eerste sliding, dat die onvoldoende kracht kon zetten achter die bal. En dan vanuit de grond kon binnenduwen. En zo op het uur dan toch die gelijkmaker voor Antwerp. En nu zijn we benieuwd of ze gaan doorduwen. Of ze resoluut op zoek zullen gaan naar een winnende treffer. We zien alleszins nog wat jongens opwarmen bij Antwerpen. Het publiek gaat er uiteraard nog meer achter staan. Ze hebben misschien ook te horen gekregen dat Anderlecht een 0-1 achterstand nog heeft kunnen omzetten in een 2-1 zege. Daar dromen ze hier ook van. Wellicht zou je kunnen denken, Valencia maakt zich klaar om in te vallen. Die kan ook zeker en vast wel iets bijbrengen. Zal wellicht voor Salah zijn dan, die nu misschien toch nog niet in staat is om een wedstrijd volledig af te werken. Goed, teruggekopt door Frey. Is uiteraard sterk. In zijn eerste passage bij Antwerp was hij zeer, zeer goed bij schot. Uitstekend statistieken toen, daarover zometeen meer. Want daar is Meija opnieuw. Meija in de box gaat buitenom. Achteruit leggen corner. Ze weten even niet wat er overkomt bij SK Beveren. Want plots is Antwerp daar. En kunnen ze hun weg vinden richting het doel van de Waaslanders. Opnieuw een hoekschop voor de thuisploeg. Een minuutje of twee na dat doelpunt. Opnieuw Meija, uiteraard. Want die vorige hoekschop die was zeker en vast niet verkeerd. Dus daar wil hij op gaan verder borduren. In zijn eerste periode bij Antwerp 31 doelpunten. Fire om het verhaal af te maken. Dit keer die bal iets te lang onderweg. Wegwerken. Antwerp herovert wel. Want niemand van Beveren die echt klaar stond om de afvallende bal over te nemen. Dus zo blijven ze wel een beetje in het defensief gedrukt. We zitten over de linkerkant. Goede tackle van Abrahams. Ingooien nog wel voor Antwerp met Salah. Doet dat snel. Ze voelen dat er nu wat in zit. Ja, ze zijn natuurlijk niet echt gewend om vaak in de verdrukking te staan. SK Beveren. Daarvoor waren ze te dominant vorig seizoen. Het overkomt ook maar zelden een ploeg natuurlijk dat ze ongeslagen blijven een heel seizoen. Dus dat zal ook benieuwd zijn. Of daar zijn we benieuwd naar hoe dat Beveren om zal gaan met een nederlaag. Want dat is daarover duidelijk zijn. Die nederlagen die zullen er wel komen dit seizoen. En dat zal voor veel van die jongens toch al een tijdje geleden zijn. Lange bal, even wat storig. Frey staat daar, niemand dan. Lukt duel gewonnen achterin bij Beveren. Kunnen ze dat duel ook op het middenveld winnen? Want je voelt nu dat Antwerp daar vooral de bovenhand neemt in die duels. Uitstekend gedaan daar van Ahoka. Maar dan de verder zetting wat storig. Kan een tweede keer gaan recupereren. Maar nu de recuperatie ook van de geelhemden met Christian Bruels. Die zoekt even naar een rustpunt. Kijkt om zich heen. Waar kan hij de bal afspelen? En dan wordt hij daar bijna tegen de grond geduwd door de nieuwkomer. Door Meija. Die meteen ook toont dat hij niet vies is om een duel aan te gaan. Dus dat doet hij uitstekend. Het levert wel een ingooi op. En zo kan Beveren wat gaan opschuiven. En we krijgen opnieuw een dubbele wissel bij Antwerp. Daar is de man die ik daarnet al zei. Die er gaat inkomen voor Salah. Nummer 77 eraf en het nummer 7 erop. En het nummer 7 dat is dus nog altijd het nummer van Valencia. En dan zien we ook dat het nummer 18 bij Antwerp gaat inkomen. Gaan we even naar ons wedstrijdblad. Want we kennen nog niet alle rugnummers van buiten bij de start van het seizoen. En dat is Van de Plas. En dat is dan, even kijken, het nummer 25 Fofana die eraf gaat. Zeer bedrijvige wedstrijd, ook wissels bij SK Beveren. Abraham Slegers, zij worden gewisseld. Margarita, die werd eigenlijk in de basis verwacht, komt erin. En ook de schrijver. Dus de boekhouding bij deze bijgewerkt. En dat voor het laatste kwart van de wedstrijd. 1-1 alles weer te herdoen. Hier aan de Bosuil, waar de wedstrijd echt wel begint te leven nu. Die was vrij mak begonnen, die tweede helft. Met weinig doelgevaar, weinig geloof misschien ook wel langs de zijde van Antwerp. Maar kijk, dat doelpunt, dat heeft de vlam in de pan gejaagd, zoals dat dan gezegd wordt. En Beveren is zeker nog niet zeker van dat puntje. Antwerpen ook niet trouwens, want ze blijven gevaarlijk in die tegenaanval, de Waaslanders. Dus we verwachten dat er hier nog wel het een en het ander zou kunnen gebeuren. Maar we hebben toch al 2 doelpunten gezien en die zijn momenteel netjes verdeeld. Want Antwerpen dus op gelijke hoogte gekomen. 1-1 deze avond toch nog volgen, want hier is Valencia voor 2-1. Valencia zit ernaast. Dit was plots met een beetje geluk dat hij voor doel werd gezet. De hoek was niet te scherp, maar de afwerking die stond nog niet op scherp. Dat vizier van Valencia snel doortikken. En dan daar, prima gedaan. Ik dacht even met een gelukje dat die bal werd doorgeduwd door Dirks. Maar het was wel degelijk de intentie van hem om de infiltrerende Valencia voor doel te zetten. En dan zien we dat de hoek nou zeker niet te scherp is. Alleen, daar moet je eigenlijk besluiten met je rechtervoet. En het deed het met zijn linker. En daardoor zet hij de bal dus naast in de plaats van in het doel. En dus voorlopig nog geen voorsprong voor Antwerp. Maar wel die 1-1 op het bord.

0: Beyoncé met Morning Dew. Gaan we terug naar het voetbal. De bordjes die hangen opnieuw gelijk 1-1. Antwerp, Beveren pikken opnieuw in bij jou, Glenn.
1: Ja, die kansenregen die is wel een beetje stilgevallen. Er was toch een fase van, dat was tegen een minuut of vijf, waarin dat Antwerp echt resoluut op zoek ging naar de winnende treffer. Nu zijn ze nog altijd de dominante ploeg, dat mag duidelijk zijn. Alleen is even die directe dreiging wat geminderd. En dat zullen ze bij Beveren zeker niet rouwig vinden. Ze komen er ook te weinig uit in die tweede helft. Dat eerste kwartier, laten we zeggen tot minuut 60, dat ging wel. Ook daar kwamen ze niet echt vaak uit, maar ze gaven niets weg. Maar dan zijn ze toch even in de verdrukking gekomen. Eerst met die paasbal van Meijer. En dan met die goede voorzet van Ahoka. Afwerking van Frey. Die dus doet wat hij ook in zijn eerste periode deed. Scoren belangrijk zijn voor Antwerp. Tijdens deze wedstrijd al heel vaak een duel gewonnen. Met het hoofd wordt heel vaak gezocht met het hoofd. In de combinatie vaak betrokken. Maar echt dreigend kon hij nog niet zijn. Omdat hij gewoon nog niet juist bediend werd. Maar nu gebeurde dat dan wel. En dat levert dus meteen succes op voor Antwerp. Dat dus wil proberen om een navolging van Club Brugge, van Union, van Anderlecht. Toch die openingsspeeldag winnend af te sluiten. Tot op heden eigenlijk enkel Racing Genk. De ploeg die het heeft nagelaten om te winnen. En stond daar. Daar is een bal recht op de handen. Overgenomen nog door Meijer. Die gaat naar binnen komen. Gaat trappen. Afgeblokt. Maar het was een verrassend schot hoor. Wel redelijk centraal. Dus de vuisten van Schenk. Die waren niet de moeilijkste redding. Die hij al in zijn leven bediend heeft. Hier tegen aanval met Lokeza. Lokeza moet even wachten. Geeft hem mee. Prima gedaan. Daar is de invaller. Margarita die plaatst hem. Maar plaatst hem vooral niet goed. Die plaatst hem ver over. En naast de man uit Curaçao. Die is zelf ontgoocheld van zijn actie, was actief op het WK, is geselecteerd geweest. En daar heeft hij dit niet kunnen tonen. Zo'n paasbal. En dit had hij beter moeten doen. Want hij had de ruimte om echt goed te paasen. Had de tijd, werd niet aangevallen. En dat denk ik dat hij zelf ook zal beseffen. Zeker als hij straks de beelden een keer gaat herbekijken. Dat er hier meer in had gezeten voor Beveren. Maar we zitten alweer aan de overkant. Met Meijer, uitstekende invalbeurt. Daar gaat Antwerp toch nog plezier aan beleven. Weer naar binnen komen, weer trappen. En een afgeweken bal die dan zo in de handen belandt van Schenk. Die heeft al heel wat ballen moeten pakken in die tweede helft. Zeker niet altijd de moeilijkste reddingen. Ook deze, die mag nooit een doel gaan natuurlijk. Kan alles een keer soms door de benen belanden. Maar je duikt daar goed op de buik. En laat voorlopig een zeer secure indruk na. De man die dus, ja toch een koers misschien veel gezegd, maar toch iemand moest vervangen. Die het vorig seizoen uitstekend gedaan heeft. Die kampioen werd. Dus dat is toch niet zo evident als je Boros moet vervangen. En die dus actief in Schotland bij de ploeg van Wouter Franke. Die vandaag voor het eerst gewonnen heeft in de Schotse competitie. Ruim zelfs, want daar straks stond het 4-0. Het Hart al heel wat pantoeringen gekregen, ik weet nu niet. Of dat er dus daar eigenlijk in de basis staat, dat is iets om later op te zoeken. Maar goed, voorlopig een meer dan waardige vervanger in de persoon van Schenk. Althans, dat blijkt toch uit die eerste minuten. Even mindere fase nu, overtreding gemaakt bij Antwerp. Vrije trap voor Waasland Beveren. Fofana dus daar net naar de kant gegaan. Die was wel zeer belangrijk in dat aanvalspel van Antwerp. Altijd aanspeelbaar, altijd zoeken naar oplossingen. Dit is mooi gedaan, het doortikken bij Beveren. Maar het levert wel niet direct gevaar op, want de bal nu voorbij Nozawa. Die trapt hem meteen uit. Somers gaat onder de bal door. En dus een ingooi voor Waas, voor Beveren. Dat moet proberen om iets vaker de bal in de ploeg te houden. Als ze dat punt hier over de streep willen trekken. Een punt op de openingsspeeldag bij Antwerp zou zeker niet verkeerd zijn. Dit is een prima actie. Nog een keer draaien. Nu dan de voorzet. Drie jongens van Beveren voor het doel. Aanname nu de schietkans. En die bal, ja, dat was gevaarlijk. Schietkans was het opnieuw voor Margarita. Dat is al de tweede keer dat hij in de 16 kan aanleggen. En dit keer toch wat meer problemen voor Nozawa. Moest hij tussen beiden komen in twee tijden wel de bal kunnen klemmen. Diepe bal richting Van de Pas gaat over de zijlijn. Maar Bruls die heeft het nog altijd. Die hield daar Ahoka goed aan de praat. Een paar keer rond zijn as heen gedraaid. Dan de voorzet. En dan stonden daar drie jongens in de rug van Somers. Dook Margarita op. En dit keer moest hij de doelman dan wel een redding laten verrichten. Maar alweer niet de allermoeilijkste. We krijgen nu ook een herhaling van dat schot van de Plas op de vuisten daar straks van Schenken. Zo gaat het nu wel even goed over en weer niet de allergrootste kansen. Maar om nu te zeggen dat we met zekerheid hier gaan eindigen op 1-1, nee, dat zeker niet. Maar er zit leven in deze wedstrijd. Dat was niet zo de eerste 15 minuten. Waarna de gelijkmaker van Antwerp even een offensief, dat is wat stilgevallen. Beveren iets meer het evenwicht kunnen herstellen. Ook nu weer aan het bouwen aan een aanval. Met een invaller. De Schrijver geeft hem mee. Naar binnen komen. Nou, die paas is moeilijk. Daar kan Margrita niet bij. Zomaar ingeleverd nu tot bij Broes. Matig uitverdedigen van Somers. Broes gaat hij zelf een keer trappen. Heeft er nu de ruimte voor. Trapt inderdaad. Afgeblokt op Ahoka. Overname nog misschien bij Beveren. Nee, want Ahoka wint dat duel. En dus een tegenaanval. Daar is Valencia. Maar die temporiseert. Hij geeft hem dan mee. Goede loopactie van Frey. Die is nu uitgeweken. Niet alleen zelf als afwerker nu. Misschien dan toch. Breed leggen nu de tackle. En dan Somers net niet. En dan vragen ze een penalty bij Antwerp. Overname nog misschien bij Beveren. Nee, want de Hoka wint dat duel. En dus een tegenaanval. Daar is Valencia. Maar die temporiseert. Hij geeft hem dan mee. Goede loopactie van Frey. Die is nu uitgeweken. Niet alleen zelf als afwerker nu. Misschien dan toch. Breed leggen.

0: is hij gekozen ook door Van der Pas. En dan de goede terugkeer van Margarita. Wat mij betreft geen overtreding. Nog een keer kijken om zeker te zijn. Dan zien we dat Somers wil wachten op de bal. En een uitstekende tackle hoor. Prima gedaan. Waar zijn plaatsbal daarnet van Margarita. Maar matig was, is dit zeer secuur defensief werk. En zo zorgt hij ervoor dat Somers Antwerp niet op voorsprong kan trappen. Althans voorlopig nog niet. Want we voetballen nog een minuut of 12 plus de toegevoegde tijd hier op de Bosuil. En er zit heel wat in deze wedstrijd, in die tweede helft. Misschien nog wel een winnende treffer, maar dat gaan we te weten moeten komen in de slotfase van deze Antwerp tegen Beveren.
1: Radio 1 Sportza.
2: Gaan wij nog eens naar de Tour de France. Van die viel vandaag in zijn beslissende plooi. Eigenlijk gisteren al. Maar Demi Vollering die gaf er vandaag nog wat extra glans aan haar tweede eindoverwinning in die Tour de France voor vrouwen. Als eerste renster krijgt ze dat voor elkaar. Dus dat is een fantastische prestatie. Laten we eens luisteren naar haar reactie op die nieuwe gele trui bij onze collega's van de NOS.
3: Demi Vollering, gefeliciteerd. In het geel winnen bestaat het mooier.
4: Nee, dit was echt heel mooi.
3: Ja. Mooi sport hebben we gezien. 1-1 gevecht. Een gevecht op wielen zoals het hoort, hè?
4: Ja, zeker. We waren gisteravond enorm gemotiveerd om vandaag er weer vol voor te gaan. Celia heeft een zware avond gehad. En deze was ook voor haar.
3: Ja, ik zag jullie, Kasia Nieuwe-Adoma en jij, ook even een onder onsje achter in het peloton bij de eerste beklimming. Heb je daar de strijdbel dan begraven of juist de messen geslepen?
4: Nee, ik heb gewoon een goed praatje met haar gehouden. Ik heb haar gezegd dat het me nogal boos maakte toen ik haar interview zag. Omdat als je zo vol emoties zit, dan moet je dat soort dingen gewoon niet zeggen. En ik heb gezegd dat we nooit de intentie hebben gehad om haar de hek in te rijden. En er ook nog eens gezegd dat het was gewoon een hele tricky bocht met een putdeksel in het midden. Dus Celia kon geen andere kant op. Het was maar één lijn hoe je die bocht kon rijden. En als je dan naast elkaar komt te zitten, dan kan je niet met z'n tweeën door de bocht daar. En dat begreep ze. Eigenlijk zei ze ook meteen van, spijt me dat ik me gisteren zo uitgelaten heb. Dat ze vandaag iets meer op het gemak of zo. Of iets meer met ontspanning. En ik kon er wel van genieten. Ik had zoveel mensen langs de kant. Het is super speciaal. Om hier midden in Nice zo'n mooie Tour de France Femme in het geel te finishen.
3: Het was een mooie Tour. Het was een spannende Tour. We hebben genoten. Dankjewel.
4: Ja, ik heb er ook van genoten. En sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
2: Ja, trots, dat mag ze absoluut zijn. Dan gaan wij natuurlijk het voetbal opzoeken. Want ja, we zitten in die slotfase tussen Antwerpen en SK Beveren. En het kan nog alle richtingen uit. Want ja, 1-1. Verder volgen bij jou, Den.
0: Ja, het had 2-1 kunnen zijn als er niet die geweldige terugkeer was van Margarita natuurlijk. Intussen weer wat wissels die we willen meegeven. Als u zo meteen andere namen hoort, dan weet u van waar dat die komen. Eerst maar kijken of Fahoka gaan trappen. Zo leek het even. Weer een balletje meegegeven met Valencia. Blad blijft hangen in de 16. Een ontzetten bij Beveren. Dat was alweer nodig, maar ze voetballen er iets makkelijker doorheen. Goede infiltratie dit keer van Dirks. Ingooien diep op de helft. Redelijk ver. Uiteraard altijd maar weer het hoofd van Vrij zoeken. Die verliest het keer een duel. Dat kan ook een keer gebeuren. Bruce probeert er nu uit te komen. En dan een diepe bal versturen. De lopende mensen bij Beveren. Goede aanname van Margarita. Moet wel even vechten met de bal om die juist te controleren. En dan gaat hij in overtreding. Dan gaat hij iets door volgens de Kramer. En dat levert hem een gele kaart op. Mindere tackle dan van Gerald Margarita. Dan daar straks op Thibaut Somers nog een keer kijken. Dus die aanname leek goed, maar dan duwt hij de bal te ver van de voet. En dan raakt hij opnieuw eerst met zijn rechtervoet wel de bal. Maar dan haakt hij ook Ahoka met zijn linkervoet. En zo dus een overtreding. Geen kaart vind ik wel streng, maar goed. Scheidsrechter stond er kort op, dus zal het wel goed gezien hebben. En zo zitten we in de 83ste minuut. Is het nog altijd wachten op een winnende treffer? Krijgen we die nog? Vraagteken. Dat is geen zekerheid natuurlijk. Maar we hebben een wedstrijd gezien die kon bekoren. Zeker in die tweede helft vanaf minuut 60. Daar zat heel wat in. Diepe bal nu. En wordt dat dan een corner? Ja, dat is matig verdedigen hoor bij Beveren. Ik denk dat Janssens echt wel dacht dat hij de bal niet beroerd had.

0: dat hij een doeltrap zou krijgen. En het is heel moeilijk uit te maken vanuit de herhaling of dat hij echt met zijn shirt dan als laatste de bal beroerd heeft. Hoe dan ook. Een hoekschop nu voor Antwerpen. Hermans is erin gekomen. Meija, de man die zo bedrijvig is, is naar de kant gegaan. Daar komt de bal van Hermans. Weggekopt aan de eerste paal. Opgevangen wel bij Antwerp. Meteen in de box brengen is de bedoeling. Het doorkoppen van Hermans. Wegwerken. Opgevangen op het middenveld. En dan geopend over de linkerkant. Heel wat jongens van Antwerp uiteraard nog in de box. Dus als die bal snel voor doel gebracht wordt, dan kan er misschien nog wel iets in zitten. Maar het duurt zijn tijd. Hermans doorsteken. Meenemen is de bedoeling van... Of bij Antwerp liever. Maar die bal die komt er niet uit van Van der Plas. Maar de balverliezen bij Beveren, ja, die stapelen zich nu wel op. Waar ze in de eerste helft als ze een duel wonnen, die wat vaker in de eigen rangen konden krijgen. Die bal is dat nu niet het geval. En dat zorgt ervoor dat ze nu echt wel onder druk blijven staan. Voorzet die buitenkant voet van Hermans. Die is redelijk matig, maar weggewerkt. Krijgt een herkansing Hermans. Wacht op steun buitenom. Daar komt de bal van Somers. Onder de bal door nu van, Vrij. En dan opgevangen over de rechterkant. Meteen naar voren zetten. Daar is het zeer ondankbaar nu wat Mertens moet doen. Die staat er vaak 1 tegen 4. Dus dat is een zeer onmogelijke opdracht. Heeft geen steun meer, want niemand komt nog mee bij Beveren. Dat is het een beetje over je afroepen. Somers, Hermans. Eén tijd doortikken. Goed gelezen door Margarita. Die zorgt ervoor dat Hermans en Somers die combinatie niet kunnen voltooien. Alleen opnieuw, zoals ik daarnet ook al zei, waar ze daar straks dan rustiger waren in het uitvoetballen, zetten ze de bal nu telkens naar voren en dat levert vooral meteen balverlies op. En zo geven ze het Antwerpse publiek een aanleiding om uiteraard, ja, toch vol achter een ploeg te gaan staan. En om op zoek te blijven gaan naar die winnende treffer. Het zou sleu zijn natuurlijk voor Beveren als ze hier een zege, wat zeg ik, een punt alsnog helemaal zouden weggeven. Daar komt de voorzet nu van over de linkerkant van Hermans. Weggewerkt, opgevangen door Vrij. Die even uit de box verdwenen. Hermans opnieuw, zeer bedrijvig in wel beurt wel. Hermans kijken, voorzet feinzen, dat doet hij. En dan uiteindelijk toch voorzetten, afgeblokt. En dat is een beetje het verhaal van de voorbije minuten. Heel veel druk van Antwerp, dat de bal vaak in de box pompt. Alleen zijn ze daar net iets te onzorgvuldig. Het is ook niet evident natuurlijk met al die geelhanden om daar gevaarlijk te kunnen zijn. En bij Beveren, daar moeten ze proberen terug opnieuw te gaan voetballen. En wat minder die bal naar voren te zetten. Want anders wordt het een moeilijke slotfase voor Beveren op Antwerp. We zitten op 5 minuten van de pauze, nog altijd
1: 1-1. 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 9 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Ierland heeft de vermeende leider van een crimineel kartel in handen. Daniel Kinahan, een Ier van 49, werd eerder dit jaar opgepakt in Dubai, waar hij al jaren woonde. Van daaruit zou hij een criminele organisatie geleid hebben. Kinahan is nu uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten en hij is vanavond geland in Dublin. Het Kinahan-kartel geldt als een van de machtigste criminele netwerken van Ierland, met een geschat vermogen van meer dan €1 miljard. De bende zou zich schuldig gemaakt hebben aan drugshandel en zou betrokken zijn bij verschillende moorden. Webwinkel Bol heeft een 20-tal types Eclipse-brillen uit zijn assortiment verwijderd. Dat schrijft De Morgen. Bol zegt dat het niet kan garanderen dat de brillen aan alle veiligheidseisen voldoen. De webwinkel zag de laatste tijd een sterke toename van artikelen die als eclipsebril werden aangeboden. Dat komt door de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag die ook in ons land te zien is. Maar het was niet duidelijk of alle brillen die als eclipsebril werden aangeboden ook aan de nodige veiligheidsvoorwaarden voldeden. Als er twijfel is, haalde Bol de brillen van zijn website. In het voetbal heeft Anderlecht in extremis puntenverlies op de openingsspeeldag vermeden. Na een laat doelpunt versloeg het in eigen huis La Louvière met 2-1. Het verslag is van Olivier de Wilde.
5: Een collectieve oef ging door het Lottopark dankzij een ultieme winning goal van Bertaccini. Dominant, ja, dat was Pas Wit in de eerste helft wel, maar kansen, nee, dat creëerde het nauwelijks. En na de pauze ging het helemaal fout, want via Issa kwam La Louvière op 0-1. Het moest nadien wel met 10 man voort door een tweede gele kaart voor Ito. Anderlecht kon daardoor vrijer zoeken en vond de gelijkmaker dankzij nieuwe chouchou Joshua Ngakana. En dan dus toch die logische bevrijding via invaller Adriano Bertaccini helemaal in het slot. Anderlecht begint dus met een zege, maar niet met een schoonheidsprijs.
4: En op dit ogenblik speelt Antwerp nog tegen promovendus SK Beveren. Het is zo pas op 2-1 gekomen door een doelpunt van Frey. Er zijn nog enkele minuten te spelen. De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar carrière de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. Ze won de slotrit in Nice overtuigend en liet de Poolse Nivia Doma, haar eerste achtervolgster in het klassement, achter op de laatste beklimming. Vollering had haar zinnen gezet op de slotrit, omdat ze duidelijk wilde maken dat ze niet de Tour zou winnen door het incident van gisteren tussen haar ploegmate en Nivia Doma, maar op eigen kracht.
6: I wanted to make it clear that we didn't win because of an incident yesterday. That's not what I believe in. I wanted to make it clear that we as a team deserve to win a beautiful Tour de France femme, but humble and with pride.
4: Het weer, vanavond overal overwegend droog met meer opklaringen. Vannacht temperaturen rond 19 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Aan zee is dat 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Radio 1.
7: Sportza.
2: Niels van Duizen.
8: We zitten ondertussen in het absolute slot tussen Antwerp en SK Beveren. Waar Michael Vrij van Antwerp zich toch ontwikkelt tot man van de match, Glenn?
9: Ja, ik zei het daar straks al. Hij was zeer succesvol in zijn eerste periode. 31 doelpunten en nu alweer direct twee stuks in die opener van deze nieuwe jaargang. En wat een heerlijk doelpunt. Een voorzet van over de linkerkant. Terugkoppen door Somers. En dan gewoon een omhaal. Even nog een VAR-interventie. Maar het doelpunt mocht wel degelijk op het bord blijven staan. En gelukkig maar, want het is een zeer, zeer fraai doelpunt gemaakt door Vrij. Dus dat is meteen ook een leuke woordspeling. Maar goed, dan ook belangrijk vooral voor Antwerpen. En ik zei het, ze hadden misschien zich opgetrokken aan hetgeen dat Anderlecht is overkomen. Op achterstand gekomen. En dan toch kunnen terugvechten in het slot. Nog die drie punten kunnen pakken. En dat is ook hetgeen dat Antwerp lijkt te doen. Want we zitten intussen in de toegevoegde tijd nog een gele kaart voor Broes. Dat is voor het protest. Ja, ze zullen uiteraard wel ontgoocheld zijn bij Beveren. En wat niet gebeurde in die Challenger Pro League. In totaal 30 wedstrijden lang. Althans, ik denk dat het er 30 zijn in de Challenger Pro League. Hoe dan ook. Geen enkele nederlaag geleden. Nu speeldag 1 en het lijkt een nederlaag te gaan worden. Tenzij natuurlijk Margarita nog iets uit zijn slof tovert. De voorzet komt al eens na heel wat overstapjes. Maar Mertens onder de bal door in de handen van Ozawa. Ja, Mertens 20 keer kunnen scoren in de Challenger Pro League. Vandaag nauwelijks gevaren kunnen zijn. Daar is Antwerp nog voor de 3-1 met een tegenaanval. Nee, recht op de doelman. Johannes Schenk. Red opnieuw, maar te matig afgewerkt. Dat moeten we er meteen ook bij zeggen. En nu moet Beveren uiteraard gaan komen in de toegevoegde tijd. De laatste 4 minuten. Plots het geweer van schouder veranderen. Ze hebben te weinig gevoetbald in de tweede helft. Die momenten dat ze onder druk stonden, de bal telkens naar voren gezet. Daar roep je het een beetje over jezelf af. Je ziet het zo vaak. Het gebeurt zeker naarmate de wedstrijd vordert bij zoveel ploegen dat ze niet meer gaan voetballen. Dat ze alleen nog maar aan verdedigen denken. Vaak ook wel noodgedwongen natuurlijk. En Antwerpen was sterk. Het zette druk. Het voetbalde vaak op die helft van de bezoekers. Maar om nu te zeggen dat ze kans op kans op kans creëerden. Ah nee, dat nu ook weer niet. Er waren wel een paar mogelijkheden. Maar het begon natuurlijk vooral met die gelijkmaker. Dit is wel een fraaie combinatie bij de bezoekers met de voorzet. Mertens dit keer wel richting die bal. En wordt dat dan een corner? Ja, het wordt een hoekschop. Het wordt een hoekschop. De voorzet van de Schrijver. Die was niet verkeerd. En dan was het dus toch niet Mertens die dat duel won. Zullen we nu nog een keer kijken naar die kans voor Van der Plas. Die dus werd diep gestuurd vanuit een scherpe hoek. En dat was een beetje vergelijkbaar met die bal van Valencia daar straks. Die hij naast zette. Omdat hij niet met de rechter kon besluiten. Dit keer was het wel goed om het met de rechter te doen. En dus op de doelman besloten. De hoekschop van de Schrijver. De vuisten van Ozawa. Die gaat tegen de vlakte en krijgt een overtreding mee. De doelman was al meegekomen. Johannes Schenke die krijgt nu wel de gelegenheid om terug te lopen. Bij het publiek van Antwerp zien ze dat. En willen ze dat er snel gevoetbald wordt. Maar dan gaan de spelers op het terrein niet mee. Integendeel, Ozawa die pakt zijn tijd. De helft van de 5 minuten die er zijn bijgekomen is intussen al volgemaakt. 2,5 minuut voetballen we dus nog. 2,5 minuut rest Antwerp van een eerste competitiezege. 2-1 net als Anderlecht. Ook Gent kon winnen. Dat waren toch telkens zegens met maar, wat moeite. Bij Gent weliswaar wat minder. Maar het is niet van dezelfde vlotheid als bij Brugge of Union. Dat kan je misschien ook nog niet verwachten. Want het verwacht ook niemand dat iedereen verwacht dat het tussen die twee ploegen gaat gaan. Margarita die geraakt niet voorbij Hermans. Enfin, het is te zeggen, hij geraakt wel voorbij. Maar wel via een ingooi. Want die bal die gaat via de benen van Hermans over de zijlijn. De ingooi intussen genomen. Schenk krijgt de bal toegespeeld. Waar moet het naartoe? Naar de rechterkant. Leuk duel wel gewonnen. Maar dat wordt dan een ingooi. Ook daar weer het maximaal haalbare. Ingooien door Jans. Die ook al een tijdje actief op de Vreetiel natuurlijk. Balletje meegeven. Nou, dat is wat ruimte. Margarita geeft hem mee op de linkerkant. Janssens wil gaan voorzetten, maar weinig jongens voor de box. Hij gaat over alles en iedereen heen. Dit is wel gevaarlijk, de overname van de schrijver. Afgeblokt. Krijgt hem nu terug. Mag gaan voorzetten. Mertens kiest positie. Daar zou het misschien wel naartoe. Die zoeken ze natuurlijk, maar gaan opnieuw onder de bal door. Net als Bruls, opgevangen nog door Margarita over de linkerkant. Het moet nu zo snel gaan gebeuren voor Beveren. De voorzet komt en dat wordt opnieuw een corner. Of wordt dat een ingooi? Nee, het wordt een corner. Was even wachten of die bal over de zijlijn dan wel over de achterlijn zou gaan. En we zitten in de 95ste minuut. Dus Johannes Schenk komt opnieuw erbij. Proto scoorde ooit voor Beerschot. Er was ooit natuurlijk Bolat voor Standaard. De overname van de schrijver. Wegkoppen. En de bal blijft hangen. Klein duwtje van de schrijver, maar het mag. De voorzet komt. Nog samen met een handje. Overname nu door Bruls. Legt hem opzij. Schot vanuit de tweede lijn. Afgeblokt. Nog niet afgeslagen, want de overname bij Bever. Rechts daar is het uiteraard te doen. Daar wacht de schrijver op die bal. En nu wel 5-6 jongens van Bever in de box. Bal blijft hangen. Wie kan er een keer trappen? Opnieuw voorzetten. Wegwerken door Hermans. Maar het is overleven nu bij Antwerpen. Nu wel balverlies. En dan maakt de scheidsrechter er geen einde aan. Maar hij ziet een overtreding. En dat is vooral heel dom, die overtreding van Valencia. Want het levert Beveren nog een vrije trap op. Zowat halverwege de speelhelft van Antwerp. De bal van de laatste kans, want de toegevoegde tijd die is volgemaakt. We zitten in minuut 95. Beveren een zeer goede eerste helft gespeeld. Weinig weggegeven, op voorsprong gekomen. Ook het openingskwartier in die tweede helft makkelijk overleefd. Maar dan was er die lage voorzet. De goede afwerking van Fraai. En die deed dat natuurlijk nog een keertje over. Maar dan Fraaier met een omhaal en zorgde dus eigenhandig voor die 2-1. Daar moet de voorzet komen, maar komt niet. Nu de voorzet dan. Nee, nog altijd niet. Ze wachten vrij lang. Dan maar Bruls die moet gaan voorzetten. Afgeblokt. Mag het nog? Jawel, het mag nog van de Kremen. Maar deze bal die kan ook nog voorkomen. Daar komt die voorzet. En dat is dan in de handen van Nozawa. En dat zal het dan wel geweest zijn. Einde van deze wedstrijd, zo zegt Comper. En dat is inderdaad het geval. De gebalde vuisten bij de nieuwbakken coach van Antwerp. Die zijn debuut in de Super Air Pro League niet mist. Eigenlijk kunnen we dat ook wel zeggen over SK Beveren. Dat zeker en vast geen malfiguur geslagen heeft. Maar op het einde gewoon zijn meerder heeft moeten erkennen. Plots kwam er dan toch die powerplay van Antwerp. Waar ze in de eerste helft ook veel voorzetten hebben getrapt. Waar er nauwelijks dreiging van uitging. Was dat wel degelijk het geval in die tweede periode. En dat leverde dus uiteindelijk ook de zege. Op. Ze zijn ervoor blijven gaan. Ze hebben gevochten. En op het einde hebben ze gewonnen. En dus SK Beveren moet met lege handen weer naar de Vreten. Ik zei het er net al. Eén seizoen lang ongeslagen gebleven in de competitie. Dat zal niet zo zijn in de Super Air Pro League. Dat hadden ze ook niet verwacht natuurlijk. En ze verliezen hier op de openingsspeeldag. Maar ze hebben ervoor gestreden. En Antwerp wint dus. Net als heel wat andere topclubs. Zijn opener van deze competitie. Het zij met de nodige moeite. Met 2-1 van SK Beveren. Okay.

0: Met Baby. Gaan we eens terug naar die wedstrijd tussen Anderlecht en La Louvière. Anderlecht kan met de driepunter beginnen aan hun nieuwe seizoen. En dat ook thuis voor eigen publiek. Dat is altijd fijn, maar het ging niet gemakkelijk. Het was toch een beetje slordig bij Anderlecht. En pas in de 92e minuut kon Bertaccini dan de 2-1 maken voor Anderlecht. Laten we eens luisteren naar Ali Mamar van Anderlecht, hoe hij het allemaal beleefd heeft deze avond.
1: Ali Mamar, beschrijf de opluchting, want dit zal wel een grote oef zijn in de kleedkamer, ook in het stadion trouwens.
2: Nee, zeker. Voilà. We zijn blij met de overwinning. Goede reactie getoond in de tweede helft. Voilà. Het was een beetje moeilijk met weten dat Louvière met 5 man achter speelt, laag blok. Het is altijd moeilijk om die spaties te vinden, maar de reactie was goed. We zijn blij met de overwinning, een verdiende overwinning.
1: In jouw match mag je wel over tevreden zijn, denk ik. Hè? Een assist ook.
2: Ja, het is altijd positief om een assist mee te brengen. Maar wel, ik ben zeker blij voor het collectief. En mijn individuele prestaties gaan toch worden geanalyseerd morgen of overmorgen met de staf. Dus ik ben gewoon blij.
1: Die rode kaart, niet onbelangrijk, hè? Want die ruimte viel dan. En voor jou ook vooral. Hè?
2: Ja, zeker. Allee, met een man meespelen is altijd beter. En we hebben de kwaliteit ook om die spaties te vinden. Voilà, met een man minder is het altijd leuker om te spelen, die spaties lekker vinden. We zijn gewoon blij voilà, dat hij ook die rode kaart met ons speelt. Maar voilà, we zijn blij met de overwinning gewoon vandaag.
1: En je geeft een assist voor Joshua Ngakana. Vertel eens iets over hem, want ja, die kennen wij allemaal nog niet zo goed. Het is een neerpede boy, hè?
2: Ja, ik ben super blij voor hem. Hij werkt hard, ook op de trainingen, toont dat hij zijn plaats heeft. En ik ben blij dat hij vandaag zijn eerste goal scoort voor het publiek. Hij moet gewoon op die stappen voortdoen. Gewoon blijven hard werken. En ik hoop dat hij echt een mooi speler van Anderlecht wordt. Dat hij nog zeker zo blijft doen.
1: Doelpunt van de winning goal dan komt van Adriano Bertaccini. Die waren ze hier op Anderlecht allemaal al half vergeten, denk ik.
2: Ja, allee. Iedereen is belangrijk in het team. Dat zegt de coach altijd. Wie dat op de bank begint of wie dat speelt. Zelf mensen in de tribune. Iedereen is belangrijk voor het team. Adriano heeft getoond dat hij zelf als hij opkomt, dat hij nog iets kan doen voor het team. En dat heeft hij vandaag gedaan. Gewoon positief opgekomen met veel zin. En dat hebben we nodig in Anderlecht.
1: En nu donderdag, ja, de lijn doortrekken zou ik zeggen. En die volgende ronde behalen.
2: Exact. Daarom was het belangrijk ook om vandaag te winnen. Met een positief gevoel door te gaan naar die wedstrijd. We spelen thuis, we spelen voor ons publiek. Dus we zullen hun nodig hebben en wij gaan alles geven.
1: Veel succes, Ali.
2: Dankjewel.

0: Camille Gembe met Rien à fêter. Dat is misschien helaas ook een klein beetje de teneur bij La Louvière. Een verdienstelijke wedstrijd, maar geen drie punten of geen punten die ze meenemen naar huis. Dat is niet tof natuurlijk. 2-1 dus tegen Anderlecht. Dus laten we ook eens luisteren naar iemand van de verliezende partij. En dat is Mustapha Issa, ook bij Olivier De Wilde.
1: Mustapha Issa, how happy were you with your goal, but how deceived are you now with the loss?
2: Yeah, I'm happy with the goal, you know, but the main important thing for me is to make sure we get the win in the pitch. You know, we didn't get it, but we're going to keep working to make sure we get the win next game.
1: Do you think it is a deserved 3 points for Anderlecht?
2: I mean, I don't know. You know, I'm here, we are here to win. You know, everything that can happen, it will happen, you know. But yeah, I'm here to win. You know, I see everyone inside my team willing to give everything to make sure we get the point. You know, everyone is football is 50-50. Everyone can win, you know. No matter how they play us, we are here to win. We are here to get the point that we want to get.
1: Yeah. Good luck.
2: All right, thank you so much.
0: Ja, hij is blij met zijn doelpunt natuurlijk. Hij maakte die ene goal voor La Louvière, maar het belangrijkste is de overwinning en dat is niet gelukt. Maar we blijven eraan werken. De vraag kwam dan, vind je het verdiend voor Anderlecht? Ja, geen idee, zegt hij. We waren hier om te winnen. Maar alles kan gebeuren in voetbal tussen 50-50. We willen zo ver mogelijk geraken. Zien of dat lukt. Ja, in de komende wedstrijden natuurlijk.

0: Robin met Talk To Me. Gaan we ook nog eens terug naar de Tour de France van Demi Vollering. De tweemalige winnares ondertussen van die ronde, die kreeg u al te horen. Nummer 2, Kasia Nivia-Doma, nog niet. Laten we daar ook eens naar luisteren. Het was een zeer mooie tweestrijd tussen die twee op de laatste beklimming van de Col d'Ijs. Maar het is toch de Nederlandse die daar de maat nam. Uiteindelijk, ze begonnen deze ochtend, of deze avond, liever gezegd, middag, met 8 seconden verschil. En het liep toch nog op tot meer dan 1 minuut. Maar goed, het was een mooie strijd. Daar zijn we als liefhebber altijd heel blij mee. Laten we eens luisteren naar haar reactie bij Jan de Bruin.
1: Kasia, you gave all, but she was a little bit too strong.
2: Yeah. Yeah, she was really, really strong actually. I mean, chapeau, you know, the strongest one. So, I gave my best. I guess like the steeper parts always benefit me slightly more. So once we go to the main road, and it was quite fast and yeah, she is very powerful. Chapeau, seriously.
1: 5th time in a row on the podium.
2: Yeah, I'm a Tour de France, baby.
1: Are you happy with it, with the second place?
2: Yeah, I mean, I gave my all, basically. And I have a win on Mont Ventoux, so when I put the whole week into perspective, I'm super pleased. You know, there's nothing I could have done differently because I gave everything. And I tried today on the climb, that was the plan. She was right there. She showed she was the strongest.
0: Ja, Vollering zegt, ze was erg sterk. Chapeau, ze was gewoon de beste. Ik heb alles gegeven, maar het ging te snel. Ze heeft zoveel kracht. 5e keer op het podium, zegt Jan. Ja, ze moest daar toch een beetje mee lachen. Ik ben een Tour de France kind. En als ik alles in perspectief zet, dan ben ik eigenlijk super blij. Ik kan mezelf niks verwijten. Ik heb gewoon verloren van de sterkste en ik heb er alles aan gedaan. Dus voor een 5e keer op het podium. En deze keer dus een 2e plek. De Poolse Kasia Nivia-Doma.

0: van die ondertussen legendarische sessie bij MTV. Deze All Apologies van Nirvana. Gaan we ook nog eens terug naar de wedstrijd van eerder vandaag tussen Zulte Waregem en Racing Genk. Racing Genk, ja, die zeer sterk begonnen waren, of ja, heel lang hebben meegedaan, zullen we maar zeggen, vorig seizoen. Deze keer een valse start, helaas. Zulte Waregem wint voor eigen publiek. 2-1 werd het daar in die wedstrijd. Zijn we heel benieuwd natuurlijk hoe Zulte Waregem dat beleefd heeft. Dit seizoen met 3 punten aanvangen. Altijd mooi. Dus laten we eens luisteren naar Laurent Lemoine, de jonge speler van Zulte Waregem bij Johan de Kaluwe.
1: Eerst en vooral gefeliciteerd met de zege. Had je die nog verwacht?
2: Ja, voor de wedstrijd had veel vertrouwen in de ploeg. We hebben keihard gewerkt voor 8 weken voor die wedstrijd. We wisten dat het was belangrijk thuis begonnen met een resultaat. Ik zei niet overwinning, maar toch een resultaat halen. En met de manier, het is altijd top.
1: De 0-1 bij de rust. Niet eens onverdiend, vond ik, voor Racing Genk. Wat wordt er dan bijgestuurd bij jullie?
2: Ik denk we hebben toch een goede eerste helft gespeeld. Dat was niet... Ze hebben 1 kans. Ze scoren op die kans die goed gedaan van hun. Maar we hebben ook kans gehad in de eerste helft. Misschien niet altijd precies in de laatste 30 meter, in de laatste pas. Maar in de tweede helft we hebben met misschien... een beetje meer intensiteit, een beetje meer...
1: Grinta?
2: Ja, grinta. En we hebben getoond dat we zijn in een moeilijke team om aan te spelen.
1: Vooral belangrijk denk ik ook, want de volgende match naar Union, dat is nooit makkelijk, hè?
2: Ja, we nemen wedstrijd per wedstrijd. Dus vandaag, ik zal een goede avond zijn voor mij. En morgen we gaan zien... al naar Union, maar voor vandaag is de eerste winning tegen Genk.
1: Mag ik vragen, vier je dat dan met de ploeg samen? Of ga je dat eerder alleen vieren?
2: Ja, met de ploeg zeker. Ja. We zijn een hele jonge ploeg. Ik ben een van de oudste. Ik ben 28 en ik ben de tweede oudste van de ploeg. Dus we hebben een nieuwe ploeg. Misschien niet altijd volwassen ploeg, maar het is ook plezant om met zo'n speler te spelen op het veld.

0: Olivia Rodrigo met The Cure. Terug naar die wedstrijd tussen Zottewaardegem en Racing Genk. 2-1 zoals meegegeven, maar het was toch de bezoekers uit Genk die lang op voorsprong stonden. Na een veertigtal minuten werd het 0-1 voor de Genkenaren. En pas in die laatste 10 minuten ging het toch helemaal fout. Het waren dolle minuten daar. Zottewaardegem dan toch nog erop en erover. Moet toch wel pijn doen bij Genk, denken we dan. Is dat ook zo bij Brian Heijnen?
1: Brian Heijnen, ik weet, het is een clichévraag hoor, maar hoe groot is de teleurstelling?
2: Ja, groot uiteraard. We hadden gehoopt om het seizoen beter te openen. We stonden er ook goed voor, maar ik denk door één vrije trap laten we ons hangen en krijgen we ook nog de tweede binnen.
1: Heb jij echt een verklaring voor dat kantelen in die wedstrijd?
2: Nee, ik denk gewoon dat we niet ontgoocheld mogen zijn als die bal of die vrije trap binnen gaat. Uiteindelijk zijn er nog 10 minuten te spelen en is het aan ons om terug te vechten voor de 3 punten.
1: Hebben de wissels er iets mee te maken?
2: Nee, ik denk dat je als ploeg wint en verliest en eender wie dat er op het veld staat, we moeten gewoon die focus hoog houden en zeker weten dat zij op die ingooien gevaarlijk kunnen zijn op die tweede bal en daar moeten we heel scherp op zijn.
1: Torosin mee die opent zijn rekening, dat is al wel positief, denk ik. Hè?
2: Ja, absoluut. Ik denk dat hij de voorbije weken al zijn kwaliteit op training had laten zien. En ik ben blij voor hem dat hij wel zijn doelpunt heeft kunnen meepikken.
1: Wat was de reactie van de trainer na de match?
2: Ja, ook ontgoocheld uiteraard. Hè. Maar goed, het is de eerste wedstrijd en we hadden gehoopt op een beter resultaat. We hebben een beetje een ongewone voorbereiding achter de rug. Maar goed, daar mogen we het niet op steken. We moeten nu gewoon verder werken en proberen klaar te zijn voor de volgende wedstrijd.
1: Er is natuurlijk dat nieuwe competitieformat. Ja, ik zou bijna zeggen volgende week tegen Westerlo. Is het al van moeten?
2: Ja, het is iedere week van moeten nu. Hè. Op zich mocht je geen... Iedere punt telt nu gewoon en er is geen sprake meer van halvering. Dus het is gewoon belangrijk dat we niet iedere wedstrijd proberen te winnen.
1: Hoe lang duurt het, denk je, om over deze ontgoocheling heen te stappen?
2: Oh, dat zou niet te lang mogen naslepen. Ik denk, het is gewoon jammer dat we die eerste wedstrijd niet winnen kunnen afsluiten. Maar we mogen nu ook niet zeggen dat we een slechte wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat er veel goede zaken gebeurd zijn. Maar ik denk dat we ook gewoon vergaten die 0-2 te maken. En dat ons ook een beetje das om heeft gedaan.
1: Dankjewel voor deze reactie, Brian Heijnen.

0: Against the Wind van Bob Seger. Zotwaardigem Genk was niet de enige wedstrijd deze middag. Er was ook nog Charleroi tegen Oud-Heverlee Leuven. Charleroi dat in eigen huis kon winnen. 3-1 werd het daar. Moeten we toch eens gaan luisteren. Wat er is fout gelopen bij de trainer van Oud-Heverlee Leuven. En dat is Timmy Simons bij Eddy Botteldoorne.
1: Bij mij staat de trainer van Oud-Heverlee Leuven, Timmy Simons. 3-1 verliezen, maar ik heb het gevoel dat jij met een goed gevoel terugkeert. Vreemde wedstrijd en na een half uur die rode kaart is bepalend voor de wedstrijd, voor een groot deel?
2: Voor een groot stuk wel, maar desalniettemin hebben we met 10 mensen ook onze kans gecreëerd en zelfs de beste kansen. Met Oscar, met Charlie, met Shin op het einde nog, waar hij eigenlijk beter had moeten afwerken. Maar ik ben vooral trotse coach. Niet met het resultaat, daar ben ik niet tevreden mee, natuurlijk niet. Maar we hebben hier wel een ploeg gezien die stappen gezet heeft op dat vlak. Die hebben karakter getoond. Die hebben, we zijn op een gegeven moment met 10 mensen zelfs overgestapt met 2 spitsen. Risicovol. Maar dan hebben de andere jongens achter hun enorm hard moeten werken. Ja. En daar ben ik trots op dat dat effectief tot 95 minuten geduurd heeft.
1: In de aanloop naar deze competitiestart lazen wij: ik ga offensief voetbal. Ik wil er voluit voor gaan. Geen grijze muis meer. Wij willen voetbal laten zien. Dat heb je gedaan en je verandert je systeem eigenlijk niet echt na de achterstand, hè?
2: Nee, en dat is het mooie aan de jongens, dat die ook vooruit willen. Die willen vooruit druk zetten, die willen pressing gaan spelen. Dat houdt natuurlijk de nodige risico's in, maar dat is mijn verantwoordelijkheid. Maar je ziet dat er veel ploegen daar moeite mee hebben om tegen een ploeg te spelen die constant onderweg is, constant de druk naar voren wil spelen. En natuurlijk na een rode kaart en na 70 minuten is het bobijntje bij vele jongens af. Maar dat is normaal, dat is niet erg.
1: Over de VAR-beslissing van de penalty, over een aantal andere beslissingen zouden we ver kunnen uitweiden. Maar goed, daar valt over te discussiëren natuurlijk. Maar Charleroi heeft wel 3 keer de paal en nog 1 keer de dwarslat ook getroffen. Dat mogen we niet vergeten, hè?
2: Tuurlijk, maar daar gaat het me helemaal niet om. Maar het gaat me wel om een aantal fases die langs beide kanten anders beoordeeld worden. Ik hoop dat ze dat even terug bekijken. Een verdedigende Schwalbe wordt 3 keer afgefloten of 4 keer. En wij, bij het derde doelpunt refereer ik naar, Shin wordt vastgehouden, geen fout, doelpunt tegen. Maar goed, dat zijn momenten in de wedstrijd, zoals je zegt, Charleroi op basis van een tweede helft. Ja, verdienen zij wel de 3 punten, daar gaat het me helemaal niet om. Maar het moet wel langs beide kanten op dezelfde manier beoordeeld worden.
1: We gaan hem nu niet viseren natuurlijk, maar goed, het mag gezegd. Traoré, 19 jaar, jeugdzonde die je maar 1 keer moet maken dit seizoen misschien?
2: Ja, maar die jongen leert heel snel. Maar op dat vlak moet hij ook nog métier krijgen. En hij zou in die situatie ook slimmer moeten zijn. Want hij krijgt eigenlijk een duw van de andere speler, van Charleroi.
1: En dan blijft het bij geel misschien?
2: En dan blijft het misschien bij geel. Ga dan zelf neer en dan krijgt die andere gele kaart. En nu reageer je eigenlijk. Ja, wie is dan het slimste? Dan moet hij snel in leren. Maar dat zijn momenten, dat kan je niet leren. Dan moet je, aldoende leert men.
1: Het is nooit leuk om je eerste wedstrijd bij een nieuwe ploeg met 3-1 te verliezen. Maar ik denk dat ze dit voetbal in Leuven heel graag gaan zien.
2: Ik vermoed van wel. En dat is ook onze filosofie. En die gaan we niet veranderen. De jongens hebben hier karakter getoond. Ze hebben hier ook moed uitgeput. Je zag ook in de kleedkamer, ook tijdens de rust, van hier kan ons eigenlijk niks meer gebeuren. Tuurlijk, je kan in resultaat met lege handen naar huis gaan. Maar je hebt wel het gevoel gehad dat we effectief er alles aan gedaan hebben. En de evenknie geweest waren van niet veranderen. De jongens hebben hier karakter getoond. Ze hebben hier ook moed uitgeput. Je zag ook in de kleedkamer, ook tijdens de rust, van hier kan ons eigenlijk niks meer gebeuren. Tuurlijk, je kan in resultaat met lege handen naar huis gaan. Maar je hebt

0: First Aid Kit met It's a Shame. Gaan we nog eens terug naar Antwerpen tegen Beveren. Beveren dat niet kon winnen in zijn eerste match terug op het hoogste niveau. Wel Antwerpen met een grote dank aan Michael Frey. Laten we eens luisteren naar Thibaut Somers van Antwerpen. Hoe hij kijkt naar die eerste overwinning.
1: Ja, met mijn stem uit het winnende kamp, Thibaut Somers. Proficiat 2-1 en zegen op het einde, dat doet altijd extra deugd. Hè? Zeker met zo'n fraai doelpunt ook nog op het einde.
2: Ja, zeker. Het was fantastisch om die laatste, denk ik, 87e minuut dat we dan de winning goal maken. En dat is met de fans is het ideaal scenario om het seizoen te openen met zo'n overwinning.
1: Eerste helft komen jullie op achterstand. Weinig weggegeven, zelf weinig gecreëerd. Die voorzetten waren veel minder dreigend. De eerste dan in de tweede helft. Waar hebben jullie het verschil gemaakt? Wat is erbij gestuurd tijdens de pauze?
2: Ja, ik denk dat gewoon de tweede helft gewoon onze achterste lijn ook iets hoger stond. Dat we zo wel meer op hun helft konden spelen. En dat we ook meer bodies hadden in hun 16. Waardoor we ook wel meer kans hadden op een goede voorzet die dan bij iemand van onze ploeggenoten terecht kwam. En dan zag je ook dat de tweede helft dat we direct wel goed beginnen en direct met de juiste intenties wat kansen creëren.
1: Ja, heel wat kansen gecreëerd in die tweede helft. Heerlijk afgemaakt door Frey, maar ook dat eerste doelpunt goed afgemaakt. Dat is wel een fenomeen, hè? 31 doelpunten in de eerste periode, nu terug 2 doelpunten direct.

0: Ja, het is, we zijn dat, ja, de man die altijd op deze plaats staat. Dus hopelijk kunnen we hier nog veel weken achter elkaar staan dat met hetzelfde te zeggen. Maar ik denk dat we ook andere jongens ook hun kansen hebben gehad. Dus we moeten ook niet alleen op Michael focussen of druk leggen. Ik denk dat het super is om zo'n speler in een team te hebben die altijd op de eerste plaats staat en die altijd een bal dat ook kan geven of voldoen. Ja.
1: Hoe belangrijk is het om die wedstrijd te winnen? Uiteraard, een opener is altijd belangrijk, maar er is heel wat gebeurd deze zomer. Nieuwe eigenaar, plots wat meer middelen, transfers die ook beginnen te komen, een trainer die er is bijgekomen. Om ja, op dat positieve elan verder te gaan, hoe belangrijk is die zegen?
0: Ja, dat is een bevestiging van de voorbereiding die we hadden. We hebben denk ik wel een goede voorbereiding gehad. Met heel veel jonge gasten. Maar ik denk dat we ook dankzij jonge gasten nog altijd heel veel bij zijn. Dat ook een verdienst is omdat we allemaal scherp staan. En ja, fysiek allemaal paraat staan. Ook mede dankzij Farise die de voorbereiding toch op zich heeft genomen. En iedereen heeft klaargestoond voor deze match en voor deze start. En natuurlijk is het ook wel... een voordeel voor ons is dat er nu ook wel versterking komt. En je ziet dat ook wel toch nog wat, ja, nog wat automatisme moet komen. Maar dat komt ook wel zeker naarmate de matchen vorderen.
1: En over versterking gesproken, tweede helft speelde je met Meija voor jou. Dat is wel iemand die meteen zijn debuut niet gemist heeft. Zullen we maar zeggen, oké, jammer van die blessure, maar die bracht wel iets.
0: Ja, nee, zeker denk ik op training. Ik kijk het goed alleen met ons twee en denk ook in de oefenmatchen dat we elkaar goed samenwerking is. En dan zag je ook op in de tweede helft dat er ook wel wat meer dreiging was van Daniel uit. Dus hopelijk valt er de blessure niet mee. Maar dat neemt niet weg dat de jongen is met enorm potentieel.
1: En nu met vertrouwen naar die andere Pommevendus, KV Kortrijk?
0: Ja, maar we weten dat daar spelen nooit makkelijk is. En het zal weer knokken worden. En ja, het zal een moeilijke match worden. Dat sowieso.
1: Maar eerst even genieten van deze zegen.
0: Ja, zeker 100%.
1: Terecht. Dankjewel, Tibor Sommers.
2: Voilà, Antwerp dus met die 3-punter begonnen aan hun nieuwe seizoen. En dat is ook zo voor toch tal van ploegen die nu 3 punten hebben. Alleszins, dat was de eerste speeldag. Volgend weekend uiteraard meer voetbal.
3: 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 10:00, een goede avond. VRT Nieuws met Joop Valvekes. In de Ierse hoofdstad Dublin is Daniel Kinahan zo net voor de rechtbank verschenen. Kinahan wordt ervan beschuldigd dat hij jarenlang de leiding had over een crimineel kartel. De man van 49 werd eerder dit jaar opgepakt in Dubai, waar hij al jaren woonde. Van daaruit zou hij een criminele organisatie aangestuurd hebben. Kinahan is nu uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten en hij is vanavond geland in Dublin. Het Kinahan-kartel wordt ook de Ierse maffia genoemd. Het is een machtig crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugtrafiek en wapenhandel met een geschat vermogen van meer dan 1 miljard euro. De bende zou ook verantwoordelijk zijn voor zeker 12 moorden. Twee Belgische meisjes van 14 en 16 jaar zijn zwaar gewond geraakt bij een ongeval in Nederland. Het ongeval gebeurde op de autosnelweg in Uden. Volgens de politie zaten 7 mensen van een Belgisch gezin in de auto. Die raakte iets voor 6 vanavond om een nog onbekende reden van de weg, ging over de kop en kwam in een sloot terecht. 2 tienermeisjes liepen dus zware verwondingen op. De andere inzittenden hadden lichte verwondingen. Morgen beginnen werken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. Het zijn ingrijpende werken op een knooppunt waar het zo al druk is. En dus zal de verkeershinder groot zijn, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
7: Wel, we zitten hier met 36.000 voertuigen op een weekdag, dus er is enorm veel verkeer. We zitten met de E19 die daar aansluit op dat knooppunt. Heel veel werken in de buurt. Wij raden mensen aan om deze omgeving te vermijden, omdat er sowieso op de Woluwelaan, op de E19 en met al de werven in de omgeving wordt dit een heel druk punt.
6: De werken duren tot eind september en vallen deels samen met werken op de E19 in Rumst, ook van Antwerpen richting Brussel. Die werken zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. Sport. In het voetbal heeft Antwerp puntenverlies op de openingsspeeldag vermeden. Het leek tegen promovendus SK Beveren op weg naar een 1-1... tot Vrij in het slot zijn tweede doelpunt van de avond maakte. 2-1 voor Antwerp dus. Thibaut Somers van Antwerp is opgelucht.
0: Het was fantastisch om die laatste, denk ik, 87e minuten dat we dan de winning goal maken. En dat is met de fans is het ideaal scenario om het seizoen te openen met zo'n overwinning.
6: Ook Anderlecht flirte met puntenverlies. Bij de rust stond het in eigen huis tegen La Louvière 0-1 achter. Maar in de tweede helft keerde Paarswit de score om. Bertaccini zorgde in de extra tijd voor de 2-1. Tristan de Greef van Anderlecht had niet zo'n lastige openingswedstrijd verwacht.
8: Heel blij wisten in het begin dat we snel moeten scoren. Dat het niet zo'n moeilijke wedstrijd ging worden. Uiteindelijk is dat wel geworden. Zeker nadat we 0-1 achterkomen. En dan is echt zoeken naar die goal en die is gevallen. En dan de overwinning over de lijn kunnen pakken.
6: De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar carrière de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. Ze won de slotrit vanavond in Nice overtuigend en liet de Poolse Nibia Doma, haar eerste achtervolgster in het klassement, achter op de laatste beklimming. Voor Vollering is het de eerste keer dat ze een rit in de Tour wint in de gele trui. Ze heeft er dan ook van genoten.
9: Bah, ik kon er wel van genieten. Ik heb zoveel mensen langs de kant. Het is super speciaal om hier midden in Nice zo'n mooie Tour de France Femme in het geel te finishen. Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
6: Het weer, vannacht meer opklaringen en temperaturen rond 19 graden. Morgen zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Aan zee 23 graden. Dinsdag vaak zon en iets minder warm. De dagen daarna opnieuw heet met temperaturen boven 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1.

0: Dante, Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 11 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In het zuiden van Spanje woedt een grote natuurbrand die richting Sevilla dreigt te trekken. Het vuur brak gisteren uit bij de plaats Niebla in Andalusië en heeft al ongeveer 8000 hectare verwoest. Bijna 500 mensen moesten hun huis verlaten. De brandweer zet alles op alles om te voorkomen dat het vuur de rivier de Tinto oversteekt. 560 brandweerlieden, militairen en hulpverleners zijn er aan het werk. Er zijn ook 26 blusvliegtuigen ingezet. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische grensstad Belgorod zijn minstens 6 mensen omgekomen en 27 gewond geraakt. 4 flatgebouwen raakten beschadigd. Op sociale media zijn beelden te zien van meerdere branden in de stad. Belgorod ligt op zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is een belangrijk bevoorradingspunt voor het Russische leger. Oekraïne valt de stad vaker aan. Rusland meldt ook droneaanvallen op 2 havensteden aan de Zwarte Zee. Indonesië heeft 1,3 ton drugs in beslag genomen. Het gaat om ketamine met een totale straatwaarde van ongeveer 100 miljoen euro. Het is een van de grootste drugsvangsten ooit in Indonesië, een land in Zuidoost-Azië. De drugs lagen in een schip dat van Thailand kwam. De Indonesische inlichtingendiensten hielden het schip al maanden in de gaten. 8 bemanningsleden zijn opgepakt. Ze komen uit Myanmar en Taiwan. Maar Indonesië weet nog altijd niet voor wie de drugs bestemd waren en van waar ze komen. Bij een vuurwerkfestival in de buurt van de Spaanse stad Benidorm zijn vorige nacht 27 gewonden gevallen toen een vuurpijl afweek van zijn baan en in het publiek op het strand terecht kwam. 11 mensen moesten met brandwonden naar een gespecialiseerd ziekenhuis worden gebracht. Het spektakel lokt elk jaar tienduizenden bezoekers. In het voetbal heeft Antwerp puntenverlies op de openingsspeeldag net kunnen vermijden. Het leek tegen promovendus SK Beveren op weg naar een 1-1 gelijkspel, tot Vrij in het slot zijn tweede doelpunt van de avond maakte. Toch 2-1 voor Antwerp dus. Thibaut Sommers is opgelucht.
3: Het was fantastisch om die laatste, denk ik, de 87e minuten dat we dan de winning goal maken. En dat is ja, met de fans is het ideaal scenario om het seizoen te openen met zo'n overwinning.
2: Ook Anderlecht maakte het spannender dan nodig. Bij de rust stond het in eigen huis tegen La Louvière 0-1 achter. Maar in de tweede helft keerde Paarswit de score om. Bertaccini zorgde in de extra tijd voor de 2-1. Tristan de Greef van Anderlecht vond het een lastige openingswedstrijd.
4: Heel blij wisten in het begin dat we snel moeten scoren. Dat het niet zo'n moeilijke wedstrijd ging worden. Uiteindelijk is dat wel geworden. Zeker nadat we 0-1 achterkomen. En dan is echt zoeken naar die goal en die is gevallen. En dan de overwinning over de lijn kunnen pakken.
2: Vannacht meer opklaringen en temperaturen rond 19 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Dinsdag vaak zon en iets minder warm. De dagen daarna opnieuw heet met temperaturen tot 35 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren.
1: Een goede avond, het is middernacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Straks beginnen werken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. Het zijn ingrijpende werken en dus zal de verkeershinder groot zijn, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
2: Dit wordt hele zware hinder. Er zijn heel veel wegenwerken in de buurt. En we zitten hier op een heel belangrijk knooppunt met 36.000 voertuigen per weekdag.
1: De werken zullen tot eind september duren. Ook op de E19 in Rumst, ook van Antwerpen richting Brussel, beginnen werken. En die zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. Twee Belgische meisjes van 14 en 16 zijn zwaar gewond geraakt bij een ongeval in Nederland. Het ongeval gebeurde op de autosnelweg in Uden, zo'n 40 kilometer ten noorden van Eindhoven. Volgens de politie zaten 7 mensen van een Belgisch gezin in de auto. Die raakte iets voor 6 uur om een nog onbekende reden van de weg, ging over de kop en kwam in een sloot terecht. 2 tienermeisjes liepen dus zware verwondingen op, de andere inzittenden hadden lichte verwondingen. Webwinkel Bol heeft een 20-tal types eclipsebrillen uit zijn assortiment verwijderd. Dat schrijft De Morgen. Bol zegt dat het niet kan garanderen dat de brillen aan alle veiligheidseisen voldoen. De webwinkel zag de laatste tijd een sterke toename van artikelen die als eclipsebril werden aangeboden. Dat komt door de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag, die ook in ons land te zien is. Maar het was niet duidelijk of alle brillen die als eclipsebril werden aangeboden ook aan de nodige veiligheidsvoorwaarden voldeden. Als er twijfel is, haalt Bol de brillen van zijn website. In de Ierse hoofdstad Dublin is Daniel Kinahan voor de rechtbank verschenen. Kinahan wordt ervan beschuldigd dat hij jarenlang de leiding had over een crimineel kartel. De man van 49 werd eerder dit jaar opgepakt in Dubai, waar hij al jaren woonde. Van daaruit zou hij een criminele organisatie aangestuurd hebben. Kinahan is nu uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten en hij is vanavond geland in Dublin. Het Kinahan-kartel wordt ook de Ierse maffia genoemd. Het is een machtig netwerk dat zich bezighoudt met drugstrafiek en wapenhandel, met een geschat vermogen van meer dan 1 miljard euro. De bende zou ook verantwoordelijk zijn voor zeker 12 moorden. In het voetbal heeft Antwerp puntenverlies op de valreep kunnen vermijden. Het leek tegen promovendus SK Beveren op weg naar een 1-1 gelijkspel, tot Vrij in het slot zijn tweede doelpunt van de avond maakte. Toch 2-1 voor Antwerp dus. Verdediger Rijn van Helden vond de eerste wedstrijd van het seizoen al meteen een erg lastige.
3: Het was geen gemakkelijke match, het was echt een taaie match. Ik denk als je de andere wedstrijd ook kijkt, dat gaat allemaal in stroef de eerste wedstrijd van het seizoen. De Bever dat ook vrij goed deed. Ik denk ook dat we de eerste helft er niet goed in zaten. Maar je ziet wel vanaf minuut 60 dat wij als we onze energie en onze kwaliteit wat hoger brengen, dat we een goede ploeg zijn en dat we het verschil kunnen maken.
1: Ook in Anderlecht was het moeilijker en spannender dan misschien verwacht. Bij de rust stond het in eigen huis tegen La Louvière 0-1 achter. Maar in de tweede helft kwam Paarswit terug. Bertaccini zorgde in de extra tijd voor de 2-1. Voor Ali Mamar van Anderlecht was het een verdiende overwinning.
4: Nee, zeker. Voilà. We zijn blij met de overwinning. Goede reactie getoond in de tweede helft. Het was een beetje moeilijk met weten dat Louvière met 5 man achter speelt, laag blok. Het is altijd moeilijk om die spaties te vinden. Maar de reactie was goed. We zijn blij met de overwinning, een verdiende overwinning.
1: Vannacht meer opklaringen en temperaturen rond 19 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden, aan zee 23 graden. Dinsdag vaak zon en iets minder warm, de dagen daarna opnieuw heet, met temperaturen tot 35 graden. De komende uren houdt Joppe Matijn voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. Meer nieuws vindt u in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
5: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer de hevige natuurbrand die daar woedt, maar niet onder controle. Het vuur brak het voorbije weekend uit en heeft intussen al een gebied van zo'n 8000 hectare verwoest. Er wordt ook gewaarschuwd dat de brand naar de stad Sevilla zou kunnen trekken. De brandweer probeert daarom te voorkomen dat het vuur een nabijgelegen rivier oversteekt. Bijna 500 mensen moesten al worden geëvacueerd. Er worden honderden brandweerlieden ingezet en ook 26 blusvliegtuigen. Ook in Frankrijk blijven bosbranden ontstaan. In het zuidoosten van het land zijn nu 2 dorpjes ontruimd nadat de voorbije dag een natuurbrand is ontstaan in het departement Lozère. Uit voorzorg werd ook een snelweg afgesloten. De brand is waarschijnlijk ontstaan door een auto die vuur had gevat. De brandweer krijgt ook daar de natuurbrand voorlopig niet onder controle, maar ze breidt ook niet verder uit. Er zijn 270 brandweerlieden ingezet en 6 blusvliegtuigen. Straks beginnen ingrijpende wegenwerken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. De werken zullen waarschijnlijk heel wat verkeershinder veroorzaken, zegt Carla Cox van het Agentschap Wegen en Verkeer.
3: Dit wordt hele zware hinder. Er zijn heel veel wegenwerken in de buurt. En we zitten hier op een heel belangrijk knooppunt met 36.000 voertuigen per weekdag.
2: Ook op de E19 in Rumstok van Antwerpen richting Brussel beginnen werken. Die zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. Webwinkel Bol heeft een 20-tal types eclipsbrillen uit zijn assortiment verwijderd. Bol zegt dat het niet kan garanderen dat de brillen veilig zijn. Door de gedeeltelijke zonsverduistering woensdag was het aanbod aan eclipsbrillen op de website van Bol sterk gestegen. Maar niet alle brillen die als eclipsbril werden aangeboden voldeden aan de nodige veiligheidsvoorwaarden. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Antwerp de wedstrijd tegen SK Beveren gewonnen met 2-1. Voor SK Beveren was het de eerste nederlaag sinds april vorig jaar. De club werd vorig seizoen kampioen in tweede klasse zonder een wedstrijd te verliezen. Toch even wennen, vond Beveren-speler Lennart Mertens.
4: Je weet als het publiek er hierachter staat, moeilijk wordt. Maar goed, ik denk 2 zure goals. We hebben ook nog wat kansjes gehad. Het is jammer, nog een keer verliezen. Het is lang geleden, maar goed, ik denk dat we ons wel langs de andere kant getoond hebben. En dat we niet op kunnen verder bouwen.
2: De voorbije avond speelde Anderlecht ook tegen La Louvière. Anderlecht won die wedstrijd met 2-1. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond de 19 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, daarna meer wolken. Maar het blijft droog bij temperaturen tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.

Marieke, il y a longtemps, entre les tours de Bruges et Gand. Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke.